Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel.
2: Donderdag 27 augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Ik ga vanochtend praten met de commissaris van de Koning. Niet over burgemeesters of Prinsjesdag, zoals we vaak doen, maar over fraude in de zorg.
3: Ja, en over Prinsjesdag en het nieuwe politiek seizoen gaan we dan wel weer praten met CDA-vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Hanneke Steen uit Hengelo.
2: En dan spreken we ook nog met een gemeenteraadslid dat alle online beledigingen en bedreigingen meer dan zat is.
3: Ja, dan de voetbal, want FC Twente heeft vanavond nog 1 kans om Europees voetbal te gaan spelen dit seizoen.
2: Het weer, het verkeer en ook nog heel veel lekkere muziek hoor je tot 9 uur bij ons in
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we de dag met de Pointer Sisters. I'm so excited. Zijn we eigenlijk hier ochtend, hè?
3: Tuurlijk.
2: Opgewonden.
3: Let's go.
2: Om jou al het nieuws te vertellen uit Overijssel.

0: Zes
1: Goedemorgen
0: minuten.
1: Met Oost. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
2: Hey. Ik had iets anders willen doen. Maar ja, als hij dan toch al gaat zingen. Hier is Alex Warren in Fever Dream.

0: 9 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Nu dan toch. Bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Ja, een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Het volledige onderzoek is natuurlijk ook op onze website te lezen. Het KNMI waarschuwt dat er vanavond en in de nacht naar vrijdag stevige onweersbuien kunnen voorkomen. Gaan we het zo meteen ook over hebben. En goed nieuws voor studenten in Enschede, want het aantal patiënten met schurft zakt. Dat komt onder meer door voorlichting.
0: En dan werpen een eerste blik in de kranten. Wat daar gelijk opvalt zijn natuurlijk foto's uit Nepal na die stortvloed. Als je de beelden hebt gezien, dan ben je daar ongetwijfeld van geschrokken. Die waren schokkend. Enorme vloedgolf overspoelde dus een deel van het land. De vallei aan de voet van de Himalaya-gebergte. Het kwam dus door een losgeraakte gletsjer. Een gesmolten gletsjer is zojuist duidelijk geworden, zo bleek. We zien twee mensen vertwijfeld in de modder staan. Twee mannen en een oude vrouw die ze nog in de laadbak van een bulldozer hebben. Stortvloed trekt spoor van verwoesting door Nederland. We zien het ook in Trouw, waar we de stroom nog voorbij zien trekken. En ook dezelfde mannen trouwens in de laadbak van die bulldozer. Ik denk dat er nog niet zo heel veel foto's van naar buiten zijn gekomen. En een jongeman kijkt vertwijfeld naar de verwoesting die die vloedstroom heeft achtergelaten. Van wat er stond zijn soms alleen nog karkassen over van de huizen. Bedolven en vernield. Vrachtwagens door kolkend water weggespoeld als speelgoedautootjes is de kop in NRC.
1: Ja, dat was ook echt wel te zien in die video's. Ja, kan me niet voorstellen dat je dan eigenlijk voor je leven gewoon moet rennen. En
0: je moest hogerop. Ik zag dat die mensen het nog redden. Anders heb je geen schijn van kans.
1: Nee, inderdaad. Er is ook ander nieuws. Ik heb het Tubantia voor me. Duizenden extra vrachtwagens op de Twentse wegen. Er rijden wekelijks 5000 extra vrachtwagens over de Twentse hoofdwegen. Heeft dan natuurlijk allemaal weer te maken met het Twentekanaal dat niet te gebruiken is vanwege de droogte. Ander nieuws in de Telegraaf. Alarm om Chinese invasie economie. Nederland en andere Europese landen moeten hun bedrijven en banen beter beschermen tegen een Chinese economische invasie. En ander nieuws in het AD, waar ik zelf wel heel erg naar uitkijk, staat ook op de voorpagina. Ja. Presentatie videogame GTA 6 wereldwijd evenement.
0: We komen er zo nog uitgebreid op terug. Opening van Trouw neem ik dan ook nog even mee. OM kiest voor harde lijn bij blokkade snelweg door Extinction Rebellion. Gisteren stonden daar mensen voor de rechter. Onder meer iemand uit Almelo. Voorwaardelijke celstraf werd er geëist tegen de snelwegblokkeerders. Een taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Dus, Caroline van der Plas greep het ook gisteren aan gelijk aan. En door te vragen, hoe dan met Extinction Rebellion? Nou, zo dan met Extinction Rebellion. Blokkeren van de snelweg is strafbaar.
1: Ja, welke manier dan ook.
0: Wat gebeurt er dan verder vandaag in Zwolle?
1: Voor de rechter in Zwolle dient vandaag de zaak van natuurorganisatie Natuur Alert Nederland. Die wil dat de provincie gaat optreden tegen de organisatie van de Military Buccalo. Volgens Natuur Alert is het paardensportevenement slecht voor de beschermde diersoorten in dat gebied. De organisatie heeft al heel lang kritiek op de military.
0: Eindje verderop in Losser is het vanavond feest. Geen gebruikelijk dorpsfeest, maar feest voor alle vrijwilligers. Zo wil de gemeente iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet voor een betere samenleving.
1: Ja, steeds minder vrijwilligers natuurlijk overal. Dus die verdienen dan wel een pluimpje, denken ze dan in Losser. Dan basisscholieren uit Kampen, Zwarte Waterland en Staphorst. Die beginnen vandaag aan de Race Against Waste. Ze gaan proberen zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

0: Bad Midler hoorde je, een Beast of Burden. Net hoorde je al wat koppen voorbij komen. Nu is het tijd voor
1: het krantenoverzicht.
0: En kijken we wat uitgebreider in de papieren versies van de kranten die inmiddels binnen zijn.
2: Ja, en ik kijk nog even naar het artikel over die Twentse wegen waar zoveel meer vrachtwagens op rijden. Want er rijden wekelijks dus 5000 extra vrachtwagens over de Twentse hoofdwegen. Schippers kunnen vanwege de droogte de Twentse kanalen niet gebruiken, waardoor bedrijven massaal uitwijken naar het wegtransport. Daar heb je veel over gehoord afgelopen tijd natuurlijk. Dat heeft de provincie Overijssel berekend. De vrachtwagens rijden hoofdzakelijk vanaf de binnenhavens van Zwolle, Meppel en Kampen, waar schepen nog wel kunnen komen. Bedrijven laten hun vrachten daar ophalen in plaats van de bereikbare kanaalhavens van Hengelo en Almelo. Volgens de provincie leidt al dat extra vrachtverkeer op de weg niet tot meer files. De meest gebruikte route voor deze 5000 extra voertuigen loopt over de N35 vanaf de havens van Kampen en Zwolle en de N36 vanaf de haven van Meppel. Wat meer verkeershinder kan daar volgens Overijssel wel zijn. En als we een paar bladzijden verder gaan, dan zien we nog dat Rijkswaterstaat de heropening van het Twentekanaal bekijkt. Want de Rijkswaterstaat werkt toe naar een geleidelijke heropening van het kanaal. Bepalend is een proef die morgen wordt gehouden. De sluis bij Eefde gaat dan voor het eerst sinds 25 juli weer open.
0: Ja, hadden wij ook op de website inderdaad. Toch nog even terugkomen over wat ik net al voorlees, dat het OM een straffen heeft geëist voor blokkeerders van de snelweg van Extinction Rebellion. Een maand voorwaardelijke celstraf en een taakstraf is er geëist tegen 6 snelwegblokkeerders. Eén daarvan kwam uit Almelo. Want ze hebben voor mensen veel overlast gecreëerd en gevaar. Ja, het past in het nieuwe beleid. 1 lijn trekken, blokkades van snelwegen mag niet en zal worden vervolgd. En dat gebeurt dus ook. De actievoerders stelden dat de bezetting zeer beheerst verliep. Maar ze sloeg de grote Extinction Rebellion sloeg de grote bezwaren van de autoriteiten in de wind. De burgemeester, Sharon Dijksma van Utrecht, had ook een alternatieve locatie voorgesteld. Ook een drukke rotonde verderop, maar niet gereageerd en hebben hun eigen plan doorgezet. Ja, ja. Dan weet je nu waar je aan toe bent.
2: Ja.
0: Dat geldt niet alleen voor Extinction Rebellion.
2: De regels zijn iets duidelijker geworden. De regels over vuurwerk die worden ook steeds duidelijker. Ik lees geen ontheffingen verlenen, staat in de Tubantia. Het loopt in Twente nog bepaald geen storm met aanvragen voor ontheffingen om met de jaarwisseling toch vuurwerk te mogen afsteken.
0: Ik denk dat mensen er nog niet mee bezig zijn.
2: Nee, ik wilde net zeggen, het duurt nog heel lang, maar we hebben er nu al heel veel over vuurwerk. Na Borne trekt nu ook Enschede de deur dicht voor zulke verzoeken. Wacht een vuurwerkvrij oud en nieuw in Twente, dat is de vraag. Want sinds 1 augustus kunnen verenigingen een aanvraag bij de gemeente indienen om met de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Maar bij nog geen enkel Twents gemeentehuis viel zo'n verzoek tot ontheffing op de deurmat. Blijkt uit een rondvraag langs 14 Twentse gemeenten en Berkelland. Lokale verenigingen en stichtingen, mits ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, konden zo'n aanvraag indienen. Het algehele vuurwerkverbod is strenger dan tijdens de afgelopen jaarwisseling, staat hier ook. Toen waren bijvoorbeeld sierfonteinen, grondbloemen en klein vuurwerk nog wel toegestaan. Komend oud en nieuw gaat al het vuurwerk in de ban, behalve sterretjes, trektouwtjes en knaletten.
0: Gelukkig maar. Trouwen is er ook mee bezig, hoor. Pagina groot artikel over vuurwerk. Van gillende keukenmeid tot cobra. Er komt een eind aan de nog jonge vuurwerktraditie. Vanaf september kunnen mensen overgebleven vuurwerk inleveren. De foto's zijn het aardigst. We zien een fontein vuur spuwen. We zien iemand met zo'n mitrailleur vuurpijlen afschieten. Oh, ja. Dat doet hij gelukkig in een bos. En we zien op een zwart-wit foto wat jongetjes nog heel voorzichtig een vuurpijl afsteken. Aan hun kleding te zien is het in de jaren 70. Ik herken dat nog heel goed.
2: Ja.
0: Staat er ook bij. Amsterdam, kinderen steken vuurwerk af in 1974. Ja, precies. Dat doen ze heel voorzichtig. Een vuurpijl staat in een melkfles die destijds de melkboer nog voor de deur zette.
2: Oh ja.
0: Weet ik nog. Die kwam dan langs.
2: Toen ik zelf nog vuurwerk afstak, toen dacht ik van nee, een verbod, alsjeblieft niet.
0: Nou, mijn zoon die zegt, ik kom gewoon niet meer. Dan kom ik niet naar Nederland toe.
2: Nee, nou dat zeggen ze inderdaad. Maar nu ik een paar jaartjes verder ben, vind ik het helemaal niet erg.
0: Ik ben in dubio. Ik vind, als je ziet wat er gebeurt en wat er met de hulpdiensten gebeurt, denk ik gelijk afschaffen. Toch, wel 10 jaar geleden al. Maar ja. Als je het gewoon in de buurt ziet en iedereen staat buiten en ze steken een pakketje af. Dat is ook wel heel leuk natuurlijk.
2: Het heeft ook iets. Maar 1 vuurwerkshow, dat lijkt me dan ook wel leuk bijvoorbeeld. Gewoon waar iedereen dan op afkomt. Of een paar grote verdeeld over het land.
0: En zou me een stuk geld schelen.
2: Ja, ook dat. Ja, je moet waarschijnlijk nog veel voor je zoon kopen.
0: Ja, nou ja, dat valt mee hoor. Dat zijn geen honderden euro's.
2: Nee, maar nou, dat scheelt. We gaan het allemaal zien hoe het deze jaarwisseling gaat verlopen. Telegraaf, alarm om Chinese invasie-economie, lees ik. Nederland en andere Europese landen moeten hun bedrijven en banen beter beschermen tegen een Chinese economische invasie. Handelspolitiek van China is voor ons veel grotere bedreiging dan die van de Verenigde Staten. Dat stelt Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een uitgebreid advies. Op agressieve en oneerlijke manier duwt China Europese industrie uit de markt.
0: Ik hoorde het net op het NOS-journaal. Dacht ik van ja, dat had ik ze ook wel kunnen vertellen. Had ik niet, geen van de Wetenschappelijke Raad moeten horen.
2: Het is niet heel verrassend, nee.
0: Maar die zaak staat er ook twee pagina's in de Volkskrant. China heeft Europa ook nodig als afzetmarkt, zegt Ab Klink, lid van de WER. Om de economie te beschermen, dus moeten er grijpende maatregelen genomen worden. En moeten we ook durven nemen. Ja, ik denk dat China wel gevoelig voor is als Europa zijn tanden wat meer laat zien, zegt hij. Diplomatie is vereist verkieselijke optie, maar je moet er mee rekening mee houden dat praten met China soms ook mislukt.
2: Ja, inderdaad. Ik zag nog iets leuks over een veiling. Dat is natuurlijk altijd wel leuk om mee te nemen. Mondriaan op de veiling.
0: Ja, ja.
2: Het veilingshuis Christie's in Londen.
0: Wordt
2: in oktober compositie 3 uit 1920 van Piet Mondriaan geveild. Een abstract schilderij is dat. Christie's spreekt van een meesterwerk en verwacht dat het tussen de 23 en 35 miljoen euro zal opbrengen.
0: Rood, geel en blauw.
2: Ja.
0: Dolly Parton schittert nog altijd op de NRC. Het heeft wel grote impact gehad als een moderne heilige. Zo schrijft de NRC erover. En de Volkskrant heeft een pagina groot artikel vanuit Nashville. Nashville natuurlijk de hoofdstad, wereldhoofdstad van de countrymuziek. Nashville rouwt om zijn grootste ster. We zien een foto met twee dames op leeftijd. Allebei met dezelfde kleur cowboy laarzen aan. Een spijkerrokje en een topje met heel veel franje eraan. Ze zien er ook hetzelfde uit. Het zijn ook vriendinnen. Ze leggen bloemen bij Dolly Parton's tegel op de Walk of Fame in Nashville. En daar is inderdaad een bloemenzee verrezen. Parton wierp zich al vroeg op als voorvechter van de LHBTI-gemeenschap. Tijdens een destijds nog een unicum. En nog altijd verre van vanzelfsprekend. Maar voor Dolly Parton was het helemaal geen probleem. Zij hield van iedereen. Ik zag op Instagram een post van Eminem.
2: Ja?
0: Die je nou niet direct verbindt met Dolly Parton.
2: Ik heb hem gezien, ja.
0: En hij had een briefje gekregen van Dolly Parton. Die hem niet eens kende, maar hem wel feliciteerde met zijn prijs. En vond dat hij het heel goed deed. En dat hij vooral zo door moest gaan. En je hoorde aan het tekstje wat hij erbij had geschreven dat het hem raakte.
2: Ja, hij kwam in de Rock'n'Roll Hall of Fame, volgens mij. Daar had Dolly Parton toen voor gefeliciteerd.
0: Dan was het
2: en inderdaad, je bent goed bezig, ga zo door. En dat je emotioneert toch wel ook andere artiesten die dan opkijken naar Dolly Parton.
0: Zeker. Over Dolly Parton kunnen wij wel zeggen, she's the one.

0: Jackie Wilson en Riet Petit. Daarmee is net na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. 41% is positief of zeer positief, 22% is neutraal, 32% is negatief over de protestvorm. Voorstanders noemen de vlaggen een duidelijk en vreedzaam signaal. Tegenstanders vinden het respectloos tegenover de Nederlandse vlag. Het omkeren van de vlag is in Nederland niet strafbaar. In Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Veel politieeenheden kwamen op de melding af. Sommige agenten hadden kogelwerende vesten aan. De buurt waar het incident plaatsvond werd afgezet. De politie doet nog verder onderzoek. En goed nieuws voor studenten in Enschede, want het aantal patiënten met schurft zakt. Dat komt onder meer door voorlichting. 3 jaar geleden was de piek, toen waren er honderden gevallen van schurft in Enschede. Inmiddels ligt dat aantal nog maar rond 1/3 daarvan, vertelt ook deze voorlichter van GGD Twente.
2: We zijn heel flink gezakt. We zijn eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ook hier in Enschede zitten we echt op een heel laag niveau.
1: Tijdens de introductieweken waarschuwt de GGD studenten nog altijd voor de besmettelijke huidziekte, die zich gemakkelijk kan verspreiden in studentenhuizen via bijvoorbeeld huidcontact, kleding en beddengoed. Studenten die besmet raken kunnen maanden last houden van hevige jeuk. Daar weten deze studenten alles van.
3: Ja, ik heb wel schurft gehad en ook heel lang. Ik was gewoon thuis en toen begon ik jeuk aan mijn benen te krijgen. En toen ging ik controleren en toen bleek dat ik schurft had. Ik ben wel eens op een feestje geweest de laatste tijd. En dan is dat het misschien wel geweest, maar ik zou het eigenlijk niet weten.
4: Ik heb wel een keer de angst gehad dat ik schurft had. Want ik ben bij een studentenhuis op bezoek geweest. En hier bleek de dag nadat ik daar op bezoek ben geweest dat er schurft was. En daardoor heb ik wel een stuk of 6 weken gestrest rondgelopen of ik het wel of niet zou hebben. Omdat je weet het gewoon niet.
1: Goede hygiëne en snelle behandeling helpen om verdere verspreiding te voorkomen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Bij sommige mensen begint het te jeuken als er een weersverandering aan zit te komen. Maar gewoon bij jou?
5: Inderdaad.
0: Ja, is dat
5: nou,
0: zo?
5: Niet te jeuken, maar ja. Ik slaap er wel slecht van. Want ik zit toch een beetje in mijn hoofd met de weersituatie die zich vandaag en ook morgen bij ons gaat afspelen. En dan slaap ik gewoon niet goed. Dan denk ik er al aan.
0: Ja. Okay. Ja, nou goed. Dan is het maar goed dat je vroeg moest opstaan vanochtend, Margot. Daar gaan we zo over hebben. Laten we eerst huidige weerssituatie nemen. Ja. Petra meldt onbewolkt boven Hellendoorn. Ik zag ook de sterren. 15, 16 graden. Het is inderdaad niet heel frisjes. Het belooft dan nog wel weer een zomerse dag te worden.
5: Ja, misschien wel een tropische dag. Ja, want die temperaturen die gaan vandaag echt een flink stuk omhoog. Hè. Gisteren hebben we weer niet die 25 graden gehaald op de officiële stations in onze provincie. De temperaturen bleven steken op zo'n 23,8 in Hengelo, 24,3 in Heino. Ja.
0: Ja, ik vond het ook wat winderig toch wel nog. Ja, een beetje fris windje.
5: Het was inderdaad wat winderig. En dat was misschien ook wel de oorzaak dat op de officiële stations die 25 graden niet werd gehaald. Maar op de meeste plaatsen bij onze waarnemers wel, met een beetje zon. 15 graden is de minimumtemperatuur. Nou, dat geeft al aan dat er een hele warme dag aan zit te komen. De warmste dag van de week met een oostelijke wind. En straks draait hij bij naar het zuidoosten. Komt er dus vanuit het zuiden hele warme lucht naar ons toe. En dat betekent dat de temperaturen vanmiddag omhoog gaan naar zo'n 27 graden in de kop. En naar zo'n 29, misschien wel 30 graden in het oosten van onze regio. Bovendien gaat in de loop van de middag de vochtigheid toenemen. Dus dan wordt het broeierig. Warm. Met in eerste instantie behoorlijk wat zon, maar vanuit het zuiden neemt ook de hoge en de middelbare bewolking toe. En ik denk dat het vandaag tot laat vanavond, misschien wel tot na middernacht, droog blijft in onze regio.
0: Ja, maar dan voel je hem al aankomen met die benauwdheid en die temperaturen, dan gaat het mis.
5: Ja, dan gaat het waarschijnlijk mis. Maar hoe het precies gaat, dat is op dit moment nog steeds niet duidelijk. Het heeft te maken met de ontwikkeling van onweersbuien boven Frankrijk. En vooral boven het oosten en zuidoosten van Frankrijk zijn dat echt hele heftige buien. Met misschien niet alleen hagel, onweer, maar misschien ook wel weer een tornado. Dus wat dat betreft houden ze in Frankrijk hun hart vast. Die buien die komen dan na ons toe. Het zwaartepunt wordt op Duitsland gericht. Maar ja, wij krijgen er natuurlijk ook het een en ander van mee. Vandaar dat het KNMI voor komende nacht in onze provincie tussen 1 uur vannacht en 6 uur morgenochtend code geel heeft uitgezet. Er komen dus buien aan met hagel, met onweer en met flinke windstoten.
0: Wij zijn gewaarschuwd, Margot.
5: Ja?
0: Hoop ik dat je komende nacht wel slaapt. Maar dat zit er dan ook niet in, gok ik.
5: Nee, dat zit er ook niet in. Nee. Maar ik vind het ook wel leuk, hoor. Om dit, het is voor mij ook altijd een spannende weersituatie.
0: Gebeurt er tenminste wat.
5: Waar ik weer het een en ander van kan leren.
0: Zo is dat. Er gebeurt er in ieder geval wat. Hou ons op de hoogte. We zijn in ieder geval gewaarschuwd voor vanavond. Ik spreek je weer over een uur.

0: Bruno Mars en Risk It All, bijna kwart voor zeven.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport dus.
2: Ja, zit jij vanavond voor de radio, voor de tv? Hoe ga jij...
0: Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet hoe laat het is. Ik denk dat het vroeg is.
2: Ik dacht zes uur.
0: Ja, om twee uur lopen ze voor in...
2: zes uur.
0: Baku, Azerbeidzjan.
2: Inderdaad, want FC Twente moet vanavond een 1-0 achterstand zien weg te poetsen tegen Karabach om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Na het eerste duel was er veel kritiek op de ploeg van John van der Brom, maar na een grondige analyse viel op dat FC Twente helemaal niet zo slecht speelde. Toch moet het wel beter, zegt de trainer.
3: Nou, dat we eigenlijk best veel dingen goed hebben gedaan in de heenwedstrijd. We waren niet top. En ik denk als je een ploeg als Karabach wil verslaan of kan verslaan, dan moet iedereen op zijn best zijn. En daar zit de uitdaging voor ons. Met name ook de uitdaging richting de spelers om de dingen die we wat minder hebben gedaan toch weer wat beter te doen. En nogmaals, daar hebben we heel de week de tijd voor gehad en daar hebben we genoeg aandacht aan besteed. Voor onze echte laatste kans, dan is er ook geen excuus meer. Daar zijn we ons terdege van bewust.
0: En dus zit er maar één ding op. Winnen vanavond. Volgens mij is iedere winst goed, want ze hebben met 1-0 thuis verloren. En als ze winnen, dan kunnen ze door in Europa. En anders houdt het Europese avontuur in augustus alweer op. En dat wil Twente absoluut niet, aldus Van der Brom.
3: Nee, zeker niet. En dat bewustzijn hebben we echt wel. En nogmaals, dat is ook wel het beeld

0: Nou, dat zijn voldoende aanknopingspunten voor ons om hier ja, volle bak, maar dan ook echt volle bak voor onze laatste kans te vechten. En ja, als dat lukt, dan wordt het inderdaad niet onze laatste wedstrijd in Europa.
1: Nou, en naast Van der Brom houdt ook Ruud Nijstad hoop in een goede afloop. De centrale verdediger van 18 jaar uit Friezeveen beseft dat het erop of eronder is, maar proeft dat er vertrouwen heerst in de spelersgroep.
2: Wij zijn er gewoon van overtuigd dat als wij onze kwaliteiten gewoon naar boven laten brengen, ons tactisch plan gewoon goed uitvoeren, dat wij hier een hele goede kans maken. En ja, dan wil ik niet gaan denken van wat als. Wij moeten gewoon laten zien op het veld dat wij door horen te gaan of het verdienen. En dan zien we wel weer verder.
3: FC Twente Karabach vanavond inderdaad om 6:00 live te volgen op Radio Oost met commentaar van Tijmen van Wissing. Als hij inmiddels niet is gearresteerd in Baku.
1: Gaan we eens even vragen.
3: Gaan we zo vragen. Na 7:30 gaan we nog even voor beschouwen. En horen we weer over zijn avonturen in Azerbeidzjan. En dan hopen wij dat er vanavond wat te vieren valt.

0: Cool and his gang in celebration. Het is 10 minuten voor 7. We gaan je vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt in en rond Overijssel. Om te beginnen ben je met twee aansprekende rechtszaken, hè? Justitiezaken.
1: Klopt inderdaad. Er dienen vandaag twee zaken. Die

0: veel in het nieuws zijn geweest. De twee vrouwen uit Stadskanaal die de 6-jarige dochter van een van de twee ernstig zou hebben mishandeld, komen vandaag voor het eerst voor de rechter. Het destijds 5-jarige meisje zou door de twee voor langere tijd zijn vastgebonden en opgesloten in een kelder. Ze was ook ernstig ondervoed en werd geslagen en geschopt. De vrouwen worden vervolgd voor poging tot doodslag.
1: Ja, en niet voor niks kwam gisteren het bericht naar buiten dat er 12 gevallen van marteling bij kinderen zijn geconstateerd. En dat zijn er vast ook nog wel weer meer dan die andere zaak die je vast wel eens gezien hebt. Namelijk, twee mannen uit Leeuwarden staan namelijk terecht voor het phishing en hacken op grote schaal en het plaatsen van, daar komen ze, valse crypto-advertenties met BN'ers. Waarvan je je afvroegt, hè, zou die dat echt ook, zou die daarachter staan? Maar goed, ze zouden onder meer 2000 Instagram- en Facebook-accounts zijn binnengedrongen. Bijna 500 rijbewijzen hebben nagemaakt. Ze zouden hebben gehandeld in persoonsgegevens van ruim 15.000 mensen. Bankrekeningen hebben aangemaakt op naam van anderen. En mensen tonnen afhandig hebben gemaakt via die valse crypto-advertenties. Zonder dat ze het wisten, waren daar dus BN'ers aan verbonden.
0: Ja, je zou je eigen gezicht maar zien met zo'n advertentie. Ja. Voor de rechter in Zwolle dan dient vandaag de zaak van natuurorganisatie Natuur Alert Nederland. Die wil dat de provincie gaat optreden tegen de organisatie van de Military Boekelo. Volgens Natuur Alert is het paardensportevenement slecht voor beschermde diersoorten in dat gebied. De organisatie heeft al heel lang kritiek op de military.
1: Hebben we dan ook geen leuke dingen? Jawel, we hebben wel leuke dingen. In Losser is het namelijk vanavond feest. Geen gebruikelijk dorpsfeest, maar feest voor alle vrijwilligers. Zo wil de gemeente iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet voor een betere samenleving. Dus van vrijwilligers van de sportvereniging tot aan taalmaatjes of mensen die boodschappen doen voor anderen. Ze zijn allemaal uitgenodigd voor een gezellige avond.
0: Nou, mooi. Andere mooie dingen dan. Basisscholieren uit Kampen, Zwarte Waterland en Staphorst beginnen vandaag aan de Race Against Waste. Ze gaan proberen zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen en zo bij te dragen aan een circulaire economie.
1: FC Twente, dat kan je niet omgaan zijn, speelt vanavond returnwedstrijd tegen Karabach uit Azerbeidzjan. In Baku moet Twente dus een 1-0 achterstand zien weg te werken. Mocht dat lukken, gaat Twente uitkomen in de Conference League.
0: Nog meer voetbal, want Ajax kan dat ook gaan halen. Het speelt vanavond thuis tegen het Zwitserse Sion. Ajax won de uitwedstrijd met 4-2.
1: En de loting voor de Champions League is vandaag in Monaco. PSV en Feyenoord weten dan tegen wie ze 4 uit- en 4 thuiswedstrijden gaan spelen. 8 tegenstanders dus voor allebei komen uit de koker.
0: Ja, en een bijzondere dag vandaag. Wereldmerendag. Op World Lake Day wordt stilgestaan bij het belang van meren. Daar is wereldwijd wel bezorgdheid over, want de kwaliteit gaat hard achteruit. Met name waar het gaat om waterkwaliteit en hoeveelheid en biodiversiteit. Volgens de VN is er meer bewustwording en onderwijs nodig over het belang van meren voor de mensheid.
1: Margot Ribbering heeft slecht geslapen vanwege het weer dat er aan zit te komen. Benjamin heeft slecht geslapen vanwege nieuwe beelden van Grand Theft Auto 6. Oh. 6 dus. Ik zei het op zijn Duits. Ik heb het even met mijn zoon over. Netflix heeft vandaag, dit is een bijzonder verhaal. Ja. Netflix heeft vandaag de eerste nieuwe beelden daarvan. Naar dat spel wordt door gamers rijkhalsend uitgekeken. Elk nieuwtje wordt ook verslonden.
0: Dat wel.
1: De streamingsdienst gaat nu beelden uitzenden van dat spel. En dat 6 uur lang, tenminste, voor 6 uur hebben ze de rechten. Daarna worden ze openbaar, dus worden ze ook op andere platforms te zien zijn. Er waren al wel wat trailers van GTA 6, maar nu krijgt de liefhebber veel meer te zien. Vanavond 9 uur. Game is al heel veel voorbesteld en verschijnt echt op 19 november. En jij zit dus klaar?
0: Oh, ik zit klaar. Nou ja, ik ga sporten vanavond, dus ik ga terugkijken. Maar ik ga er zeker klaar voor zitten, want ik kijk hier echt heel erg naar uit. Ik heb heel veel GTA 5 gespeeld. Er zijn al wat beelden gelekt van GTA 6. Daar zijn heel veel gamers niet zo blij mee. Maar ik vind het nog wel even leuk om toe te voegen. Want dit staat ook in de krant. Want degene die niks met games heeft, denkt misschien van, wat heb ik hier nou aan? Nou ja, Grand Theft Auto, GTA dus, is veel meer dan een videospel. Misdaadserie gaat het over. Groeide de afgelopen 30 jaar uit tot een cultureel fenomeen dat invloed heeft op muziek, mode, internetcultuur en satire. Hmm. En de cijfers die zijn duizelingwekkend, kan ik je vertellen. De ontwikkeling kost naar schatting ruim 2 miljard euro. En ik had iemand al horen zeggen dat het dan waarschijnlijk meer kost dan de Burj Khalifa in Dubai. gewoon een spelletje.
1: Ja, nou ja, goed. We moeten trouwens wel uitkijken voor reclame. Want, maar goed, het is zo'n fenomeen inmiddels geworden dat we het wel eventjes moeten melden. Zoveel veel mensen lopen daar warm voor. Het is trouwens ook een heel gewelddadig spel. Mijn zoon van bijna 13 krijgt het niet.
0: Nee, je kan veel dingen doen. Je kan gewelddadige dingen doen. Je kan ook niet gewelddadige dingen doen. Je kan eigenlijk alles erin doen. Bedenk het en je kan het. Het is een mega groot spel. De komende 10, 15 jaar is dit wel het spel waar je gewoon nog eigenlijk naar gaat kijken als het gaat om graphics en andere toestanden.
1: En er zit heel veel muziek in.
0: Heel veel muziek.
1: Bekende hits. En zo moeten ze natuurlijk ook allemaal weer voor betalen natuurlijk, want het zijn allemaal de originele uitvoeringen wel. Onder meer van Tom Petty.
0: Onder andere van Tom Petty, Love is a Long Road. Die had voordat de trailer bekend werd gemaakt 5 miljoen streams. En daarna was het al naar boven geschoten tot 112 miljoen. Dus ook voor de muziek is GTA zeker belangrijk.
1: Nou, om niet nog meer reclame te maken, gaan we iets anders draaien van Tom Petty. Want dat is natuurlijk altijd een plezier om naar te luisteren.
0: Ja.
1: Zo is het. Straks na 7 uur spreken we de commissaris van de Koning over heel andere zaken. Namelijk over zorgvragen. Hier is Into the Great Wide Open.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. In Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen. De politie doet nog verder onderzoek. En goed nieuws voor studenten in Enschede, want het aantal patiënten met schurft zakt. Dat komt onder meer door voorlichting. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen met Oost.
6: En straks op Radio Oost praten we met de commissaris van de Koning. Meestal hebben we het dan over burgemeesters of prinsjesdag of iets met de Koning. Maar nu gaat het over fraude in de zorg. De provincie wil zich daarmee gaan bemoeien. Is er ook meer dan klaar mee dat er veel meer dan miljoenen geld verdwijnen in criminele zakken.
0: Klopt, er is een campagne gestart daartegen. En we gaan bellen met de raadslid Nicole Boekhout in Hengelo. Zij heeft een motie ingediend tegen bedreiging van de raadsleden. Want dat gebeurt nog veel te veel. Daar gaan we zo meteen over praten met haar.
6: Voorbeschouwd die laatste wedstrijd in Europa. Tenminste, dat zou kunnen van FC Twente doen met Tijmen van Wissing na 19:30. En muziek hoor je van Teddy Swims en Harry Styles.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: sugar.
1: Je dag is begonnen zomers met Harry Styles en Watermelon Sugar.
2: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
1: 7 minuten over 7 op deze donderdagochtend, de 27e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen.
1: We spreken zo de commissaris van de Koning. Dan gaat het gesprek over zorgfraude. Maar eerst gaat het over de Nederlandse vlag.
3: Een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van NTV Oost. Voorstanders noemen de vlaggen een duidelijk en vreedzaam signaal. Tegenstanders vinden het respectloos tegen de Nederlandse vlag. Het omkeren van de vlag is in Nederland niet strafbaar. De vlaggen worden wel weggehaald als ze overlast of verkeersonveilige situaties veroorzaken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de boerenacties wel aan het afnemen is. Met name het blokkeren van snelwegen gaat inwoners van onze provincie te ver. Naast het gevaar levert het ook veel overlast op.
4: De gewone burger wordt erdoor getroffen. Ja, mensen die bijvoorbeeld naar hun werk moeten of een uitvaart hebben, of misschien zelfs erger nog een vlucht moeten halen, die missen die vlucht omdat die snelweg urenlang dicht zit vanwege die boerenprotesten. Ja, je merkt wel echt dat een meerderheid van de inwoners van Overijssel daar echt een hekel aan heeft en dus op die manier ook echt die blokkades afkeurt.
1: Relatief goed nieuws dan. Voor studenten in Enschede wel te verstaan. Het aantal patiënten met schurft zakt namelijk. Dat komt onder meer door goede voorlichting. 3 jaar geleden was er een piek. Toen waren er 100 gevallen van schurft in Enschede. Inmiddels ligt het aantal nog maar rond 1/3 daarvan. Vertelt ook deze voorlichter van de GGD Twente.
5: Het is eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ook hier in Enschede zitten we echt op een heel laag niveau.
1: En tijdens de introductieweken blijft die voorlichting doorgaan. De GGD waarschuwt studenten voor de besmettelijke huidziekte die zich makkelijk kan verspreiden, vooral in studentenhuizen.
3: Het weer gaat omslaan. Het wordt een warme en broeierige dag, maar vanavond en de komende nacht moeten we rekening gaan houden met zwaar noodweer, zegt ook weervrouw Margot Ribberink.
6: Het heeft te maken met de ontwikkeling van onweersbuien boven Frankrijk en vooral boven het oosten en zuidoosten van Frankrijk zijn dat echt hele heftige buien. Die buien die komen dan naar ons toe. Het zwaartepunt wordt op Duitsland gericht, maar ja, wij krijgen er natuurlijk ook het een en ander van mee. Vandaar dat het KNMI voor komende nacht in onze provincie tussen 1 uur vannacht en 6 uur morgenochtend code geel heeft uitgezet. Er komen dus buien aan met hagel, met onweer en met flinke windstoten.
1: En FC Twente gaat vanavond voor de laatste kans om toch nog Europees voetbal te halen. Dan moet er in Baku, Azerbeidzjan, wel worden gewonnen van Karabach. Trainer John van den Brom zal er met zijn ploeg vol voor gaan.
7: Als je een ploeg als Karabach wil verslaan of kan verslaan, dan moet iedereen op zijn best zijn. En daar zit de uitdaging voor ons. Daar hebben we heel de week de tijd voor gehad. En daar hebben we genoeg aandacht aan besteed. Voor onze echte laatste kans. Dan is er ook geen excuus meer. Nou, dat zijn voldoende aanknopingspunten voor ons om hier volle bak, maar dan ook echt volle bak voor onze laatste kans te vechten.
1: 6 uur vanavond gaan ze vechten en dat is te volgen op Radio Oost.
3: Raadslid Nicolien Boekhout van de GroenLinks PvdA uit Hengelo wil betere bescherming voor lokale politici. Aanleiding is een stroom aan haatberichten en bedreigingen die Boekhout zelf kreeg. Samen met 4 andere partijen dienden ze hierover gisteravond een motie in en die is unaniem aangenomen. Mevrouw Boekhout, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Nou, dat is goed nieuws volgens mij.
8: Ja, zeker.
3: Had u het verwacht?
8: Dat het unaniem was, dat wist ik nog niet. Maar ik had wel verwacht dat hij aangenomen zou worden.
1: Ja, dat unanieme, zit hem dat in omdat misschien bijna alle raadsleden wel dezelfde ervaringen hebben?
8: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er ontzettend veel raadsleden zijn in Hengelo die in ieder geval vervelende dingen hebben meegemaakt. En dat we er ook gewoon voor elkaar willen staan. Ja. En daar hebben we geprobeerd een manier om te vinden, zodat ook iedereen hier op een goede manier aan mee kon doen aan deze motie.
1: En wat
8: is dus gelukt.
1: Ja, wat staat er in die motie? Wat moet nu de gemeente doen?
8: Nou, we gaan als raad gaan we een agressieprotocol opstellen. Zodat we weten als raadsleden, wat kan je nou doen op het moment dat je te maken krijgt met agressie, zowel online als offline. En daarnaast gaan we een lobby voeren naar de minister van Binnenlandse Zaken om voor heel Nederland hier meer voor te doen. Want je merkt heel erg dat raadsleden eigenlijk een soort uitzonderingspositie zijn, waarbij ministers, Tweede Kamerleden best wel heel veel geregeld is op het moment dat ze te maken krijgen met bijvoorbeeld agressie. Zie je dat het bij wethouders en burgemeesters redelijk goed is geregeld en dat er bij raadsleden gewoon eigenlijk niks is.
1: Oké. Okay. Maar ja, dan moet u ons even bijpraten. Ja. Wat is er dan voor bijvoorbeeld Kamerleden, bijvoorbeeld burgemeesters en wethouders dan geregeld? Want het lijkt mij lastig om dit tegen te houden.
8: Ja, zeker. Dat is ontzettend lastig. Je kan het niet goed tegenhouden. Maar wat je bijvoorbeeld bij burgemeesters en wethouders ziet, is dat zij wel de mogelijkheid hebben om een check van hun huis te doen op het moment dat ze sprake hebben van bijvoorbeeld bedreiging. Maar ook dat er veel duidelijker is afgesproken, dit zijn de stappen die je zet op het moment dat je hiermee te maken hebt. En dit zijn de vervolgstappen die we hier aan verbinden. Ja. En eigenlijk al die dingen ontbreken nog. Dus bijvoorbeeld in Hengelo hebben we geen agressieprotocol voor raadsleden. We hebben het wel voor wethouders en burgemeesters. We hebben het ook voor ambtenaren. Dat is hartstikke goed en hartstikke belangrijk. Maar door het ontbreken in Hengelo houdt dat wel in dat als je hiermee te maken krijgt als raadslid, dat eigenlijk iedereen denkt van ja, bij wie moet je eigenlijk zijn? Dus je hoort de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd.
1: Ja. Maar goed, we hebben net al dus geconstateerd dat je er natuurlijk niet tegenhoudt, al die beledigingen, met name sociale media natuurlijk. Maar goed, het kan misschien ook wel fysiek zijn of op een andere manier. Geeft dat dan toch een iets zekerder gevoel als er zo'n protocol is?
8: Nou, ik denk dat het doel van het protocol met name is dat je als raadslid of als wethouder of burgemeester, dat je een duidelijk kader hebt waarbinnen je kan handelen. En dat iedereen om je heen dat ook weet. Want ik heb bijvoorbeeld zelf uiteindelijk aangifte laten doen door de gemeente. Maar dat heeft wel echt vrij lang geduurd voordat dat kon. Omdat ik de hele tijd van de Griffie naar de burgemeester en weer naar de Griffie werd gestuurd. En dat hopen we nu te voorkomen. En wat we met de motie ook hoopten, was dat we met elkaar een gesprek kunnen voeren over dat dit een grens is die niet gepasseerd kan worden. Maar dat je op alle andere manieren kan je wel gewoon het gesprek voeren met raadsleden. Of het debat voeren of protesteren, dat mag allemaal. Alleen agressie en intimidatie is daar geen van de opties bij.
3: Nee, ik hoor het inderdaad, hoop hoor ik af en toe voorbij komen. Dat is het misschien ook meer. Want echt vertrouwen in dat dit helemaal wordt opgelost, dat is natuurlijk wel heel lastig. Maar ja, de hoop dat dat gebeurt en dat er dan meer aandacht voor is, dat is misschien nog wel het belangrijkste dan, hè?
8: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook, ja, we hebben net verkiezingen gehad, maar ik heb met best wel veel kandidaten toen ook gesprekken gevoerd over de bedreigingen en intimidatie waar ik toen mee te maken kreeg. En zij zeiden eigenlijk allemaal dat het hun ontzettend afschrikt. En dat willen we natuurlijk niet. We willen uiteindelijk dat onze democratie sterk genoeg blijft, dat mensen zich gewoon durven te kandideren. En daar proberen we nu een beetje handen en voeten aan te geven. Natuurlijk is het niet van de een op de andere dag is dit een probleem dat meteen is opgelost. Maar door er wat meer aandacht aan te geven, denken we wel dat we daar ook iets meer stappen in kunnen gaan zetten de komende tijd.
3: Nou, gaan we zeker in de gaten houden. Raadslid Nicole Boekhout van GroenLinks PvdA uit Hengelo. Dank voor uw tijd.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Bijna 7:50. Je luistert naar Radio Oost. Provincie Overijssel wil de criminaliteit in de zorg terugdringen. Daarvoor is er een campagne gestart die zorgcliënten moet aansporen om misstanden en verdachte situaties te melden. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de thuiszorg en de jeugdzorg zijn er al vele miljoenen euro's, nou maak daar maar honderden miljoenen euro's van, verdwenen in de zakken van criminelen en zorgcowboys. Daar gaan we over praten met de commissaris van de Koning, Andries Heidema. Meneer Heidema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ondanks campagnes van bijvoorbeeld de gemeente Almelo, die daar sterk op inzet, gebeurt dat dus nog steeds, die criminaliteit.
1: Dat klopt. En niet alleen in Overijssel, maar dit is een landelijk probleem. Je moet je voorstellen dat we jaarlijks als Nederland zo'n 100 miljard euro besteden aan zorg, aan kwetsbare mensen op leeftijd of met een beperking of die ziek zijn. En de inschatting is van justitie en experts dat jaarlijks zo'n 10%, dus 10 miljard euro, verdwijnt in de zakken van zorgcriminelen. En dat is schokkend. In de eerste plaats natuurlijk omdat mensen die afhankelijk zijn van zorg, mensen zonder diploma's aan het bed hebben staan of nog erger worden als dagactiviteiten worden ingezet voor criminele activiteiten en noem het allemaal maar op. Ja. Er wordt gewoon over de hoofden van kwetsbare mensen worden er miljarden in Nederland op deze manier door criminelen verdiend. Gemeenten gaven aan in Overijssel aan de provincie van we zouden heel graag hier in samenwerking een campagne willen gaan starten om in een heel Overijssel mensen veel bewuster te maken van dit soort criminele activiteiten waar kwetsbare mensen in de problemen kunnen komen. En we hebben nu samen met de politie, de gemeenten en meldmisdaad anoniem deze campagne gestart.
0: Ja, die bewustwording, dat snap ik. Maar legt u, legt die campagne dan niet de verantwoordelijkheid te veel bij die cliënten die dus al, zoals u zelf aangeeft, misschien wel in bed liggen? Moet de gemeente dat in het voortraject al niet onder controle hebben?
1: Overheden, gemeenten hebben een belangrijke rol hierin. Zorgautoriteiten hebben een belangrijke rol hierin. Maar dit is echt iets waar we en moeten doen. Dus ook niet alleen de cliënten, maar ook gewoon de mensen eromheen. Dat kan gaan over de buren. Dat kan gaan over familieleden. Die dingen zien gebeuren van ze denken van hey, klopt dit wel, deugt dit wel. Deze campagne laat zien dat je dan wat er allemaal kan gebeuren en wat signalen kunnen zijn van let goed op. Maar ook hoe je dat kunt melden. Je kunt het ook anoniem doen. Bij melden is het anoniem. Dan wordt dat signaal doorgegeven aan de politie, zodat die kan optreden. Dus het is gezamenlijk moeten we hier de schouders onder zetten om dit criminele verdienmodel in Nederland, maar wij zijn dan gefocust op Overijssel, om dat aan te pakken.
2: Ja, u noemde het woord signalen al even. Zorgcriminaliteit vindt natuurlijk plaats op heel veel manieren. Wat zijn nou de signalen die het meest voorkomen?
1: Nou, waar je bijvoorbeeld eens kunt denken van hey, wat gebeurt hier? Is dat er gewoon activiteiten worden gedeclareerd door een zorgverlener die helemaal niet worden verleend? Respectloos gedrag, geen oprechte aandacht. Of als je hoort dat bijvoorbeeld een familielid of een kennis van je als dagbesteding allerlei activiteiten moet gaan doen waarvan je denkt van wat is dit? Allemaal pilletjes bijvoorbeeld in plastic zakjes doen, ik noem maar wat. Of een cliënt dwingt om een DigiD of bankpas af te staan. Kortom, dat zijn signalen die gaan over het gedrag naar de mensen zelf toe die ze van zorg afhankelijk zijn. Maar als iemand daar in een bakbeest van een auto komt voorrijden om zogenaamd een stuk zorg te verlenen bij iemand die kwetsbaar is, zou je ook eens de vraag kunnen stellen van hey, toch wel heel bijzonder dat iemand in zo'n enorme auto komt voorrijden. Deugt dat wel? Kortom, zowel in de zorg, maar ook in de dingen die eromheen gebeuren, kun je signalen hebben van wacht eens even, wat is hier aan de hand?
0: Ja. Dus inderdaad die bewustwording. Aan de andere kant, meneer Heidema, denk ik dat er dan ook wel handvaten moeten komen, meer of beter, om die zorgcowboys, die criminelen aan te pakken. Want we kennen de verhalen, ook uit onze provincie, van zorgdirecteuren die in casino's tonnen hebben vergokt. Veel cadeautjes kochten, die worden dan na slepende rechtszaken nog steeds niet veroordeeld of nauwelijks. De wet Bibop mag hier weer niet op worden losgelaten, zodat je vooraf een controle krijgt van het bedrijf. Dat zul je dan nog ook iets moeten doen.
1: Het is zo dat we op alle fronten met elkaar bezig zijn in Overijssel. Politie, justitie, gemeente natuurlijk op kop. Maar de provincie heeft een programma en een team van mensen die op verzoek gemeente ook ondersteunt hierin. Dat is ook de reden waarom de provincie hier ook op is aangehaakt. Maar we zullen zowel in op eigenlijk al die thema's moeten we gewoon met elkaar nog een stap naar voren zetten. Wordt ook gedaan. Het feit dat er nu in toenemende mate aan de voorkant al opdrachten niet worden gegund aan zorgbureaus die niet kunnen aantonen dat ze deugen. Doordat er beter wordt gekeken en beter wordt doorgevraagd. Politie die alerter is op signalen. Kortom, het gaat over het totaal. U noemde zelf al de gemeente Almelo, waar er mensen zijn gesignaleerd en dit echt aandacht heeft gekregen. Waardoor een heleboel activiteiten zijn gestopt. Nou, kortom, het gaat om de totale breedte. Deze criminaliteit is morgen niet weg, dus we moeten aan de bron. Maar ook aan de kant van de cliënt moeten we gewoon proberen ervoor te zorgen dat het in Overijssel onaantrekkelijk wordt gemaakt om dit soort criminelen een boterham te laten verdienen.
0: Ja, en misschien wel even belangrijk om toch nog te vermelden. U zei het net al, gaat ook in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem.
1: Ja,
0: het gaat dus om melden en dat kan dus ook anoniem.
1: Ja, dat kan zeker anoniem. Want ik kan me voorstellen dat je denkt van ik heb vraagtekens, maar ja, als het criminelen zijn, wat betekent dat voor mij? Je kunt gewoon naar de politie toe gaan, wel bij de wijkagent of gewoon bij het politiebureau. Maar als je toch denkt van ik wil het gewoon even anoniem melden, dat kan ook. 0800. En dan 7 3 keer 0, dus 0800, 7000. Dan heb je meldmisdaad anoniem aan de lijn. Kun je aangeven wat je signaleert, waar dat plaatsvindt. En dan komt dat signaal gewoon op anonieme wijze komt dat bij de politie.
0: Heel goed. U kent dat nummer goed, meneer Heidema.
1: Dank u wel.
0: Meldt u ook wel eens wat?
1: Niet vergeten.
0: Niet vergeten. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En bewust worden. Let op dus. Blijf scherp, ook al ben je afhankelijk van zorg. Andries Heidema, commissaris van de Koning. Hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan. Fijne dag verder.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien.

0: kan. Suzanne en Freek en Goud. Straks gaan we voorbeschouwen op die wedstrijd van FC Twente vanavond. Alles beslissend voor Europees voetbal doen we met Tijmen van Wissing na 19:30. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Half 8 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
15: Er is mogelijk goed nieuws over het Twentekanaal. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde weer gebruikt kan worden. Door de droogtemaatregelen is die sluis sinds eind juli gesloten, waardoor schepen het kanaal richting Almelo, Enschede en Hengelo niet meer kunnen gebruiken. Het water in de Rijn en de IJssel neemt nu weer langzaam toe. Of de sluis echt weer in gebruik kan worden genomen, moet morgen blijken. Dan doet Rijkswaterstaat een proef. Twee schepen varen dan het kanaal uit naar de IJssel. De NVWA wil dat het knuffelen van pasgeboren biggen bij Piggy's Palace in Badmen stopt. TV-programma Radar stelt de werkwijze van varkenshouder Erik Steging ter discussie. De eendagoude biggen hebben volgens de NVWA en de dierenbescherming vooral rust en contact met hun moeder nodig, vertelt deze woordvoerder.
16: Vooral de eerste periode, start van hun leven, zijn ze ook heel gehecht aan die moederzeug. Dus we waren ook best wel verbaasd eigenlijk om te zien hoeveel jonge biggen ook worden ingezet voor dit soort knuffelsessies. Dat vinden we onwenselijk. Dus deze bedrijven die dit soort knuffelsessies met deze hele jonge biggen aanbieden, die moeten daarmee stoppen.
15: Ook zouden ze door hun jonge leeftijd extra kwetsbaar zijn voor infecties. Steging zegt tegen de makers van het programma dat bezoekers helpen bij de verzorging van de biggetjes.
17: Wij hebben hier op ons varkensbedrijf een heleboel moedervarkens die soms extra aandacht nodig zijn. En er zijn mensen die bij ons komen om ons te helpen om de biggetjes de eerste dag tijdelijk en eenmalig even als plaatsvervangend van moedervarken te vervangen.
15: Steging zegt de hygiëneregels inmiddels te hebben aangescherpt, maar wil niet stoppen met het knuffelen. De NVWA neemt voorlopig geen maatregelen, maar sluit handhaving niet uit als het knuffelen doorgaat. En Klazien uit Zalk krijgt een eigen biografie. Schrijver Joep Boerboom uit Zwolle dook anderhalf jaar in archieven en sprak met mensen die de bekende kruidenvrouw van dichtbij hebben meegemaakt. Klazien werd in de jaren 90 landelijk bekend met haar tips over kruiden en natuurlijke middeltjes. Ze schreef meerdere bestsellers, kreeg een eigen typetje bij Wim de Bie en maakte zelfs een single met André van Duin. Tegelijkertijd was ze omstreden en werd ze door critici een bedrieger genoemd. Boerboom wil met zijn boek vooral de vrouw achter het bekende televisie-imago laten zien. De biografie ligt sinds deze week in de winkels. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Berendien uit Wisp. Berendien Uitwisp, dat was het typetje van In de Bie.
15: Ik ken je nog wel.
0: De Bie. Ja, dat was de persiflage op Klazien. Zeker. Goed. We hebben ons, weervrouwtje. Ja, ze dedigeren een beetje, maar gewoon, ja, dat doen we niet. Maar en jij vertelt geen onzin en oude zagen en fabeltjes. Nee.
9: Maar Berendien kan ik me ook nog herinneren.
0: Ja, Berendien het wist.
9: Wim deed dat, hè. Dus dat is echt zo'n hele grote vrouw met grijze haren en dan met zo'n accent. Ja,
0: en ook boosaardig was ze. Berendien was wel boosaardig ook. Die was niet, niet mals. Nou, maar dat was Klazien ook niet. Voor zover ik me dat nog herinner. Maar dan nu het weer. Heb je nog een mooie oude spreuk over het weer?
9: Ja, natuurlijk. Ja. Onweer in de nacht wordt overdag opnieuw verwacht.
0: Heel goed. Dat is wel een hele toepassende. Daar komen we zo over te spreken. Laten we eerst nu kijken. Een heldere hemel. Zon is er volop bij. Schijnt ook onze studio al in. Yveske stuurt een foto uit Giethoorn met de opkomende zon die prachtig oranje weerkaatst in een Giethoorns slootje. Het wordt een zonnige en ook warme dag.
9: Ja, het wordt een warme en broeierige dag, maar het is nog niet zo ver. Het is nu licht bewolkt, 15 graden op de meeste plaatsen. Een windje nog uit het oosten. Het wachten is op een warmtefront. Dat ligt boven de Belgische grens en Zuid-Nederland. Daar zit wat meer bewolking bij. Dus dat gaat passeren. Dus we krijgen ook wel wolken. En achter die wolken draait de wind naar een zuidelijke richting. En dan krijgen we echt de warme en ook de vochtige lucht. Dus vanmiddag zal het echt broeierig gaan aanvoelen. En uiteindelijk zullen wij temperaturen krijgen van 27, 28 graden in de Kop van Overijssel en 29 tot misschien wel lokaal 30 graden in Twente. En daarbij dus die hoge luchtvochtigheid. En dan is het wachten op die buien die zich boven Frankrijk gaat ontwikkelen. En met name boven het zuidoosten en oosten van Frankrijk, daar komen ze echt behoorlijk tot ontwikkeling. Supercells worden daar in de loop van de middag gevormd met misschien wel na zware hagel ook wel een tornado. De meeste buien die trekken ten oosten van onze omgeving langs. En dat gebeurt pas komende nacht. Dus vandaag overdag en ook vanavond is er nog niks aan de hand. En we krijgen dus een beetje een afloper van die Franse buien die richting Duitsland trekken in de nacht over. Tussen 1 en 6 uur code geel tot nu toe. Misschien wordt het ook wel code oranje, maar dat moeten we nog even bekijken natuurlijk. Als we een beetje dichter bij het tijdstip komen dat de buien echt in zicht zijn. En dat zijn dan buien, even de potentie aangevend, met lokaal veel regen, hagel, misschien wel 2 centimeter. Een flinke bliksemactiviteit en met windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur.
0: Ja, hou daar rekening mee. De meeste mensen zullen slapen als die buien dus overtrekken, maar daar dan ook wel wakker van worden. Want
9: dat denk
0: ik wel. Dit klinkt heel heftig, Margot.
9: Ja, het kan heel heftig zijn, hè, maar zoals gezegd, we weten op dit moment natuurlijk nog niet hoe precies die buien gaan trekken. Dat wordt nowcasting, hè, dus een paar uur van tevoren als we zien aankomen, dan kunnen we ook een betere inschatting geven of ze inderdaad ook over onze provincie gaan komen. Dus wat dat betreft even een slag om de arm. En we zijn er nog niet van af. Hè, even teruggrijpend naar mijn weerspreuk. Ik zal hem nog één keer noemen. Onweer in de nacht wordt overdag opnieuw verwacht. Ja, morgen beginnen we weliswaar droog met een beetje mist en 18 graden. En dan krijgen we in de loop van de middag opnieuw weer vanuit het westen een paar flinke regen- en onweersbuien. Misschien nog wel heftiger dan de buien die vannacht vallen. Dus ook dat wordt even een situatie die we in de gaten moeten houden voor onze provincie. Het is morgen wel minder warm. 23 graden.
0: Nou, dat hebben we ook daarvoor gewaarschuwd. Margot, dankjewel. Spreek ik je nog een keer over een uur. Nu heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen. Met 2 files in onze provincie op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de Salm-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en 6 minuten aan vertraging. N50, zoals bijna iedere dag vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer. En een kwartier extra reistijd om in te plannen.

0: En zo heet het. Man Eater, je hoorde Hall en Oates.
1: Sporten met Tijmen.
0: Bijna 7:45, tijd voor sport. We gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van FC Twente vanavond. Daarvoor is Tijmen van Wissing afgereisd naar Baku, Azerbeidzjan. En is op een ware safari beland, Tijmen. Gaat het toch een beetje?
2: Oh, zeker.
0: Mooi.
2: Het is echt heel bijzonder, hoor.
0: Ja, want hoe bijzonder is het? Gisteren vertelde je dat je niet overal mocht filmen. Dat je al snel iemand van de beveiliging in je nek hebt. Kun je een beetje werken?
2: Ja, nee, wat dat betreft wel. We zitten in Azië, dus het is vooral een zoektocht naar de juiste verbindingen. Dat is nogal eens lastig, maar voor de rest is het een hele moderne stad voor een deel. Je ziet ook echt heel veel arm en rijk. Grote glazen, prosterige gebouwen. Ik liep gisteren nog over het Formule 1 circuit, waar over 2-3 weken Formule 1 race plaatsvindt. Dan is de hele stad afgesloten, dat kan ook allemaal hier. Het is echt heel bijzonder om daar overheen te rijden. Gisteravond stond het echt helemaal vast op dat circuit, waar nu dus al die borden langs de weg staan. Ja, en dan is straks gewoon een heel groot deel van de stad afgesloten. Dus ik heb ook niet de indruk dat hier bestemmingsplannen nodig zijn voor een uitbouw of voor een gebouw. Het vliegt echt uit de grond. Het is heel bijzonder om te zien. En een paar kilometer verderop zit je bijna in een soort van woestijn.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze een bezwaarcommissie hebben daar tegen de Formule 1 race dwars door het historische centrum met die toren waar die Formule 1 auto's omheen moeten. Ik denk het niet, Tijmen, maar laten we het over voetbal hebben. We hoorden John van der Brom al in quotes die je hebt opgenomen en hebt door kunnen spelen, dat hij er alles aan gaat doen en er nog wel vertrouwen in heeft. Denk jij dat dat vertrouwen ook terecht is?
2: Ja, afgaand op de training wel. Je zag wel een bepaald plezier. Hij zat er wel met een goed gemoed, dat moet ik eerlijk zeggen. John van der Brom heeft natuurlijk echt rotweken. Hij heeft een valse start met zijn ploeg. Hij is aan het zoeken, hij is aan het boetseren met zijn elftal. Ja, het draait allemaal nog niet. De spitspositie was natuurlijk een heikel punt. Nou, is Lammers geblesseerd. Bovendien speelt hij interesse met PSV nog. Daar moest hij ook weer vragen over beantwoorden. Nou, ik kan me voorstellen dat hij daar ook wel korstelig over wordt. Maar hij bleef daar wel goed gemutst zitten. De streep door de rekening is ook nog eens het wegvallen van Linsson, de nummer 10, de topscorer van vorig jaar. Die had hij eventjes gepasseerd. Die wilde hij eigenlijk weer terugbrengen in het elftal. Maar ja, die is ook geblesseerd geraakt. Dus ja, het zit hem ook allemaal niet mee. De keuzes zijn niet allemaal even logisch geweest. Maar hij heeft ook wel wat tegenwind waar hij niet heel veel aan kan doen. Dus ja, het is een lastige periode voor Van der Brom. En ik denk dat vanavond heel bepalend gaat zijn voor het gemoed in de regio voor de komende periode. Want als Twente vanavond uitgeschakeld wordt, het is pas augustus, maar het Europese avontuur kan er al op zitten na vanavond. Ja, als dat gebeurt, dan denk ik echt wel dat hij onder een bepaalde druk komt.

0: basisstand van dit seizoen. En zijn doelpuntenmakers vaak de belangrijkste pion in een elftal. Maar op dit moment denk ik dat het er nog eventjes niet uitkomt. Ik heb ergens nog wel het vertrouwen in dat Wout Weghorst bij FC Twente echt nog wel gewoon in de competitie bijvoorbeeld 15 goals gaat maken. En dat is een heel acceptabel aantal voor een spits van Twente. Maar op dit moment, het moet een beetje loskomen. En misschien is dat hier vanavond wel in Baku.
1: Ja, en vanavond moet hij oorlog maken, hè, in het strafschopgebied.
0: Ja, nee, dit zijn wel wedstrijden waar het er scherp op gaat. Dat merk je wel. Er was hier van de week in hetzelfde stadion, in het Tofik Bagramov stadion, was er al een wedstrijd in de voorronde van de Champions League. Daar waren allemaal Twente supporters, die heb ik gisteravond nog even getroffen. En die zeiden wel, het is echt wel een sfeertje hier. Het is vijandelijk. En dat is ook wel weer mooi. Dat hoort ook een beetje. De mensen hier in Azerbeidzjan zijn heel erg trots. Ik was gisteren in het stadion, Marcel. Ik zou je nog vertellen over wie Tofik Bagramov is. Nou, ja. Ik kwam daar binnen. Dat is gewoon een hele matige scheidsrechter geweest. Die de WK-finale van 66 in de Soetof laten lopen.
1: Om zeep even
0: Nederland won.
1: Ja.
0: En Duitsland dus een titel werd opgenomen. Dat is hier gewoon een nationale held. Echt zonder overdrijving wel 40, 50 foto's. Een groot bronzen standbeeld van Bagramov van een scheidsrechter. Kun je je al voorstellen. Ja, hij zou er zelf wel gek op zijn hoor, Bas Nijhuis.
1: Ja, die zou er jaloers op worden. Ja, precies. Bagramov, die naam gaan we nooit meer vergeten. Was het niet een ruiver doelpunt dat hij afkeurde?
0: Nee, het was die bal van Geoff Hurst, onderkant lat. Die kwam nog voor de doellijn weer terug in het veld en hij keurde hem goed.
1: Ja, hij keurde hem goed. En, ja, precies, dat was hem. Ja,
0: hij keurde hem goed. Waardoor Engeland dus met de wereldtitel er vandoor ging op Wembley. Nou, dat is een van de meest historische momenten in het voetbal geweest.
1: Nou, vandaar.
0: Diezelfde Bagramov wordt hier geëerd alsof het Johan Cruijff is. Schandalig.
1: Dat verdient een standbeeld, Tijmer. Nou, wie weet komt er een standbeeld voor Wout Weghorst in Enschede te staan. Dan moet hij vanavond even aan de bak. Dat zou mooi zijn voor Twente belangrijk, voor de regio belangrijk. En jou gaan we volgen. Tenminste, jij doet het commentaar tenminste. Als je de verbinding op orde krijgt.
0: Ja, maar dat is ook wel leuk. We waren even voor de uitzending aan het sparren over hoe dat er allemaal gaat. Dat is ook wel weer de charme van dit vak. Hoe krijg je nou verbindingen? Sommige mensen zullen het heel prettig vinden als ik niet te beluisteren ben vandaag. Maar we gaan onze best doen.
1: Wij niet. Wij zien er weer naar uit, Tijmen. Veel plezier ook inderdaad met al je worstelingen. Ga die uitdaging aan. Ook jij in Baku, Azerbeidzjan. Vanavond dus die wedstrijd, allesbeslissende wedstrijd voor FC Twente. Of ze verder gaan in Europa of dat het na vanavond ophoudt.

0: Morgan Wallen en Love Somebody hoorde je 7 minuten voor 8 op Radio Oost. Het wordt nog een warme dag.
1: Het wordt een warme dag. En ik las ook net dat er een hitterecord weer is verbroken. Daar ga ik zo meteen nog even wat meer over vertellen. Maar zometeen ook meer met Hanneke Steen uit Hengelo van het CDA over het, nou toch wel, de vakantie die bijna voorbij is.
0: En ja, ze heeft nog vakantie.
1: Ja,
0: ja, maar ja, niet lang meer.
1: Nee, ze moeten weer aan de bak. Nou, ze zijn waarschijnlijk ook hartstikke druk geweest. Gaan we zo meteen over vragen wat haar heeft bezig gehouden tijdens haar vakantie.
0: Ja, en we willen wel even weten wat zij weet van de begrotingsonderhandelingen. Want dat gaat alles behalve soepeltjes in Den Haag. En Prinsjesdag komt eraan.
1: Nou, outfit is volgens mij...
0: Outfit.
1: Heel mooi.
0: Zijn we dan ook altijd weer benieuwd naar, in gepaste mate. Zo is dat. Straks na 8 uur spreken wij haar. En iedere dag bellen we met een Tweede Kamerlid uit Overijssel over het einde van het politieke reces en de start van het nieuwe politieke seizoen. Dat zo dadelijk na 8 uur. Tot die tijd hoor je nog even Eva Max in Kings and Queens. If

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jarenlanger mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Water oppompen uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal mag vanaf vanmiddag weer. Waterschap Vechtstromen trekt het verbod in dat sinds eind juli gold vanwege de droogte. De NVWA wil dat het knuffelen van pasgeboren biggen bij Pikkie's Palace in Badmen stopt. TV-programma Radar stelt de werkwijze van varkenshouder Erik Steging ter discussie. En in Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
5: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
4: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
6: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De A1 staat maar weer eens vast richting Duitse grens. Tussen Hengelo en knooppunt Buren 5 kilometer en 20 minuten niet door de grenscontroles, wel door een ongeluk. We gaan even uitzoeken waar dat ongeluk dan heeft plaatsgevonden. A35 staat iedere dag vast. Enschede richting Almelo tussen Hengelo en Azelo. Dat is al eerder dan gebruikelijk. 5 kilometer en 20 minuten, ook al door een ongeluk. Linker rijstrook is daar dicht. N35, Zwolle Almelo. Dat is wel een dagelijkse. Tussen de Sanlam-Twente-tunnel en Wierde 4 kilometer en 9 minuten aan vertraging. En de N50, ook iedere dag, staat die vast vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, de A28. 5 kilometer en een kwartier aan vertraging.
8: Goedemorgen met Oost.
7: En straks op Radio Oost, dan gaan we praten met Hanneke Steen. Benjamin?
2: Ja, het reces zit er bijna op. Nog een paar dagjes vakantie voor de Tweede Kamerleden. En daarom deze hele week vooruitblikken met de Tweede Kamerleden uit Overijssel. Vandaag is dat inderdaad Hanneke Steen uit Hengelo.
7: En wij zijn benieuwd wat de vice-fractievoorzitter van de CDA in de Tweede Kamer weet over de begrotingsonderhandelingen. Ja. Maar het gaat dan met name over wat ze in het reces ook heeft gedaan natuurlijk. En Prinsjesdag komt er ook alweer aan. Muziek straks van De Bauza.
2: Oh, lekker.
7: Ja, en Supertramp.

0: Let's go! Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: je donderdag is begonnen met Supertramp en The Logical Song.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: Al bijna 9 minuten over 8 op deze donderdagochtend, de 27e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We spreken zo de vice-fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Ja, veel hoger kunnen we niet. Hanneke Steen is dat uit Hengelo. We spraken eerder een Hengeloos raadslid over bedreigingen.
2: Ja, raadslid Nicolien Boekhout van de GroenLinks-PvdA uit Hengelo wil beter bescherming voor lokale politici. De aanleiding is een stroom aan haatberichten en bedreigingen die Boekhout zelf kreeg. Samen met 4 andere partijen dienden ze hierover gisteravond een motie in. En die is unaniem aangenomen. Boekhout legt uit wat onder andere in deze motie staat.
3: We gaan als raad gaan een agressieprotocol opstellen. Zodat we weten als raadsleden wat kan je nou doen op het moment dat je te maken krijgt met agressie. Zowel online als offline. Daarnaast gaan we een lobby voeren naar de minister van Binnenlandse Zaken. Om voor heel Nederland hier meer voor te doen, want je merkt heel erg dat raadsleden eigenlijk een soort uitzonderingspositie zijn, waarbij ministers, Tweede Kamerleden best wel heel veel geregeld is op het moment dat ze te maken krijgen met bijvoorbeeld agressie, en dat er bij raadsleden gewoon eigenlijk niks is.
0: Verder in het nieuws vanochtend. De provincie gaat zich nu ook inzetten om de criminaliteit in de zorg terug te dringen. Daarvoor is er een campagne gestart die zorgcliënten moet aansporen om die misstanden en verdachte situaties te melden. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor thuiszorg en jeugdzorg zijn er al honderden miljoenen euro's verdwenen in zakken van criminelen en zorgcowboys. Commissaris van de Koning Andries Heidema vertelt waarom deze verantwoordelijkheid niet alleen bij het bestuur ligt.
4: Dit is echt iets waar we en moeten doen. Dus ook niet alleen de cliënten, maar ook gewoon de mensen eromheen. Dat kan gaan over de buren, dat kan gaan over familieleden. Die dingen zien gebeuren van ze denken van, hey, klopt dit wel, deugt dit wel. Nou ja, deze campagne laat zien dat je dan wat er allemaal kan gebeuren en wat signalen kunnen zijn van let goed op. Maar ook hoe je dat kunt melden. Je kunt het ook anoniem doen. Bij melden is het anoniem. Dan wordt dat signaal doorgegeven aan de politie, zodat die kan optreden. Gezamenlijk moeten we hier de schouders onder zetten om dit criminele verdienmodel in Nederland, maar wij zijn dan gefocust op Overijssel, om dat aan te pakken.
2: Dan het water oppompen uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal. Dat mag vanaf vanmiddag weer. Waterschap Vechtstromen trekt het verbod in dat sinds eind juli gold vanwege de droogte. Door de regen is het neerslagtekort afgenomen en daalt de watertemperatuur. Ook is er weer meer wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Wel blijven er beperkingen gelden. Zo moet er voldoende water over de eerste stuw blijven stromen en zijn er extra regels rond kwetsbare natuurgebieden. Ook op andere plekken in onze provincie worden de beperkingen versoepeld.
0: En er komt nog veel meer water aan. Hemelwater, wel te verstaan, want het weer gaat omslaan. Het wordt vandaag nog een warme en broeierige dag. Maar vanavond en de komende nacht moeten we rekening houden in Overijssel met zwaar noodweer. Dan moeten we nog wel even afwachten hoe zwaar dat noodweer wordt, zegt weervrouw Margot Ribberink.
5: Tussen 1 en 6 uur, code geel tot nu toe. Misschien wordt het ook wel code oranje, maar dat moeten we nog even bekijken natuurlijk. Als we een beetje dichter bij het tijdstip komen dat de buien echt in zicht zijn. En dat zijn dan buien, even de potentie aangevend, met lokaal veel regen, hagel, misschien wel 2 centimeter, een flinke bliksemactiviteit en met windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur.
2: Dan FC Twente. FC Twente gaat vanavond voor de laatste kans om toch nog Europees voetbal te halen. Ja, dan moet er in Baku, Azerbeidzjan, worden gewonnen van Karabach. Trainer John van der Brom zal er met zijn ploeg vol voor gaan.
6: Als je een ploeg als Karabach wil verslaan of kan verslaan, dan moet iedereen op zijn best zijn. En daar zit de uitdaging voor ons. Daar hebben we heel de week de tijd voor gehad. En daar hebben we genoeg aandacht aan besteed. Voor onze echte laatste kans. Dan is er ook geen excuus meer. Nou, dat zijn voldoende aanknopingspunten voor ons. Om hier volle bak, maar dan ook echt volle bak voor onze laatste kans te vechten.
2: Vanavond live te volgen natuurlijk in de Oosttribune op Radio Oost. Om 6 uur gaat het van start.

0: De Bauza en Magnetic. Blijft lekker klinken, inderdaad. Het is dat pianootje.
1: Heerlijk, hè? Ja, ik kan het niet nadoen, denk ik. Nee. Lijkt me lastig.
0: Nee, het is een leuk pianootje. Maar er zit meer leuks in dit nummer.
2: Ik wens u allen een heel mooi zomerreces toe. Rust goed uit. Geniet van uw vrienden, familie, naasten, wie dan ook. En kom gezond weer terug. Sluit de vergadering.
0: Zo'n 2 maanden geleden sloot Tom van Kamp uit Zwolle, de Tweede Kamervoorzitter, de vergadering voor het zomerreces. Dat zit er bijna op. Dit is de laatste week. Nog een paar vrije dagen voor de Kamerleden. En dan gaan ze beginnen aan het nieuwe politieke seizoen. Dat gaat ook Hanneke Steen doen uit Hengelo, vice-fractievoorzitter van het CDA. Mevrouw Steen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En dan moet u in die laatste week ook nog vroeg opstaan voor ons.
3: Oh, dat vind ik helemaal niet erg. En heel eerlijk gezegd, ik ben eigenlijk alweer een week of twee eigenlijk best wel veel aan het werk. Dus ik ben eigenlijk altijd vroeg. Dus ik ben er al een beetje aan gewend, zo vroeg.
0: Heel goed. En dat is waarom wij Overijsselse Kamerleden bellen om te vragen wat zij in het reces dan wel hebben gedaan. Want dat is niet 2 maanden vakantie vieren. Dat is dossiers bestuderen. Dat is werkbezoeken afleggen. Wat heeft u gedaan?
3: Nou, ik ben al heel vroeg in het reces ben ik samen met mijn man even een kleine 2 weken naar Italië geweest.
0: Lekker.
3: En toen ik, ja, zeker. En toen ik terugkwam, en zelfs dan ben je eigenlijk altijd wel gewoon een beetje klein beetje aangehaakt. En toen ik terugkwam, ben ik begonnen met waar ik het komende jaar graag me mee wil bezighouden. Althans, het komende jaar, komende maanden, want dat moet al wel eventjes snel gaan beginnen. En dat is onze woningmarkt weer een beetje vlot te trekken, want dat is mijn portefeuille. En dus ik ben bezig met een initiatief om ervoor te zorgen dat, en dat is best wel spannend, maar dat er minder bezwaar en beroep kan worden aangetekend tegen de bouw van nieuwe huizen. En dat is een initiatief dat vraagt goed voorbereiding, daar moet je goed in inlezen. Dat doe je niet alleen, maar ook met anderen. Dus dat zo'n reces geeft dan tijd om af te spreken met experts, met juristen, met woningzoekenden, zodat we uiteindelijk ook gewoon weer het recht op een huis iets belangrijker maken dan het recht op uitzicht.
0: Juist, want dat is inderdaad een heikele kwestie, mevrouw Steen. Hè? Het zit ook in uw portefeuille natuurlijk, ook de woningbouw. Mensen die al een huis hebben, die maken nog veel te vaak bezwaar. Als het dan al is geregeld met vergunningen van de gemeente, want dat kan ook nog wel eens lang duren, dan is er wel een vleermuis of een toekomstige buurman die zijn uitzicht inderdaad niet bezorgd wil hebben. Dat zet echt een rem op de bouw, hè?
3: Dat zet zeker een rem op de bouw. De wachttijd bij de Raad van State is meer dan een jaar. En hoe langer het duurt dat er gebouwd kan worden, hoe duurder het ook weer wordt. Dus dat zet er echt een rem op. En terecht, hè, kijk, als je naast een woningbouwplan woont, kan ik me heel goed voorstellen dat je zorgen maakt en je moet ook bezwaar kunnen aantekenen als dat ook redelijk is. Maar als je heel ver weg woont of er wordt een wijk gebouwd, bij een plek waar je bijvoorbeeld een recreatiewoning hebt, waar je 2 weken per jaar hebt, ja, daar vinden we eigenlijk allemaal wel van. Dat is eigenlijk heel erg onredelijk. En ik vind dat we daar wat aan moeten doen.
0: Ja, maar dan hoor ik gelijk het grootste probleem aankomen. Want wat is redelijk? Waar ga je die grens trekken?
3: Ja. Precies. En daar moeten we met elkaar het gesprek over hebben. Ja. En dat is best een spannend gesprek. En daar gaat dat initiatief ook over.
0: En wat betreft die woningbouw, het kabinet, ik heb nog niet heel veel slagvaarders gezien waar het gaat om meer huizen.
3: Nee, ik word ook een beetje ongeduldig van.
0: Aha.
3: En ja, en dat is ook de reden waarom ik dit initiatief heb genomen. Want ik denk, nou, als het dan nu nog niet uit het departement komt, dan ga ik gewoon zelf aan de slag. Dus dat is ook de reden waarom ik daar in het reces druk mee ben geweest.
0: Ja,
3: ik verwacht overigens wel in september een brief van de minister hierover. Waarin ze zegt wat ze gaat doen om het coalitieakkoord uit te gaan voeren. Maar ja, goed, dan zijn we nog niet van de kant. En het kabinet zit al sinds, februari.
0: Ja.
3: Dus dat.
0: U
3: en
0: heeft
3: ook wel leuk om te zeggen.
0: Dat u duiven heeft, behoor ik, of niet?
3: Dat ik duiven heb?
0: Ja, ik hoor iets koeren op de achtergrond.
3: Oh, nee hoor.
0: Nee? Oké. Okay.
3: Ik zit helemaal alleen.
0: Zit ze in de schoorsteen of zo? Nee, heel goed. Maar gaat u gang, ik onderbreek u. Ja, gaat u gang.
3: Oh ja, nee, wat ik ook nog wel even leuk is om te zeggen, wat ik heb gedaan in het reces, omdat je dan natuurlijk geen vergaderingen hebt, is dat ik een hele tour door Twente heb gemaakt.
0: Nou.
3: Dus ik ben op college tour, dus ik heb alle Twentse wethouders en fractievoorzitters bezocht van het CDA om eens te horen hoe het is. Zo na de gemeenteraadsverkiezingen wat hun bezighoudt, wat belangrijk is voor ze. Zodat ik ook wat tijd kan uittrekken om ook weer aandacht te hebben voor waar ik eigenlijk echt vandaan kom.
0: Ja, en heeft u daar inspiratie op gedaan om iets toch nog meer voor de regio te doen? Zaken die spelen die u niet zo door had nog?
3: Nou, kijk, ik denk dat het goede nieuws is dat ik niet verrast ben.
0: Nee, woont er ook, hè?
3: Door wat er speelt. Dat gaat natuurlijk over stikstof, het gaat ook over huizen bouwen, net congestie. Maar je hebt ook gewoon even de tijd om te praten over... Ja, kijk, als je een politieke partij, je bent als CDA een vereniging... En in onze haarvaart, in al die gemeenten en provincies... zitten allemaal CDA-bestuurders die het beste willen voor het land... Maar ja, je bent ook gewoon één club. Dus hoe gaan we elkaar nou helpen? Hoe zijn we met elkaar in contact? En dat is goed om daar gewoon eens even koffie over te drinken... en met elkaar bij te praten. Dus dat is gewoon hartstikke fijn en goed om te doen.
0: Ja, ook die raadsleden van andere partijen zijn vast voor het beste voor het land, denk ik, mevrouw Steen.
3: Oh, absoluut. Ja, gelukkig. Absoluut.
0: Ja. Nee, u benadrukte zo CDA. Maar dit geheel terzijde, nog even een actueel puntje. Ja, nee, dat mag best. Ga je gang. Want de begrotingsonderhandelingen zijn natuurlijk druk bezig. Ik weet niet of u er als vicefractievoorzitter ook bij betrokken bent, maar uw voorman Henry Bontebal natuurlijk wel. We horen berichten uit Den Haag dat het niet goed komt, dat het een chaos is, dat de coalitie er onderling niet uit is. Komt dat wel goed voor 1 september, denkt u?
3: Ja, want er moet iets liggen. Ja. Er moet iets naar de Raad van State. En dat betekent gewoon dat er hard gewerkt wordt.
0: Ja, wilt u belaten, begrijp ik.
3: Ja, zeker. En weet je, dat moet je ook doen, want we kunnen er wel allerlei speculaties onder gaan leggen. En ik ben ook niet overal bij. En dat is ook logisch, want hoe groter zo'n groep is, hoe moeilijker het wordt. Dus er wordt hard gewerkt, dat weet ik wel. En allemaal ook met de goede intenties. En laten we vooral kijken hoe dat eruit gaat zien straks. En we hebben nog even.
0: Ja. U weet meer dan u wil vertellen, dat hoor ik al wel, mevrouw Steen. Maar goed, dat komt inderdaad wel eind van de week sowieso. Gaan we trouwens morgen over praten met Eddy van Heijm. Die herkent het klappen van de zweep als voormalig minister. Gaat hij even vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat. Nu even terug naar u, mevrouw Steen. Want volgende week dus weer beginnen in Den Haag. Het is natuurlijk ook voor u de eerste keer dat u daar zit. Wel weer zin in?
3: Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb ook wel weer zin om, want ja, je bent heus aan het werk die 2 maanden, maar ik heb ook wel gewoon zin in het ritme. Dus het ritme van de debatten, met elkaar de collega's weer zien en daar kijk ik echt naar uit.
0: Goed, u krijgt een compliment van iemand uit Manden die zegt dat het erg leuk is om u te volgen op sociale media. Uw week in 1 minuut. Vindt hij heel knap.
3: Ja.
0: Nou, dan weten we dat.
3: Oh, fijn zo.
0: Ook weer. En dan willen we nog meer weten. We vragen u het hemd van het lijf, mevrouw Steen. Want we begrijpen dat u met Prinsjesdag, daar komt het natuurlijk ook aan. Dan is het ook weer tijd voor opsmuk. De hoedjes en outfits. En uw pakje, wat is het? Jurk, pakje, broek.
3: Ja, dat gaan we zien.
0: Ja,
3: dat
0: nee, dat gaan we niet zien. Wat wordt dat?
3: Nee, daar ga ik nog niks op zeggen. Maar wat ik wel ervan kan zeggen is... Dat wordt een echt Twentse outfit. Niet over de top. Dus ik ga niet verkleed als Twents Ros of zo. Het wordt geen carnaval. Maar ik heb wel een outfit van echte Twentse makelij.
0: Oh, daar kan ik me dan...
3: Dus dat is wel,
0: wat is nou echt typisch Twents dan?
3: Misschien moeten we de suspense maar even in de lucht laten hangen. En dan allemaal maar gaan kijken. Stukje, ik vind het zelf ook spannend, want ik heb het nog niet gezien. Ik heb het zelf nog niet gezien. Het is allemaal ingemeten en we hebben allemaal plannen gemaakt. Maar ik vind het dus ook hartstikke spannend.
0: Ja.
3: Want ik weet nog helemaal niet hoe het eruit gaat zien. En of ik nog wat aan kan doen als ik het niet mooi vind. Maar ja,
0: dan moet u.
3: Soms moet je het in de handen van een ander leggen en je daaraan overleveren.
0: Ja.
3: En dat ga ik dan ook maar doen.
0: Goed zo. Het wordt geen shirtje van Wout Weghorst. Of zo.
3: Oh, nou, goed plan eigenlijk.
0: Had gekund, hè? Ja, had gekund. Die tip krijgt hij zo gratis mee. Veel succes als u weer gaat beginnen in Den Haag. Maar u bent eigenlijk gewoon al aan het werk. We gaan u volgen en zijn benieuwd naar het outfit op de derde dinsdag van september, mevrouw Steen. Hartelijk dank.
3: Heel graag gedaan.
0: Prettige dag.
3: Zelfde.

0: Jennifer Page en Crush. En zo dadelijk krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Hey Remon!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Pam, pam. Pa-da-pa. Pa-pa-pa-da-pa. Da-da-da-da-da-da. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
14: Water oppompen uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal mag vanaf vanmiddag weer. Waterschap Vechtstromen trekt het verbod in dat sinds eind juli gold vanwege de droogte. Wel blijven er beperkingen gelden. Zo moet er voldoende water over de eerste stuw blijven stromen en zijn er extra regels rond kwetsbare natuurgebieden. Ook op andere plekken in onze provincie worden de beperkingen versoepeld. Een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Voorstanders noemen de vlaggen een duidelijk en vreedzaam signaal. Tegenstanders vinden het respectloos tegenover de Nederlandse vlag. Het omkeren van de vlag is in Nederland niet strafbaar. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen. Deze onderzoeker technologiebeleid in Amerika vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
15: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
14: Meta beloofde de apps aan te passen voor minderjarige gebruikers. En in Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Veel politieeenheden kwamen op de melding af. Sommige agenten hadden kogelwerende vesten aan. De buurt waar het incident plaatsvond werd afgezet. De politie doet verder onderzoek. Dat is het laatste nieuws. Op oost.nl lees je meer nieuws in Overijssel.
0: Dan voor het weer naar Margot Ribbering nogmaals. Margot, het wordt een warme en broeierige dag. Met een onplezierige verrassing aan het einde.
16: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook zo. Maar op dit moment is het buiten nog heerlijk. De zon die schijnt, de temperatuur ligt zo rond een graadje of 16, 17. Boven België zit wat meer bewolking en de warmtefront. Daar valt ook een enkele bui uit. Die bewolking komt wel naar ons toe. En als dat eenmaal gepasseerd is in de loop van de middag en de wind draait naar het zuiden, dan pas voel je de broeierigheid. En uiteindelijk wordt het eind van de middag, begin van de avond, 27 tot 30 graden. Met een hittekracht van 7 tot 8. Dus dat is wel eventjes anders dan nu. En eind van de middagavond kan er in het noorden van onze provincie al een enkele bui ontstaan. Maar die trekken richting Friesland, Groningen en Drenthe. De meeste buien, ja, die zullen pas na middernacht komen. En die komen vanuit Frankrijk en België. Dat zijn stevige buien. En vanaf een uurtje of 1 komende nacht tot aan de ochtend hebben we daarmee te maken. En dat zijn buien met flinke onweersactiviteit, hagel, veel regen in korte tijd en ook met flinke windstoten.
0: Nou, hou de dakgoten vrij en haal het tuinmeubilair naar binnen. Je bent gewaarschuwd, wordt code geel en dat kan nog wel eens ode oranje worden ook. En het is ook de opmaat naar een echte weersverandering, Margot.
16: Want morgenochtend hebben we met zuidwestelijke winden te maken. Dus het wordt morgen niet meer zo warm. 3, 24 graden na een minimum van 18 graden. In de middag breekt de zon wel af en toe weer een beetje door. Maar er komen weer nieuwe buien aan. En dat kunnen bij ons toch weer behoorlijke zware buien zijn. Mogelijk met onweer, hagel en ook met forse windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur. Wellicht zijn de windstoten morgen zelfs nog ietsjes zwaarder dan die van komende nacht. Dus ook morgen oppassen geblazen. En daarna hebben we een doorstroomd weekend, moet ik zeggen, met een stevige zuidwestelijke wind. En temperaturen van 22 graden. Dat is helemaal niet zo slecht met wolkenvelden en zon. En er vallen af en toe nog buien. Dus wat dat betreft, de wisselvalligheid is begonnen. Precies op de grens van de meteorologische herfst.
0: Margot, dankjewel. En een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie. De start van de ochtendspits staat op de A1. Daar is die ochtendspits nog niet voorbij. Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. 7 kilometer file met een kwartier aan vertraging. Komt door een ongeluk op de A35 die vervolgens niet vaststaat. De N35 wel, Zwolle richting Almelo. Zoals bijna iedere ochtend tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer in een kleine 10 minuten aan vertraging. En de N50 staat ook vast. Zoals ook bijna iedere ochtend vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. De A28, 5 kilometer file en een kwartier aan vertraging.

0: The Jacksons and Blame It on the Boogie. Hoorde je op Radio Oost, 10 minuten over 8:30 op deze donderdag, of de 27e van augustus. Een volle uitzending met aandacht voor bijvoorbeeld online bedreigingen en beledigingen van raadsleden.
1: Dat klopt inderdaad. Raadslid Nicolien Boekhout van GroenLinks PvdA uit Hengelo wil betere bescherming voor lokale politici. De aanleiding is een stroom aan haatberichten en bedreigingen die Boekhout zelf kreeg. Samen met 4 andere partijen dienden ze hierover gisteravond een motie in. En die is unaniem aangenomen. Boekhout wil dezelfde bescherming als die landelijke politici ook krijgen.
2: Dat is ontzettend lastig. Je kan het niet goed tegenhouden. Maar wat je bijvoorbeeld bij burgemeesters en wethouders ziet, is dat zij wel de mogelijkheid hebben om een check van hun huis te doen op het moment dat ze sprake hebben van bijvoorbeeld bedreiging. Maar ook dat er veel duidelijker is afgesproken, dit zijn de stappen die je zet op het moment dat je hiermee te maken hebt. En dit zijn de vervolgstappen die we hier aan verbinden. Ja. En eigenlijk al die dingen ontbreken nog. Dus bijvoorbeeld in Hengelo hebben we geen agressieprotocol voor raadsleden. We hebben het wel voor wethouders en burgemeesters. We hebben het ook voor ambtenaren. Dat is hartstikke goed en hartstikke belangrijk. Maar door het ontbreken in Hengelo houdt dat wel in dat als je hiermee te maken krijgt als raadslid, dat eigenlijk iedereen denkt van ja, bij wie moet je eigenlijk zijn? Dus je wordt de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd.
0: En dan spraken we vanochtend de commissaris van de Koning, want de provincie wil criminaliteit in de zorg terugdringen. Daarvoor is er een campagne gestart die zorgcliënten moet aansporen om misstanden en verdachte situaties te melden. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor thuiszorg en jeugdzorg zijn er al vele miljoenen euro's verdwenen in zakken van criminelen en zorgcowboys. Andries Heidema vertelt hoe je als omstander of als cliënt ook een grote rol kan spelen in het signaleren van dat soort situaties.
3: Waarbij je bijvoorbeeld eens kunt denken van, hé, wat gebeurt hier? Is dat er gewoon activiteiten worden gedeclareerd door een zorgverlener die helemaal niet worden verleend? Respectloos gedrag, geen oprechte aandacht. Of als je hoort dat bijvoorbeeld een familielid of een kennis van je als dagbesteding allerlei activiteiten moet gaan doen waarvan je denkt van wat is dit? Allemaal pilletjes bijvoorbeeld in plastic zakjes doen, ik noem maar wat. Of een cliënt dwingt om een DigiD of bankpas af te staan. Dat zijn signalen die gaan over het gedrag naar de mensen zelf toe, die ze van zorg afhankelijk zijn. Maar ja, als iemand daar in een bakbeest van een auto komt voorrijden om zogenaamd een stuk zorg te verlenen bij iemand die kwetsbaar is, nou, zou je ook eens de vraag kunnen stellen van, hé, toch al heel bijzonder dat iemand in zo'n enorme auto komt voorrijden. Deugt dat wel?
1: Dan politiek Den Haag heeft nog heel even zomervakantie, ook wel bekend als het reces. Daarna gaat het weer los met debatten, overleggen en Prinsjesdag over een paar weken. We spraken met Hanneke Steen uit Hengelo van het CDA. Het is niet alleen maar stilzitten in zo'n reces.
4: Ik ben al heel vroeg in het reces ben ik samen met mijn man even kleine 2 weken naar Italië geweest. En toen ik terugkwam, ben ik begonnen met waar ik het komende jaar graag me mee wil bezighouden. Althans, het komende jaar, komende maanden, want het moet al wel eventjes snel gaan beginnen. En dat is onze woningmarkt weer een beetje vlot te trekken, want dat is mijn portefeuille. Dus ik ben bezig met een initiatief om ervoor te zorgen dat, en dat is best wel spannend, maar dat er minder bezwaar en beroep kan worden aangetekend tegen de bouw van nieuwe huizen. En dat is een initiatief dat vraagt goed voorbereiding, daar moet je goed in inlezen. Dat doe je niet alleen, maar ook met anderen. Dus dat zo'n reces geeft dan tijd om af te spreken met experts, met juristen, met woningzoekenden, zodat we uiteindelijk ook gewoon weer het recht op een huis iets belangrijker maken dan het recht op uitzicht.
0: Hanneke Steen van het CDA. Morgen tot slot spreken we Eddy van Heijem. Geen Kamerlid meer natuurlijk. Ook geen minister meer, maar dat was hij wel. En dus ook betrokken bij begrotingsonderhandelingen. Morgen van hem maar eens horen hoe dat in zijn werk gaat. Want het vlot nog niet zo in Den Haag met die begrotingsbesprekingen. Kabinet, minderheidskabinet, moet natuurlijk een meerderheid zien te vinden. Maar schijnt er onderling ook nog niet uit te zijn. Maar eens horen hoe dat soort zaken in zijn werk gaan. Maar dat is morgen.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
6: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof. Een lekker liedje voor ons allebei.
5: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: The Little River Band. Oh, die was wel heel snel weg.
1: Ja, jammer.
0: The Little River Band. Het was nog een heel klein riviertje natuurlijk. Na de droogte, Home on a Monday.
1: Nou, we voelen ons thuis hier. En zeker zometeen, denk ik, bij Bert van Lossen natuurlijk.
0: Uiteraard. Bert gaat het overnemen na 9 uur. Dan met de gebruikelijke rubrieken. De pimpamplaat.
1: Ja,
0: jij weet altijd al de letter, hè?
1: De letter
0: Kom maar
1: R.
0: Door. De R van de Rolling Stones.
1: Ja, Rosanna, Toto.
0: Runaway Boys.
1: Rolling in the Deep.
0: Rolling in... Ja, genoeg, genoeg R. REO Speedwagon.
1: Oeh, ja, R.E.M.
0: R.E.M.
1: Nou, genoeg keuze in ieder geval.
0: Ja, zo is het. Genoeg keuze om platen in te dienen bij je, Bert. Dan gaat hij ze allemaal voor je draaien. Natuurlijk, we hadden een uitgebreid show met Hanneke Steen. Die vertelde dat ze iets aan gaat doen om de woningbouw te versnellen. Vond zelf ook wel dat het kabinet wat in gebreken bleef.
1: Ja, ze heeft nog een paar dagen vakantie. Maar vakantie is het eigenlijk niet, want ze was alweer druk bezig met werken. Morgen Eddy van Heijem, zei je al in de uitzending.
0: Ja. Gaan we het hebben over de begrotingsonderhandelingen. Ja. Die heeft dus van daarbij natuurlijk meegemaakt hoe dat dan in zijn werk gaat. En wie tegen wie aan het strijden is en wie voor wat moet inleveren. We gaan het hem vragen hoe dat dan werkt. Want het komen er in Den Haag nog niet heel erg goed uit.
1: Nee, en de sport hè?
0: Vanavond 6

0: uur dan Karabach FC Twente te volgen via Radio Oost. Als Tijmen de verbinding op orde krijgt, maar hij
1: of het opgebakt,
0: deed zijn best. Hij had 11 lijnen gecheckt en de 11e deed het. Dus dat was mooi. Dus het is een beetje pionieren nog in Baku.
1: Hopelijk wordt hij niet opgepakt door...
0: Nee, hij moest ook al allerlei plaatselijke technici tevreden en tevriend houden om dit voor elkaar te krijgen. Want dan gaat het vast lukken. En dan kun je vanaf 6 uur luisteren naar de laatste kans voor FC Twente om Europees voetbal dit seizoen veilig te stellen. Dat is belangrijk voor de club en de regio natuurlijk. Je kunt erbij zijn via Radio Oost. En wij zijn er morgenochtend weer.
1: Ik er niet.
0: Oh, jij bent niet. Dan ben ik er morgen in de middag weer. Ja. Dan ben jij er morgen in de middag weer. Tot morgen in ieder geval. Dat sowieso. Dit is Vitesse.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat onderzoekt of de sluis bij Eefde weer gebruikt kan worden. Door de droogtemaatregelen is die sluis sinds eind juli gesloten. Goed nieuws voor studenten in Enschede. Het aantal patiënten met schurft zakt, komt onder meer door voorlichting. En Klazien uit Zalk krijgt een eigen biografie. Ze werd in de jaren 90 landelijk bekend als kruidenvrouw. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
14: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
13: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
15: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
13: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
18: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Goedemorgen, het is 3:09. Het is vandaag donderdag 27 augustus. Vandaag is de dag van de bananenliefhebbers. Het is wereldsteenpapier schaadag. En gewoon om dat dag is het ook vandaag. En Aaron Paul uit Breaking Bad wordt 47 en precies 35 jaar geleden vandaag verscheen het album, het debuutalbum van Pearl Jam, 10. En straks, 4 Beatles krijgen ieder een eigen speelfilm en een shirt van Michael Jordan kan zomaar $15 miljoen opleveren. En we zijn er weer tot 1 uur, Bert bij Joost op Radio Oost.
2: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
3: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
2: Hey, wij zijn OG.
4: Hey, Jan Smit hier.
5: Hallo, wij zijn de 3J's.
6: Ik ben Johanna Terstegen.
7: Mooi, ik ben Daniel Loos.
6: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
8: Radio Oost.

0: Even aan mijn moeder vragen, joh, de bloem voorbij trekken hier op radio's.
1: Bert van Lossen.
0: 11 over 9. In Nepal en Tibet worden na zware overstromingen nog bijna 1400 mensen vermist. Dat is nieuws vandaag. In Nepal zijn honderden mensen nog niet bereikbaar, onder wie veel toeristen. En door personeelstekort en capaciteitsproblemen heeft de politie vorig jaar ruim 68.000 onderzoekers stopgezet. Dat is meer dan 2,5 keer zoveel als in 2020. Minister Van Wil zegt maatregelen te nemen. En in het tweede kwartaal van dit jaar zijn ongeveer 77.000 woningen verkocht. Dat is 4% meer dan een jaar geleden. Maar de sterke groei van eerder dit jaar neemt duidelijk af. En gedupeerde ouders uit het toeslagenschandaal blijken ook na een speciaal hersteltraject nauwelijks meer vertrouwen te hebben in de overheid. Volgens onderzoekers is de psychologische schade bij veel ouders blijvend. En Ajax en FC Twente proberen zich vandaag te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. En vanavond om 6 uur is in Monaco de Champions League loting voor PSV en ook voor Feyenoord. En ook om 6 uur spelen de Nederlandse hockeysters in de halffinale van het WK tegen België. Nederland verdedigt de wereldtitel. Zometeen in de vraag van vandaag. Iets veel belangrijkers. Aan welk klein dingetje kun jij je totaal onnodig verschrikkelijk ergeren? Laat het me even weten. Dus aan welk klein dingetje kun jij je totaal onnodig verschrikkelijk ergeren? Laat het me even weten. Dat is vandaag de vraag van vandaag.

auto dubbel geparkeerd. Op een elektrische parkeerplaats waar je dus een elektrische auto op kan laden. Daar heb ik mij vanochtend aan lopen ergeren. Ja, dat heb je wel eens, hè.

0: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Simply Red, ze waren ze vorig jaar in Nederland. En hij deed deze ook, maar zijn stem is nog steeds geweldig. Mick Hucknall met zijn mannen, Simply Red.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, iedereen heeft wel eentje. Natte sokken, je thee stoten, iemand die het winkelwagentje midden op de parkeerplaats laat staan, of iemand die pas na het afrekenen bedenkt van, oh ja, ik moet ook nog betalen. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Niet aan de grote problemen van de wereld, hè. Juist aan die totaal onbelangrijke dingen waarvan je zelf ook denkt, waarom maak ik me hier eigenlijk zo druk om? Laat het weten in de OSTEP 06-4567-1331. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Laat het me even weten. Leuk dat je luistert, radio's, op deze donderdagochtend. 7:30, met zometeen Sheryl Crow. Dit is Modern Talking en Brother Louie.

0: doen met een popquizje.
1: Oh, kom maar door.
0: Met welke voormalige topsporter had zij een innige relatie?
1: Zo.
0: Ja.
1: Was dat met een tennisser?
0: Nee, niet met een tennisser. Ja, misschien ook wel, maar...
1: misschien ook wel.
0: Degene die ik bedoel.
1: Nee, dat weet ik hem niet, hoor.
0: Lance Armstrong.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: Kijk aan.
0: Sheryl Crow uit de jaren 90, toen Lance Armstrong ook groot was. All I Wanna Do hoorde je voorbij trekken hier op radio's. Goedemorgen, Benjamin.
1: Goedemorgen.
0: Nou, je mag toch wel weer een feitje noemen van Michael Jackson.
1: Oh ja, ja.
0: Ik vroeg er wel even zin in.
1: Even weer meenemen dan.
0: De donderdagochtend Michael Jackson.
1: Oh ja, laten we dat doen.
0: Michael Jackson feitje. Zo tegen in het nieuws, want daar ben je ook voor.
1: Rijkswaterstaat versoepelt de maatregelen voor de Twentekanalen en de NVWA is niet blij met het biggen knuffelen in Batman.
0: Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Dus van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Laat het me even weten via de Oostep.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Over 9:30, zometeen pim pam plaat. Maar nu eerst het regionale nieuws.
2: Rijkswaterstaat versoepelt de maatregelen voor de Twentekanalen. De aanvoer van water in de Rijn en IJssel neemt namelijk langzaam weer toe. Vanaf vanmiddag mag er weer oppervlaktewater uit het kanaal worden onttrokken. Ook komt er beperkt ruimte voor scheepvaart via sluis Eefde. Morgen vindt er een proefschutting plaats met 2 schepen. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met Port of Twente of uiteindelijk 5 en later 10 schuttingen per dag mogelijk zijn. De droogte is daarmee nog niet voorbij. Andere maatregelen blijven voorlopig van kracht. In Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Veel politieeenheden kwamen op de melding af. Sommige agenten hadden kogelwerende vesten aan. De buurt waar het incident plaatsvond werd afgezet. De politie doet verder onderzoek. Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van dit jaar is de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus nog een aantal dagen duurt. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
3: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
2: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in De Bilt. En de NVWA wil dat het knuffelen van pasgeboren biggen bij Piggy's Palace in Badmen stopt. TV-programma Radar stelt de werkwijze van varkenshouder Erik Steging ter discussie. De 1 dag oude biggen hebben volgens de NVWA en de dierenbescherming vooral rust en contact met hun moeder nodig, vertelt deze woordvoerder.
4: Vooral de eerste periode, start van hun leven, zijn ze ook heel gehecht aan die moederzeug. Dus we waren ook best wel verbaasd eigenlijk om te zien hoeveel jonge biggen ook worden ingezet voor dit soort knuffelsessies. Dat vinden we onwenselijk. Dus deze bedrijven die dit soort knuffelsessies met deze hele jonge biggen aanbieden, die moeten daarmee stoppen.
2: Ook zouden ze door hun jonge leeftijd extra kwetsbaar zijn voor infecties. Steging zegt tegen de makers van het programma dat bezoekers juist helpen bij de verzorging van de biggetjes. Ook heeft hij de hygiëneregels aangescherpt, maar stoppen met het biggenknuffelen is hij niet van plan. De NVWA neemt voorlopig nog geen maatregelen. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel, Kabij, voor het weer. Vandaag wordt het broeierig warm met zon en wolken. In Twente kan het 28 tot 30 graden worden. Eind van de middag is al een bui mogelijk, maar vooral vannacht neemt de kans toe op stevige onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Morgen wordt het met 23 à 24 graden een stuk minder warm. Je luistert naar Radio Oost. Is er tijd voor
5: Ja, hallo. Ik wil graag een plaat aanvragen.
6: Pim Pam Plaat.
1: Nou, dat kan. Kom maar door. Liedjes die beginnen met een R. Of artiesten die beginnen met een R. De Rolling Stones zou bijvoorbeeld kunnen. Tony, ik zal maar beginnen met een liedje van jou. Want Tony die had afgelopen dinsdag, was het geloof ik, een lijst met liedjes ingediend. Daar heb ik er niet één van gedraaid. Oh. Maar ja, ik krijg zoveel suggesties. Nou, om het een klein beetje te compenseren, Tony uit de Lutte, begin ik nu met jouw suggestie, namelijk die van, ik ga daar heel veel mensen mee blij maken, Status Quo en Roll Over Lay Down. Dat is hem, de eerste voor wat betreft Pim Pam Plaat hier op Radio Oost. En de vraag van vandaag, van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergen? Daar reageren ook al heel veel mensen op. Jacco uit Hengelo bijvoorbeeld. Goedemorgen Bert, ik erger me aan bijvoorbeeld eetgeluiden of harde slikgeluiden tijdens het drinken. Nog een voorbeeld. Potten boterhambeleg en smeerboter waar het beleg of boter aan de buitenkant zit. Nou, kom maar door. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Heb jij er ook eentje?
2: Ik vind het verschrikkelijk als ik bij de deurklink blijf haken. Zeg maar, als ik net met een oordopje of zo bezig ben of met de oplader van mijn mobiel, als ik dan blijf haken, och, dan kan ik wel erg aan ergeren. Ja.
1: Ja, dubbel parkeren, want ik heb jou de foto laten zien. Je komt hier aanrijden.
2: Oh, maar dat is erg hoor.
1: Dat is erg, toch?
2: Dat is ook een kunst. Als je dubbel parkeert en
1: hoe?
2: Jij eruit ziet en hoe inderdaad, dat is ook knap.
1: Maar dan kom je, nee, daar heb ik echt zin in, want ik moet mijn auto opladen, ja. Dus ik kan niet naar huis. Dus ik kom aanrijden hier en denk, nou, we hebben echt elektrische laadpalen genoeg.
2: Ja,
1: en dan zie je uitgerekend de auto van Oost, nou, die staat geparkeerd, mensen.
2: Het is echt niet om aan te zien.
7: Tot 1 uur bij Oost.
1: Het was wel een lief iemand die het gedaan heeft.
2: Dat gaan we wel vanuit. Ik denk niet, ja, zij of hij, dus dat komt wel goed.
1: Want dat soort dingen, daar ben ik dus naar op zoek. Voor welk klein dingetje kun jij je buitenspoor van Beo hier? Moest er wel op lachen.
2: Ja, toch.

0: En dat het een kleine ergernis is, ah, leuk toch? Dan zijn we daar op zoek naar kleine ergernis vandaag hier op Radio Oost. Heb jij er ook eentje voor? Maar laat het me even weten via de Radio Oost app. 0645671331. Dus 0645671331. Els uit Haren, Groningen, waar ik me aan erger. Marktplaatsmensen waar je een afspraak mee maakt en niet opkomen dagen en de afspraak niet afzeggen. Kleine moeite toch om het even af te zeggen, ja. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Johan Diepenmaat, afspraken niet nakomen, ja. Soms ook wel in omstandigheden lastig, ja. Nou, kom maar door. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? En liedjes voor de Pimpamplaats zijn ook van harte welkom via de Radio Step. Ramses Shaffi is ook aangevraagd. Ja, een R, die zit namelijk in Ramses. Want zijn voornaam begint met een R. En deze is aangevraagd. Laat me, heerlijk liedje.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Coalitie Gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Rijkswaterstaat versoepelt de maatregelen voor de Twentekanalen. De aanvoer van water in de Rijn en IJssel neemt namelijk langzaam weer toe. Goed nieuws voor studenten in Enschede. Het aantal patiënten met schurft zakt. Dat komt onder meer door voorlichting. En Klaasien uit Zalk krijgt een eigen biografie. Ze werd in de jaren 90 landelijk bekend als kruidenvrouw. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend.
2: Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Bij Oost. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Niet aan de grote problemen van de wereld, juist aan die totaal onbelangrijke dingen waarvan je zelf ook denkt, waarom maak ik me hier eigenlijk druk om? Jos uit Borne, goedemorgen Bert. Ik kan me ergeren aan rokende mensen op het terras, zodat de rook ook nog onze kant op gaat. Bah, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Kom maar door. Waaraan kun jij je buitensporig ergeren? Gewoon een klein dingetje. Laat hem even weten via de Radio Oost-app. En we zijn natuurlijk volop bezig met de Pim Pam Plaat. Liedjes en artiesten met een R.
5: Radio Oost.

0: de Radio St. Rollin in the Deep.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 11:10, het is de donderdag. Trouwens, mocht je vanavond nog naar de Stoppelhanen willen, dat kan, hè. Want ik heb nog 5 kaarten voor je. Wil je daar naartoe naar de Stoppelhanen? App even Stoppelhanen, dan zorg ik dat jij voor vanavond nog 5 kaarten op je mail krijgt. Dus op je mailadres wel te staan. Dus app even Stoppelhanen en je mailadres. Dan win jij misschien wel die 5 kaarten. Vanavond onder andere met de Edwin Evers Band. Volgens mij staat Frans Bauer ook vanavond in de grote tent. Want daar heb ik kaarten voor. En je kan dan nog een paar mensen meenemen. Hartstikke leuk dus. Van welk klein dingetje kun jij je buitensporig ergeren? Nou, waaraan erger jij je? Een klein beetje. Hey Bert, mensen die tijdens het trainen in de sportschool voortdurend op hun telefoon kijken. Engelien, dankjewel. Engelien uit Enschede. En Daddy, hey Bert, ik weet niet of dit ook een kleine ergernis is, maar geen richting aangeven. Nou, dat is er best wel eentje. Wanneer je van een rotonde afkomt en dan geen richting aangeven, dat is best wel irritant. Of de lege wc-rol die nooit wordt vervangen, daar komt Willemijn mee. Of een vaatwasser vol schone vaat waar iedereen uit pakt, maar niemand uitruimt. Ja, daar kan ik mezelf ook wel eens op betrappen. Maar ja, ik woon alleen, dus wat dat betreft dan kan ik alleen aan mezelf ergeren. Een sticker die niet in één keer loskomt. Sylvia, dankjewel voor het doorgeven. En Francine, een dekbed overtrekken waarbij het dekbed helemaal in één hoek zit. Ja, dat zijn van die kleine buitensporige ergernissen waar je aan kan ergeren. Nou, kom maar door via de radio-step, via 06-4567-1331.

It's So Thing, the Red Hot Chili Peppers, and Under the Bridge. Radio Oost. En André Dijkman en Luttenberg, je bent erbij vanavond. Ik heb 5 kaarten voor je. Dit is Roger Whittaker in de Pim Pam Plaat.

Rootless Queen, je hoorde Kajak voorbij trekken. Nou, kleine ergernissen. Deze is van Henny. In een groepsapp wordt je gevraagd om jouw aanwezigheid op te geven. Maar vaak reageert maar 60-70%. Vanavond verjaardag bij een buurman. Van de 9 reageerden er 3. Al dus Henny uit Hetme. Het was mooi afgelopen vrijdagavond in Hetme. Ben bij bluff geweest. Misschien ben je wel tegengekomen, Henny. Nou, kom maar door met kleine ergernissen, want daar ben ik naar op zoek deze ochtend hier op Radio Oost. En in de Pimpamplaat, liedjes of artiesten die met een erg...

0: Stond één in de jaren 80 en over de jaren 80 gesproken. Zometeen tussen 12 en 1 weer op radio's. Back to the 80s en de Dobbelsteen. Die kan zomaar geld waard zijn, de Dobbelsteen. Want als jij jouw liedje voorbij hoort komen en je hebt jouw liedje doorgegeven en die komt op de Dobbelsteen, kun je zomaar een sportieve waardebon winnen. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je mee, Benjamin?
1: Onderzoek van ons, van RTV Oost, naar het draagvlak onder inwoners van Overijssel over die omgekeerde vlaggen van boeren en het technofestival onder de radar.
0: Moeten de boeren wel hebben, hè?
1: Ja, maar veel onderzoek naar gedaan.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg
1: voor de radar?
0: Moeten de boeren wel hebben, hè?
1: Ja, maar veel onderzoek naar gedaan.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Half 11, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Een ruime meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Voorstanders noemen de vlaggen een duidelijk en vreedzaam signaal. Tegenstanders vinden het respectloos tegenover de Nederlandse vlag. Het omkeren van de vlag is in Nederland niet strafbaar. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, is dat in 1 op de 5 gevallen voor een persoon met onbegrepen gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie in samenwerking met de nationale politie, met RTL Nieuws. Onderzoekers denken dat de verharding van de samenleving een rol speelt. Vorig jaar registreerde de politie bijna 170.

0: 70.000 meldingen van overlast door verwarde personen. In 2018 waren dat nog bijna de helft. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat duidelijk in kaart is gebracht hoeveel politiecapaciteit daarmee gemoeid is. Goed nieuws voor studenten in Enschede. Het aantal patiënten met schurft zakt. Dat komt onder meer door voorlichting. 3 jaar geleden was de piek. Toen waren er honderden gevallen van schurft in Enschede. Inmiddels ligt dat aantal nog maar rond 1/3 daarvan, vertelt ook deze voorlichter van GGD Twente.
1: We zijn heel flink gezakt. We zijn eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ook hier in Enschede zitten we echt op een heel laag niveau.
0: Tijdens de introductieweken waarschuwt de GGD studenten nog altijd voor de besmettelijke huidziekte die zich gemakkelijk kan verspreiden, vooral in studentenhuizen. Studenten die besmet kunnen raken, kunnen maanden last houden van hevige jeuk. En daar weten deze studenten alles van af.
2: Ja, ik heb wel schurft gehad en ook heel lang. Ik was gewoon thuis en toen begon ik jeuk aan mijn benen te krijgen. En toen ging ik controleren en toen bleek dat ik schurft had. Ik ben wel eens op een feestje geweest de laatste tijd. En dan is dat het misschien wel geweest, maar ik zou het eigenlijk niet weten.
3: Ik heb wel een keer de angst gehad dat ik schurft had. Want ik ben bij een studentenhuis op bezoek geweest. Hier bleek de dag nadat ik daar op bezoek ben geweest dat er schurft was. En daardoor heb ik wel een stuk of 6 weken gestrest rondgelopen of ik het wel of niet zou hebben. Omdat je weet het gewoon niet.
0: Goede hygiëne en snelle behandeling helpen om verdere verspreiding te voorkomen. En het technofestival Onder de Radar op Vliegveld Twente groeit flink. Begonnen met 4.000 bezoekers worden morgen en zaterdag zo'n 40.000 mensen verwacht. Op het terrein zijn 7 plekken met onder meer techno en housemuziek. De organisatie noemt vooral de groene locatie met een eigen karakter een belangrijke trekker.
4: Wat we ieder jaar steeds meer en meer proberen te doen is paadjes te creëren van de strip af, zodat de bezoeker ook echt op avontuur kan gaan. En ja, dat je ook los van alle gebouwen en het asfalt van de strip, dat je ook de prachtige natuur van de vliegbasis kan ontdekken. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat we ook wel heel leuk vinden. We hebben natuurlijk een aantal hele mooie area's op ons festival, maar het ontdekken van zo'n vliegveld door gewoon te zeggen, hey, ik sla een keer linksaf, ik sla een keer rechtsaf. Ja, dat vinden we zelf ook het leukste om te doen in het festival.
0: Honderden medewerkers en vrijwilligers zijn momenteel bezig met de opbouw van het festival. Morgen om 2 uur 's middags gaan de deuren open. En alleen voor morgen zijn er nog kaarten beschikbaar. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Hou Lisa Corvey in de gaten, want die staat er ook.
0: Jij staat zo?
5: Ja, dat is TikTok-sensatie.
0: Ga jij er nog heen?
5: Nee, ik ga niet.
0: Niet naar dit festival, nee, veel anderen bezocht. Maar
5: ik zit ergens in Utrecht, geloof ik. Vandaag wordt het broeierig warm met zon en wolken. In Twente kan het 28 tot 30 graden worden. Eind van de middag is al een bui mogelijk. Maar vooral vannacht neemt de kans toe op stevige onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Morgen wordt het met 23 à 24 graden een stuk minder warm. Wat zeg ik? Nee, ik zit bij PEC Zwolle tegen NEC.
0: Tuurlijk.
5: Zaterdagavond. Nee.
0: Voetbal.
5: Dus wat dat betreft, ja, ik kan helaas niet. De plichtroute, hè.
0: Ook
5: straks
0: belangrijk.
5: Straks kun jij een sportieve waardebon winnen in de Dame en Heer in het Verkeer quiz. En we gaan zo eens even bellen met onze verkeersspecialist Edwin Rutgers.

0: Radio Oost viert de zomer met jou.
1: De zomer straalt door je radio. Het moet het meegenieten van keiharde telefoongesprekken. Engelien Nijhoff komt met deze suggestie. Voor wat betreft, welke kleine dingetjes kun jij je buitenspoor ergeren? Laat het me even weten. Praat mee.

Shepherds Die Young. Op radio's via de Instagram kun je lezen dat het vandaag Wereldsteenpapierschaardag is. Ik heb even een polletje uitgedaan. Ik heb jullie even gebruikt als onderzoekmethode.

0: die de poll heeft ingevuld, kies steen, 33% papier en schaar nul. Dus mocht je het binnenkort weer gaan doen, of misschien wel vanavond, dat thuis moet worden bepaald wie de vaatwasser uitruimt. De meeste mensen beginnen dus vaak met steen. Oké, het is 11 voor 11.
1: De dame en heer in het verkeer.
0: De dame en heer in het verkeer. Edwin, begin je ook altijd met steen?
2: Ja, nou en of, Bert. Ik, mooi item. Ja. Misschien Cor en Marjolein ook nog even bellen zo.
0: Ja, ja, die gaan we nog wel bellen, ja. Of anders bellen ze zo meteen wel. Maar jij speelt ook wel steen, papier, schaar?
2: Nou, nee, ik eigenlijk niet zo. mijn kinderen nog wel eens een keertje.
0: Ja, als,
2: maar goed, het is wel... ik wist niet dat er zo'n dag bestond, Bert.
0: Nou,
2: ik ben helemaal verbaasd.
0: Ja, het is een wereld steen, papier, schaar dag, dus wat dat betreft. En je weet het nu, steen, daar beginnen de mensen vaak mee in het best of free. daar kun je dus geen sportieve waardebon mee winnen, maar wel met jouw vraag, want wat is de vraag?
2: Ja, de vraag gaat eigenlijk vandaag over kids die weer naar school gaan op de fiets, hè. Meestal zien we ze weer op de weg natuurlijk overal. En dan hopelijk 's ochtends als het kracht weer wat donkerder wordt, weer de goede verlichting erop. En dan ben je ook zichtbaar. En nou is het zo dat je binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur mag rijden, tenzij anders aangegeven. En de vraag van vandaag luidt daarop: wat is de remweg bij normale omstandigheden wanneer je 50 kilometer per uur rijdt? Ja.
0: Oké, dus nog één keer de vraag.
2: In herhaling, de vraag van vandaag: wat is de remweg bij normale wegomstandigheden wanneer je 50 kilometer per uur rijdt?
0: Heb jij het antwoord voor mij in de...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: Nou, de antwoorden kun je doorgeven, of heb je een ABC'tje?
2: Ja, ik heb een ABC'tje, als dat nog kan.
0: Ja, zeker kan dat.
2: Antwoord A is 8,5 meter. Antwoord B is 10,5 meter. En antwoord C is 12,5 meter.
0: Nou, kom maar door. A, B of C in de...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: En je kan er een sportieve waardebon van 42 euro mee winnen.

0: Justin de Wild. We zijn natuurlijk bezig met de finale van
1: De Dame en Heer in het Verkeer.
0: De Dame en Heer in het Verkeer quiz. We hebben Edwin aan de telefoon, onze verkeersspecialist. Nog één keer de vraag, want heel veel mensen geven natuurlijk het antwoord. Wat is de vraag, Edwin?
2: Ja, de vraag van vandaag luidt: wat is de remweg bij normale wegomstandigheden wanneer je 50 km per uur rijdt? Is dat A, 1,5 meter? Is dat B, 10,5 meter? Of is dat C, 12,5 meter?
0: Nou, Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, wist je het uit je hoofd of is het een gok?
3: Nee, ik weet het niet. Het is geen gok. Ik wist het.
0: Oké.
3: Nee, echt niet.
0: Nee, dat maakt mij niet uit. Wat is het antwoord?
3: 12,5 meter.
0: 12,5 meter. Is dat goed, Edwin?
2: Ja, dat is helemaal correct. En daarbij ook nog, weer even kijken naar die kinderen die op de weg zitten. Als je dan, voordat je stilstaat, heb je ook nog een reactieafstand van ongeveer 15 meter. Ja, dat is bij 1 seconde reactietijd. De meeste mensen, dat is Max Verstappen zeg ik wel eens tegen de leerlingen, maar de meeste mensen hebben 2 seconden reactietijd. Maar heb je 1 seconde reactietijd, dan is de totale stopafstand daardoor 27,5 meter. Dus op een droog wegdek hoor. Dus doe het rustig aan. Hè?
0: Goed zo, Anja. Nou, Anja, gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen.
3: Nou, helemaal super. Dank je wel, hè.
0: Ja, oké. Fijne dag, hè. Dag, Anja. Doedoeg, doedoeg. Edwin, jij ook bedankt, hè. En je zit nog lekker in Spanje, hè?
2: Ja, nog eventjes een paar dagen in Estati. En dan woensdag kom ik weer terug. En donderdag ben ik weer de gelukkige rijinstructeur met mijn leerlingen. Ook wel weer zin in.
0: Ja, want de leerlingen hebben merendeel heeft op vakantie, geloof ik.
2: Ja, inderdaad. Nog geen rozen sommigen. En komt best wel laat binnen allemaal. Leerlingen klagen daar ook wel over, hoor. Dus en dan wordt het op zaterdag ook eventjes wat lessen doen waarschijnlijk. Omdat het te druk dan eventjes en de rozen te laat komen.
0: Een lesje ook wel eens op zondag, want ik zag laatst een lesauto bijzondere verrichtingen uitvoeren op zondag.
2: Nou, bij hoge uitzondering als een leerling een examen heeft in die week erop, die zegt van, ik ben nog niet helemaal zeker, kunnen we nog even. Maar dat gebeurt maar heel zelden, Bert.
0: Oh, nou, Edwin, dankjewel. Tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week. Goeie uitzending.
0: Oké, dank je. Doeg. Zometeen na 11 gaan we even bellen met Dickie Heukerot, de populairste kapper van onze mooie provincie. Kijken of er nog wat is gebeurd bij hem in de kapsalon in Staphorst.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een meerderheid van de inwoners van onze provincie staat neutraal of positief tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen die gebruikt worden als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Almelo is gisteravond een persoon aangehouden met een vuurwapen. Agenten kwamen met kogelwerende vesten op de melding af. En vanaf vanmiddag mag er weer water worden opgepompt uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij ons. Straks een wit basketbalshirt met nummer 23 dat misschien wel 15 miljoen dollar oplevert. Kinderen blijken mogelijk last te hebben van het onvoorspelbare werkrooster van hun ouders. En we spelen natuurlijk in dit uur het onmogelijk weetje. En ik ga zo meteen bellen met Dickie.
2: Radio Oost.

0: Leona Lewis and the Bleeding Love.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Werk jij met onregelmatig of steeds wisselende diensten, dan kan dat thuis meer invloed hebben dan je misschien denkt. Onderzoekers zagen dat kinderen van ouders met heel onvoorspelbare werktijden vaker slaapproblemen hadden. Vooral oproepdiensten, last-minute-wijzigingen en roosters die pas laat bekend zijn, hingen daarmee samen. Nou, eigenlijk is dat ook best logisch. Als papa of mama elke dag op een ander moment thuis komt, verandert natuurlijk het ritme thuis automatisch mee. Dus eigenlijk niet zwaarder maken dan dit. Geen medische conclusies ook trekken. Het onderzoek vond verband met onder meer oproepdiensten, last minute roosterwijzigingen, geannuleerde diensten en weinig voorafgaande roosterinformatie. Het betreft dus associaties. Geen bewijs dat onregelmatig werk rechtstreeks slaapstoornissen veroorzaakt. Maar toch wel leuk zo'n onderzoekje. Hey, zometeen ga ik even bellen met Dickie Heukerot. Hij is kapper natuurlijk in de kop van onze provincie. Onder andere in Hasselt en ook in Staphorst. Even kijken hoe hij de afgelopen week heeft beleefd ook.

0: zien me nog zo staan bij het plaatsnaambordje Gele Muiden, waar ooit de Ronde van Nederland binnenkwam. Ik denk, nou, zetten we dit muziekje onder van Skik. Het was de allereerste stand-up. Ik hoop dat ze die niet meer hebben hier bij Oost. Maar jaartje van terug, joh, de Skik voorbij trekken met op fietsen. Een wit Chicago Bulls shirt van Michael Jordan gaat volgende maand onder de hamer. En niet zomaar een shirt. Jordan droeg het tijdens game 3 van de NBA Finals van 1998. Zijn beroemde laatste kampioensjaar met de Bulls. Chicago won die wedstrijd met 96-54 van Utah. En Jordan maakte 24 punten. De geschatte opbrengst tussen de 10 en 15 miljoen dollar. Eerder werd al ruim 10 miljoen betaald voor een ander Jordan shirt uit dezelfde finals. Dit shirt kan dus het duurste basketbalshirt ooit worden. En de veiling loopt vanaf 15 september. Dus de schatting is dat er tussen de 10 en 15 miljoen euro opgeboden gaat worden. Nou, we gaan even naar Staphorst. We gaan, het is donderdag.
1: Donderdag, Dikkie dag.
0: Dikkie, goedemorgen.
2: Ja. Bert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het?
2: Ja, goed. Ja? Ik ben even met mijn handen in het haar bij een hele leuke klant van mij. Dat is Agreet Busrijder. Ik moet haar naam even noemen, dat wou ze graag.
0: Oh, oké, hoe is het met Margreet dan? Hoe vaak komt Margreet bij jou jaarlijks?
2: Agreet dus. Nee, zeg, ik heet Agreet, niet Margreet.
0: Oh, Agreet. Nou, Agreet, goeiedag.
2: Ja, die komt wel vaak. Moet haar mama eigenlijk niet weten, maar ze komt best wel vaak.
0: Maar hoe is het in de kapsalon?
2: Wat zeg je?
0: Ik zeg, hoe is het in de kapsalon? Is Staphorst een beetje klaar met de zomer? En,
2: Ja, iedereen is weer volop aan het werk, joh. Ja. En vooral hier in Staphorst, hè. Grote industrie, helemaal super.
0: Ja.
2: Dus het gaat goed.
0: En, en bij jou in de zaak heb je nog wat speciaals te vieren? Want volgens mij is er iemand zoveel jaar in dienst, hè, binnenkort.
2: Ja. Ik heb volgende week in Hasselt is er iemand, is Katinka, die is 25 jaar bij ons aan het werk.
0: 25 jaar, is dat uitzonderlijk?
2: Nou ja, ik bedoel, tegenwoordig gaan ze overal een beetje kijken natuurlijk. Dus ik vind het ook wel heel speciaal dat zij al zo lang bij ons werkt.
0: Ja.
2: En ook voor ons, dus dat houdt in dat ze op de plek is en dat we een goed team hebben, hè.
0: Ja, nee, dat is zo.
2: Dus
0: ik
2: ben trots.
0: Ja, dan kan ik me iets meer voorstellen dat jij als eigenaar trots bent en als werkgever. Ja. Maar heb jij destijds ook het sollicitatiegesprek gedaan, Dikkie?
2: Nee, dat heeft mijn vader gedaan.
0: Ah,
2: en waar ik ook trots op ben, is dat mijn vader ook nog steeds een beetje meehelpt in de zaak, hè?
0: Ja. Maar dus je vader heeft dus wel, als kapper moet je ook een goede kijk op mensen hebben, denk ik.
2: Ja. Maar ja, dat weet je van tevoren nooit.
0: Nee, dat is zo.
2: Ja. Maar als dit dan zo uitpakt dat iemand al 25 jaar bij ons werkt, ben er trouwens meer, hoor.
0: Ja.
2: En ik ben laatst uit eten geweest met iedereen die al langer dan 12,5 jaar bij ons werkt. En het is toch wel de helft van de mensen is dat wel. Dus we hebben nou echt een fijn team, joh. Dat is super.
0: Ja,
2: dus
0: dat is ook
2: volgende week, ik wil wel graag vertellen zo op de radio wat we dan gaan doen.
0: Ja.
2: Maar dan hoort zij dat. Ja, dat is een verrassing eraf.
0: Maar je hebt wel een verrassing voor haar dus volgende week.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Maar
2: tuurlijk, een verrassing.
0: Wat is het geheim van een goede kapper dan wel kapster?
2: Het geheim, dat je goed naar je klanten luistert en dat je altijd vrolijk bent. Je moet gewoon eigenlijk altijd vrolijk zijn, ook al ben je dat niet. De klant kan er natuurlijk niks aan doen, hè, als er wat privé gebeurd is.
0: Ja.
2: Maar je moet proberen altijd positief erin te staan. Dat is gewoon eigenlijk, je moet iedereen zo behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden.
0: Nou, eigenlijk hetzelfde principe als een radiopresentator overdag op radio's. Die moet ook een beetje vrolijk klinken.
2: Ja,
0: dat is
2: ook een aardige vent, hè.
0: Ja. Nou, dat zeggen ze niet allemaal, hoor. Maar, zeggen ze niet allemaal, hoor. Maar doorgaans ben ik wel heel erg aardig en aaibaar.
2: Ja,
0: dus,
2: dat vind ik wel, Bert, hoor.
0: Nou, dat vind ik lief. Dikkie, ik ga je volgende week even spreken, want dan ben ik wel nieuwsgierig naar wat jullie gaan doen voor haar, voor Katinka en Hasselt.
2: Gaan we doen, Bert. Doen we. Leuk, gezellig.
0: Oké, en doe Agreet de groeten in de kapperstoel.
2: Ik wil Agreet, je krijgt de groeten van Bert.
0: Goed, doei. Oké, doei. Tot volgende week.
2: Ik moet jou ook nog even de groeten doen van Bert Bloemert.
0: Oké, doe hem terug. Doe Benny Bloemert de groeten terug.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. Het is 11:30 precies, zometeen een Michael Jackson feitje. Want daar kijk ik natuurlijk. Want jij bent Michael Jackson fan.
1: Ik ben groot Michael Jackson fan,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, ja. Oké, ik ben benieuwd met welk feitje je zometeen op de proppen komt natuurlijk. Wat zit er nog in het nieuws?
1: Ja, dat hebben we over droogtemaatregelen die op sommige plekken in onze provincie inmiddels worden ingetrokken. En kruidenvrouw Klazien uit Zalk krijgt een eigen biografie.
0: Ah, mooi. Ja, kon ik altijd wel van genieten, van Klazien.
1: Ja, toch?
0: En ook van Cote & B, want die hadden natuurlijk een parodie op Klazien. En het onmogelijk weetje komt er ook aan. Je kan een sportieve waardebon winnen. Het Guinness Book of Records bestaat vandaag precies 71 jaar. Zo. Maar door welke discussie ontstond ooit het idee voor dat boek?
1: Poeh.
0: Dus ooit, ja...
1: Zo, nog een keer...
0: Dus het Guinness Book of Records bestaat vandaag 71 jaar. Maar door welke discussie ontstond ooit het idee voor het boek?
1: Ja, ik denk misschien de discussie van ik kan het beter dan dat jij het kan. En toen kwam er een boek.
0: Ik zal zo meteen een ABC'tje geven. Maar als jij hem zo al kan beantwoorden, dan win jij misschien wel die sportieve waardebon. En we duiken nog even naar de natuur in, want het is vandaag donderdag. We bellen even met Willem Dijkema, die is onze schaapherder. Die loopt weer ergens in onze provincie met de schaapjes.
1: Heerlijk.
0: Want Willem heeft ze altijd op het droog. Hé, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 11:55. Zometeen een Michael Jackson, weet je. Maar zeker. Eerst het regionale nieuws.
1: Vanaf 5:00 vanmiddag mag er weer water worden opgepompt uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal. Waterschap Vechtstromen trekt het verbod in dat sinds eind juli gold vanwege de droogte. Door de regen is het neerslagtekort afgenomen en daalt de watertemperatuur. Ook is er weer meer wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Wel blijven er beperkingen gelden. Zo moet er voldoende water over de eerste stuw blijven stromen en zijn er extra regels rond kwetsbare natuurgebieden. Ook op andere plekken in onze provincie worden de beperkingen versoepeld. Tegen een voormalig scoutingleider van 30 jaar uit Den Ham is 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk geëist. Hij wordt verdacht van het aanranden van een scout van 15 tijdens een kamp in oktober. De man zou, ondanks dat het meisje nee zei, over haar grenzen zijn gegaan nadat hij een paar biertjes had gedronken. De verdachte zegt dat hij zich niet alles kan herinneren, maar veel spijt heeft. De man mag inmiddels nergens meer in het land bij een scoutingvereniging aan de slag. Naast de celstraf wil het Openbaar Ministerie ook een contactverbod met het meisje. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n 18 miljard dollar te betalen. Een onderzoeker technologiebeleid in Amerika vertelt dat het een nederlaag is voor het bedrijf. Tegelijkertijd was het geldbedrag nog veel hoger geweest als Meta de zaak had verloren. Volgens de onderzoeker belooft Meta de apps aan te passen voor minderjarige gebruikers.
18: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
1: En Klazien uit Zalk krijgt een eigen biografie. Schrijver Joep Boerboom uit Zwolle dook 1,5 jaar in archieven en sprak met mensen die de bekende kruidenvrouw van dichtbij meemaakten. Klazien werd in de jaren 90 landelijk bekend met haar tips over kruiden en natuurlijke middeltjes. Ze schreef meerdere bestsellers, kreeg een eigen typetje bij Wim de Bie en maakte zelfs een single met André van Duin. Tegelijkertijd was ze omstreden en werd ze door critici een bedrieger genoemd. Boerboom wil met zijn boek vooral de vrouw achter het bekende televisie-imago laten zien. De biografie ligt sinds deze week in de winkels. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost.
0: Ja, over Cotambie gesproken.
19: Je moet een tak dillen nemen. Een tak dillen tussen de billen en daarna wil het wippen wel weer lukken. Je kunt ook kamillen tussen de billen nemen, maar dillen tussen de billen is beter. Want een oud spreekwoord zegt, met dillen tussen de billen zou zelfs Methuselam weer willen.
1: Ja, dat zijn de tips.
0: Zij was hier regelmatig te gast, Klaas.
1: Ja?
0: Jazeker.
1: Dat is ver voor Martijn natuurlijk. Hè?
0: Ja, we hebben nog meegemaakt, die goede oude tijd. 11:57. Zal ik eerst even het weer doen?
1: Ja,
0: en dan
1: laten we
0: het
1: doen.
0: Feitje van Michael Jackson. Dan gaan we eerst even het weer doen hier op Radio House. Ja, in Twente kan het 28 tot 30 graden worden. Eind van de middag is al een bui mogelijk. Maar vooral vannacht neemt de kans toe op stevige onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Morgen wordt het met 23 à 24 graden een stuk minder warm. En dan gaan we naar een Michael Jackson feitje. Want jij bent natuurlijk Michael Jackson fan.
1: Absoluut.
0: Maar ik ben benieuwd.
1: Nou, ik heb een leuke uitspraak van hem meegenomen. Want veel artiesten die keken natuurlijk op. Die kijken nog steeds naar hem op. Denk aan Bruno Mars, Justin Timberlake. Om maar even een paar namen te noemen. Maar iedereen heeft wel een voorbeeld. En zo ook Michael Jackson. Zijn grootste inspiratiebron. Misschien weet je het ook wel wie zijn grote idool was. James Brown.
0: Ah, Living in America.
1: Ja, daar keek hij.
0: Sex Machine.
1: Daar keek hij ontzettend tegenop. En daar hoort dan ook een mooie uitspraak bij. Study the greats to become greater. Dus eigenlijk moet je de grootheden bestuderen om nog groter te worden. Dat was een mooie uitspraak van Michael Jackson.
0: Nou, vorige week had ik hier Nick Schilder.
1: Mm-hmm.
0: Dat was wel leuk, want die was ook naar Bruno Mars geweest. Zegt hij, ja, ik kijk wel naar hoe grote artiesten optreden en hoe ze beginnen.
1: Ja.
0: Het meest opvallende is eigenlijk anno 2026 dat heel veel artiesten heel rustig beginnen.
1: Ja.
0: Dus Bruno Mars begon ook met een heel uitgekleed liedje. Dus met uitgekleed bedoel ik dus een heel rustig liedje. En naarmate de show vorderde, toekwamen echt de grote en
1: heel mooi
0: de tempo nummers.
1: Dus kijken naar de grootheden als je zelf ook een beetje ervaring wil opdoen.
0: Ja, nou, Willem Ruijs was mijn grote voorbeeld. Die was echt iedereen ver en ver vooruit ook qua presenteren. En Koos Postema natuurlijk ook. En Harmen Sies ook wel een klein beetje. En Joop van Zijl, de nieuwslezer. Dat waren allemaal mensen die ook een beetje een geintje konden maken.
1: Nou.
0: Want in de jaren 70, 80 en 90 en nu anno 2026 wordt radio en tv ook wel eens beleefd als het de allerbelangrijkste zaak van de wereld is. Ja. Dat vinden vooral de mensen zelf die in de media
20: komen. Tot 1 uur bij Oost. Oost. Radio Oost.
0: Mensen willen lachen, willen vermaakt worden en af en toe op de hoogte gehouden worden.
1: Een beetje zelf blijven.

Ik ga het waarschijnlijk niet redden, deze. Want 56% van de luisteraar vindt het een fout liedje. Deze van Dillinger, die vandaag dus in 77 op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Dan gaan we naar het onmogelijk weten. Het Guinness Book of Records bestaat vandaag 71 jaar. Maar door welke discussie ontstond ooit het idee voor dat boek? Ik heb Diane van Schoten aan de telefoon.

0: Daar moeten we een boek voor maken. En zo ontstond het Guinness Book of Records. En de eerste editie verscheen dus vandaag in 1955.
1: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een sportieve waardebon, Diana.
1: Dankjewel, Bert. Hartstikke mooi.
0: En ik vind het leuk dat je het ook nog hebt opgezocht ook.
1: Ja, daar ben ik eerlijk in. De computer is mijn vriend geweest.
0: Nou, dat maakt op zich niet uit. Nou, ik had het ook zo gedaan. Dankjewel, Diana.
1: Is goed, bedankt hè.
0: Ook bedankt. Doei.
1: Succes nog. Joe.
0: Dank je. Willem komt eraan.

0: Tom Jones. Heerlijk liedje blijft dit.
1: De natuur in met...
0: Natuurlijk met Willem Dijk en mij ook een donderdag bellen we zo rond de klok van 12 even met Willem. Die was al heel vroeg uit de veren voor zonsopkomst al op de wildernis nabij vliegveld Twente. Daar wordt dit weekend trouwens onder de radar georganiseerd, Willem.
2: Oké, dan ben ik denk ik blij dat ik hier weg ben. Het zal wel een boulevard zijn.
0: Nou, best wel gezellig.
2: Oké. Gezelligheid staat voorop.
0: Maar, jij wil het hebben over de kleine vuurvlinder.
2: Ja, die zie ik heel af en toe natuurlijk vliegen op, met name op de struikhei wil die graag zitten om daar zijn nectar te halen. En ik denk, die zoek ik eens even op. Ik kan hem wel heel kort even omschrijven. Hij heeft in principe 4 vleugels, 2 hoofdvleugels en dan op de achterkant nog 2 vleugeltjes. En de hoofdvleugels zijn eigenlijk oranje met zwarte stipjes. En de ondervleugels, of de achtervleugels, die zijn meestal bruin. En dan hebben ze een gevuurde oranje rand. En ik denk dat hij daarom de vuurvlinder heet.
0: Ah, keurig uitgelegd.
2: Ja, maar het bijzondere van deze is weer dat hij heeft ook waardplanten nodig... waar hij zijn eitjes op legt en waar hij in principe zich op voortplant dus. En dat is ik heb altijd iets voor het schapen... dat is schapenzuring.
0: Schapenzuring, ah.
2: Ja. Maar nou is, iedereen denkt, dacht ik zelf ook altijd... schapenzuring komt vooral voor daar waar de schapen lopen... en die verspreiden dat en als schapen ergens hebben gestaan, komt de zuring. Maar daar heeft het weer net niks mee te maken. Het is eigenlijk omdat schapen op schrale grond lopen... kalkrijke, arme grond. Nou, daar voelt nou precies die zuring zich ook erg thuis. En ja, omdat die combinatie vaak gezien wordt... hebben ze het schapenzuring genoemd. En schapenzuring is dus die waardplant voor dat vuurvliegje. Maar ik heb je ook al wel eens verteld over de dennennaalden die je kunt eten... en jeneverbes, dat het allemaal zo gezond is. Zo zijn ook de jonge blaadjes van de schapenzuring... erg gezond. Vitamine C, vitamine E, er zitten allerlei vitamines zitten daarin. Vooral de jonge blaadjes. Alleen nadeel is, ze liggen plat op de grond. Dus als je ze plukt, moet je ze toch thuis eerst even wassen. Dat is beter.
0: Ah.
2: Maar zo zie je, het voedselbos is overal.
0: Ja, nee, ik zie links en rechts ook heel veel aanlokkelijke planten. Maar ik ben niet echt iemand die even denkt van nou, daar ga ik eens even wat van eten.
2: Nee, maar die dennennaalden zou je nog een keer proberen. Daar zou je mij nog een keer geslacht van doen.
0: Ja, die dennennaalden wil ik wel een keer proberen.
2: Okay.
0: Tenminste, als ik de goede pak, voordat ik er niet meer ben natuurlijk.
2: Hey, nee, je moet ze...

0: De duo, hè? Dus de dennetjes waar twee van aan elkaar vastzitten. Die kun je prima even, de jonge dennennaaltjes even opkouwen. Dan zul je eerst denken, hè, wat vies. En toch merk je dan een zuur smaakje. En dat zuur is juist het vitamine C smaakje.
1: De groene loper, daar wil je het ook nog over hebben.
0: Ja, dat is heel mooi. De stad, heel veel steden hebben dat wel. Maar ik kom zelf uit Almelo. En daar hebben we inmiddels al aardig wat, ik denk kilometers, groene loper ingezaaid. Dat zijn vooral wilde planten, inheemse wilde planten, bloeiende planten voor met name bijen en vlinders. En ik geloof dat dat dit jaar al voor het 10e jaar is dat ze dat doen. En ik heb het idee dat dat zeker aanslaat. Vinden de mensen het heel erg leuk. En ik denk dat de bijen en de vlinders er goed van doen. En we hebben, ik weet even niet precies wanneer, maar daar ga ik je zeker over informeren. Over een klein maandje hebben we het 10-jarig bestaan van die groene lopers. En het is letterlijk, als je daar loopt, ja, je loopt door het groen en de bloeiende planten. Prachtig.
1: Dankjewel, Willem. Tot volgende week.
2: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
3: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
2: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
4: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
2: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
9: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
18: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allen.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanaf 5 uur vanmiddag mag er weer water worden opgepompt uit sloten, beken en kanalen in Twente en het Vechtdal. Tegen een voormalig scoutingleider van 30 jaar uit Den Ham is 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk geëist. Hij wordt verdacht van het aanranden van een scout van 15 tijdens een kamp in oktober. En technofestival Onder de Radar op vliegveld Twente is de afgelopen jaren flink gegroeid.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
8: Bij ons. Het is 3:12, het is donderdagmiddag. Kom maar door met jouw liedje voor op de dobbelsteen uit de jaren 80. Via de Radio Oost app 06-4567-1331.
1: Radio Oost.

0: Recht uit het hart, je hoorde Splitsing.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Zo meteen ga ik precies 40 jaar terug naar de Nederlandse top 40 van eind augustus 1986. UB40 stond bovenaan, Mattia Bizarre stond op 2, Holiday Rap op 3. En een liedje die later een van de meest herkenbaarste 80's hits zou worden, stond toen nog maar op nummer 22. Zometeen ga ik hem draaien hier op Radio Oost. Het is ook de verjaardag van Alex Lifeson. Hij is gitarist en medeoprichter van Rush. Hij viert vandaag zijn 73e verjaardag. En Rush ken je met The Spirit of Radio. Het liedje komt uit 1980. Zometeen dus de nummer 1. Vandaag precies 40 jaar geleden. En de nummer 22. Welke dat is, dat hoor je zometeen hier op Radio Oost.
2: Tommy.
3: Zeg maar nee, want ik krijg hier er 2.
2: Ik vind het wel lekker.
3: Toevallig.
2: Er zijn meneer tegen me.
4: Ik ben ik, dus ik denk jouw kieding.
5: De jaren 80 lunch.

0: Man in the Mirror, Michael Jackson, hoorde je voorbij trekken. In Back to the 80s.
1: De plaat uit 86. Hey, dat is precies 40 jaar geleden. Een liedje uit mijn jeugd.
0: Even naar mijn jeugd, 1986. Vandaag in 1986 stonden bijvoorbeeld deze in de Nederlandse top 40 op 5.

0: Vandaag is het precies 40 jaar geleden. Even terug naar jou en mijn jeugd misschien wel. Met Elder Bartje en Who's Johnny. Deze stond op 3. MC Michael G en DJ Sven. Deze stond op 2. Mattia Bazaar en Ik Voel Je, oftewel T. Cento. En dit was de populairste deun 40 jaar geleden.
1: De plaat uit 86. Dat is precies 40 jaar geleden. Een liedje uit mijn jeugd.
0: En misschien nog leuker, The Final Countdown for Europe stond vandaag precies 40 jaar geleden pas op nummer 22. Die moest dus nog aan zijn grote opmars beginnen. Nu in Back to the 80s. Op radio's, The Final Countdown. Vandaag dus, precies 40 jaar geleden, op nummer 22 in de Nederlandse top 40.

0: The Try I Love, you're the Third World op Radio. En daarvoor nummer 22 uit de top 40, 40 jaar geleden. Zometeen onder andere de Dobbelsteen. Wat is jouw favoriete liedje uit de jaren 80? En wil jij graag op de Dobbelsteen? Laat hem even weten via de Radio-step. We hebben het uitgebreide weerbericht. En het laatste nieuws, Marieke.
1: Ja, we gaan het
0: Marieke,
1: hebben.
0: Wieke.
1: Ach jongen, nee. We kennen elkaar nog niet zo lang, hè?
0: Nee.
1: We gaan het hebben
0: zwanger,
1: over...
0: Nee.
1: Ach, het is je even vergeven.
0: Ja, dan vergeet je
1: levelt
0: iets.
1: Een beetje met mij.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Siertje. We gaan het hebben over Mona Keizer en we duiken even in de studententijd.
0: Ja, krijgen we weer een politieke partij op rechts?
1: Het zou zomaar
0: dat
1: kunnen,
0: Bert. Dat wordt toch één grote versplintering
1: het
0: ook?
1: Het is er druk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Bijna 5:05. Zometeen Margo Ribbering met het actuele weerbericht. Maar eerst het laatste regionale nieuws met Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. Een echtpaar uit Enschede dat een failliet textielbedrijf heeft gerund, is verantwoordelijk voor een schuld van ruim 1 miljoen euro. Het bedrijf handelde vooral in babykleertjes en ging een paar jaar geleden failliet. Daardoor verloren 12 mensen hun baan. Het leek erop dat het bedrijf in de problemen kwam doordat er weinig vraag naar de spullen was. Maar inmiddels blijkt het toch anders te zitten. Het ging al niet goed met het bedrijf, de kosten waren hoog en toch ging het echtpaar maar door en door. En de problemen liepen op. De rechtbank oordeelt dat het echtpaar privé verantwoordelijk is voor die enorme schuld. Inmiddels hebben meer dan 40 mensen een claim ingediend. Politica Mona Keizer komt later vandaag met een plan rond haar nieuwe politieke beweging, zoals ze het zelf noemt. Nog geen partij dus. De beweging die krijgt de naam Project 2029. En later vandaag gaat ze daar meer details over bekendmaken. Keizer stapte dit jaar uit de BBB nadat ze het niet zei, maar Henk Vermeer werd aangewezen als de nieuwe partijleider. Ze was ook vicepremier voor die partij in het kabinet Schoof. En na haar vertrek heeft ze haar zetel in de Tweede Kamer behouden en vormt daar nu als lid Keizer een eenpersoonsfractie. Wielrenner Pascal Eenkhoorn uit Geenemuiden heeft zijn contract verlengd. Tot eind 2028 blijft hij rijden voor Soudal Quickstep. Hij vindt het geweldig om bij de ploeg te bedrijven. Noemt het ook echt een familie, zegt hij zelf. En zijn team is ook blij. Ze noemen Pascal een waardevol en betrouwbaar lid. En goed nieuws voor studenten in Enschede. Het aantal patiënten met schurft is aan het dalen. Komt vooral door goede voorlichting. 3 jaar geleden was er nog een piek. Toen waren er honderden gevallen van schurft in Enschede. Inmiddels ligt het aantal rond een derde daarvan, vertelt de GGD.
4: We zijn heel flink gezakt. We zijn eigenlijk weer onder het niveau van die vorige uitbraak die in 2022 begonnen is. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ook hier in Enschede zitten we echt op een heel laag niveau.
3: Ja, ze zitten in Enschede volop in de introductieperiode. En daar waarschuwt de GGD deze week ook voor de besmettelijke huidziekte. Die zich vooral makkelijk kan verspreiden in gore studentenhuizen. Bijvoorbeeld via het beddengoed of huidcontact.
2: Oh ja.
3: Ja. Krijg je de kriebels?
2: Ja.
3: Ik zag jou rillen.
2: Ik zat nog eerst even met dat echtpaar. Want die hebben de zaak overgenomen van een van de ouders.
3: Ja.
2: En daar stond op de balans 3 miljoen aan kleding die je niet meer kon verkopen.
3: Ja.
2: Of 1 miljoen.
3: Dan wordt het wel heel ingewikkeld, hè?
2: Dat verhaal heb ik vanochtend uitvoerig gelezen.
3: Dat is gelezen. Goed blijven hangen. Je hebt goed ingelezen.
2: En ik moest nog even denken bij Mona Keizer.
3: Ja.
2: Project 2029.
3: Duurt nog even.
2: Er komt weer een project X aan.
3: Zou zomaar kunnen. Terug naar Haren. Dat was ook een verhaal, inderdaad.
2: Ja.
3: We gaan het meemaken, Bert.
2: Ja, zeker. Nou, laten we hopen dat we het mee mogen maken, ook allemaal. Margo Ribberink, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Bert.
2: Het weer in onze provincie.
5: Ja, de temperaturen lopen verder op. Het is op dit moment nog niet zo broeierig, hoor. Dat komt vanmiddag pas. 21,9 in Hardenberg en Delden, Lagemors, 25,4. Maar op dit moment trekt de dikste bewolking naar het noorden weg. Dat heeft te maken met een warmtefront. Daarachter draait de wind naar het zuidoosten. En dan komt die kleffe lucht onze kant uit. Dus eind van de middag, begin van de avond, is het 27 tot 29, lokaal 30 graden in onze provincie. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft vanmiddag en ook vanavond. Broeierig warm ook. En dat die onweersbuien die zich moeten gaan vormen boven België en Frankrijk, die komen bij ons pas nou rond middernacht vanuit het zuiden. En dat kunnen natuurlijk hele zware onweersbuien zijn. Wees voorbereid. Haal in ieder geval je tuinstoelen naar binnen. En het zijn buien met niet alleen lokaal veel regen. Er kan zo'n 20 tot 40 millimeter vallen in korte tijd. Hagel, 2 centimeter, is mogelijk. Flinke onweersontladingen. En windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. En dat duurt tot 3 uur vannacht.
2: tot 3 uur vannacht. En hoe gaan we dan morgen verder?
5: Nou, morgen beginnen we in ieder geval droog. 18 graden is de starttemperatuur. Het is bewolkt, misschien een beetje nevelig of mistig. Uiteindelijk wordt het veel minder warm. 23, 24 graden. En dat komt omdat de wind gedraaid is naar het zuidwesten. Maar vanuit die hoek komen in de loop van de middag, als de zon er weer een beetje bij komt, ook nieuwe buien aan. En dat zijn potentieel ook weer zware buien. Dus morgenmiddag, begin van de avond, opnieuw weer buien. Mogelijk met onweer, zware regen, hagel en misschien ook wel windstoten met zo'n 75 kilometer per uur. Dus de meteorologische zomer neemt met geweld afscheid.
2: Ja, dat zegt het wel. En het weekend?
5: Nou, het weekend blijft het wisselvallig. Zowel op zaterdag als zondag kunnen er nog steeds flinke buien vallen. Maar er is ook ruimte voor de zon. Er waait soms een stevige wind uit het zuidwesten. En de temperatuur ligt zo rond de 23 graden. Ook begin volgende week houdt dit wisselvallige weer aan. En in de tweede helft van de week wordt het langzaam wat droger.
2: Oké, nou, we kunnen nog wel water gebruiken, toch? Her en der, als ik in de natuur kijk, dus kom erop.
5: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
6: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
5: De Zeeuwse kust.
6: Margotje, Margotje.
5: Fantastisch, toch?
2: Margot, zit de kracht. Radio Oost. Ja, de muziek is niet voorbij het stilstaan, toch? Het zijn allemaal wandelvierdaagse liedjes die je hebt uitgezocht deze week, toch?
5: Nou, het zijn feestliederen die iedereen meezingt. Ze komen uit de jaren 80, maar het valt mij op. Ik heb best wel lekker meegefeest en ik ben al een beetje op leeftijd. Dat ook mensen van 20 en 30 dit allemaal meeschreeuwen. En deze is natuurlijk wel een van de beste. André Hazes mag niet ontbreken uit 81 met Zij gelooft in mij.
2: Nou, ik blijf volkomen geloven in jou.
5: Dat is mooi.
2: Tot morgen. Dag, Margot.
5: Tot morgen.
2: Hoi, hoi.

0: Steen, papier, schaar, hè? Steden Night hoorde je van Chicago. Dat onderzoekje, dat klopt wel eigenlijk.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Dat de meeste mensen als eerste steen...
2: Dat las jij vanochtend.
0: Dat las ik.
2: Dat heb jij als een onderzoeksjournalist even uitgevoerd.
0: Ja, een polletje. 80% kiest als eerste steen.
2: Wonderlijk, hè, hoe dat werkt. Grappig.
0: Daarover gesproken. Oh, dit is een brug, zeg. De Dobbelsteen. Ja. 6 liedjes. Jij kan een waardebon winnen van 42 euro. 4200.
2: Zou leuk zijn.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Ja. 42 euro. Sportieve waardebon. Op 1 Gert-Jan Knol met Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen uit 87. Op 2 Doe Maar Sinds een Dag of 2. Op 3. Ik moet even denken aan Danny, hoor. Doe maar Danny.
2: Ja?
0: Danny Paradero.
2: Er gaat
0: Doe
2: weer een luikje open in je brein.
0: Op 3 Beds Are Burning van Midnight Oil uit 1987. Hartelijke groet uit Mariënberg, groetjes terug. Come Dancing van de Kings.
2: Oh.
0: Ik hoop niet dat die het wordt, want dat wordt diep graven, denk ik, in ons systeem. Michael Jackson, Human Nature. Ook mooi op 5 en op 6. Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Nou.

0: Nou, nog een keertje afslaan dan. Midnight Oil, The Bad Start Burning, hoorde je op Radio Oosten 6 voor 1. We begonnen vanochtend met de kleine dingen waar we ons belachelijk druk om kunnen maken. Deze vond ik ook wel leuk trouwens. Gert, dankjewel nog voor het doorgeven. Midden in de tube mayonaise knijpen of dopje niet op de tandpasta tube. Maar goed, uiteindelijk blijkt het maar weer. Grote problemen kunnen we best goed relativeren. Maar geef ons een winkelwagentje met een kapot wiel en alle beschaving is weer verdwenen. Zullen we even bellen met Cor en Marjolein natuurlijk, even de verjaardagskalender.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Waar is een feestje? Hier is een feestje. Hippe de piep, hoera!
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Middag, avond.
3: Middag of avond.
0: Is het middag?

0: Middag is het.
1: Middag is het.
0: De dierentuin overleeft gisteren.
2: Oh, heerlijk, Bert. Mooi, heerlijk. Ja. Prachtig.
0: Wat was het mooiste dier wat jullie gisteren hebben gezien?
2: Nou, jouw favorieten, hè? Dat waren de leeuwinnen.
0: Ja, de leeuwinnen, ja. Mooi dier is dat,
2: hè? Ja, en de leeuw, hè?
0: Jazeker.
2: Ja. Maar wie was er nou 77 geworden, Bert?
0: 77, de gitarist van Rush.
2: Oh ja. Ja.
0: Hebben jullie die al? Of, die zal ik jullie morgen wel even doorgeven. Even kort, wie zijn de jaren vandaag?
2: Nou, dat is voetballer Luc de Jong.
0: Luc de Jong vandaag jarig, dames en heren.
2: 36 jaar.
0: 36, oud Twente speler.
2: Trainer Ernst Faber.
0: Ernst Faber, de technisch directeur van de Heracles. 55 vandaag.
2: Lange baan schaatsen, Jan Bos.
0: Jan Bos. Oh, oké. Okay. Nou, nou, dankjewel dan. Tot morgen, hè.
2: Tot morgen, Bert.
0: Dag, lieve Cor. Dag, lieve Marjolein.
2: Doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Ja, een

0: Let's go!
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Het nieuws in Overijssel. Een echtpaar dat een textielbedrijf uit Enschede runde, moet privé opdraaien voor een schuld van ruim 1 miljoen euro. De rechtbank vindt dat het stel onbegrijpelijke beslissingen heeft genomen. En wielrenner Pascal Eenkhoorn uit Geenemuiden heeft zijn contract verlengd. Tot eind 2028 blijft hij rijden voor Soudal Quickstep. Meer nieuws in onze eigen app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Je kunt de tv aanzetten op TV Oost. En ja, dan kun je naar mij kijken, dat is leuk. Daar zie je ook de tijd en het nieuws voorbij komen. Maar ook in één woord samengevat het weer. En daar staat samengevat in dat ene woord nu broeierig. En bij broeierig past toch echt wel nog eventjes tralalala Root Syndicate.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Hallo, mijn naam is Astrid. Ik pas eventjes op de plantjes en de platen van Paula. En dat betekent dat ik me verdiept heb in wat er gebeurt in Overijssel. Ik hou het allemaal in de gaten. Heel veel ballonnen de komende tijd. Die zie je overkomen. Nou, wanneer en waar, dat hoor je zometeen hier. En ik heb heel veel prettige muziek. Ik speel straks nog even ter ere van de net overleden Dolly Parton. Speel ik de supermakkelijke Dolly Parton quiz. Waarmee je het Oostprijzenpakket kunt winnen. Ja, en ik vraag toch jouw hulp, want we draaien natuurlijk regelmatig Overijsselse muziek. En morgen is er weer een nieuwe oogst aan Overijsselse muziek. Maar ik ben er ook een klein beetje uit, merk ik. Ik denk, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd in Overijssel qua muziek? Dus weet je een typisch Overijsselse artiest of een typisch Overijssels liedje, dan hoor ik het heel graag. Dan kun je appen via natuurlijk de Oost-app. En als je nou zegt, nou, Overijssel vind ik te moeilijk, maar Nederlandstalig vind ik heel fijn. Vind ik ook heel fijn. Dus die tips mag je ook gewoon sturen. Stuur me even een appje, vind ik het fijn. Weet ik tenminste dat je erbij bent op deze broeierige dag. En luisteren we ondertussen naar Murray Head en die ene nacht in Bangkok.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: liedje voor ons allebei.
1: Gewoon je liedje een lekker liedje noemen. Zodat iedere DJ of DJette wel moet zeggen dat het een lekker liedje is. Ja, Guus, geboren in Enschede tijdens de millenniumwisseling. Ik heb hem vorige week even gesproken. Woont nu in Utrecht, studeert daar diergeneeskunde. Houdt zich bezig met allerlei soorten dieren. Van olifanten tot Jack Russells, heeft hij me verteld. En ondertussen maakt hij muziek zoals dit lekker liedje. En deze hele week hoor je hem als Nieuwe Oogst. Dus regelmatig voorbijgekomen al afgelopen week. En gelukkig maar, want het is ook echt een lekker liedje. Het past ook echt bij deze zomer nog. We gaan straks een liedje horen dat beroemd werd omdat het gebruikt werd in de Rozenboom. In goede tijden, slechte tijden. Gewoon een liedje dat daar gedraaid werd en vervolgens in Nederland een hitje werd. Die komt zo. Maar eerst Golden Earring.

Die hele Matt Simons, die wist gewoon niet wat hem gebeurde. Hè? Opeens allemaal views en berichtjes vanuit Nederland, omdat hij gedraaid werd bij goede tijden, slechte tijden. Catch and Release, samen met Deep End, dat waren dan weer Nederlandse DJ's. Nog één liedje voor het regionale nieuws. Nick Kershaw heb ik voor je. Wouldn't It Be Good?

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 in ruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Ja, en dan is het 2:30. Tijd voor het nieuws. Wieke, is het al? Ga je gang.
16: Goedemiddag. Vanaf 5:00 vanmiddag mag er weer water worden opgepompt uit sloten en beekjes in Twente. Het waterschap Vechtstromen trekt het verbod in dat sinds eind juli gold vanwege de droogte. Door de regen is het neerslagtekort afgenomen en is ook de watertemperatuur gedaald. Er is ook weer wat meer wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Er zijn nog wel wat beperkingen. Zo moet er genoeg water over de stuw blijven stromen. Zijn er ook nog regels in kwetsbare natuurgebieden. En ook op andere plekken in onze provincie worden die beperkingen inmiddels wat versoepeld. En we blijven even bij dit soortgelijke nieuws, want Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is de warmste zomer sinds het begin van de metingen. En ja, dat weten we nu al, terwijl de maand augustus nog bezig is. Deze klimaatexpert van het KNMI die vertelt hoe dat komt.
17: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Maar ja, bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
16: Ja, het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in de beeld. En dat is dus een record. Astrid, ben jij een festivalganger?
15: Nou, een beetje. Een
16: wat
15: beetje.
16: Voor festival?
15: Ik heb jaren Lowlands achter de kiezen. Ah. Ja, en Manjana en de Zwarte Cross.
16: Heel leuk.
15: Heel veel.
16: Geen
15: ja.
16: Techno-liefhebber dus.
15: Nee, die sla ik af en toe over.
16: Nou, er zit er eentje aan te komen. Oh. Onder de radar op Vliegveld Twente. Het is ooit begonnen met 4.000 bezoekers. Vond ik al veel. Maar dit weekend worden er 40.000 mensen verwacht. Op het terrein zijn 7 plekken met techno en house. Stevige dansmuziek dus. De organisatie noemt vooral de groene locatie een belangrijke trekker.
18: Wat we ieder jaar steeds meer en meer proberen te doen is paadjes te creëren van de strip af, zodat de bezoeker ook echt op avontuur kan gaan. En ja, dat je ook los van alle gebouwen en het asfalt van de strip, dat je ook de prachtige natuur van de vliegbasis kan ontdekken. En uiteindelijk is dat natuurlijk wat we ook wel heel leuk vinden. We hebben natuurlijk een aantal hele mooie area's op ons festival, maar het ontdekken van zo'n vliegveld door gewoon te zeggen, hey, ik sla een keer links af of ik sla een keer rechts af. Ja, dat vinden we zelf ook het leukste om te doen op een festival.
15: Ben jij daar wel?
19: Ik vind dit wel vet hoor, ja. En vooral dat struinen op zo'n festival, dat is heerlijk, dat je dan op gekke plekken terecht kan komen. Hmm. Nou, ze zijn er volop mee bezig. Honderden medewerkers en vrijwilligers zijn nu druk met de opbouw. En morgenmiddag om 2:00 gaan de deuren open op Vliegveld Twente dus. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
15: Dankjewel, Wieke. Gaan we nog even naar het weer kijken, want het wordt warm vandaag. Nou, dat had ik al voorspeld en dat hadden wij al voorspeld, omdat het woord broeierig centraal staat vandaag. Voel je broeierig, Wieke?
19: Nogal.
15: Ja, 30 graden toch wel her en der. En vannacht dan komt er noodweer. Nou ja, noodweer, regen, hagel, hou er maar rekening mee. Dan morgen opeens 23 graden. En de komende dagen blijft het wel rond die temperaturen, dus een beetje zomer, maar ook wel een hoop regen. En dan verkeersinformatie. Er staat 1 lange file en die staat op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen Oldendaal-Zuid en de Duitse grens sta je op dit moment zo'n 6 minuten in de file. Dus als dat de langste is, valt het nog best mee.
20: Bij Oost in de middag.

goed, van de Tramps natuurlijk. Ik ben nog op zoek naar een Nederlands talig liedje voor straks. Dus als je adviezen hebt, dan kun je die sturen via de Oost-app of via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Die berichtjes zie ik hier verschijnen. En vooral muziek uit deze contraien ben ik op zoek naar. Geef me gewoon goede tips als je iets weet. Ja, of luister gewoon, hè, dat mag ook. Want ik heb natuurlijk wel muziek meegenomen. Die draai ik met alle liefde voor je. Zoals 74-75.

man met al de tatoeages, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En Mr. Know-It-All, dat is zo'n bedweter. En dat hoopte hij dat hij was. Zo'n bedweter was de reden dat ik net een plaatje niet volledig aankondigde. 74-75. Want ik heb dat ooit aangekondigd als de Cornels. En toen werd ik heel hard uitgelachen door een DJ die zei... het zijn de Connels. De Connels? Ik blijf het niet over mijn lippen kunnen krijgen. Ik vind nog steeds dat het de Cornels zijn. Maar door zo'n Mr. Know-It-All zei ik nu gewoon 74-75. Was je helemaal niet opgevallen als ik gewoon niks gezegd had. Maar waar ik wel iets over ga zeggen is dankjewel voor alle appjes. Ik vroeg namelijk om wat Overijsselse muziek. Ik zei, ik ben er een beetje uit. Ik heb niet goed genoeg opgelet de laatste tijd. Dus ik heb wat tips nodig. En ik heb me dus nu even ondergedompeld in allerlei... Overijssels, clubjes, bandjes, artiesten. En dat zijn er echt een hele hoop. Dank voor alle tips. Ik ga nog even verder luisteren. Maar er was er eentje die er voor mij meteen bovenuit sprong. Want jaren geleden mocht ik op de Zwarte Cross werken. En dan was het altijd één groot feest als Jovink en de Voodoo Beatles optraden. Nou ja, dat als je ooit op de Zwarte Cross bent geweest in vroege tijden, dan weet je dat wel. En een van die Jovink-mannen, die is behoorlijk lekker bezig solo inmiddels. Je kent hem ongetwijfeld. Al was het van TV Oost, maar ook natuurlijk van al zijn liedjes. En Janneke die kwam met de suggestie om iets van hem te draaien. Bukkers dus. Oh, Bukkers, waar ben je? Ik zie hem net verdwijnen hier. Want ja, hij heeft de Duitse grens bezongen. En dan wordt het natuurlijk in onze taal Duitse grens.

De mooie vrouw van Roy Orbison hoorde je. En ik heb de Christians en Harvest for the World nog voor je. En zo dadelijk eventjes wat tips en trucs. Want als je nu terug bent gekomen van vakantie, gewoon weer lekker thuis in Overijssel. En je denkt, ik mis een dier in huis. En ik heb nu geen oppas nodig, want ik ga nu voorlopig niet op vakantie. Dus wat gebeurt er? Heel veel mensen nemen op dit moment een nieuw huisdier. Een poes of een hond. Of een cavia natuurlijk, het kan allemaal. En dan moet je wel even op een paar dingen letten en aan een paar dingen denken. En daarom horen we straks eventjes de dierenbescherming. Nee, het dierenasiel in Zwolle aan het woord. Maar nu de Christians.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Het nieuws in Overijssel. De politie in Oldenzaal is op zoek naar getuigen. Eerder deze maand gooide iemand een steen door de ruit van een auto. De bestuurder raakte niet gewond, maar de politie spreekt van poging tot moord of doodslag. En FC Twente zegt dat ze de afgelopen dagen alles hebben geprobeerd om eigen supporters toch mee te nemen naar de wedstrijd bij Cambuur. Maar dat is niet gelukt. Je leest er meer over in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ja,

0: Show me the way, Peter Frampton. En ik werd net de weg gewezen door Jannes. Die belde nog even met wat plaatjes. En meer mensen doen dat. Die geven me allemaal suggesties wat ik kan draaien. Ik heb wel ook zelf van alles meegenomen. En dat moet ook allemaal nog voorbij komen.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Maar dag Gert en dag Henny Ben. En eens eventjes kijken, wie hebben we hier? Oh, er staat geen naam bij, maar die komt ook even met leuke liedjes. Gert-Jan dus en Jannes en Mark en Janneke. Dus wat fijn dat jullie me weten te vinden via de app. Dus je kunt ook altijd appen, hè, via de app van Oost. Zo dadelijk ga ik het eventjes hebben over huisdieren. Dus mocht je de behoefte voelen om even een foto van je kat of je hond te delen, dan vind ik dat hartstikke leuk. Mijn broer heeft net een nieuwe kat via verhuisdieren. Dus een kat die niet mee kon verhuizen naar een klein flatje, die mag nu bij mijn broer in de tuin spelen. Een van mijn beste vriendinnen heeft net een kitten geadopteerd uit het asiel. En een andere vriendin heeft een oppaskat, want de vakantie is voorbij. Mensen hoeven geen oppas meer te regelen. En opeens begint iedereen weer aan de huisdieren. Nou, als dat bij jou het geval is, dan hoor ik het graag. En als je er nog over nadenkt, straks spreek ik Iris van het dierenasiel in Zwolle. En die heeft wel wat tips voor je als je nog op zoek bent of van plan bent om een dier in huis te nemen. Nu Jimmy Cliff en zijn Reggae Night.

Ja, Choosing Texas. Ella Langley is dat nieuw talent uit Nashville. Het regelmatig te horen natuurlijk hier. En dat is meteen goede country muziek wat in opkomst is. Daarvoor hadden we lekkere reggae muziek. En straks komt er ook nog prachtige Nederlandstalig aan. En dit noemen we dan mainstream. Crowded House heb ik nog voor je. It's Only Natural.

It's only natural. Ik heb een instapvraag voor je voor het spelletje straks na 14:30. Dan spelen we namelijk de super makkelijk Dolly Parton quiz. Om Dolly Parton, die onlangs overleden is, toch nog een beetje te eren. En natuurlijk iets van haar te draaien. En de instapvraag, die moet je kunnen beantwoorden om mee te mogen spelen. Instapvraag is super ingewikkeld. Het was namelijk ooit zo dat Dolly Parton naar de bank ging. En de bankmedewerkster was de hele tijd met haar man aan het flirten. Natuurlijk niet leuk, hè? Niet leuk. Maar wat deed Dolly Parton? Die schreef daar een liedje over. Dus eigenlijk denk ik, of je dit verhaal nu kent of niet, iedereen weet de naam van die bankmedewerkster die met de man van Dolly Parton aan het flirten was. Hoe heet die bankmedewerkster? Als je dat weet, dan kun je dat appen. Simpelweg via de Oost-app of door eventjes het nummer in te tikken. Dat kan ook, hè? 06-4567-1331. Als je de naam weet van die mevrouw. En als je het dan goed hebt, dan bel ik je misschien zo om mee te doen aan de supermakkelijke Dolly Parton quiz. Nu prachtige Nederlandstalige muziek uit de schaduw van iOS.

0: Prachtig, hè? Uit de schaduw van IOS. Vroeger is ook schitterend. Hele goede bandtitel, vond ik altijd. En meer reacties dan ik ooit had verwacht. Want een hoop mensen weten inderdaad hoe die bankmedewerkster heette die de man van Dolly Parton probeerde te versieren. Die naam, die zie ik al binnenkomen in de app. Je mag het nog proberen. Straks kies ik er gewoon willekeurig één iemand uit. En met diegene speel ik dan de super makkelijke Dolly Parton quiz, waarmee je het RTV Oost prijzenpakket kunt winnen. Ja, en dan krijg ik opeens heel veel telefoontjes van mensen die liedjes willen aanvragen. En dan ga ik natuurlijk straks ook nog Dolly Parton draaien. Ik heb zelf sowieso Bonnie Tyler en Justin Timberlake en noem maar op allemaal nog klaarstaan. En ik heb nu geen tijd meer, want we gaan zo natuurlijk naar het regionale nieuws. Maar ik kreeg net een telefoontje van iemand die zegt, ja, wil je alsjeblieft, en dan hoop ik dat ik de naam goed onthouden heb, Wim Vinken? Wim of Harm Vinken? Wil je die alsjeblieft een hart onder de riem steken met een liedje? Nou, ik heb geen tijd meer voor het liedje, maar wel van harte beterschap. Hebben we dat via de radio in ieder geval nog even doorgegeven.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: 2:30 is het dan, tijd voor het regionale nieuws. En dat krijgen we van Wieke Essetal. Wieke, ga je gang.
12: Goedemiddag. FC Twente heeft de afgelopen dagen van alles geprobeerd om zondag toch supporters mee te kunnen nemen naar Cambuur. Maar het antwoord blijft nee. Komt allemaal door het vuurwerkincident bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord afgelopen weekend. Daarbij raakten meerdere mensen gewond op de tribune.
13: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld, niet in de tribune. Dat is nog iets, hoewel er heel wat mensen nu de gang richting de catacomben maken. Waarom nou toch weer?
12: Ja, de lokale autoriteiten in Friesland vinden het niet verantwoord om komend weekend Twente-supporters toe te laten. FC Twente wilde Cambuur nog wel helpen met allerlei veiligheidsmaatregelen. Alles om te laten zien dat voetbal wel veilig en gezellig kan. Maar de burgemeester van Leeuwarden houdt vast aan zijn besluit. De politie in Oldenzaal is op zoek naar getuigen. Begin deze maand gooide iemand een steen door de ruit van een rijdende auto. De bestuurder raakte niet gewond. De politie spreekt wel van poging tot moord of doodslag en is dus op zoek naar mensen die toen iets hebben zien gebeuren. En FC Twente maakt zich op voor de wedstrijd van vanavond. Ze trappen straks af in Azerbeidzjan tegen Karabach. Zo'n 100 Twente supporters zijn die kant op. Onder wie ook Jerry en Jasper, vader en zoon. En ze maken er een soort van waanzinnige zomervakantie van. Overal waar FC Twente in Europa speelde, waren zij erbij. Boedapest, Slowakije en nu Baku.
14: Ja, dit is echt het mooiste wat er is. Gewoon, je komt overal... Gewoon lekker biertje drinken op het terras. Je ziet zoveel andere dingen dan dat je gewoon, weet ik veel, met je busje even naar Italië rijdt. Je krijgt zoveel meer beleving.
15: Ja, superleuk om dit met je zoon te doen natuurlijk. Neemt niemand je af. Ik kan het iedere vader aanraden.
16: En is dit de laatste?
15: Nee, we gaan door.
14: Nou, maar dan moeten ligt we aan nu... Twente.
15: Ja, ligt aan Twente. Hè. Ze moeten nu wel winnen.
14: Weghorst, het trickje. Komt goed.
12: Ja, we gaan het zien. Vanavond wordt er om 6:00 Nederlandse tijd afgetrapt. Dat volg je natuurlijk op de Oosttribune op Radio Oost. En dit zoete filmpje, wat ik het toch wel een beetje vind... Ja. Kun je even bekijken op oost.nl of in onze eigen app. En daar zie je echt twee hele glimmende mannen in een rood-wit shirtje.
0: Ja, en een mooie familieband. Ja, die straalt er vanaf. Ja. Ja, dankjewel, Wieke. Oh, je moet nog zeggen waar. Nee.
12: Je kan even kijken ja. Voor al het andere Overijsselse nieuws... op oost.nl of in onze eigen app.
0: En dan nog het weer. Ja, broeierig is het codewoord van vandaag. Warm is het. En het kwik loopt op tot 28 tot zelfs 30 graden in Twente. Ja, echt broeierig. Een beetje nattig voelt het. Vannacht wordt het nog natter, want dan valt er regen. Er valt zelfs hagel. En er wordt flink onweer verwacht. En als je naar buiten gaat, pas dan even op, want het gaat ook behoorlijk waaien. Morgen dan wordt het 23 of 24 graden. Met zon, maar ook 's middags weer stevige buien. Dus ja, bijzonder weer voor eind augustus. En dan de verkeersinformatie. Nou, nog steeds die ene file naar de Duitse grens. Die staat er nog op de A1 Hengelo tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens dus. 8 minuten sta je daar stil en dat komt door een politiecontrolepost. Ja, en er was een ongeluk gebeurd, maar ik zie dat inmiddels op de rest van de wegen in Overijssel geen vertraging meer is. Dus gelukkig is dat ook inmiddels opgelost.

0: The Window of Hope van Olita Adams. Ja, bij heel veel mensen zit de vakantie er inmiddels echt wel op. En dan denk je, nou, we zitten weer een beetje in het gewone stramien met school en met werk. En dan denk je, ik mis een huisdier. Volgens mij gebeurt dat veel. In ieder geval toevalligerwijs hebben 3 mensen in mijn omgeving de afgelopen week een nieuw huisdier gekregen. Toch even benieuwd hoe dat is in de dierenasiels in Overijssel. Nou, bij dierenasiel Zwolle zit Iris Klok. En die weet er meer van, want zij werkt in het dierenasiel waar ze de dieren verzorgt. Iris, goedemiddag. Iris?
1: Hallo?
0: Oh, ik dacht even, de telefoonlijn doet het niet, maar je bent er gewoon.
1: Jazeker.
0: Hé, gelukkig. Iris, is het druk bij jullie?
1: Het is nog steeds wel heel erg druk. Mm-hmm. Maar het is wel een stukje minder heftig dan in de volle zomervakanties van iedereen.
0: Ja, wordt het nog steeds zo heftig in de zomervakantie? Doen mensen hun dieren weg als ze op vakantie gaan?
1: We zien niet zozeer dat het echt gedumpt wordt of extreem veel afstand van dieren wordt gedaan in de zomer. Mm-hmm. Maar in de zomer hebben we gewoon heel erg veel te maken met bijvoorbeeld wilde katten die kittens krijgen.
0: Oh, ja.
1: En dan krijgen we echt wel heel veel dieren binnen. We hebben momenteel nog zo'n 80 gastgezinnen die kittens opvangen of katten opvangen.
0: Zo.
1: Maar dan spreek je ook echt wel dat er hier op het asiel al wel 40, 50 katten minder zitten dan dat we hadden normaal gesproken in de zomer.
0: Ja, want ik zie het om me heen. Mensen na de vakantie denken van, nou, ik heb nu geen oppas nodig, want nu ben ik gewoon weer thuis. We nemen de kat.
1: Ja, klopt. Ja, je ziet het heel veel gebeuren. En dat is eigenlijk ook een terugkomend patroon. Op het moment dat er een vakantie in het vooruitzicht zit, ja, dan ga je gewoon niet op korte termijn aan een dier beginnen, wat logisch is natuurlijk. En iedereen is weer terug van vakantie en die hebben weer de tijd om het dier te rustig te laten wennen. En alles is weer gesetteld, iedereen zit in het nieuwe ritme. En dan komen mensen tot de conclusie van, hey, ik mis echt een maatje er weer bij.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze weer op zoek naar een dier erbij.
0: En heb je wel eens dat mensen binnenkomen dat jij denkt, denk er nou eerst nog even over na?
1: Ja zeker.
0: Waar merk je dat aan?
1: We merken het vooral onderling dat het dan in het gezin nog niet helemaal erover uit is wat ze precies willen. En dan denk ik, joh, jongens, ga eerst gewoon rustig even naar huis. Denk rustig over na wat je precies wil en of je 1 of 2 kittens wil. Want daar gaat het dan vaak nog om. Zo van, ja, 1 of 2. Denk er rustig over na. Geen overhaaste beslissingen. Dus ja, dat hebben we zeker wel eens. En ook wel op het moment dat mensen twijfelen of ze het dier, of er een klik is of niet, denken gewoon rustig over na. Want een dier schaf je gewoon aan voor de komende 15 jaar met een beetje geluk.
0: Ja, en kun je mij even meenemen? Ja, ik weet niet of je dat zo uit je hoofd weet. Maar is er nou 1 poes of hond die al best wel lang bij jullie zit, waarvan je denkt van, ach, die gun ik nou zo dat iemand hem komt te halen?
1: Ja, we hebben hier Saya. Saya is een Hollandse herdenkruising. Dat is een hond en die zit hier nu straks bijna 2 jaar. Ja, en dat is gewoon wel een hond die we echt wel een gouden mandje gunnen.
0: Ja, en waarom zit hij er 2 jaar? Is een herder moeilijk te plaatsen?
1: Over het algemeen is een hond die we echt wel een gouden mandje gunnen.
0: Ja, en waarom zit hij er 2 jaar? Is een herder moeilijk te plaatsen?
1: Over het algemeen zijn herders wat lastiger te plaatsen. Zij heeft haar leeftijd niet helemaal mee. Ze is medisch niet helemaal kerngezond. Gedragsmatig zijn er natuurlijk wat puntjes. Ja, en dan vallen net alle kegeltjes net de verkeerde kant op voor haar. Ja. Voor mensen die iets zoeken in die trant.
0: Ja.
1: En dus we hopen haar echt nog een gouden mandje te kunnen geven.
0: Ja, en is het nou zo dat je mensen aanraadt om niet een volbloed Siamees ergens te gaan kopen, maar gewoon een vuilnisbakje bij jullie te gaan halen?
1: Ja, een zwerfdiertje. Ja, ja. Er zit natuurlijk heel veel verschil in. De ene persoon denkt er heel erg goed over na en die heeft zo zijn redenen om wel een rashond of een raskat te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat je gewoon een vriendje voor het leven wil, kijk gewoon eerst in het asiel.
0: Ja.
1: Weet je, er zitten zoveel dieren die gewoon een gouden mandje verdienen. En het taboe van, oh, in het asiel zitten allemaal moeilijke dieren, is echt niet zo.
0: Nee, op het moment veel kittens dus.
1: Heel veel kittens, maar ook honden die gewoon, weet je, ja, trekken aan de lijn. Maar dat doet een pup van 8 weken doet dat ook.
0: Ja.
1: Dus kijk gewoon eerst lekker in het asiel. Bel het lokale asiel als je vragen hebt. Want vaak is de gedachte van de mens veel moeilijker dan dat het daadwerkelijk is.
0: Ja, maar aan de andere kant niet over één nacht ijs dus.
1: Nee, zeker niet. Denk wel goed na over waar je aan begint. Want een dier vergt gewoon zorg en medische kosten. Want een dier wordt steeds ouder natuurlijk. En dan komen er gewoon kosten om de hoek. En het is natuurlijk allemaal wat duurder geworden de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Dus denk er wel goed over na dat je dat kan blijven volhouden.
0: Oké, dankjewel Iris. Geef ze allemaal een knuffel van mij, oké?
1: Doe ik. Helemaal goed.
0: Goed, doeg.
1: Doei.
0: Iris Klok was dat van het dierenasiel in Zwolle. Maar er zijn in Overijssel natuurlijk meer plekken.

0: is een heerlijk verhaal, hè? Van die kinderen die dan vroeger op school kregen. Oh, er wordt nooit wat met jou. En dan gewoon lekkere liedjes aan het maken. Ik vind het altijd heel fijn. Maar belangrijk, het is nu tijd voor de grote, supermakkelijke Dolly Parton quiz. Ze is overleden, Dolly Parton. Zijn toch een hoop mensen erg van geschrokken? Ik ook wel een beetje. Jij dan, Henk Otte, schrok je ervan?
1: Ja, ik was een beetje fan van haar. Zat een beetje, hoe moet ik zeggen, van die boobies, hè?
0: Je zat boobies, inderdaad. Ja, ik denk dat iedereen het daarover eens was. Ja, dat was
1: een mooie vrouw was het.
0: Dat waren
1: een lieve vrouw. Ja.
0: Ja, nou, het was ook een hele lieve vrouw. Want inderdaad, ze deed ook allerlei dingen met goede doelen en jong talent helpen. En ze is echt een bijzondere vrouw. Dus ja. Dus ik dacht, ik speel even om het RTVO's prijzenpakket nog de grote supermakkelijke Dolly Parton quiz.
1: Ja.
0: Nou, en de eerste opgave was de instapvraag van hoe heette die bankmedewerkster die met haar man aan het flirten was?
1: Dat was Jolien.
0: Ja, precies. Dat weet toch eigenlijk ook wel iedereen, hè?
1: Dat was een toppetje, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk het verhaal achter Jolien. Ja, dus dat is

0: dan moet je toch ook een beetje in de hedendaagse muziek thuis zijn. Want er is dus een grote ster, een tieneridool op dit moment, die ook heel erg van hardlopen houdt. En die heeft een ode aan haar gebracht.
1: Ja?
0: Ja. Zijn voornaam is Harry, maar hoe is zijn achternaam?
1: Het is niet Harry Styles, hè?
0: Ongelooflijk!
1: Ja, echt?
0: Ja. Dat is echt, je hebt Henk Otte, je hebt gewoon gescoord in de supermakkelijke...
1: Ja.
0: Wie dacht je? Harry Saxioni?
1: Nee, dat kan niet. Harry Swinger van Drukwerk, maar die is in Nederland, hè? Dat kan niet.
0: Nou, ik vind wel dat je goed in je Harry zit.
1: Nou, ik zou je zeggen, want ik hou van Amerika. Dat we zeggen, wij rijden zelf een Harley Davidson.
0: Oh, een Harley Davidson.
1: Ja, en ik vind dat een hartstikke mooi land. En van Dolly Parton dan.
0: Ja, dan is die muziek natuurlijk ook nog eens een keertje welkom. Ja, ja. Maar ik zie nu, dat is wel een probleem. Ik zie dat jij niet in Overijssel woont.
1: Ik woon op het randje. Wij zitten in Meppenhamsteng, dat is net in Stappers. Daar zijn. Als ik hier een meter, ik ga nu een meter naar buiten. Ik woon nu in Overijssel, als het ware.
0: Oké, dus als je in het hoekje van de tuin gaat staan, dan gaat het prijzenpakket wel, blijft in Overijssel. Zeg. Dat is toch belangrijk.
1: Ik heb over nagedacht, maar dat is helemaal 100%.
0: Oké. Nou, dan krijg jij het prijzenpakket toegestuurd. Komt het jouw kant op? Dan wens ik jou daar heel veel plezier mee. Ik feliciteer jou van harte. En ik stel voor dat we dan ter ere van Dolly nog eventjes Jolien gaan draaien.
1: Ah, super. Ik krijg er kippenvel van, echt.
0: Nou, nu al. Dankjewel, hè. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op Glasvezel Plus TV. Stap over op een 2.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. De politie in Oldenzaal is op zoek naar getuigen. Eerder deze maand gooide iemand een steen door de ruit van een auto. De bestuurder raakte gelukkig niet gewond. Vannacht code geel voor onze provincie. Het kan flink gaan regenen, onweren, waaien en zelfs hagelen. En de voorbereidingen voor de Pride in Zwolle zijn in volle gang. Zaterdag begint het en de voorpret vind je op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker €20 miljoen nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Ja, het rode lichtje hoeft niet aan van Sting en de rest van de Police. Roxanne.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Ja, de komende dagen is het weer één en al ballonnetjes boven Overijssel. Het is namelijk tijd voor Twente Ballooning. Twente Ballooning heet het officieel. Ieder jaar in Oldenzaal, de laatste week van augustus, van donderdag tot en met zaterdag. Nou, het is donderdag. Dan vliegen de ballonnen over. En dat is best wel spannend natuurlijk, als je hoort dat het vannacht gaat waaien, gaat hagelen, gaat regenen keihard. Nou, even kijken hoe het dan gaat daar met de ballonnen. Dat hoor je zo dadelijk. En heel veel muziek. Ilse de Lange bijvoorbeeld komt eraan. Maar eerst Dionne Warwick.

0: Ilse Lange natuurlijk, Something Good. En ik heb goed nieuws. Het was namelijk eventjes spannend voor Twente Ballooning. 35 luchtballonnen die de lucht in zouden gaan. Maar ja, dan moet het weer natuurlijk niet alle kanten op gaan. Het moet niet hagelen of heel hard waaien. Degene die echt een spannende dag achter de rug heeft is Daan Elvering, de flight director van Twente Ballooning. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Ja,
0: hoe spannend was het?
1: Nou, het was natuurlijk heel erg spannend. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk de laatste dagen al. Want Iedereen kijkt naar de weerkaart voor Twente Ballooning. En dat zag er natuurlijk op zich allemaal niet zo heel erg rooskleurig uit.
0: Nee.
1: En toen werden we vanmorgen wakker. En toen werd ook code geel afgegeven. Maar toen zakte eigenlijk de moed een beetje in onze schoenen. Maar toen kwam de ballonvaartverwachting uit. En we hebben dan nauw contact met de KNMI.
0: Ja.
1: En die gaf een heel ander beeld voor het weer voor vanavond. Dus er zit nogal verschil tussen de code geel die ze afgeven.
0: Ja.
1: En het weer voor ballonnen. Dat is wel een verschil. Want het grootste het probleem is daarin dat de code geel wordt afgegeven voor vanavond na 12 uur.
0: Okay.
1: En wij starten rond 6 uur, 7 uur vanavond. Dus dat is ons geluk vanavond.
0: Ja, precies. Want de ballonvaartverwachting die bestaat dus ook. Waarin zit het hem dan? Zit het hem in de regen of in de harde wind? Of in de... Wanneer hadden jullie gezegd het kan niet vanavond?
1: Als het hele gebied wat nu vanuit het zuiden vanmiddag of vanavond verwacht wordt, als het 2 uur eerder zou komen,
0: ja
1: dan hadden wij waarschijnlijk moeten aflassen voor vanavond.
0: Ach.
1: En het gebied dat stagneert wat en dat komt na 12 uur in het Oost-Nederland. En dat is eigenlijk ons geluk voor vandaag.
0: Ja, dus vanavond kunnen ze gewoon de lucht in en... En waar gaan ze dan eigenlijk heen?
1: Nou, vanavond hebben we wat de verwachting is, en dat is ook een beetje lastig omdat het moeilijk te voorspellen is vanwege al die buien om ons heen, zeggen ze.
0: Ja.
1: Dat ze de focusrichting zal vanavond zuid zijn. Dus we varen richting het noorden, richting Ootmarsum, Tubbergen, Weerselo. Dat is een beetje ons voorbaal, onze vaarrichting vanavond.
0: Ja.
1: Volgens de verwachting.
0: Ja, even voor de mensen die Twente Ballooning niet kennen, het is echt al heel lang, hè?
1: Ja, dit is dit jaar voor de 34e keer dat we dit mogen organiseren.
0: Ja, dus mensen kennen eigenlijk wel die beelden van al die ballonnen daar. Maar nu, ik kwam er eerlijk gezegd ook achter van... oh, dat komt allemaal hier uit Oldenzaal.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, al 34 jaar stijgen we op vanaf het Wilsbeek in Oldenzaal. En dan bij goed weer stijgen we minimaal 35 ballonnen op.
0: Ja. Maar bij goed weer, het is een beetje twijfelachtig. En dan gaan er toch 35.
1: Ja, nou, vanavond is dus voor ons eigenlijk op dit moment niet meer twijfelachtig. Ik heb zojuist nog contact gehad met de KNMI om 3 uur.
0: Ja.
1: En die gaf nog steeds hetzelfde beeld wat ze vanmorgen ook gaven. En dat is eigenlijk gewoon heel erg goed ballonweer voor vanavond.
0: Oké, en wat ga ik zien, Daan? Zie ik beren? Zie ik aardbeien? Wat zie ik voor ballonnen?
1: Ja, nou, uiteindelijk gaat het niet alleen om de normale ballonnen, maar ook om de special shape van, zoals mensen dat noemen.
0: Ja.
1: Dat zijn bijvoorbeeld speciale vormen. We hebben vanavond een grote XXL Nutrition beker. We hebben een konijn, we hebben een gorilla, we hebben een uil. We hebben eigenlijk van alles wat door de lucht gaat vanavond. We hebben Van Gogh, we hebben Mr. Globy. We hebben heel veel verschillende vormen vanavond in de lucht.
0: Waar komt zo'n konijn dan vandaan? Wie heeft er een ballon in de vorm van een konijn?
1: Ja, dat zijn een aantal mensen die hebben als hobby ballonvaren. Die hebben een bepaald idee van ik wil graag een eigen ballon laten maken.
0: Ja.
1: Deze ballon komt dan uit België. Ze hebben ballonnen uit België, Duitsland, Engeland en Nederland. En een ballonvader uit Thailand zelfs. Dus ze komen overal vandaan.
0: Ja, super. En ik krijg echt die kinderlijke blijdschap als ik denk aan al die ballonnen bij elkaar vanavond. Als jij bent de flight director, je doet dit al een tijdje. Heb je dat ook nog?
1: Ja, nog steeds. Helemaal. Het begint eigenlijk morgen als wij groen licht gaan geven.
0: Mm-hmm.
1: Dat het dan doorgaat en dan die spanning, die bouwt zich dan op. En dan vanavond om 5:30 hebben we een briefing met alle ballonvaders. Dan vertellen we nogmaals het goede nieuws. En dat weten waarschijnlijk de meeste ballonvaders zelf ook al.
0: Yeah.
1: En op het moment dat het de eerste ballon de lucht in gaat, tot op het laatste moment, dat is een fantastisch fijn gevoel voor ons allemaal. En helemaal als de laatste goed weggaat en helemaal met de wind en de verwachting voor vanavond, moet het een hele mooie rustige avond gaan worden.
0: En wat gebeurt er morgen en zaterdag nog?
1: Nou, overmorgen gaan we wederom proberen ballon te varen. Morgen is er ook nog een ver overdag. En morgenavond staat onze traditionele, welbekende nightlow gepland. Dan worden de ballonnen verlicht in het donker. En begeleid door middel van muziek, licht en ook vuurwerk.
0: Mm.
1: Dat is een fantastisch schouwspel. Dan hebben we op zaterdag onze kindermiddag met ook de ver oldtimers. En we sluiten af met een gigantische vuurwerkshow boven het Hulsbeek.
0: Och. En je zegt al, morgen gaan we proberen. Dus hoe liggen de kansen voor morgen?
1: Nou, dat is een beetje hetzelfde beeld wat je vandaag ziet. Alleen heb je morgen overdag nu op dit moment wat meer kans op regen. We hebben zojuist even gesproken over morgenavond. En er is een hele kleine kans dat het morgenavond zeg maar rond 5:30, 6 uur droog gaat worden. En dat het tijdens de ballonvaarttijd ook de wind gaat afnemen. Want dan bouwt ze dan een hoge druk op. Dat betekent wat rustiger weer in het begin van de avond. Dus dat kan ons geluk zijn voor morgenavond. Maar dat is eigenlijk nog iets wat nu nog te vroeg is. Wat we pas morgen vroeg kunnen beslissen.
0: Ja, daar ga je het morgen over hebben. Maar voor vandaag is de kogel door de kerk en gaan de ballonnen de lucht in. Ik wens je een fantastische avond. Dankjewel, Daan.
1: Dankjewel, graag gedaan.

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Tas Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is, ja hoor, precies 3:30. We gaan luisteren naar het regionale nieuws. En dat krijgen we van Wieke Essental. Wieke, ga je gang.
3: Goedemiddag. Het aantal mensen dat in ons land door moord of doodslag om het leven gekomen is vorig jaar weer gedaald. In totaal waren er 103 slachtoffers, 17 minder dan het jaar daarvoor. En volgens onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat het laagste aantal sinds de registratie is begonnen. Overijssel telt de afgelopen 5 jaar 30 van dit soort zaken. Bij vrouwen is hun partner of ex heel vaak verdachte. Dat is bij de helft van de vrouwelijke slachtoffers het geval. Rond dit moment wordt er weer gestreden op het WK roeien. Rick Rinks uit Zwolle is zo aan de beurt in de halve finale. In de 4 zonder stuurman zette hij eerder deze week met zijn team een toptijd neer. Alleen de Verenigde Staten, die in een andere heat roeiden, waren sneller. En Rinks en zijn maten die mag zo meteen de boel gaan verdedigen. We leveren waarschijnlijk ook dit jaar weer te weinig statiegeldflessen en blikjes in. Dat verwacht de organisatie die daar verantwoordelijk voor is. Vooral plastic flesjes worden niet genoeg ingeleverd. Bij blikjes gaat het iets beter. Daar komt de doelstelling van 90% aardig in de buurt. De organisatie probeert mensen meer te laten inleveren. Zo zijn er veel extra inleverpunten bijgekomen. Ook wordt gewerkt aan een systeem waarbij mensen via een loterij beloond kunnen worden als ze hun flesje of blikje komen terugbrengen. En opnieuw is een bedrijf van zakenman Henny van der Most uit Slagharen failliet verklaard. Het gaat om een bedrijf in Schuine Sloot waar auto's en machines werden verhuurd. Het is inmiddels de zoveelste BV die failliet gaat van Van der Most. Bijvoorbeeld ook een bedrijventerrein in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. En daar was eerder deze week een kijkdag voor geïnteresseerden.
4: Nou, ik vind het een mooi spul. En je komt al nieuwere in, al nieuwere loodsen daar. En ik vind het er perfect uitzien. Hij heeft niet altijd vrienden gemaakt. Zo, dat heb ik ook wel gehoord. Maar ik bedoel, hij heeft wel altijd zijn nek uitgestoken. Daar moet je wel een beetje waardering voor hebben, zulke mensen.
5: Het is een online veiling. We hebben hem helemaal gedigitaliseerd. Vroeger was het in een veilingzaal, ten overstaan van een veilingmeester. En dan gaan we vervolgens, dit op 28 september, dit per opbod en afslag gaan we het veilen.
3: Ik vond het ook wel weer zoet dat iemand dan geïnteresseerd is, maar ook nog een beetje oog heeft voor wie Henny dan is.
2: Ja, precies. Dus een beetje zo van, ik vind iets bij de kringloop, maar ik vind het ook zielig voor degene die niet weet dat het heel waardevol was of zo. De gedachte erachter nog even.
3: Precies, toch nog even aangestipt.
2: Mooi.
3: Je kunt het allemaal rustig nalezen en nabekijken op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel Wieke. Het weer dan. Nou ja, het wordt dus behoorlijk spoken vannacht. Op het moment is het nog broeierig en warm. Vannacht kans op onweer en zelfs hagel en flink wat regen. Morgen ook regen, maar ook zon en ook nog weer kans op onweer. Maar de ballonnen gaan in ieder geval tijdens Twente Ballooning de lucht in vanavond. Dat is inmiddels bekend geworden, hoorden we zojuist. En dan de verkeersinformatie daar. Een Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo sta je 5 minuten stil. Hele korte file nog op de A1 Hengelo richting Duitse grens bij die politiecontrolepost. Een paar minuutjes duurt dat. En een langere file van Arnhem naar Apeldoorn. Dat is de A50. Nou ja, dat is natuurlijk Gelderland. Maar bij de afrit Hoenderlo sta je daar wel een kwartier stil door een ongeluk. Dus mocht je die kant op gaan, dan houd daar dan even rekening mee. Ja, en eens even kijken. Nou, geen treinen tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat is voor de meeste mensen in Overijssel ook niet heel belangrijk, gelukkig. Bij Oost.

is dat liedje met die drummer die je na eventjes moest liggen, hoor. Born in the USA van Bruce Springsteen was dat. Zo dadelijk Jan Smit heb ik nog voor je. Ja, en Jan Willem is hier straks eventjes. Want straks om 4 uur natuurlijk heel veel informatie over de provincie. En hij praat ons zo dadelijk even bij. Bedankt voor alle appjes. Vooral de foto's van huisdieren. Er zijn heel veel mensen die op dit moment een kat aanschaffen. Vooral omdat de vakantie voorbij is. Nou, ik sprak wel even met Iris van het dierenasiel in Zwolle. Er zijn nog kittens genoeg, maar ik zie dat er al een hoop onderdak hebben gevonden in Overijssel.

0: prachtig, hè? Son, mieux, alles wat ze maken vind ik gewoon hartstikke mooi. En ik hoop jij ook natuurlijk, want daarom draaien we het. Dat was Dark Before the Dawn. En ondertussen krijg ik allemaal geweldige foto's binnen in de app. Ik denk van nou, ik bel eventjes naar degene die al die mooie foto's stuurt. Herma.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Herma.
1: Ja?
0: Hallo, Herma Kotterink uit Ommen.
1: Ja?
0: Wat ben je mij allemaal mooie foto's aan het sturen?
1: Ja, ik probeer maar wat. Ik vind zelf ook wel mooi. Dat wil ik natuurlijk niet wat jullie ervan vinden.
0: Nee, maar het zijn prachtig. Maar wat, je stuurt allemaal foto's van het maïsveld dat op het moment wordt, zoals jij dat noemt, afgehaald.
1: Het is er helemaal af nu.
0: Ja, en waarom sta jij daar midden in dat maïsveld dan?
1: Nee, dat lukt niet. Dat maïsveld moet natuurlijk ook niet komen als de mensen daar aan het werk zijn. Maar nee. Ik zit op het schoenmobiel. Ik ben slecht ter been.
0: Oh, oké, okay, maar hoe?
1: Ik heb 16 jaar geleden een herseninfarct gehad vandaag.
0: Och, maar hoe maak je die foto's dan, Herma?
1: Ja, met één hand met dan klikken met een mobiel en dan hopen dat het goed was.
0: Ja, en dan zien wij zien hier hoe het maïsveld bij Ommen met
1: officieel is dat hier de gemeente Ommen.
0: De gemeente Ommen. En het is allemaal een beetje verdroogde maïs, begrijp ik.
1: Ja, echt wel. Laat je zo graag op die woorden. Het is echt droog.
0: Nou, hou ons lekker op de hoogte. Ik vind het leuk om je foto's te ontvangen. En ze zijn hartstikke mooi.
1: Ja, ik kan het doorsturen.
0: Blijf lekker sturen joh, via de app. Wij kijken hier, genieten mee van je plaatjes.
1: Ja, maar om de doorsturen naar de juiste app te hebben. Of naar de juiste
0: voor de weerfoto, hè?
1: Ja, maar dat lukt me niet.
0: Nee joh, maar dat doen wij voor je. Geen enkel probleem.
1: Oh, dat is super.
0: Ja. Oké, dankjewel Herma.
1: Ja, graag gedaan.
0: Daar. Succes daar. Aangeschoven inmiddels, Jan-Willem. Jij bent er straks na vieren weer. En wat ga jij allemaal doen?
2: Wij gaan met een koffertje geld zeulen.
0: Wat?
2: Ja.
0: Deze kant op.
2: Dat dan helaas weer niet. Oh. We gaan natuurlijk het nieuws van vandaag behandelen. Maar een van de onderdelen is altijd de 6 voor 7. Muziek bij het nieuws van vandaag. En Paul Schabbink, dat is onze spotcommentator. Mm-hmm. Die gaat vanavond het weer presenteren vanaf 6 uur. Want dan zijn we bij Karabach Twente. Maar hij heeft 10 jaar geleden ook die wedstrijd gedaan. Moest toen naar Karabach.
0: Ja.
2: Dat was ook tegen dezelfde club. En toen waren de tv-rechten zo geregeld dat er nog eventjes met een of andere tussenhandel moest worden afgerekend. En is hij met een koffertje met 30.000 euro die kant op gegaan.
0: Serieus? Oh, en het is goed gekomen. We kunnen dat nu zeggen. Er wordt niet halverwege opgewacht. Maar goed. Dat,
2: prachtig verhaal. Dat gaan we zo meteen ook nog even weer van A tot Z horen. En daar zoeken we dus plaatjes bij over geld.
0: Nou, die zijn er wel. Muziekjes over geld kunnen we gewoon sturen via de app, neem ik aan.
2: Zo is het.
0: En dan horen we wat het geworden is straks na vieren.
2: Voor de helderheid geen geld sturen, alleen...
0: Nou, je mag wel geld sturen.
2: Nou, voor het goede doel.
0: Ja, kom het koffertje maar brengen. Goed. Ik had Jan Smit nog even beloofd. En daarna heb ik vast nog wel even tijd voor een in ieder geval een stukje Janice. En dan ben ik er morgen weer. Veel plezier, Jan-Willem, straks. Ja.

0: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Hey, wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
7: Greenwave. Hey, Remo.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: www.checkin.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
6: IJssel. Deze weken rijden er duizenden extra vrachtwagens over de wegen in onze provincie. Het komt door de sluiting van het Twentekanaal en kanaal Almelo-De Haandrik. Volgens de provincie gaat het om ongeveer 5000 vrachtwagens extra per week. En supporters van SC Twente maken zich klaar voor de wedstrijd. Vanavond wordt er om 18:00 afgetrapt in Baku. Er zijn zo'n 100 Twente supporters bij.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Kijken wij even naar de files op de wegen in de provincie. Dat is onder meer de A28 tussen Stappost en De Wijk. 4 kilometer, komt door een ongeluk. De vertraging is zo'n klein half uur. En dat is het op dit moment. Oh nee, de N50 staat er ook nog bij. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file, 9 minuten de vertraging.
10: De dag van Oost.
9: Die dag van Oost die is vandaag een uurtje korter, want we gaan op tijd al schakelen met Karabach. Dat gaan we om 18:00 namelijk doen.
11: Ja.
9: Dan begint namelijk die wedstrijd. Even kijken, Tijmen van Wissing is er al. Tijmen, hoor je me? Ja, dat is dus een van de spannende dingen die we mee gaan maken. Daarover zometeen meer.
0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Radio Oost, de dag van Oost.

0: I'm Still Standing van Elton John op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus en Mieke Essendal. De dag van Oost.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. De dag van Oost, waarin we de dag die geweest is bespreken. Maar we gaan het meteen al even hebben over de avond.
2: Ja, om 6:00 Nederlandse tijd wordt er afgetrapt tussen FC Twente en Karabach. En we hebben 1 super afgevaardigde die kant op gestuurd. Tijmen in Azerbeidzjan. Tijmen, hoe is het?
3: Ja, met mij gaat het uitstekend hier in Baku zetten we, de hoofdstad van Azerbeidzjan. En daar gaat over 2 uurtjes afgetrapt worden, 6:00 Nederlandse tijd. En dan vindt de wedstrijd plaats in het Tofik Bagramov stadion. Ah. Dan zul je zeggen, ja, 2 uur voor de wedstrijd, er zit er nog niemand in het stadion. Nou, ik zit te kijken, dit is echt een surrealistisch beeld. Ik heb dit nog nooit gezien en ik doe toch echt al wel 20 jaar verslag voor de omroep van voetbalwedstrijden. Ik ben voor FC Twente in Moskou geweest, in Istanbul, in Belgrado. Maar dit is echt gekend. Ik denk dat ik nu naar 4000 agenten zit te kijken. En er zijn 100 supporters uit de regio van Enschede deze kant afgereisd. Dus of de harde kern van Karabach heeft onderling wat nijd. Maar het is echt ongekend. Het is echt, dit is werkverschaffing van heb ik jou daar.
0: 4000 agenten. Jij begon ook al lekker daar. Dus misschien dat ze een extra oogje op jou ook hebben.
3: Ja, nee, dat zou kunnen. Dat ik toch op een zwarte lijst ben gezet of zo. Dat ik de wedstrijd nog mag verslaan en dat ik daarna in de kraag word gevat. Nee, maar het is echt heel vreemd om te merken. Want je loopt hier dan richting het stadion. Ik deed dat met mijn collega Leon ten Voorde van de Twentse Courant Tubantia. En dan zit je echt elkaar aan te kijken van wat is dit? En ga maar geen filmpjes maken, want ze kijken je nou ook niet alle niet echt vriendelijk aan. Dus het is echt een politiestaat hier in Azerbeidzjan. En zorgt ook wel voor een imponerende sfeer, moet je wel zeggen, hoor. Want dat merk je toch ook wel bij de mensen die hier namens FC Twente zijn. Die zitten echt een beetje om zich heen te kijken van, wat is dit in vredesnaam? Dus ik denk dat Twente haar borst wat dat betreft wel nat kan maken. Want dit is echt wel een wedstrijd in een heel ander decor. En daar zul je dan toch enigszins ook nog wel van onder indruk raken.
0: In de serie Tijmen in Azerbeidzjan gaan we er misschien nog wel meer over horen. In ieder geval vanavond vanaf 6:00 die wedstrijd. Dankjewel, Tijmen. En succes bij de voorbereidingen de komende 2 uur.
3: Komt helemaal goed.
0: Dat is ook een beetje de rode draad. Karabach van zoveel jaar geleden. Want dat is de 5 voor 6. Over geld betalen om iets voor elkaar te krijgen. Volgens mij is dat nog wel redelijk binnen de portemonnee gebleven tot nu toe bij Tijmen. Maar goed. Daarover de 5 voor 6 vandaag. Now let go of everything I...

0: We've got nothing but time. Maar we gaan eventjes een hele time back in die weet ik veel wat. Ik denk vorige eeuw, als ik me niet vergis.
1: Ja, eerst eens even vanavond. FC Twente speelt strakjes de return tegen Karabach in Baku. Voor plaatsing natuurlijk voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Vorige week in Enschede, jawel, verloor Twente met 1-0.
0: Ja, het was niet vorige eeuw, maar dat lijkt het wel zo lang geleden. In 2009 speelde Twente ook al tegen Karabach. En dat levert toch wel een bijzonder verhaal op onder de titel Het Koffertje van Polschabbing.
2: Ja, het koffertje. Het heeft lang achtervolgd, Jan-Willem en Wieke. Dat klopt. Ja. Ja, het was een bijzonder verhaal. Tegenwoordig worden de tv-rechten al vrij snel verkocht aan rechthebbende partijen, landelijke partijen. In dit geval ESPN, waar de wedstrijd vanavond in beeld op te zien is. Toen hadden wij nog wel eens kans als RTVO's om Europese wedstrijden te kopen, zoals het zo mooi heet. In destijds, we hebben dat bijvoorbeeld op Gran Canaria wel eens gedaan, bij oefenwedstrijden, et cetera. Vaak moest je dat daar regelen, dan wist je ook waar je moest zijn. Ja. En in Baku was dat destijds niet anders. Toen speelde FC Twente ook in Baku tegen Karabach, maar was het onduidelijk wie die recht in handen had. Er zou wat worden uitgezonden, maar wie en wat, dat wist niemand. Ik ging daar alleen naartoe, net als Tijmen van Wissing nu, was ik toen de man ter plekke. En uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen waar die rechten waren. En er is toen daar wat mailverkeer op gang gekomen. En ja, daaruit is een bepaald bedrag gekomen. Normaal gesproken gaat het om met bankgaranties. En ik denk, nou, ik kan er mooi tussenuit. Dat is niet mijn werk. Ik moet hier gewoon verslag doen. Maar uiteindelijk was het wel de bedoeling dat dat niet via bankgaranties ging. Maar dat ik daar met een koffertje met geld richting een brug moest. Bij een rivier om daar, om daar een koffertje te overhandigen met zo'n 30.000 euro. Want dat was het bedrag voor de rechten. Ja, dan ga je toch even achter je oren krabben van waar ben ik nu in beland.
1: Maar wacht even, Paul. Jij zegt dit heel subtiel en nuchter, zo kennen we je ook. Een koffertje met 30.000 euro cash onder een brug.
2: Ja.
1: Dit was de setting.
2: Dat was de setting.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, dan zou ik dus eigenlijk 412 pinautomaten af moeten gaan om dat geld bij elkaar te harken, zeg maar. Dat heb ik trouwens wel eerder gedaan op Gran Canaria, maar dat ging om wat minder geld. Mm. Maar hoe dan ook, ik ben toen maar eens naar de Zwitserse zetbaas van mijn hotel gegaan waar ik toen zat. Daar zat een Zwitser op toevallig. En ik heb hem dat voorgelegd. Ik zei van, nou, dit is het voorstel van die mensen. Ik weet ook niet goed waar ik mee te maken heb, maar Wat moet ik hiermee? Wat is dit voor... Dit is een beetje raar allemaal. Toen zei die man letterlijk tegen mij, hoe oud ben je? Ik zei, nou, ik ben al 54. 2019, wat is het? Gaan we terugrekenen. Rond de 40 is nou, dus die man zegt, als jij nog een paar jaar mee wilt, dan zou ik dat niet doen. Want dan is de kans groot dat jij met betonnen klompjes op de bodem van de rivier terechtkomt. Dus destijds was Henny Evertsons directeur, hoofdredacteur.
0: En die zei wel doen.
2: Nee, daar had ik contact, die had ik nog niks gezegd. Ik had alleen gezegd van ja, bij Henny, ik heb gebeld. Ik ken die rechten, die kun je wel kopen. Kost 30.000 en als ik dan met sponsoring rond kan krijgen, ja, dan moeten ze allemaal regelen natuurlijk, zo werkt dat. Dan kunnen we kijken of we dat kunnen doen en kunnen kopen. Toen zei ik zeg maar, ik moet alleen met een koffertje met 30.000 euro moet ik naar een brug. Waar moet je naartoe? Zegt hij, ik moet naar een brug. Jij gaat niet naar die brug. Ik had zelf ook al besloten dat ik dat niet ging doen.
0: Nee.
2: Maar het is een beetje eigen leven gaan leiden, want daar werd hier natuurlijk direct opgetekend. Want mensen wilden een reden hebben waarom de wedstrijd niet werd uitgezonden.
1: Tja.
2: Nou ja, dan wordt dat verhaal verteld. Nou ja, toen ging het een beetje los. In 2009 al heb ik alle bekende radiomakers van Nederland leren kennen. Van Frits Spits tot Ruud de Wild, 538, Veronica. Ja. Ze belden allemaal op, want ze vonden dat een bijzonder verhaal natuurlijk.
0: Ja.
2: Nou ja, en als je dan anno 2026 weer met FC Twente naar Karabach moet, in dit geval RTV Oost. Ja. Ja, dan komen die verhalen weer naar boven.
0: Ja, was het ook al zo druk op de tribune met politie? Ik hoorde Tijmen, er zit al 4000 man politie in de stadion.
2: Ja, maar er was toen heel veel leger, kan ik me herinneren.
0: Ja.
2: En die supporters die waren ook vrij fanatiek. Want ik kan me nog herinneren dat ik nog een interview wilde doen met de destijds voorzitter zijnde Joop Munsterman. Mm-hmm. Die zat helemaal aan de overkant. Zo'n Oost-Europees stadion met een sintelbaan eromheen. Ik dacht, ik ga over die sintelbaan en dan loop ik naar de overkant. Want daar zat Munsterman, waar de transferperikelen was ook in de periode waarin we nu zitten.
0: Yeah.
2: Dus ik loop er naartoe. Maar er zat vrij veel publiek op de tribune. Die waren nogal fanatiek en die hadden gelijk in de gaten dat ik niet van hen was. Dus ik ben volgens mij nooit zo uitgefloten, uitgejouwd en bekogeld dan destijds. Ook, ook wel een keer een mooie ervaring, kun je ook afvinken. Ja. Maar goed, ik heb dat interview ook nog kunnen doen. Ja. Maar toen was er ook heel veel politie. En bijzonder was ook, er werd entree gegeven. Dat is normaal nooit zo bij die wedstrijden. 1 euro, dat moest van de UEFA. Maar die voorzitter die zei, met competitiewedstrijden mag iedereen gratis naar binnen. Heeft te maken met de oorlog in de Nagorno-Karabach, lang verhaal. Ja. Maar de eerste helft was het, zeg maar, nou, voor de helft iets meer vol. In de tweede helft zat het bassens vol. Want die stewards die dachten in de rust van, ik vind het wel best, ik ga naar moeders de vrouw. Dus die liepen weg. En toen konden al die andere Azeri konden ook het stadion in. Ja. Dus,
1: ongelooflijk.
0: Het is bijna zes uur.
2: We gaan straks voetballen, ja.
1: Ja, we gaan voetballen. We gaan het zien. Het is erop of eronder voor Twente. We gaan het meemaken strakjes op de Oosttribune. Jij bent daar straks ook weer, Paul, gelukkig te horen.
2: Met Jan van Staan.
1: Dat is goed en dat is fijn. Dat gaan we meemaken strakjes. Nog even één vraagje. De 6 voor 7, die gaat vandaag over geld en koffertjes. Wil jij er nog een duit in het zakje doen?
2: Zeker wil ik een duit in het zakje doen. Ik ben normaal niet van het nadenken, duit. Maar ja, het is een goede duit in het zakje. Ga ik niet voor geld, maar ga ik voor het koffertje. En dan neem ik een van de grootste artiesten op dit moment, Teddy Swims. Ah. En in dit geval Suitcase.
0: Helemaal goed.
3: De 5 voor 6 op Radio Oost.

0: Suitcase van Teddy Swims, de eerste 5 voor 6. En mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn waarom dat was...
1: FC Twente in de Conference League. Vanavond de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs... om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
2: Je hebt nog 1 week en nog 1 wedstrijd.
1: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, vanavond live op Radio Oost.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom, met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Hey Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
13: De dag van Oost.
0: Ja, de dag van Oost is ook een warme dag. Wieke, was je dat al opgevallen?
14: Mm-hmm.
0: Ja. Dat is een beetje een gemene vraag aan jou op dit moment natuurlijk. Maar het is echt een hete, broeierige dag, die dag van Oost. En het wordt ook een broeierige voetbalavond. Maar eerst nog even de temperaturen in de provincie. Want 30 graden in Hengelo, ook 30 in Nijverdal en 29, dat is dan in Zwolle. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke SNL.
15: Goedemiddag. Door de sluiting van het Twentekanaal en kanaal Almelo-de-Haandrik rijden er elke week zo'n 5000 extra vrachtwagens over de wegen in Overijssel. Dat meldt de provincie na vragen van de BBB. De schatting is gemaakt door het vervoer dat normaal over water gaat om te rekenen naar vrachtwagens. Door de droogte zijn die kanalen al een tijd lang dicht. Tot nu toe zijn er geen grote files ontstaan. Volgens de provincie kan dat vooral komen doordat bedrijven eerst hun voorraad hebben gebruikt. En ook was het de afgelopen tijd natuurlijk vakantie en bouwvak. Naast droogte houden de waterbeheerders nu ook rekening met wateroverlast. De komende dagen wordt er veel regen verwacht en dat kan voor problemen zorgen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er nog steeds sprake van een watertekort. Daarom blijven maatregelen voor onder meer de scheepvaart en landbouw op veel plekken nodig. Door de droogte kan het regenwater dat nu valt minder goed de bodem intrekken. In Hengelo is een huis gesloten na de vondst van een vuurwapen, munitie en spullen die allemaal te maken hebben met drugshandel. De sluiting gaat vandaag in en duurt 3 maanden. De gemeente kon ingrijpen dankzij meldingen van buren via meldmisdaad anoniem. Met de sluiting wil de gemeente Hengelo de drugshandel en overlast tegengaan en voorkomen dat het criminelen naar dat huis blijven komen. En een prachtig resultaat zojuist op het WK roeien. Rick Rinks uit Zwolle is met zijn ploeg zojuist eerste geworden in de halve finale. Dat deed hij met de 4 zonder stuurman.
14: Ja, ja, ja, ja. Dit wordt strijden. Dit is roeien. Dit zijn halve finales.
16: Rauwe kijkt even naar links. Ziet de concurrentie naar de boot toekomen.
14: Nieuw-Zeelanders komen op. Duitsland komt op.
16: Ja, Duitsers hebben vertrouwen. Duitsers met de derde tijd door. Tweede plek in de voorwedstrijd. En daar gaat Oranje het wel redden hoor. Ja, Nederland levert en gaat naar de finale van de mannen.
15: Ja, Rinks en zijn teamgenoten roeiden de hele wedstrijd voorop en kwamen dus ook als eerste over de finish. Daarmee hebben ze dus een plekje in de finale bemachtigd en die is zaterdag. Meer nieuws uit onze provincie vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Kijken we naar de files, die staan alleen nog maar op... Oh, zijn er eentje bijgekomen. A35, dat is tussen Almelo en Wieren. 3 kilometer, 7 minuten. En de N36, dat is erbij gekomen tussen, even kijken, de N48. En de aansluiting met de N34, daar staat 3 kilometer. En ben je 5 minuten langer onderweg. Een reisje van Zwolle richting Groningen. En net even buiten de provincie tussen de Wijk en knooppunt Hogeveen. 7 kilometer en 21 minuten de vertraging. Het weer dan nog even op dit moment. Ja, het is een warme, broeierige dag, dat hadden we al gezegd. Het is zon, wolken, hoge temperaturen. Vanavond en vannacht slaat het dan om. Dat gebeurt hopelijk zo laat mogelijk, want ballooning kan voorlopig gewoon doorgaan.
15: Zeker.
0: En dat is wel mooi voor zo'n evenement. Maar ja, dan tegen later in de avond komen er toch hagel en stevige windstoten. Regen en onweer. En morgen is het iets minder warm, 24 graden. Ook wolken, zon en vooral in de middag opnieuw stevige buien... met veel regen, hagel, onweer en wind. En in het weekend en begin volgende week blijft het wisselvallig... bij temperaturen rond de 22 graden.
17: Tot 7 uur.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Poco en Call It Love op Radio Oost.
1: Ja, ze zijn hartstikke onmisbaar in onze samenleving, de vrijwilligers. Iedereen die kent wel iemand bij een lokale sportvereniging, het dorpshuis of iemand die eventjes boodschappen komt doen.
0: Ja, en die vrijwilligers die worden vanavond in Losser allemaal tegelijk in het zonnetje gezet met een groot feest georganiseerd door de gemeente. En daar praten we over met wethouder Evert-Jan Temming, die de feestmuts inmiddels zelf ook al op heeft.
2: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. We zijn er helemaal klaar voor vanavond.
0: Ja, want wat gaat daar gebeuren vanavond?
2: Nou ja, wij organiseren een heel mooi vrijwilligersfeest. Met name omdat vrijwilligerswerk bij ons is eigenlijk min of meer ingebakken. De mensen vinden het eigenlijk heel normaal om bij te dragen. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat je dat zomaar voorbij mag laten gaan. En vandaar hebben wij dus vanavond een vrijwilligersfeest georganiseerd waar toch zeker 300 man op afkomt. Dus
1: ja,
2: het lijkt mij gezellig worden.
1: En hoe ziet dat feest eruit? Wat kunnen mensen daar vanavond verwachten?
2: Er is natuurlijk, het is in de Brilmans Dennen, dus we zijn buiten. Hopelijk dat het goed gaat met het weer. Ja. Maar we worden natuurlijk lekker ontvangen met een hapje en een drankje. Er zijn verschillende acts met theater, muziek, er is een coverband. Ik verwacht nog een dansoptreden. Echt een complete avond die in mijn ogen niet anders dan gezellig kan worden.
0: Ja, zeker. Nou, en leuk voor de vrijwilligers, want ja, het is ook steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. Is dat ook merkbaar in Losser, dat mensen toch andere keuzes maken?
2: Ja, nou goed, kijk, als we kijken naar onze gemeente, zijn we natuurlijk heel erg gewend om naar elkaar om te kijken. Voor elkaar te zorgen. Dus dat zie ik niet direct. Maar als we echt kijken naar de toekomst, zien we natuurlijk wel dat er steeds meer een beroep gedaan gaat worden op alles wat vrijwilligers doen. Dat zie je in de zorg terug. Maar ja, ook om gewoon de levendigheid van de dorpen in stand te houden. Hè. Kijk naar carnaval bij ons, kijk naar alle zomerfeesten die hier plaatsvinden, dat is echt nodig om bij ons hier in onze gemeente het toch nog heel leuk en fijn te houden. Natuurlijk.
1: Ja, ongelooflijk belangrijk. En ik kan me voorstellen dat u ook een aantal mensen vanavond misschien nog een beetje extra op het podium zet.
2: Ja, nou ja, goed. Wij hebben daar niet direct voor gekozen. Er is niet één beste vrijwilliger natuurlijk, hè, laten we het zo zeggen. We hebben wel de schatkamerpluim voor goede initiatieven om die te stimuleren. Maar we vieren vandaag echt het feest voor de vrijwilliger. En ja, hoeveel jij bijdraagt, hoe weinig jij bijdraagt, of als je maar bijdraagt, vinden wij het eigenlijk al hartstikke fijn dat dat die bijdrage er is.
0: Ja. En
2: ja, daarom kan iedereen bij ons aansluiten.
0: Elke vrijwilliger is de beste vrijwilliger. Mogen we mensen van buiten Losser aansluiten? Of is het op uitnodiging?
2: Nou ja, goed. We kunnen een uitzondering maken.
0: Het is niet de bedoeling dat heel Overijssel bij u komt.
2: Vanuit de gemeente. Ja. Vanuit de gemeente voor de vrijwilligers uit onze gemeente.
0: Nou, mooi initiatief.
2: Wij hebben er heel veel zin in voor vanavond.
1: Ik me nog wel afvroeg. Wie moet er vanavond dan vrijwillig met de drankjes rondgaan bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, ze hebben dus mij gevraagd om in ieder geval de opening te verzorgen. Dus dat doe ik.
0: Ik hoor hem maar. Ja.
2: Dat doe ik dan ook vrijwillig. Ik kom weer voor het eerst, dus ik zal zien hoe het gaat. Ik verwacht inderdaad veel vrijwilligers die daar ook weer vrijwillig aan bijdragen.
1: Ja.
2: Dus zo zie je maar dat de gemeenschap gewoon ook dit feest gaat dragen.
0: Ja, drank regelen is niet het lastigste klusje van de avond, hoor ik al wel. Maar mensen moeten zich nog, ze moeten zich al aangemeld hebben of kunnen ze nog aansluiten als vrijwilliger?
2: Nou, we hebben nu 300 aanmeldingen en de mensen zijn al aangemeld.
0: Okay.
2: En we zien heel veel mensen vanuit zorg, vanuit de schoffelploeg en vanuit het openluchttheater, maar ook van het automaatje waar ze dus chauffeuren voor minder valide mensen. En je ziet mensen van alle kanten komen. En ik denk dat dat ook tekenend is voor het feest vanavond.
0: Ja.
2: Mensen komen samen, hebben zin in een gezellige avond. Het staat eigenlijk nog los misschien wel van het vrijwilligerswerk wat ze doen. Hè, mensen komen gewoon samen en die samenhorigheid, ja, die hebben we...
0: Losser ontmoet elkaar vanavond met die vrijwilligersavond. Dank u wel voor de toelichting en heel veel plezier. En u moet hard aan het werk, vind ik.
2: Goed zo.
0: Succes.

0: Maroon 5 en This Love. Maar eventjes tussendoor een update van de files, want dat zijn er nogal veel. En groeiende, dat komt door ongelukken. Onder meer op de A28 Zwolle richting Groningen tussen de Wijk en knooppunt Hogeveen. 7 kilometer, maar ruim een half uur vertraging. A28 Zwolle richting Hattemerbroek. 6 kilometer en 6 minuten. Dan de A35 Almelo-Wieren. En ook vanuit Nijverdal naar Wieren. 4 kilometer, 7 minuten. Ook bij Raalte staat 3 kilometer en 5 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N36. Tussen Marienberg en aansluiting met de N48. Daar kregen ook wat video van binnen van Francis, dankjewel voor het sturen. Daar is een aanhangwagen geschaad, een auto met aanhangwagen. En dat geeft in beide richtingen een vertraging. En die vertraging is, even kijken, richting Almelo meer dan een half uur. En de andere kant op kan het nog iets meer doorrijden. Daar is het 10 minuten vertraging. Op de N50 tenslotte Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. Ook daar wat langere file, 7 kilometer. En daar is de vertraging zo'n 11 minuten. Ook dat is de dag van Oost. Zometeen zijn we bij je terug en draaien we 5 voor 6 over het koffertje van Boodschapping.
1: Wat een verhaal.
0: Met geld.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets.

0: Het nieuws in Overijssel. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater is in een groot deel van onze provincie nu opgeheven. Het verbod was van kracht vanwege de droogte. Er is iemand gewond geraakt bij een kop-staartbotsing op de A28 bij Staphorst. En FC Twente maakt zich klaar voor de wedstrijd. Over een uur wordt er afgetrapt in Baku. Taha staat in de basis en Nijstad speelt op een opvallende linksback-positie. Je vindt het in de app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: 5:02. We kijken eventjes naar de files op de wegen. Dat zijn er nogal wat op dit moment. Iedereen wil nog even snel naar huis voordat het gaat regenen. Maar dat is pas later op de avond. Mensen, doen rustig aan. Eerst de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Daar staat 3:05. A28, Harderwijk-Zuid richting Elspeet. 4:05. En doorrijdend kom je tussen de Wijk en Zuidwolde in 4:11. De andere kant op, tussen Ommen en Hattemerbroek, 7:07. Dan de A35 Almelo-Wierde en de N35 Nijverdal-Wierde. In beide richtingen dus voor de verkeerslichten 3 kilometer file, 8 minuten de vertraging. N35 Heino-Zuid-Raalte, 3:07. En een ongeluk op de N36 Almelo richting Ommen tussen Marienberg en aansluiting met de A48. Komt door een ongelukkige schade. De aanhanger zit daar dwars over de weg. Dat geeft in beide richtingen vertraging. En tenslotte de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 9:07 de vertraging.
4: De dag van Oost.
3: De dag van Oost nemen we zo met je door. En we kijken vooruit naar de avond.
0: Ja, we kijken ook ver de provinciegrenzen over. We gaan zo kijken in Nepal. Een dramatische natuurramp heeft zich daar afgespeeld. En we hebben er straks iemand over uit Zwolle die ons meer kan vertellen.
3: En we pieken al even vooruit naar die wedstrijd van FC Twente. Daardoor zijn wij een uurtje korter. Tot 6:00 zijn we er met het nieuws uit Overijssel. Van de 5:05. Die gaan over het geldkoffertje van Pol Schabbink.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke zon luisteren?
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Jan-Willem Kobus en

0: Want het gaat over dat geldkoffertje wat inmiddels alweer 17 jaar geleden door Paul Schabbing moest worden gebracht om de tv-rechten even af te kopen. Nou ja, veel vrouw kun je nalezen op oost.nl. En onze 5 voor 6 gaat erover.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal. De dag van Oost.
0: Die dag van Oost, die nemen we met je mee. En onderdeel daarvan is inderdaad die wedstrijd van FC Twente in Karabach. Waar straks dus, in Baku moet ik zeggen, die wedstrijd wordt gespeeld. Daar zijn we live bij, dus vanaf 6 uur en even ervoor gaan we ook al schakelen. Daar zijn wij een uurtje korter. En moeten we snel over naar het nieuws van vandaag. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater is in een groot deel van onze provincie opgeheven. Het gebeurde net om 5 uur. Het verbod was sinds eind juli van kracht vanwege de droogte. En net is besloten door het waterschap Overijssel Delta dat je dus weer water kunt gebruiken.
2: Door meer regen in het stroomgebied van de Rijn, de Alpen en Zuid-Duitsland, komt er weer meer water onze kant op. Dat zie je ook direct aan de IJssel. Daardoor kunnen wij weer meer water het gebied in krijgen. En dat betekent dat de druk van de ketel is. Dat wij weer meer lucht hebben in ons watersysteem. En dat we weer meer wat rustiger kunnen werken aan het voldoende op peil houden van onze waterstanden in de sloten en de kanalen en de rivieren.
0: Druk van de ketel, lucht uit de leiding. Heerlijk. Het komt allemaal goed. Op sommige gebieden blijven wel nog verboden gelden. Je vindt er meer over op onze site.
3: De politie in Oldenzaal is hard op zoek naar getuigen. Begin deze maand gooide iemand een steen door de ruit van een rijdende auto. De bestuurder raakte gelukkig niet gewond. Maar de politie spreekt van poging tot moord of doodslag. Is hard op zoek naar getuigen. En iedereen die dat wil, kan zich dus melden.
0: Opnieuw is een bedrijf van zakenman Henny van de Morst failliet verklaard. Het gaat om een bedrijf in Schuinersloot waar auto's en machines werden verhuurd. Het is inmiddels de zoveelste BV van de Morst die failliet gaat. Ook wordt een bedrijventerrein van de Morst in Schuinersloot geveild. Daar was eerder deze week een kijkdag voor geïnteresseerden.
4: Nou, ik vind het een mooi spul. En je komt al nieuwere in, al nieuwere loodsen daar. En ik vind het er perfect uitzien. Hij heeft niet altijd vrienden gemaakt. Zo, dat heb ik ook wel gehoord. Maar ik bedoel, hij heeft wel altijd zijn nek uitgestoken. Daar moet je wel een beetje waardering voor hebben, zulke mensen.
5: Ja, het is een online veiling. We hebben hem helemaal gedigitaliseerd. Vroeger was het in een veilingzaal ten overstaan van een veilingmeester. En dan gaan we vervolgens, op 28 september, gaan we dit per opbod en afslag gaan we het veilen.
0: Ja, de problemen stapelen zich daarmee verder op. Want eerder gingen al verschillende andere bedrijven van de zakenman op de fles. Onder meer na het faillissement van pretpark Rivoli in Rotterdam.
3: FC Twente zegt dat ze de afgelopen dagen van alles hebben geprobeerd om zondag toch supporters mee te kunnen nemen naar Cambuur. Maar het antwoord blijft nee. Komt allemaal door een vuurwerkincident bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord afgelopen weekend. Meerdere mensen raakten gewond. En de lokale autoriteiten in Leeuwarden vinden het nu niet verantwoord om zondag Twente-supporters toe te laten. FC Twente wilde de club nog wel even helpen met extra veiligheidsmaatregelen en allerlei plannen. Maar de burgemeester van Leeuwarden houdt vast aan zijn besluit.
0: Ja, misschien moeten ze daar ook maar even doen wat ze nu in Baku doen. Hè. We hoorden net eerder in de uitzending al eventjes Tijmen van Wissing. Die vertelde dat er inmiddels 100 supporters in het stadion waren. Omringd door 4000 politieagenten.
3: Oei.
0: Ja, zo kan het ook. En FC Twente maakt zich daarmee op voor de wedstrijd vanavond. Ze trappen straks af in Azerbeidzjan tegen Karabach. Zo'n 100 supporters dus die kant op. Onder wie ook Jerry en Jasper, vader en zoon. Ze maken er een waanzinnige zomervakantie van. Voor overal waar FC Twente speelde, waren zij ook. Eerst Boedapest, toen Slowakije en nu Baku.
6: Ja, dit is echt het mooiste wat er is. Gewoon, je komt overal gewoon lekker biertje drinken op het terras. Je ziet zoveel andere dingen dan dat je gewoon, weet ik veel, met je busje even naar Italië rijdt. Je krijgt zoveel meer beleving.
7: Ja, superleuk om dit met je zo te doen natuurlijk. Neemt niemand je af. Ik kan het iedere vader aanraden.
8: En is dit de laatste?
7: Nee, we gaan door.
6: Nou, maar dan moeten we nu Twente.
7: Ja, ligt aan Twente. Hè. Ze moeten nu wel winnen.
6: Weghorst, het trickje. Komt goed.
0: Ja, komt goed.
3: Het trickje.
0: We horen het trickje tegenaan. Als dat gebeurt, horen we vanavond dus. Vanaf 6 uur begint die wedstrijd. Watching de Oosttribune.

0: Drive Safe, Miles Smith en Neil Horan hoorde je op Radio Oost.
1: Ja, een dramatische natuurramp in Nepal. Door een overstroming zijn dorpen compleet weggevaagd. 400 mensen hebben dat al niet overleefd. 1500 anderen worden nog vermist. En daar zitten waarschijnlijk ook een paar Nederlandse toeristen bij.
0: Ja, in Zwolle zit de stichting 112 Nepal. De stichting is opgezet na de zware aardbeving in 2015... die toen ook een enorme ravage achterliet. We spreken erover met Eddie Seving van de organisatie. Goedemiddag, Eddie.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u kent veel mensen in Nepal. Jullie hebben daar verschillende projecten lopen. Is er al contact geweest met de mensen daar?
2: Ja, ik kom inmiddels al 30 jaar in Nepal en ken daar inderdaad heel veel mensen. En sinds 2015 doen we daar heel veel projecten. En herbouwprojecten van scholen en kindertehuizen. En een van onze, wij noemen hem altijd onze oppervriend, Gopi Atikari. Die heb ik vanmorgen nog aan de telefoon gehad. En hij was op dat moment gelukkig in Kathmandu zelf. Maar hij is bijvoorbeeld al iemand die met ongeveer tussen de 50 en 60 vrienden en bekenden die in het gebied wonen, wat getroffen is, daar bijvoorbeeld geen contact mee kan krijgen. Kan allerlei oorzaken hebben, maar voor heel veel levens wordt daar inderdaad gevreesd.
1: Ja, want het gebied is lastig te bereiken. De ravage is echt gigantisch. Er zijn er ook een aantal projecten van u die daar dus lopen. Heeft u daar ook dingen gehoord over dat die projecten nu stil liggen of voorlopig in de problemen zitten?
2: Wij hebben het tussen aanhalingstekens het geluk dat wij net in het... wij werken vooral in het aardbevingsgebied van 2015. En de rand daarvan, dat schampt een beetje aan het gebied waar nu deze verschrikkelijke overstroming is geweest. En dus het valt daar gelukkig net buiten. Ik heb al contact gehad met een van mijn medebestuursleden. We zijn maar een hele kleine stichting overigens, met redelijk beperkte middelen. Maar met de middelen die we hebben om al te kijken wat wij kunnen gaan doen aan noodhulp. Vooral voor de families van de vrienden die wij daar hebben.
1: Ja, u noemt het net al, die aardbevingen van ongeveer 10 jaar geleden. Dit is wel weer klap op klap.
2: Ja, het is heel bijzonder. Aan de ene kant is Nepal een geweldig mooi land met een natuur waar je gewoon helemaal sprakeloos van wordt. Daarnaast is het ook een van de armste landen ter wereld. Maar het bestaat ook uit een volk wat enorm veerkrachtig is. Ik heb dat gezien na de aardbeving met toen bijna 10.000 doden. Waarbij eigenlijk de dagen daarna de mensen toch weer de rug eronder zetten en weer aan de slag gaan om er weer niet iets moois van te maken, maar wel iets beters, zeg maar. En dat zal ook nu weer gebeuren. Alleen, het is een land dat eigenlijk zelf de mogelijkheden en de middelen niet heeft om hier bovenop te komen. Het is straatarm. En de mensen leven daar vaak van dag tot dag of van week tot week. En zolang er geen kinken in de kabel komen, gaat dat ook heel lang goed.
0: Ja.
2: Totdat het een keer misgaat. En dan gaat het ook echt mis.
0: Hebt u al ideeën om zelf als stichting 112 Nepal wat te gaan doen?
2: Nou ja, we hebben er is een jaar of twee geleden ook al een overstroming geweest in een wat lager gebied. En toen hebben wij 500, als voorbeeld 500 lampen aangekocht daar ter plekke op zonne-energie. Want het betekent, als daar iets misgaat, is er ook helemaal niks meer. Geen drinkwater, geen stroom, helemaal niks. Dus ook geen verlichting. En dan is het 's nachts daar echt heel erg donker. Dus dan zorgen we voor dat soort dingen. En voedselpakketten. Daar praat je over de 1500 pakketten die wij kunnen betalen als kleine stichting. Daar dus kunnen de mensen in ieder geval weer een maandje mee vooruit. Dat ze in ieder geval wat hebben om van te leven.
1: Ja, en daar kunnen mensen in onze provincie vast een donatie voor achterlaten. Dat kan vast via jullie website.
2: Ja, dat kan via www.stichting112nepal.nl. En daar staan alle gegevens op. En mochten mensen andere dingen willen weten, dan kunnen ze ons via die site ook bereiken. En wij blijven in contact met Nepal op dit moment. Om te kijken wat wij kunnen doen. En wij hopen het beste.
1: Ja, ja, dank voor de toelichting over dit heftige verhaal. Eddie Seving, dank. Stichting 112 Nepal, op zoek naar donaties.
0: Ja, en inmiddels heeft het Rode Kruis ook een rekeningnummer geopend. Giro 6868 voor donaties om de slachtoffers te helpen van de overstromingen in Nepal.

0: Paul Young and Love of the Common People op Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, de 5 voor 6 zijn we weer aan toe, want we hebben het over het koffertje van Paul.
1: Ja, al zat ik net wel te denken, dat geld kan echt veel beter naar het gesprek dat we net voerden. Laten we wel wezen.
0: Ja, die 30.000 euro van toen voor een uurtje, anderhalf uur verslag van een voetbalwedstrijd. En dan de ellende in Nepal. Maar ja, zo zit de wereld ook in elkaar. Alles gaat verder wel gewoon door, helaas. En ook, maar we zoeken dus muziek bij dat koffertje van Paul om die rechten onder een brug ergens te overhandigen. Nou ja, daar ging het om. Nou, deze keer hebben we niet de tv-rechten bij TV Oost, dus... Money don't matter tonight. Je kunt het wel live horen natuurlijk. Het radioverslag altijd leuker dan tv. Straks Tijmen van Wissing vanaf 6 uur. En Paul Schabbink in de studio samen met Jan van Staan met de wedstrijdanalyse tijdens die wedstrijd ook. En welke muziek past er nog bij die 5 voor 6? Nou, het ging dus om het geld dat Paul moest overdragen aan iemand daar in Azerbeidzjan.
1: Ja, onder een brug.
0: Iemand die wel kon zorgen dat het bij ons op tv kwam. Dat geld, daarover zingt Stevie V. Dirty Cash.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De dag van Oost.
11: 2 minuten over 5:30. Nog 30 graden in Enschede-Zuid. Hetzelfde is het geval in Vroomshoop. En in de kop van Overijssel, Giethoorn, op dit moment 27 graden. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Het Rode Kruis heeft een rekeningnummer geopend voor hulp aan slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie denkt dat ze de komende maanden 20 miljoen euro nodig hebben. Daarmee willen ze duizenden mensen helpen die door het water zijn getroffen. Deze stichting in Zwolle zet zich in voor projecten in Nepal. Begonnen daarmee na de hevige aardbevingen van 2015. En toen zagen ze al dat mensen in Nepal veerkrachtig zijn.
13: Dat zal ook nu weer gebeuren. Alleen, het is een land dat eigenlijk zelf de mogelijkheden en de middelen niet heeft om hier bovenop te komen. Het is straatarm. En de mensen leven daar vaak van dag tot dag of van week tot week. En zolang er geen kinken in de kabel komen, gaat dat ook heel lang goed. Totdat het een keer misgaat. En dan gaat het ook echt mis.
12: Ja, de situatie is het volgens het Rode Kruis op dit moment dramatisch. Door de enorme watermassa konden mensen nauwelijks vluchten. Wegen en bruggen zijn verwoest, waardoor hulpverleners nu vooral met helikopters het rampgebied in moeten. Er is dus een Giro-nummer geopend en dat is 6868. Door de sluiting van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haandrik rijden er elke week 5000 extra vrachtwagens door onze provincie. De scheepvaart ligt stil door de lage waterstanden. En het vervoer dat normaal over het water gaat, gaat nu dus over de weg, blijkt uit onderzoek van onze provincie. Tot nu toe heeft het niet voor lange files gezorgd, maar er is wel duidelijk meer vrachtverkeer. De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK hun eerste wedstrijd verloren. Veel Overijsselse speelsters op het veld. Ze verloren het met Oranje in 5 sets van België. De nederlaag heeft trouwens verder geen gevolgen. Ons land had zich al geplaatst eerder deze week voor de 8e finales van het EK. En goed. goed nieuws voor liefhebbers van luchtballonnen. De ballonvaarten van Twente Ballooning kunnen vanavond gewoon doorgaan. De omstandigheden zijn op dit moment goed genoeg om te varen.
14: Nou, het was natuurlijk heel erg spannend. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk de laatste dagen al. Want iedereen kijkt naar de weerkaart voor Twente Ballooning. En dat zag er natuurlijk op zich allemaal niet zo heel erg rooskleurig uit. En toen werden we vanmorgen wakker. Toen werd er ook code geel afgegeven. We hebben dan nauw contact met de KNMI. En die gaf een heel ander beeld voor het weer voor vanavond. Dus er zit nog een verschil tussen de code geel die ze afgeven en het weer voor ballonnen. Dat is wel een verschil. Dus dat is ons geluk vanavond.
12: Ja, de organisatie houdt het weer straks wel heel goed in de gaten. Verandert het, dan kan dat gevolgen hebben voor de afvaarten vanavond. Twente Ballooning. Ook wij houden dat voor je in de gaten. Je kunt dat volgen via oost.nl of in onze eigen app.
11: Ja, maar wij luisteren alleen maar naar Margot.
12: Ja, altijd.
11: Ja, ja. Ja, toch?
12: Ja.
11: Dat KNMI, kom op. Maar goed, dus ook eventjes het ballon weer zo. Dus Baku wil ik graag van je horen zo. En
12: ja,
11: de ballonnen.
12: Precies.
11: Ja, ben, ja okay. Ga ik eerst even files doen. En dan, ja. Files die staan op de A28 tussen afrit Om en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer, 10 minuten. A35 en 35 bij Wieren voor de verkeerslichting in beide richtingen. 4 kilometer, 12 minuten de vertraging daar. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. 7 kilometer en 12 minuten. Veel lange files op het moment. Ook doet mee de N36. Daar geen file, maar een wegafsluiting na een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is nog niet vrij volgens de ANWB. Dat gaat over de aansluiting van de N38. En die van de N34 in die richting dus, om richting Almelo. Daar is de weg dicht. De andere kant op lijkt het verkeer nog wel door te kunnen. En de N50 dan tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. 4 kilometer en 6 minuten. En dat zijn ze, de files op dit moment. Dan het Europese weer. Zullen we beginnen in Baku? Hoe is het daar voor de voetballers?
15: Nou, het is op dit moment minder warm dan bij ons. En ook de komende uren in Baku, in Azerbeidzjan, aan de Kaspische Zee is het 25 graden. En het is helemaal onbewolkt. En zo blijft het ook vanavond daar.
11: Oké, en hier is het een beetje stilte voor de storm. Dat hoopt althans ook Twente Ballooning bij het Hulsbeek wat vanavond moet gebeuren. Gaat ze dat lukken?
15: Ja. Nou, het is nog steeds hartstikke mooi weer. Het is wel hartstikke warm geworden, want het is weer een tropische dag. In Enschede, officieel, in Enschede werd het vanmiddag 30,6 graden. En ook bij onze waarnemers in het oosten, bij Tony Morsink, die tikt de 24e tropische dag aan dit jaar. En bij Hans Rikhoff in Enschede West de 26e tropische dag boven de 30 graden. Het is nog hartstikke warm, maar het is nog wel hartstikke helder. Wel komt er vanuit het zuiden wat sluierbewolking opzetten, maar de buien die moeten ze nog gaan ontwikkelen boven België. Dus dat duurt nog wel even. Wanneer komen ze dan? Nou, tussen 10 en 11 vanuit het zuidwesten. Dus tot die tijd, lekker in de ballon.
11: Oké, nou gaan we ook nog even onze weerman in Baku erbij halen, Tijmen. Oh nee, toch niet. Nee, namelijk, ik zag hem op de lijn, maar hij had een fotootje gestuurd dat er net donderwolken aankwamen daar. Dus, maar goed, dat horen we dan later nog wel. Eerst nog eventjes het weer voor de komende dagen.
15: Ja, eerst maar eventjes wat er na een uurtje of 10, 11 gebeurt. Want ze komen er wel aan, die stevige regen- en onweersbuien waarover we al een paar dagen spreken. Vanaf 10, 11 uur code geel in onze provincie. Dus dan alle ballonnen aan de grond weer. Met veel regen in korte tijd. Misschien ook wateroverlast, hagel, bliksem, onweersactiviteit en ook met windstoten. Vanaf een uurtje of 3 is dat voorbij. En dan wordt het droog. 18 graden is de minimumtemperatuur. Morgenochtend is het bewolkt en met een zuidwestelijke wind. Zijn we de warmte kwijt. 22 tot 24 graden wordt het. Maar in de middag trekken er opnieuw weer stevige regen- en onweersbuien over onze provincie. Dus misschien wel weer code geel, ook voor morgenmiddag. In het weekend blijft het wisselvallig met een stevige wind op zaterdag. En de temperatuur ligt rond 21 of 22 graden.
11: Oké, nou Margot, dankjewel.
15: Graag gedaan.

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, vanavond live op Radio Oost.
2: De 5 voor 6 bij de Dag van Oost.

0: Ook een van de 5 voor 6. Laten we hopen dat het vandaag geen money for nothing is. Dat we Tijmen naar Baku hebben gestuurd. Want daar gaat het een beetje over. Wat betreft de 5 voor 6, nu hebben we het over een heel ander feestje.
1: Ja, een van de grootste feesten van onze provincie is Stoppelhanen in Raalte. Het feest is in volle gang. Vanmiddag een oogstcorso met prachtige wagens. En nu, jawel Jan-Willem, de disco bingo.
0: Ah, kijk. En onze verslaggever met Stoppelbaard, Stefan Kleikoerkamp, is erbij. Of had je geschoren vanmiddag, Stefan?
2: Fris geschoren in Raalte gearriveerd vanmiddag. Dus helaas. Dit bruggetje moet ik je helaas afnemen, jongen. Spijt me.
0: Helemaal goed. Maar wat gebeurt er allemaal? Ik hoor geroezemoes, ik hoor feest.
2: Ja, ik ben dus inderdaad in Raalte. Daar zijn we de hele middag al. Vanmiddag werd er ouderwets gedorst op het Domineeskamp. Toch wel het epicentrum van Stoppelhanen. Daarna trokken het oogstcorso trok door het dorp heen. En nu is het dan een beetje een soort, ja, een beetje zo'n tussenmomentje, zeg maar. Vanavond op die Domineeskamp, op het Stoppelveld. Onder andere Thijs Boontjes, die is nu aan het opbouwen. Edwin Evers zag ik allemaal 2 vrachtwagens binnenkomen rijden. Fransie Bouwer komt nog langs. Dus ja, daar is eigenlijk het Stoppelhanen aan de gang. Maar daar kun je nu een kanon afschieten op dat veld. Dus ik denk, ik loop even het dorp in. En ik sta nu op de markt. De grote markt zelfs. En ja, daar is het ook gezellig. Veel terrasjes. Ik sta hier naast een braderiekraam die de boel inpakken. Want die hebben toch vanmiddag de hele middag spullen verkocht. En dan ja, veel biertafels, veel mensen toch aan tafels. En mensen die hier even gewoon staan. Hallo.
3: Hallo.
2: Moet jij niet ergens aan een tafeltje zitten?
3: Ja, daar kom ik net vanaf weer van een tafeltje.
2: Oh, dus even, jij pakt ook even je rust voor vanavond.
3: Even naar huis en dan weer heen.
2: Even de beentjes omhoog en dan vanavond weer volle bak. En dan naar de Domineeskamp of ook weer hier op de markt?
3: Hier ergens, dit is al in het dorp.
2: Ja, dat is wel een beetje hier in Raalte. Je hebt eigenlijk 2 feestjes tijdens Stoppelhanen.
3: Ja, nee, dat is alleen op donderdagavond. Donderdagavond is echt daar op en hier, maar verder loopt het allemaal door elkaar.
2: Oké. Dus ik krijg een verkeerd beeld nu.
3: Kaart of je hebt geen kaart.
2: Oh, dat is het. Ja, vanavond is betaald, hè? Ja.
3: Ja. Nee, wij kiezen ervoor om gewoon hier van dat betalen daar, zeg maar, hier munten te kopen. En,
2: Ja, daar heb je er eigenlijk veel meer plezier van.
3: Ja, toch? Dat dacht ik, ja.
2: En Jannes komt hier, begreep ik. Dus je hoeft je niet te vervelen.
3: Nog even heen. Ja, nee, daar gaan we ook nog even heen.
2: Nou, ga ik even kijken daar. Hey, veel plezier, hè? Nou ja, dit is dus het Stoppelveld is betaald. Nou, dat heb ik nu dus ook ontdekt. Maar hier op de Grote Markt rondom de Plaskerk, voor de mensen die enigszins bekend zijn in Raalte, is het dus gratis. En ja, Wieke, je had het net over die disco bingo. Die is heel even onderbroken, want ja. Bram Bongerts staat geloof ik op het podium.
1: Ah.
2: Ik weet niet of die bij jullie op het lijstje staat voor de nieuwe oogst of
1: net
2: zo.
1: Niet, nee.
2: Nee. Nou, ik hou hem in de gaten. Je hoort het hier het eerst. Ik ga hier eens even vragen waarom die mensen hier toch allemaal staan. Hallo. Wat lawaai.
0: Geen trof.
2: Is het een beetje vol te houden hier?
3: Ik hoor helemaal niks. Ik hoor helemaal niks.
2: Je hoort niks?
3: Nee.
2: Nou, je gaf wel antwoord.
3: Ik versta helemaal niks. Er is zoveel lawaai.
2: Maar waarom staat u hier
4: alleen
2: dan?
4: Bart Kief.
2: Oh ja, dan krijgen we dit. Ze willen alleen Bart Kief.
1: Tijd om af te ronden, Stefan. Hup, wegwezen daar.
2: Ja,
1: okay,
2: ja,
0: ik zou bij zijn, ja, ik kreeg de bord eraf.
2: Ja, die was er al af. Maar. Nee, goed. Nou, ik ga even in een hoekje zitten.
0: Zonder
2: overdenken.
0: Ja, heel goed.
1: Ik vond het leuk hoor, Stefan, dat jij er was. Ja. Dank voor de verslaggeving.
2: Bart Kief, hè? Ja,
1: vanaf
2: fijn.
1: Het Stoppelhanen in Raalte.

0: Everly Brothers and on the Wings of a Nightingale. Even kijken.
1: De Oosttribune.
0: Het is bijna zover, dan gaat het weer los.
2: Het gaat zeker los. En misschien ook wel letterlijk en figuurlijk los in Azerbeidzjan. Wie daar nu voor ons is, is onze eigen Tijmen. Tijmen, hallo.
3: Goedenavond.
2: Donderwolken boven het stadion.
3: Nou, letterlijk en figuurlijk. Nou, het ging wel even los net zojuist. De spelers van Twente die vluchten ook meteen naar binnen tijdens de warming-up. Die zijn zojuist weer op het veld gekomen. Dus ik heb het gevoel dat de wedstrijd wat later gaat aanvangen. Maar ja, het ging redelijk los hier boven het Tofik Bagramov stadion in Azerbeidzjan.
2: Ja, nou spraken wij jou aan het begin van deze uitzending over al die politie, leger, marcherende figuren allemaal op de been. Is het inmiddels weer een beetje kalm?
3: Nou, ja, nee, ze staan en ze zijn heel dienstplichtig. Ze zijn in ieder geval, ja, hebben ze een behoorlijke beroepsernst. Want ze staan echt al twee

0: Nou, de eerste twee die naar binnen gingen, dat waren Leon en ondergetekende.
1: Over 2 minuten gaan wij de reclame in. Heb je de opstellingen bij de hand? En daarna horen we natuurlijk de wedstrijd helemaal integraal ook op
0: ja,
1: de radio.
0: Ja, die heb ik. Twente heeft 2 wijzigingen. Te weten Max Bruns uit de Hartbrinkhoek. Hij mag vandaag spelen. Dat betekent dat Aske Adelgaard naar de bank is. En dat Ruud Nijstad de linksback is bij FC Twente vanavond. Op de nummer 10 positie een wijziging. Vorige week speelde daar Daan Rots. Die is naar de rechterkant uitgeweken. Dat betekent dat Piazza naar de bank gaat. En op de nummer 10 positie Younes Taha. Hij mag vertrekken, wil eigenlijk niet verlengen. Is er eigenlijk wel klaar mee bij FC Twente. Maar zijn creativiteit moet vanavond verlossing gaan bezorgen bij FC Twente. Want uitschakeling dreigt dus al in Europa. Maar Younes Taha moet dus uiteindelijk voor die verlossing misschien wel gaan zorgen. Want hij mag het vanavond laten zien, omdat Christian Lienzon ook geblesseerd is. Dus dat zijn de wijzigingen bij FC Twente. Karabach speelt met dezelfde 11. Wedstrijd gaat dus ietsjes later beginnen. Maar straks inderdaad na de klok van 6 uur bij jullie. En dan is het na de klok van 8 hier in Azerbeidzjan. Dan is die wedstrijd integraal te volgen op de Oosttribune.
2: Ja. Ik kan niet wachten, Tijmen. Ik hoor je glimmen.
0: Ja, nou, hier kan ik wel enthousiast van worden. Maar ik werd iets minder vrolijk. Ik werd toch licht zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen. Want het is ook zo'n open stadion. Hè. We zijn ook gewoon veel te verwend in Nederland.
2: Ja.
0: Oh ja, lekker dakje boven je hoofd. Dus als het dan regent, dan zit je lekker droog. Maar hier, dit is een stadion van voor de oorlog. En dat laat zich ook voelen.
1: Ja, goed. Nog 40 seconden. We tellen af. Zometeen dus die wedstrijd te horen op Radio Oosten. We hebben zo wel even reclame, nieuws en reclame. En daarna helemaal alles van A tot Z, van de eerste tot de laatste minuut te horen op radio's. Dankjewel, Tijmen. Heel veel succes zometeen. Paul Schabbing neemt de uitzending zometeen van ons over. Tot zover de dag van Oost van vandaag. Morgen vroeg is natuurlijk Marcel Oosten weer dan Jeroen Kuiper bij hem in de studio als nieuwslezer. En dan hoor je weer het nieuws van die wedstrijd van vanavond. Morgen vroeg de nabeschouwing en alles erop en eraan. Veel plezier!
3: Hé, hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
5: Greenwave.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
1: Het nieuws in Overijssel. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater is in een groot deel van de provincie opgeheven. Het verbod was lange tijd van kracht vanwege de droogte. De ballonvaarten van Twente Ballooning kunnen vanavond doorgaan, ondanks code geel strakjes. En FC Twente trapt zo af in Baku. De wedstrijd is iets uitgesteld vanwege het slechte weer daar, maar de Oosttribune is er natuurlijk klaar voor. Je volgt het via oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En Jan van Staar, welkom bij de Oosttribune. Het is 6:04 en zometeen zal er worden afgetrapt. Alsnog worden afgetrapt in Azerbeidzjan, in Baku, Karabach tegen FC Twente. Want donderwolken, u hoort het ook in de dag van Oost in het uur hiervoor. Tijmen van Wissing, we gaan gelijk even naar hem toe. Ja, die wedstrijd is dus uitgesteld, Tijmen. Want donderwolken boven Baku. En dan maar hopen dat die donderwolken er niet zijn voor FC Twente vanavond.
2: Nee, wat dat betreft is er in ieder geval ook een soort van opklaring nu. En laten we ook hopen dat het einde van de avond ook figuurlijk ook zo is voor FC Twente. De wedstrijd is met een minuut of 15 uitgesteld. We gaan over een minuut of 11 beginnen aan de returnwedstrijd in de playoff fase van de Conference League. Twente op bezoek bij Karabach. Het moet een 1-0 achterstand zien goed te maken. Inmiddels heb ik al een tijdje geen bliksem of gedonder meer gezien dan wel gehoord. Dus wat dat betreft zijn alle seinen op groen om zometeen te gaan beginnen bij deze wedstrijd.
1: Zometeen meer van Tijmen van Wissing. Jan van Staar natuurlijk ook aangeschoven om zijn analyses los te laten op deze wedstrijd. We gaan het helemaal volgen. 1-0 achter, het is heel simpel. Scoren.
3: Ja, nou ja, je opdracht is duidelijk, hè. Dat het niet simpel zal zijn, maar de opdracht is duidelijk. Je moet winnen daar. Dus wat dat betreft, ja, is een mooie uitdaging om te kijken hoe goed je bent. Maar ja, je moet dan winnen en wil je daar de groepsfase toe. Dus wat dat betreft is het een mooie opdracht. Maar ja, we gaan zien of Twente dat waar kan maken vanavond.
1: Toch wel wat wijzigingen in de opstelling. We zaten nog even te debatteren over nou, wie staat er nou op 10? Daan Rots of Younes Taha? Het is Taha geworden, terecht.
3: Ja, lijkt me logisch. Het is ook voor Van Rooij ook leuker dat Rots aan de zijkant speelt. Dat is toch een ingespeelde zijkant. En wat dat betreft is het alleen maar prima zo. En ja, het geeft eens te meer aan als je naar de aanvallers kijkt. Dat er 4 aanvallers staan en dan hebben Weidman er nog kort achter. Dus wat dat betreft, Seruki voor het slot op de deur en de rest moet aanvallen. Niet in de messen lopen gelijk, maar dat moeten wel de doelpunten op gaan leveren vanavond.
1: Ja, wat moet Twente anders doen buiten het feit dat ze moeten winnen tegen Karabach? Want ja, het was een wedstrijd die we vorige week zagen waarin... Ja, ook een stukje volwassenheid, waarin je ook een lesje kreeg. Althans, zo zag het eruit.
3: Ja, nou goed, dit soort ploegen als die voorkomen, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Die gaan niet mooi opbouwen, die gaan niet echt lekker voetballen. Dat zijn toch ploegen die puur voor het resultaat gaan. En die worden geholpen door het doelpunt natuurlijk ook. Maar ja, als je die eerste wedstrijd nog analyseert met alle kansen achter elkaar zet, dan heeft Twente zichzelf in de voet geschoten. Want je hoeft niet eens goed te spelen om 4-5 kansen Europese af te maken. En het had gemoeten, want je moet eigenlijk met een goed resultaat weggaan. Alleen ja, dat is niet zo. Dus vanavond heb je nog 1 kans.
1: Zo simpel is het. Tijmen, de opstelling van Twente heb je al genoemd, ook 10 minuten geleden. Die van Karabach, is die ook gewijzigd ten opzichte van vorige week?
2: Nee.
1: Niet?
2: Nee.
1: Dezelfde 11. Ja.
2: Nee. Ja, dus met dezelfde 11. Gurbanov, dat is trouwens wel een leuk verhaal. Die trainer heb jij nog ontmoet in 2009. Toen was hij hier ook al de hoofdcoach. En ja, dat is echt een van de langzittende trainers op het mondiale podium. En dat bij toch wel een grillige club als Karabach. Hij doet het uitstekend. De laatste 11 jaar 10 keer kampioen geworden hier in Azerbeidzjan. Vaste speler in de groepsfase van welk Europees toernooi dan ook. Vorig jaar zelfs de Champions League. Dit jaar is het elftal wel wat gewijzigd en hopen ze dus de Conference League te halen. Maar Gurbanov is zeer populair hier en hij heeft voor dezelfde 11 namen gekozen. Heeft ook te maken met wat blessures bij Karabach. Ik zal niet alle namen opnoemen, maar Bruno Langa viel vorige week echt op. Dat is de linksback uit Mozambique. Ja, die maakte indruk in de Grolsvesten. En met name ook de lokale held en dat is Jali Mouadib. En ja, die wordt hier ook wel de kleine Jan van Staa genoemd.
1: De kleine Jan van Staa.
3: Nog kleiner.
2: Nog kleiner. Die is 1,55 meter. En ik mag die grap maken, want Jan van Staa en ik meten dezelfde lengte. Die kijken wij nog op de kruin, Jan.
3: Ja, nou, maar goed, hij is wel altijd heel bedrijvig, wat wij gezien hebben. Dus,
2: die was goed, hè?
3: Ja, die was echt de uitblinker aanvallend gezien. Ja, hartstikke goed, die speler.
1: Straks dus meer van Tijmen van Wissingen natuurlijk ook van Jan van Staa. Karabach tegen FC Twente, dus niet om 6:00 begonnen. Maar om 6:15 is nu vanwege de regen en het onweer daar in Baku de aftrap gepland.
0: De Oosttribune.
1: Dan maar muziek. Elton John. Met een van de allergrootste hits. Later trouwens. I'm Still Standing.

0: I'm Still Standing van Elton John. Ja, zometeen gaat het beginnen. We zien Jan van Sta inmiddels de spelers ook in de spelerstunnel staan daar. In het Bagramov Stadion in Baku. Het gaat dus zometeen echt wel beginnen. Ja, we hebben het erover gehad. Oppassen dat je niet weer in het mis loopt. Hè? Dat is eigenlijk het dingetje.
1: Ja, het was de ploeg die de counter beheerst. En goed, dat is vaak Europees gezien dat ploegen zijn die wachten en dan stiekem voor het ene kansje gaan. Maar ja, die hebben ze ook benut. Dus wat dat betreft, ik zie altijd wel die gespannen kopjes. Ik vind dit altijd de mooiste en de vervelendste momenten. Hè? Want je zit eigenlijk te trappelen als speler om het veld op te mogen. Maar je ziet wel, ook in de warming-up zag je al een aantal van die gezichten. Ja, die weten wel dat het nu het moment is. En dat geldt voor Twente. Ja, en er is geen weg terug. Dus over hopelijk, laten we zeggen, 90 minuten plus, dat we aan de goede kant van de score zitten, maar het is een enorme uitdaging.
0: Het is eigenlijk al een van de meest bepalende wedstrijden van het seizoen.
1: Ja, zeker, want dat heb je jezelf aangedaan. De eerste ronde al tegen Ferencváros. Nou, daarna gaat het natuurlijk tegen Dutch goed. Ja, en dan zo'n thuiswedstrijd verliezen internationaal is dat natuurlijk toch altijd een minpuntje. Maar je hebt vanavond nog één grote kans. En dan is er ook geen verwijt meer zometeen en geen excuses meer. Vanavond moet het gebeuren.
0: Tijmen, je bent natuurlijk voor die wedstrijd daar afgereisd. Zo'n 100 FC Twente supporters die zich in die prachtige stad Baku uitstekend vermaakt hebben. Maar daar vallen ze een beetje niet, zie ik.
2: Ja, want het is nokkie vol. Alleen op de hoofdtribune zie ik nog een paar lege stoeltjes. Maar die zullen zometeen misschien ook wel bezet gaan worden door de mensen die in de skyboxen zitten. Ja, het is een prachtig oud stadion. Dit zien we eigenlijk niet in West-Europa. We zitten ook in Azië. Baku ligt in Azië. Het is een transcontinentaal land, Azerbeidzjan. En ja, dus mogen ze meedoen aan de Europese voetbaltoernooien. En die 100 fans van FC Twente die vallen inderdaad in het niet. Want alleen al ten opzichte van de agenten zijn ze al zwaar in het ondertal. Laat staan tegenover de fans die hier zijn. En ja, die fans die laten zich echt wel horen hoor. De sfeer is uitstekend hier in Baku, Azerbeidzjan, waar Karabach de nationale en lokale trots is. Dat is wel veranderd in de loop der jaren. Ze kwamen uit een oorlogsgebied, zijn toen min of meer ook voor het voetbal gevlucht naar Baku. En eigenlijk heeft de hoofdstad ze omarmd en eigenlijk ook heel het land. Want dit is wel de trots Karabach, de recordkampioen. En ze zijn dus ook veelvuldig op het Europese toneel te vinden. Al was er van de week ook bij Shabab zelfs een voorronde Champions League. Die wedstrijd was dinsdagavond hier in hetzelfde stadion. Daar zijn ook nog heel veel Twente-fans naartoe gegaan. En wel grappig, die mensen konden voor €1,50 omgerekend naar binnen bij een voorronde Champions League wedstrijd. Dat zijn nog eens andere prijzen, hè?
0: Ja, dat weet ik nog. Ook van 2009 toen ik daar was. Normaliter, want dat wil die voorzitter niet hebben. Het is natuurlijk een club die oorspronkelijk uit oorlogsgebied komt, Nagorno-Karabach, moet noodgedwongen die wedstrijden in Baku spelen al jaren. Maar die voorzitter wil niet dat er entree geheven wordt. Maar bij Europese wedstrijden is dat verplicht. En dus hebben ze er maar een prijsje op geplakt. En dat is nog steeds zo blijkbaar. Maar toen was het een euro volgens mij.
2: Ja, nee, inderdaad. Dus de supporters van FC Twente die betalen voor het uitvak wel omgerekend iets van €8 of zo. Dat is dan echt een recordbedrag.
0: Goedkoper dan een biertje in de Grootsvesten.
2: Ja, nee, zeker, dat wel. Ja, die supporters hebben echt een hele leuke trip gehad, hoor. Want ze hebben zich uiterst goed vermaakt. Bier leek niet voorhanden te zijn. Maar ja, als je een beetje goed zoekt, dan is dat ook veelvuldig te vinden. Dus die supporters zijn er klaar voor. Hier op het veld zijn ze er ook klaar voor. De scheidsrechter is er klaar voor. Dat is de Noor Sacchi. Niet te verwarren met de Italiaan Sacchi. Maar Sacchi gaat ons de wedstrijd in goede banen leiden. Dat is te hopen althans. Wout Weghorst is er klaar voor. Doet nog even zijn broekje goed. En dan is het aan Karabach om de wedstrijd in gang te brengen. Die hele belangrijke wedstrijd. We zijn begonnen hier in het Tofik Bagramov Stadion met meteen de lange bal van Karabach. En daar is het eerste kopduel van Robin Prupper. En zo zijn de eerste balomwentelingen daar. Want FC Twente moet dus die achterstand zien goed te maken van vorige week. Toen het dus verloor in de Grolsvesten. En dat was toch wel een koude douche hoor, voor John van der Brom. Naar de goal van Kadi. De man die in de tweede helft de treffer wist te maken. Karabach speelt veel de lange bal. Ook nu. En daar zit Bart van Rooij dan tussen. Die doet het goed. Die speelt de bal rustig terug richting Lars Oenestal. En zo heeft Twente balbezit in de achterhoede. Het is even, toch ook even zaak dat je moet wennen. Even temporiseren. Even schakelen. Waar staat wie? En want je hebt ook even de nieuwe afstemming weer in het centrum. Natuurlijk hebben Bruns en Prupper vaak samengespeeld. Maar het is niet het geëikte duo in de achterhoede bij FC Twente. En dus spelen ze de bal eventjes rond. Nu de lange bal van Bruns, maar die wordt dan weggekopt. En zo mag Twente gaan gooien. Nee, dat mag niet gebeuren. Want Sachi zegt dat Karabach de ingooi mag gaan nemen. Dat is nu gebeurd door de rechtsachter Silva. Goede speler die toch echt comfortabel is aan de bal. Ze spelen dan weliswaar vaak de lange bal. Maar als ze onder druk komen te staan, dan spelen ze af en toe ook onder die druk uit. Zoals nu ook bijvoorbeeld met Langa. Die doet het goed. Goede paas naar de rechterkant. Uitstekend gespeeld door Karabach. En hier komt misschien de eerste mogelijkheid aan. Want hier is Kasjuk. Daar gaat Silva eroverheen. Geeft hij de bal mee. Kasjuk met de voorzet richting de tweede paal. Daar komt al de eerste kans van Karabach. Maar dat is uiteindelijk een prooi voor Lars Soenestal. Maar het eerste gevaar is daar. En bovendien buitenspel. Ja, buitenspel uiteindelijk door de arbitrage toegekend. En dus is daar de doeltrap voor Lars Soenestal. Want die mag de bal neerleggen op de 5 meter. De kop is eraf voor wat betreft deze wedstrijd. Tweede minuut loopt. We zijn iets later begonnen vanwege het onweer dat vlak voor lokale tijd 8 uur hier losbarstte. Toen werd de warming-up dus gestaakt. En uiteindelijk heeft de arbitrage besloten om een kwartiertje later te beginnen. Bij die hele belangrijke wedstrijd dus voor FC Twente. Want de uitschakeling in Europa dreigt dus. En dus zal het die achterstand goed moeten maken. En een doelpunt moeten maken hier in Baku. En dat is nog niet eerder gelukt in de historie van FC Twente. Dat terwijl dit wel de derde ontmoeting is. Oh, daar gaat Nijstad gekke dingen doen. Nee, die blijft uiteindelijk toch rustig. Weidman houdt die bal binnen. Het is een matig veld hoor. Weidman glijdt uit. En dan is het uiteindelijk Lobato die de bal eventjes rustig achter zich gooit. Want uiteindelijk temporiseert hij eventjes. Hij leek even snel te gaan gooien. Maar het is een matig veld. Dat zullen jullie ook vanaf het tv-scherm kunnen aanschouwen. Want Jan, hier is het lastig op voetballen.
1: Ja, zoals ik het nu bekijk. Ik had nog een beetje de goede hoop. Hè. Het is een beetje nat. Dus je denkt van als het nou een beetje vlak is. Ja, dan is het misschien juist voor de snelheid in het spel. Is misschien een voordeel voor Twente in de combinaties met name. Maar de eerste balomwentelingen. Ja, dan zie je al dat het toch wat stuiterig is. En ik weet het niet wat voor weer het de laatste weken daar geweest is. Maar ga er maar vanuit warm, ja, dan heb je daar natuurlijk toch als aanvallende ploeg die het van de combinatie moet hebben, heb je wat nadeel. Dus voor Twente in ieder geval in de opbouw geen gekke dingen doen.
2: Nee, absoluut niet. En ja, dat leek Karabach wel eventjes te doen. Maar het druk zetten van Weghorst wordt niet beloond. De keeper Ziomodic is uiteindelijk toch op tijd. En die bal wordt naar voren geschoten. Taha maakt nu een overtreding. Younes Taha, die het moet laten zien. Die dacht aan een vertrek. Wil ook niet verlengen. Oeh, daar gaat Karabach in de fout in de opbouw. Maar daar wordt gefloten voor een overtreding van Weidman. En dus mag Weghorst niet door. Ja, Weghorst is natuurlijk ook gretig. Net als Taha. Taha die wil het laten zien op de nummer 10 positie. Je ziet duidelijk dat Daan Rots de rechts buiten is. En heeft ook te maken met het tandempje aan de rechterkant met Van Rooy en Rots. Die vorig jaar toch uitstekend fungeerde. En zo probeert Twente weer terug te gaan naar de oude patronen. Eigenlijk had Van der Brom ook voor Christian Lintzel willen kiezen. De IJslandse nummer 10, de topscorer van vorig jaar, is geblesseerd. En dus heeft Van der Brom een andere keuze moeten maken. En zijn keuze is gevallen op uiteindelijk Taha. Nu Weghorst met de bal naar Uriazette. Komt hier de eerste kans aan voor FC Twente. Je hoort het aan het gefluit. Er is dreiging. Daar gaat Uriazette. Die legt hem klaar voor Weidman. Weidman schiet die jongen. En dan kapt hij en dan draait hij. Geen overtreding. Er ligt een speler van Karaman geblesseerd. En dan is de bal uiteindelijk weer bij Sundre Uriazette. Ja, die gaat er buitenom. Ja, daar loopt hij zichzelf vast. Maar hier zat echt meer in voor FC Twente. Weidman wordt daar vrijgespeeld op de 16 meter. Ja, en dan moet je toch, Jan, eigenlijk schieten.
1: Ja, ik zit naar die beelden. Jij krijgt ze altijd wat eerder dan dat wij ze krijgen. Dus we zitten naar zo'n aanval te kijken. En dan denk je van, ja, je moet niet besluiteloos zijn. Je moet gewoon uithalen. Je moet niet twijfelen. Ja, dit zijn wedstrijden waar je misschien niet zo gek veel kansen krijgt of creëert. Maar aan de andere kant denk je dan altijd, joh, waarom schiet je niet gewoon? Heb een geweldige trap en het is altijd weer breed. En dan nog een keer zoeken. Ja, jongens, je moet de poot aanhalen, zoals we dan zeggen, als oud voetballer. Maar dat moet ook echt in zo'n wedstrijd. Want zoveel aanvallende kansen krijg je niet.
2: De poot aanhalen. Plat Utrecht hier in de uitzending op Radio Oost, waar Lars Soenestal nu balbezit heeft. Die speelt Robin Prupper aan, de kapitein van FC Twente vanavond. Hij dus ook gewoon weer basisklant. Dat komt ook omdat Staf Lemke nog altijd geblesseerd is. Speelt de bal uiteindelijk bij Younes Taha. Taha die geeft hem mee aan Weidman. Weidman moet niet te veel risico nemen. Ja, en uiteindelijk doet hij dit uitstekend. Geeft die bal mee aan Uriazette. Uriazette nu naar Taha. Taha met wat ruimte. Twente begint goed aan deze wedstrijd hoor. Daar komt de kans aan voor de Tukkers. En dan is het uiteindelijk het wegwerken van een van de centrale verdedigers, Varkonyi, die de bal daar bijna Tovik Bagramov stadion uitschiet. En zo heeft Twente de eerste hoekschop te nemen en die gaat getrapt worden door Wijdman. In Slowakije was de hoekschop gevaarlijk en Max Bruns heeft al 2 goals gemaakt in Europa en hij staat dus weer binnen de lijnen. Gaat hij nou zijn 3e maken? Ja, dat zou helemaal uitzonderlijk zijn voor de verdediger uit Harbinkhoek. Hij is wel mee naar voren. Wijdman met de hoekschop en daar komt de kopkans. Nee, het wegwerken is er van Karabach. Schot uit de tweede lijn van Zerouki. Ja, en dat is een kansloze poging. Die bal gaat een meter of, wat zal het zijn, 20 over de goal van Karabach. En zo wel weer de eerste dreiging voor FC Twente. Dat zal toch ook John van der Brom goed doen. Enigszins toch ook gespannen. De trainer van FC Twente die kijkt hier naar het hele grote scherm achter ons bij de perstribune. Waar die beelden nog even worden vertoond van die gemiste kans van Zerouki. En zo heeft Twente dus ook haar eerste gevaar gesticht in deze wedstrijd. Waarin het dus moet scoren. Bart van Rooij nu in balbezit. Geeft de bal mee aan Bruns. Bruns die kijkt eventjes om zich heen. Speelt Robin Prupper aan en zo heeft Prupper balbezit op eigen helft. En dan zoekt hij weer de vrije man. Dat is in dit geval Zerouki. Oeh, die moet niet te veel risico nemen. Doet hij ook niet. Uitstekend gespeeld door Zerouki. Speelt dan Max Bruns aan en dan gaat Max Bruns weer aan de wandel. Dit is risicovol wat Max Bruns doet. En die maakt eigenlijk een overtreding. Sachi heeft dat gezien. En dan denk ik dat hij hier een gele kaart gaat geven. Wat is Max Bruns nou aan het doen? Die neemt toch veel te veel risico. En ik heb de indruk dat hij wegkomt met een standje. Maar ja, dit is wel een overtreding. Het is slim, want het lag open. Want Bruns is natuurlijk een van de laatste mensen in de laatste linie van FC Twente. En dan neemt hij heel veel risico. Maar normaal gesproken moet je hier toch een gele kaart voorgeven. Jullie zijn de expert daar in de studio. Hebben jullie hem inmiddels al gezien?
1: Ja, we hebben hem inmiddels gezien. Maar dan zie je ook weer, hij gaat indribbelen. En het straalt er dan ook niet gelijk vanaf van wat is zijn keuze die hij gaat maken. Hij loopt. En dan op een gegeven ogenblik dan wordt het steeds kleiner en drukker op dat middenveld. Ja, en dan maakt hij nog even met zo'n overtredingje. Ik denk dat hij heel goed wegkomt. Want er zijn scheidsrechters die ik gezien heb de laatste weken die hier de gele kaart zouden hebben. Maar voor Bruns geldt, hij dribbelt in eerste instantie heel goed in. Maar dan moet hij de vervolg aanspelen. Speel de buitenkant er gewoon lekker aan. En dan kan je weer in de laatste lijn terugzakken.
2: Oeh, daar komt bijna een kans aan voor de FC Twente. Sundre Uriasetter bereikt daar net niet Wout Weghorst. Maar Twente heeft al veel dreiging gehad in deze wedstrijd. Wijdman nu met een overtreding. Die linkerkant marcheert wel hoor. Met de komst van Ruud Nijstad als linksback lijkt Uriasetter toch ook iets beter in zijn hum. Hij heeft nu al 2 goede acties gehad. Ruud Nijstad overigens vandaag, vlak voor de wedstrijd, werd dat bekend. Voetbal International meldde het. Barcelona heeft belangstelling voor Ruud Nijstad. Ja, het bod is afgewezen door Erik ten Hag. En zo heeft Twente toch een hele internationale linkerkant met Sundre Uriasetter. Voor wie dus een bod van 20 miljoen is afgewezen. In ieder geval de interesse is afgewend door FC Twente. En Ruud Nijstad, het grote talent uit Vriezenveen, 18 jaar slechts. Die heeft de belangstelling van een aantal grote internationale clubs. Waaronder dus Barcelona. Ja, en veel mooier ga je de clubs niet vinden, Ruud Nijstad. En dus zal hij toch ook wel even denken van, ik wil dit vanavond laten zien op dit podium. Dat denkt ook Uriasetter gaat nu naar binnen. Uriasetter gaat schieten. En dan is dit een makkelijke prooi. Maar weer een mogelijkheid voor FC Twente. Voor Sundre Uriasetter, de Noorse buitenspeler. Die dreigt wel. Die gaat dan naar binnen. Slomislits, de doelman van Karabach, kan deze bal gemakkelijk pakken. Maar Karabach zit er niet lekker in deze wedstrijd. Twente zet vroeg druk. Speelt uiteindelijk in ieder geval met bravoure naar voren. Prooi heeft ook snel de balverovering. Robin Prupper doet dit ook weer goed. De lange bal vindt namelijk medespeler bij Karabach. En nu een overtreding van Karabach door een van de centrale verdedigers. En dus mag Twente een vrije trap gaan nemen. Zerouki is meteen wat geïrriteerd. Ruud Nijstad denkt, pak dan gewoon die bal. Tempo maken. We moeten een doelpunt maken. En dus de bal snel naar Robin Prupper. Die speelt de bal weer snel naar Max Bruns. Die speelt hem naar Wijdman. Je hoort het aan het fluitconcert. Karabach is niet lekker begonnen aan deze wedstrijd. Bart van Rooij nu met de aanname. Die dribbelt dan in aan de rechterkant. Dan geeft Daros die bal goed mee aan Younes Taha, zou je zeggen. Ja, Taha houdt die bal binnen. Doet hij goed. Younes Taha, weet hij de hoekschop uit te slepen? Nee, Daar glijdt ook nog Langa uit namens Karabach. Ook Karabach heeft natuurlijk moeite en hinder van dit veld. En zo is de thuisploeg niet lekker begonnen. Jan, ze maken een andere indruk dan vorige week.
1: Ja, maar dat heb je heel vaak, hè. Want we hebben natuurlijk het probleem van, we staan met 1-0 voor. Wat moeten we nu? Moeten we gelijk doordrukken? Moeten we proberen die thuiswedstrijd gelijk te beslissen? Of willen we toch met het slot op de deur spelen? Nou, dat laatste lijkt in ieder geval. Je merkt dan, ja, Twente, de intentie van Twente is natuurlijk met die voorste mensen sowieso, maar ook met de laatste lijn tegen de middenlijn aan, dat je heel veel de tweede ballen kan pakken. Maar Twente is in ieder geval, ze hebben het initiatief. Ja, Karabach moet even kijken. Maar dat zeg ik, het is nog een wedstrijd die toch een beetje op de helft van Karabach afspeelt, lijkt het.
2: Ja, zo ook nu, waar Karabach mag gaan gooien. Langa gooit hem naar voren. Naar die hele handige speler die we eigenlijk nog niet in balbezit hebben gezien. Jali Mouadib, die kleine, vrije voetballer aan de linkerkant, die verspeelt de bal. Dus is zijn eerste balcontact ook van hele korte duur. En zo heeft Twente weer balbezit in de persoon van Douda Wijdman, de Fransman. Die speelt hem terug richting Lars Oenestal. Oenestal nu met een lange peer naar voren richting Younes Taha. Die verliest het duel. En zo moet het dit niet even een momentum worden voor Karabach om in de wedstrijd te komen. Als ze duels gaan winnen op het middenveld, blijven winnen. Zoals nu, Wijdman inderdaad, uitstekend gedaan. Wijdman speelt nu daar rots aan. Die speelt hem naar Zerouki. Twente combineert goed. Wijdman gaat aan de wandel en die maakt dan een goede actie. En dan krijgt hij een trap. Ja, die moet toch ook wel een gele kaart opleveren voor een van de spelers van Karabach. Maar hij heeft het laten zitten bij Max Bruns. Dus hij gaat toch ook denken van Lobato komt hier ook mee weg. En zo marchandeert hij toch enigszins. En dan is hij ook nog even aan het zoeken wie nou de overtreding heeft gemaakt. Is het nou Lobato of toch misschien Kadi? De maker van die enige treffer vorige week in de Grolsvesten. Ja, het is Kadi. En die die landt bijna weer in het boekje bij deze tweestrijd. Karabach FC Twente vorige week dus als doelpunt te maken. En nu had hij een gele kaart verdiend. Maar Sachi laat de kaarten op zak. En gaat er zo meteen een duel volgen waarbij de eerste speler van een van de beide partijen wel een gele kaart krijgt. Hier is Sundre Zetten weer gevaarlijk aan de linkerkant. Die wordt dan goed de pas afgesneden door Silva. Maar Twente laat echt wel zijn intenties goed zien in het begin van deze wedstrijd. Robin Pruppen speelt de bal nu in op Sundre Zetten. Die gaat 1 tegen 1 aan met Silva. Uriacete gaat binnendoor. Gaat naar zijn rechterbeen. Komt met de voorzet. Ah, dan is het de bal die bij de tweede paal belandt. Zerouki moet gaan schieten. Nee, de legt de bal af op Daan Rots. Rots nu naar Van Rooij. En zo is er een omsingeling van FC Twente. En begint Twente echt goed aan deze wedstrijd. We zitten in de 13e minuut. 0-0 nog de stand. En Karabach staat echt eventjes met de rug tegen de muur. En Twente lijkt echt voornemens om hier heel snel de wedstrijd naar zich toe te trekken. Doelpunten zijn er nog niet gevallen. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien. Maar die lijken toch niet lang uit te blijven. Hier een mooi duel tussen Ruud Nijstad en de rechte flankspeler van Karabach. Dat is Kasjuk. Die speelt de bal nu terug. En dan is het uiteindelijk even wat rust bij Karabach. Maar je ziet ook dat ze het totaal niet hebben op dit moment. Je ziet Gurbanov, de coach, ook een beetje achter zijn oren krabben van wat is dit? Onze ploeg heeft totaal de grip niet. Waar ze vorige week in de Grolsvesten echt wel een momentum hadden, zeker na rust. Waarbij Karabach gemakkelijk balvaardiger was dan FC Twente. Maar daar zie je niets van dit al van terug in het eerste deel van deze wedstrijd. Lars Oenestal probeert nu druk te zetten, probeert de bal nu uit de druk te halen bij Pruppen. Die geeft hem naar Zerouki. Zerouki paast hem door naar Taha. Taha naar Rots. En dus zijn we weer aan de rechterkant van FC Twente. Rots op de helft van Karabach. Nu naar Taha. Taha met de opening naar Nijstad. En dan is het de bal naar Uriacete. Uriacete die gaat weer in de 1 tegen 1 met Silva. Oeh, daar gaat Uriacete buitenom. Is er een hoekschop? Nee, een achterbal, zegt scheidsrechter Sachi. En dat zie je ook wel aan het gezicht van Uriacete. Maar, mannen, jullie kijken mee. Het is in ieder geval hoopgevend. De openingsfase van FC Twente.
0: Ja, ziet er goed uit, Jan.
1: Ja, nou goed, maar goed, we hebben al aangegeven, hè, wat de opdracht zou zijn. En dan moet je het initiatief nemen waar mogelijk. Nou, dat hebben ze nu gedaan. Ja, de tegenstander is toch een beetje verrast, lijkt het wel, dat Twente zo ver vooruit durft te spelen. De ballen komen ook beter aan. En ja, we hebben al vaker gezegd, het zit hem ook vaak met die Uriacete. Heeft hij de gang? Heeft hij de eindpaas? Ja, het zou geweldig zijn voor Twente dat hij het verschil kan maken. Maar het kan ook een ander zijn. Maar het is in ieder geval veelbelovend in een uitwedstrijd dat je het initiatief wil nemen. En er is ook maar één opdracht. Dus je moet naar voren. En achterin staat het zeker nu. Nijstad speelt aan de linkerkant. Bruns en Pruppers die staan dan daar. Ja, dat moet toch normaal gesproken moeten die dat kunnen regelen. Dat ze de counter eruit halen.
2: Ja, balbezit voor Karabach. Lobato speelt De bal naar een van zijn centrale verdedigers. Vervolgens is daar balbezit voor aanvoerder Husainov. Husainov die krijgt de bal weer terug. Die wordt een beetje zenuwachtig. Speelt de bal maar terug richting zijn eigen doelman. En dan zal er nu weer een lange bal volgen. Want in de opbouw is Karabach niet erg comfortabel. Daar komt die lange bal richting Bart van Rooij. Bart van Rooij kopt hem terug richting Lars Oenerstal. Uitstekend gedaan door Bart van Rooij. Die blijft rustig in deze situatie. Maar je merkt het ook aan het rumoer hier op de tribunes. Het wordt wat onrustig. Karabach zit er niet lekker in. Heeft ook even de ondersteuning niet. Terwijl er iets verderop wel weer wat gedonder te horen is. Dat heeft te maken met de weersomstandigheden hier in Baku, Azerbeidzjan. Waar het onweer toch nooit heel erg ver weg is bij deze wedstrijd. De wedstrijd werd dus eventjes uitgesteld met een kwartiertje. Maar Karabach lijkt nog helemaal niet wakker bij het begin van deze wedstrijd. Die lijken zelfs nog later aan te staan. Nu is het Silva met de bal naar voren. Prupper staat goed gepositioneerd. Die speelt de bal naar voren. Dan komt die bal bij Daroots. Kan hier Twente gevaarlijk worden. Weidman in balbezit. Die wordt dan niet de pas afgesneden. Want Weidman is vaardig aan de bal. Zelfs op dit veld. En dan is hij zeer comfortabel hoor. Hij straalt een bepaalde rust uit. Speelt de bal nu terug richting Van Rooij. Van Rooij speelt hem naar Weidman. En zo is Weidman de man die toch veel in balbezit is in die openingsfase van deze wedstrijd. Met nu Max Bruns. Bruns die paast hem naar Urias Zetter. Die bal is niet goed. En zo kan Karabach gaan gooien. Je ziet nu Van de Brom coachen. Dat begrijp ik wel. Want Max Bruns, van, doe dat nou niet die lange bal. Want we hebben in de combinatie zoveel succes in ieder geval in het positiespel. Laten wij dan gewoon die bal houden. Want anders komt Karabach misschien een keer gevaarlijk eruit. Zoals nu met die handige Mouadib. Die heeft één keer een geweldige aanname. Mouadib nu met de voorzet. En dan is het een achterbal, zegt uiteindelijk scheidsrechter Sagi. En dan is Mouadib in ieder geval in ieder geval zo gretig dat hij het publiek een beetje opjut. Maar het is wel uitstekend gedaan door Bart van Rooij. Maar Jan, je zag het ook. Die lange bal van Bart van Rooij of van Max Bruns gaat dan over de zijlijn. En in één keer heeft Karabach een beetje de geest.
1: Ja, maar het heeft heel vaak te maken. Hè. Als je dan zo simpel de bal verliest, dan moet iedereen weer terug. En dan de tegenstander geef je ook weer wat moed. Door te zeggen van jongens, zie je nou, ze maken ook fouten. Dus je moet proberen. En waar Twente normaal goed in is, in positiespel, in de vrije man zoeken. Ja, en Bruns die gaat dan een crossbal geven. Ja, die moet dan altijd goed zijn. Als die niet goed is, ja, dat voel je gelijk bij het publiek. En dan gaat die linker spits gaat weer rennen. En dan haal je de problemen in huis. Maar het is onnodig, want Twente, zeker aan de bal, lijken ze rustig.
2: Ja, we hebben even een onderrondje hier op de perstribune. Leon Tevoorde en ik van Tubantia. Want die Langa, dat is echt een goede speler. Die zet daar even Daroots nu weg aan de zijkant van het veld. Daroots maakt vervolgens een overtreding. Want Daroots leek er vandoor. Maar die Langa, ja, die kom je tegen. Het is net een muskiet die weer 30 keer terugkomt. En dat geldt ook voor deze linksachter uit Mozambique. Langa die duel wint en zo een vrije trap eruit weet te slepen. Ja, het sfeertje begint wel een beetje... Ja, ten goede te keren voor Karabach. Want het publiek heeft door dat ze wat steun kunnen gebruiken. En dus applaus voor de spelers van de recordkampioen van Azerbeidzjan. In de laatste 11 jaar 10 keer kampioen. Gurbanov kan niet stuk, maar voorlopig heeft zijn elftal het moeilijk. De coach van Karabach staat ook te kijken. Die denkt, welke... list kan ik verzinnen om FC Twente de loef af te steken. Dit is uitstekend gedaan door Max Bruns. Die dribbelt heel ver in. Max Bruns op de helft van Karabach. Geeft hem nu mee aan Taha. Taha aan de rechterkant. Lage voorzet richting Urias Zetten. Dat is een kans, Twente. Daar had Taha toch iets meer mee moeten doen. Uitstekend gedaan door Max Bruns. Die geweldig indribbelt. En dan is dit een matige bal van Younes Taha. En die weet Urias Zetter niet te bereiken. Je zou bijna verlangen naar een hoge voorzet op Weghorst. Want die geniet toch wel iets meer lengte dan die twee centralen bij Karabach. Slordige paas van Bart van Rooij. Inleveren bij Langa. Die speelt hem naar voren. Dan wordt Mouadib bereikt. Mouadib, dat is de man die dus de handigheid heeft met zijn linkerbeen. Nu is dit een overtreding. Dit moet toch geel zijn? Want het is al de tweede keer dat Lobanov daar een overtreding maakt. Dit is Hens. En dan uiteindelijk is het voordeel, zegt Zaghi. Bal naar de rechterkant, naar Daroots. Die geeft hem mee aan Younes Taha. Taha die glijdt uit. Houdt wel balbezit. Geeft hem nu terug naar Daroots. Daroots nu met de voorzet zou je zeggen. Nee, hij speelt hem terug naar Van Rooij. Twente is geduldig. Speelt rustig rond. Van der Brom staat toe te kijken. Die is tevreden over het spel. In het eerste deel van deze wedstrijd. Over zijn ploeg. Maar ja, de kansen moeten nog komen. Ruud Nijstad speelt daar aan de binnenkant. Als Mats Rots in zijn beste dagen. Geeft nu de bal mee aan Sundre Urias Zetter. Die geeft hem naar Robin Prupper. Prupper weer naar Urias Zetter. En zo heeft Twente balbezit in de persoon van Max Bruns. Maar alles en iedereen buiten Lars Oenders Bloemenstal op de helft van Karabach. Nu is Zerouki naar de rechterkant van het veld. Naar Daroots. Meter of 20 van de achterlijn inspelen bij Weghorst. Aan Rots. Rots nu met de opening naar Uriasette. Uriasette kan niet naar zijn rechterbeen gaan. Hij gaat naar het rechterbeen en dan is het schot weer gekraakt. Ja, dit zijn wel kansen hoor. Nu Van Rooij die hem meegeeft aan Zerouki. Zerouki die... Vervolgens de bal met de buitenkant naar Weidman speelt. Weidman met wat ruimte aan de linkerkant. Uitgezakt. Komt nu met de voorzet met zijn rechterbeen. Lage voorzet. En daar is het uitstekend verdedigd door Karabach. Maar ze staan echt met de rug tegen de muur. En het opruimen is daar. Het is even vrouwen en kinderen eerst bij Karabach. Die het moeilijk hebben. Bart Van Rooij nu in balbezit. Die geeft hem mee aan Younes Taha. Nu uitgeweken aan de rechterkant. Daar Rots even op de nummer 10 positie. En zo speelt Twente comfortabel met Max Bruns. Die hem nu meegeeft aan Weidman. Weidman die... totaal de controle heeft in de openingsfase van deze wedstrijd. Dan Zerouki. Zerouki nu met de paas richting Daroots. Daroots naar Younes Taha. Altijd bij veel momenten, gevaarlijke momenten betrokken. Nu de bal bij zijn linkervoet. Taha met het schot. Die probeert het. En dan werkt Karabach die bal heel wild weg. Moet Silva die bal nog binnen zien te houden. In duel met Ruud Nijstad. Lukt hem. Twente houdt meteen de druk erop met Sundre Uriasetter. En dan is dat een overtreding, zou je zeggen. Ja, uiteindelijk toch dit van Zerouki een overtreding. En die gaat dan de gele kaart krijgen. Ja. Ja, Wout Weghorst zegt er ook wat van. En Van der Brom, die denkt ook, ja, dit is misschien wel de minste overtreding van de drie overtredingen die we hebben gezien. En dan krijgt Zerouki de gele prent. Ja, voetbal is soms een oneerlijke sport, jongens.
1: Ah, nou, we zitten ernaar te kijken, omdat ik even moet wachten op die beelden. Maar je had het al een klein beetje voorspeld, hè. Als je de zoveelste bent, dan is een optelsom van elke scheidsrechter. Die maakt het zichzelf makkelijk en die denkt van, ja, nou, we zullen er maar eens eentje geven. En de eerste laten we lopen, dan heeft hij die controle nog, die scheidsrechter. Ja, dit zijn de makkelijkste kaarten om te geven. En dan is Zerouki, ja, die loopt op het middenveld. En ja, er is eigenlijk heel weinig tot niets aan de hand. Dus hij had gewoon door kunnen laten spelen. Maar ja, scheidsrechter staat er ook 5 meter vandaan. Die maakt bijna die overtreding zelf.
2: Ja, dat is wel waar. Hij stond er wel kort op.
1: Ja.
2: Wat dat betreft kan Bert Verlossen nog wat van hem leren. Nu weer een overtreding van FC Twente. Daar Rots, is dit weer een gele kaart? Nou ja, dit is dus wel een kaart, vind ik. Maar ik zit op een meter of 80 van deze situatie. Is het Langa die naar de grond gaat of is het een overtreding op FC Twente? Daar Rots, ik kon het even moeilijk zien. Daros die loopt daar nu weg. Die loopt een beetje te koeren. Het is Langa zelf die een gele kaart krijgt. Die gaat de gele kaart krijgen. Oh ja, dat was moeilijk te zien. Het was een botsing. Langa ging naar de grond. En die krijgt uiteindelijk de gele kaart. Rots loopt daar weg. Oeh, dat is niet onfortuinlijk voor een buitenspeler. Als je directe tegenstander al beboet is en belast is met een gele kaart. Want dat betekent dus dat hij zich minder kan permitteren in het restant van deze wedstrijd. We schrijven de 23e minuut. De linksachter die vorige week dus veel opzienbaarde in de goalsvesten. En vanavond ook een goede indruk maakt. Die heeft dus nu al een gele kaart op zak. Zijn naam Langa. Geboren te Mozambique. En dan voetbal je dus in Azerbeidzjan. Maar ik denk toch wel dat hij zijn naam heeft gevestigd. Ja, die jongens die verdienen hier een behoorlijk vermogen. En ik heb het idee dat voor voetballers, dat heb ik ook wel gehoord, het belastingtarief hier wat gunstiger is dan bij de meeste clubs in West-Europa. Nu is het Weidman die de bal speelt op Zerouki. Zerouki met de paas naar Taha. Dat is een beetje een ongelukkige bal. Dan gaat die bal over de zijlijn. Taha had er misschien vanaf moeten blijven, maar die communicatie was er ook niet. En dus de bal over de zijlijn. En dus een ingooi voor diezelfde Langa, speler van Karabach, die de bal eventjes uithaalt. Het waait behoorlijk hier in Baku, waar overigens de Azerbeidzjaanse vlag ook wappert. Dat is wel een mooi gezicht. Overigens hebben ze hier de grootste vlag ter wereld. En dat is een vlag van 80 bij 40 meter. De trots die je kunt zien als je vanuit de zee Baku binnenvaart. Ik weet niet of jij hem in 2009 ook hebt gezien, Paul, maar dat is echt gewoon...
0: Een hele grote vlag, ja.
2: Ja, het is echt heel bijzonder. Ja, je denkt, ja, waar heb je het over een vlag? Maar die vlag is dus 80 bij 40 meter. Kun je bijna geen voorstelling van maken hoe imposant dat is. En als je dus een beetje gunstig staat, sta je de hele dag in de schaduw bij die vlag. Nu de bal aan de rechterkant. Daar gaat Nijstad bijna de fout in. Want is dit een overtreding? Nee, zegt scheidsrechter Sachi. Daar wil Karabach een strafschop. Maar ik denk dat daar inderdaad niets aan de hand is. Overigens is er gewoon een VAR aanwezig hier. Dat zijn... Allemaal Engelse gasten van de Hawkeye die ik gisteren gesproken heb, die dat even moesten installeren. Want ja, het is hier niet gewoon dat die installatie hier voorhanden is. Maar er is een VAR aanwezig hier vanavond. En die luistert naar de naam Christopher Hagenes. En ja, die heeft nu het sein gegeven. Ga maar door, want het was inderdaad geen overtreding. Wel een ingooi voor Karabach. Die wordt genomen door Silva. Silva nu naar zijn centrale verdediger. En zo speelt Karabach de bal achterin rond. En begint het publiek toch even te denken van, ja, we hebben weer even wat optimisme nodig vanaf de tribunes. Want Karabach heeft het moeilijk. Oeh, daar een fel kopduel tussen Uriasetter en Silva. Uriasetter lijkt wakker geschud. Oeh, daar moet Karabach toch uitkijken. Dat doen ze uiteindelijk ook. Dit is handig gespeeld door Karabach via uiteindelijk een van de centrale middengevelders. Dat is Jankovic. Jankovic naar Langa. En dan komt Mouadib in balbezit. Mouadib, dat is de man met de ideeën. Die speelt hem nu goed naar Langa. Langa gaat naar binnen. Langa verspeelt wel de bal naar Weidman. En Weidman peert die bal maar naar voren. Die denkt, ja, die neem ik wel aan daar bij de 16 meter. Want dan heb ik te veel risico. En dus weg met die bal. Ik denk een wijs besluit van de Franse middenvelder van FC Twente. Wel weer balbezit voor Karabach. En dat allemaal in de 26e minuut van de wedstrijd. Bij de stand van 0-0. Niet voldoende voor FC Twente om dus door te gaan naar de groepsfase van de Conference League. Dat zou een hard gelag zijn als je in augustus al bent uitgeschakeld op het Europese toneel. Twente maakt misschien wel van al haar wedstrijden in Europa vandaag in de eerste 25 minuten de meeste indruk. Al was het tegen Dutch thuis ook ja, goed. Maar ja, die tegenstand, die weerstand was zo miniem. Toen werd het 6-0 voor FC Twente. En deze tegenstander is van een ander formaat. Dat hebben we vorige week gezien in Enschede. Toen Karabach misschien wel voetballend beter was dan FC Twente. Maar John van der Brom zei ook, ja, wij waren toen gewoon echt niet goed. Nu een lange bal van Pruppen richting Taha. Die krijgt die bal niet in bezit. En dan is daar het wegwerken van Karabach. Maar ook ja, de ploeg van Gurbanov blijft moeilijk in bezit. Het is in balbezit Husinov die de bal over de zijlijn peert. Een meter of 30 door de lucht. Ja, het zijn van die merkwaardige ballen die je niet heel veel ziet. Maar ja, die verdediging van Karabach neemt gewoon geen enkel risico. Zij staan voor. Zij hebben voorlopig het ticket voor de groepsfase van de Conference League wel in handen. Virtueel althans. Want als je afgaat op de eerste minuten van deze wedstrijd is Twente toch ook misschien wel minimaal gelijkwaardig qua favoriete rol. Want FC Twente zou deze wedstrijd toch naar zich toe moeten trekken als je naar het eerste deel van deze wedstrijd kijkt. Met balbezit nu voor Max Bruns. Bruns die de steun geniet van een aantal jongens uit Harderwijk-Hoek. Die ja, trots zijn dat ze met een oud ploeggenoot van MVV 29 ja, hier in de stadion zijn. Want ze hadden al een klein beetje doorgekregen dat hij misschien zou gaan spelen. Dus ja, zijn met name die fans heel gespannen voor deze wedstrijd. Nu is de bal bij een van de verdedigers van Karabach. Maar die gaat over de zijlijn. En dus mag Twente gooien. Via Silva gaat die bal over de zijlijn. En dan is het Nijstad die mag gaan gooien. Ook de journalisten hier van ja, Karabach en van de Azerbeidzjaanse media, die zijn er niet gerust op. Oh, wat is dit voor een rare bal bij Karabach. Die bal wordt gewoon teruggewerkt. Dan wordt er nog bijna een soort ja, hensbal gemaakt. Maar ja, die bal stuit gelukkig nog tegen de borst voor Farconi. En zo heeft Karabach het zeker niet op orde. Nu is Younes Taha in balbezit. Rondom de 16 meter. Kan Twente een keer schieten. Afdrukken zou je zeggen. Twente blijft geduldig. Nu Van Rooij met de voorzet richting de tweede paal. Daar staat niemand. Uiteindelijk duikt Nijstad in die zone op. Nijstad pakt de bal. Speelt hem naar Weidman. Weidman kan schieten. Weidman gaat schieten. Oh, op de lat. Wat een geweldig schot. En dan Taha met de rebound. En dan kan Taha schieten. Wat een vlammenschot van Weidman. Kan hij alsnog een keer schieten. En dan maakt hij een overtreding. Een van de verdedigers van Karabach. En dan komt er een vrije trap op een hele interessante positie voor FC Twente. Maar wat een vlammenschot van Weidman. Ja, dat heeft hij in zich. En volgens mij zat de doelman van Karabach er nog aan met een handje. Dat kunnen jullie beter kijken.
1: Ja, maar ik gaf straks al aan, hè, want als je dan zo'n geweldige trap hebt, doe dat nou gewoon vanaf 20 meter, 25 meter. Heel verrassend, die bal die zeilt dan naar beneden. Ja, we krijgen nog een keer een herhaling te zien. Dat komt er nu zo langzamerhand aan. Hier zie je de uithaal en daar zit je ernaar te kijken. Raakt die keeper hem nog aan? Nou, weinig raakt hij hem aan, maar hij nog net genoeg om die bal tegen de lat aan te tikken. Dus
0: hij raakt hem wel.
1: Ja, hij raakt hem zeker wel, maar het is een geweldige trap. En ja, misschien nog ietsjes meer naar de zijkant, dan had je nog meer kans. Maar ja, dit is wat Weidman natuurlijk in karakter, maar ook qua uitstraling heeft, dat hij gewoon vanuit niks zomaar zo'n bal op de kool kan schieten. Maar ja, dat zou hij in mijn beleving gewoon wat vaker mogen doen. Maar het is in ieder geval nog een geweldige vrije trap mogelijkheid die ze nu gaan krijgen. En daar moet je wel even tijd en energie in steken en goed overleggen, want ja, op die rand, nou wat is het, een meter of 20 zo timen?
2: Ja, een meter of 20 van de goal. Younes Taha lijkt de man te gaan zijn die hem ja, gaat schieten. Of wordt het Robin Prupper? Maar het lijkt mij toch Younes de Haar te worden. Younes de Haar heeft het bij Groningen laten zien. Vorig jaar bijvoorbeeld tegen Telstar. In die wedstrijd waar Koeman toen werd geslagen. Van verdere afstand. Younes de Haar met de vrije trap. En die gaat niet binnen. Oh, dat scheelt niet veel hoor. Die bal wordt nog geraakt door de muur van Karabach. Het leek er even op dat die bal binnen zou vliegen. Maar die bal gaat rakelings naast de goal van Karabach. Hoekschop voor Twente. Dit is wel het momentum waarop Twente toe moet slaan. Je merkt het ook aan het uitvak. De 100 in getal. Die hoor je nu boven de fans van Karabach uit. Wijdman nu met de hoekschop. Dit is echt de fase waarin Twente moet toeslaan. Ja, veel mensen rondom de doelmond. Dan wordt er veel getrokken en geduwd. Dan mag die hoekschop niet genomen worden. Terwijl er hier een flesje Fanta over mijn voeten valt. Dan pikt het ook wel eens zo lekker. Verdomme. En ja, dan is ondergetekende. Dus lekker zoet voor de zwerfkatten die hier ook in het stadion zijn. Maar dan mag die hoekschop uiteindelijk nu genomen worden door Wijdman. Want er werd even getrokken en geduwd. Daarbij die situatie bij de doelmond. Nu Wijdman die één arm in de lucht steekt. Komt met zijn indraaiende bal met zijn rechterbeen bij de tweede paal. En die bal gaat ook maar net over de goal. Ja jongens, jullie zitten mee te kijken. Het is wachten op de eerste treffer.
0: Ja, Jan.
1: Ja, de kansen die zijn in ieder geval voorhanden. Maar ja, het gaat natuurlijk om het eindschot. En we hebben vorige week gezien. Ja, die kansen creëren, dat is over het algemeen nog wel aardig te doen. Maar ja, dat gaat er toch om dat doelpunt. En ik denk als Twente zou scoren dat die tegenstander toch in paniek gaat raken. Want die hebben het niet. Die hebben toch het idee van, we willen die 1-0 vasthouden. En die zijn nog een beetje mazzelig daar met die keeper. Maar aan de andere kant denk ik van, Twente heeft toch wel het gevoel dat ze de betere zijn nu. En dan moet je eigenlijk toch denken van, nou, we gaan nog volop gas geven. Dus ja, wat dat betreft valt het niet tegen zo.
0: Nog een kwartier tot aan de rust, heer Tijmen.
2: Ja, en inmiddels heb ik de Fanta een beetje van mijn voeten af kunnen vegen. En heb ik de zwerfkatten weer even een boze blik waardig gegund. En die zijn weer vertrokken. Ja, het is een beetje behelpen af en toe hier in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Waar een stevige wind staat. En ja, intussen boei dat flesje zo hier over de perstribune. En dan zul je net zien dat hij uitgerekend over mijn linkerbeen en in mijn schoenen valt. Dat kan ik allemaal even zeggen, omdat er op het veld even iets gebeurt wat niet heel erg spannend is. Maar nu uiteindelijk toch een lange bal van Karabach. En zo gaat Karabach een keer aan een aanval denken. Maakt Weghorst een overtreding, is het daar totaal niet mee eens. En die begint daar toch even te vloeken tegen zijn directe tegenstander. En ook tegen Sachi. Ja, Weghorst is eventjes ontvlamd daar. Die krijgt daar misschien wel wat te horen. Karabach mag de vrije trap nemen. En dan is dat een prooi voor Jankovic. Marco Jankovic. Die de bal rustig even rondspeelt. Want hij zal toch ook voelen dat Karabach totaal niet in de wedstrijd zit. Jankovic gaat nu aan de dribbel. Die neemt wat risico. Speelt daar wel een mooie paas. En dan is het Silva aan de rechterkant. Is dit buitenspel? Ja, maar daar wordt niet voor gefloten, omdat die bal via Nijstad over de zijlijn gaat. En dan mag Silva gaan gooien. Het gaat een verre ingooi worden. Daarbij de doelmond van Lars Oenestal, die eigenlijk nog niets te doen heeft gehad. Buiten een vangballetje in de eerste minuut, is het nu de bal die bij Silva komt. Silva die geeft hem mee aan Mouadib. Die is heel handig in de 16 meter. Die gaat schieten met zijn linkerbeen. En dan wordt het schot gekraakt. Uiteindelijk toch een poging uit de tweede lijn van Lobato. En die schiet dan veel te zwak binnen. Twente kan in de counter misschien toeslaan. Oh, daar. Rots, wat maak je daar een fout? En dan is het Jankovic die kan overnemen. Daar aan de linkerkant van het veld. En dan speelt hij uiteindelijk heel slordig in. Zerouki kan overnemen. Speelt dan uiteindelijk Weghorst in. Ah, Weghorst moet dit beter doen. Die moet dat duel gewoon winnen. Zijn directe tegenstander is feller in die situatie. Nu handig weggedraaid door Lobato. Dit is een overtreding van Wijdman. Ja, fluit maar hoor. Inderdaad. Scheidsrechter zag hij fluit. En dan is het een vrije trap voor Karabach. Weghorst moet een rustpunt zijn in de aanval. In de kapstok van de aanval van FC Twente. Die moet die bal gewoon vasthouden. En dan kan Twente doorvoetballen. Die paas van Zerouki was niet eens zo slecht. Maar hij is gewoon te laat. Hij verliest het duel met Husseinov, zijn directe tegenstander. En dan kan Karabach nu even aan een aanval denken. Eventjes zag je de handigheid en de dribbel van Mouadib. En ja, als er iets moet gaan gebeuren bij Karabach, dan moet het wel van die hele kleine, vrele buitenspeler komen. Nu is de lage voorzet en daar staat Zerouki weer goed gepositioneerd. Taha nu met een prachtige paas op Sundre Uriassette. Is die hard genoeg? Ja, die is hard genoeg uiteindelijk voor doelman. De doelman van Karabach, die hem meteen weer uitgooit richting Silva, de rechtsachter. En zo is er even een leuke fase in de wedstrijd. Het golft, nou ja, op en neer is wat overdreven. Maar het is in ieder geval ook zo dat Karabach haar duit in het zakje doet. Nu een crosspaas richting de linkerkant. Er zit Van Rooij weer goed tussen. En die blijft heel rustig in dit soort situaties. Kopt die bal niet naar voren in niemands land, zodat de tweede bal gewonnen kan worden. Maar Van Rooij is heel rustig, speelt hem rustig terug richting Lars Hoenderstal. En het is nog steeds zo dat je bij een kopbal van een verdediger gewoon de bal in de eigen hand mag pakken als doelman. En dus gaat de bal in de handen van Hoenderstal. En dan vervolgens richting Wijdman. Douda Wijdman. Die dribbelt even in. Die speelt daar Ruud Nijstad vrij. Nijstad wel comfortabel hoor. Aan de linkerkant nu als linksback. Voetballend gaat Twente er wel op vooruit. Nu speelt hij Uriasset eraan. Wilt hij eigenlijk de bal hebben van Uriasset? Krijgt hij hem niet. Er is Nijstad iets wat verbolgen. Maar ja, het is wel zo dat Nijstad wel voor een aanvallende impuls krijgt. Nu krijgt hij de bal terwijl hij hem niet wil hebben van Wijdman. Maar hij blijft rustig. De opening naar de rechterkant, naar Daros. Daros die... Dus zojuist wat risico nam, nu ook weer. Balverlies leidt en dan kan Langa overnemen. Daarot zit er nog niet heel lekker in deze wedstrijd. Speelt nu uiteindelijk toch ook wel een rol bij dit druk zetten. Dat doet hij dan wel weer goed. Maar Karabach kan ook de diepte zoeken. En dan is het Max Bruns die dat duel verliest. Wordt er een overtreding gemaakt? Ja. En dat is dan een overtreding uiteindelijk van de spits van Karabach. De man die eigenlijk een eenzame en heilloze missie heeft vanavond. En dat is de man Gurbanli. Die vorige week in de spits stond, ook in de grondvesten. En toen eigenlijk veel meer in het spel betrokken werd door zijn ploeg, door zijn medespelers. Maar voorlopig heeft Gurbanli nog heel weinig ballen gehad. En nu uit frustratie maakt hij ook over de overtreding op Max Bruns. Prupper nu in balbezit, de aanvoerder van Twente. Kan hij dan een keer een splijtende paas hebben, zoals nu, richting Darots. Prachtige paas van Prupper. Darots met de aanname. De buitenspeler uit Groenlo heeft nog geen goede actie gehad. Komt nu naar binnen, geeft hem terug naar Van Rooij. Van Rooij nu naar Max Bruns. En zo weer iedereen op de helft van Karabach. Nijstad weer goed aan de binnenkant spelend. Dan is het Wijdman in balbezit. Wijdman, de man die de grootste kans had in deze wedstrijd. Geweldig schot op de lat. Speelt hem nu naar Nijstad. Nijstad draait om zijn as. Die heeft de bal nu teruggespeeld richting Prupper. Nijstad wil wel risico nemen. Speelt ook op tempo. En zo speelt Twente een zeer comfortabel positiespel op dit moment. En is Nijstad ook goed aan het spelen. Speelt aan de binnenkant. En waardoor Karabach er geen grip op krijgt. Nijstad speelt echt in de Mats Rots-rol. Die vorig jaar zo vaak voor onrust zorgde bij de tegenstanders van FC Twente. En daar heeft Karabach nu ook moeite mee. Want ook nu weer wordt Nijstad bereikt. Dan speelt hij Wijdman in. Wijdman weer naar Bruns. Bruns weer naar Wijdman. Wijdman weer naar Bruns. En Bruns nu naar Zerouki. Want hij wil toch ook een keer een ander station proberen. Dan zoekt hij nu de voorwaartse bij Daan Rots. Daan Rots wordt aangespeeld met wel een man in zijn rug. Goede bal van Rots richting Zerouki. Zerouki nu met de opening naar Uriasette. Hier is een kans voor FC Twente. Sundri Uriasette met de aanname. Glijdt bijna uit. Dan gaat hij naar zijn rechterbeen. Chipballetje. Dan Taha met de omhaal. Oh. Dat was het geweest zeg. Taha met de omhaal. Ja, hij... Heeft aan bescheidenheid geen gebrek, Younes Taha. En dat kwam hem hier bijna goed te pas. Oh, daar komt weer een bliksem aan. Daar komt zometeen weer onweer aan. Het is even tellen, want we zien de bliksem. Maar dan moet je altijd tellen. En dan kun je de afstand een beetje inschatten. Er wordt gefloten. Ja, dat is om haast te maken met die doeltrap. Maar ik heb wel de indruk dat er zometeen weer wat onweer gaat komen. Maar de omhaal van Taha was weer een klein hoogtepuntje in deze wedstrijd. Voorlopig speelt Twente gewoon goed, maar heeft het nog niet echt hele grote kansen gecreëerd. Buiten dus die poging van Wijdman. Nu een overtreding van Silva. Ja, Karabach heeft het echt even niet in deze wedstrijd. Prupper wil die bal snel nemen. Dan staan er wat spelers van Karabach voor. Dat is uiteraard vervelend. Als Zerouki die bal snel had genomen, had er waarschijnlijk ook wel iemand op de bond geslingerd. Nu Uriasette met dubbele dekking, dat wel. Mouadib is even namelijk naar de rechterkant uitgeweken. Uriasette begint dan aan zijn dribbel, maar weet ook dat hij eigenlijk daar die dubbele dekking niet kan ontmantelen. En dus speelt hij die bal maar terug richting Robin Prupper. Prupper nu richting Bruns. Bruns nu met de opening weer naar Uriasette. Nu staat hij wel in de 1 tegen 1. Mouadib is geen verdediger. En dat betekent dus dat Uriasette er vandoor is. Dit is geen strafschop. Daar was wel weer een gevaarlijk moment. Mouadib speelt nu de bal in de diepte. Het was een schouderduw, maar het is zo gevaarlijk. Als Uriasette gaat dribbelen, dan is er zoveel dreiging. En daar maakt Karabach bijna een overtreding. Maar in dit geval goed gezien door scheidsrechter Sachi. En zo mag dat allemaal doorgang vinden. Heeft Prupper inmiddels balbezit. En kan Van der Brom comfortabel in ieder geval toekijken over het spel van zijn ploeg. Hij zal tevreden zijn over FC Twente in de openingsfase van deze wedstrijd. Zerouki nu met het schot, zou je zeggen. En hij speelt de bal in bij Taha. Taha, die treuzelt te veel. Die moet daar gewoon die bal in één keer schieten. Zoveel tijd krijg je niet op dit Europese toneel. Mouadib nu aan de rechterkant. Die wordt dan de pas afgezeten door Taha, die wel goed meeverdedigt. Dit is een prachtige paas van Mouadib. Daar komt de kans aan voor Karabach. Daar komt de kans aan voor Karabach. Is dit een over... Nee, dit is goed verdedigd door Robin Prupper. Uitstekend verdedigd, maar... Oh, wat een heerlijke bal van die Mouadib, zeg. Wat een prachtige paas uit het niets op Gurbanli, de spits. Ja, dan heb je niet veel te doen en dan moet je hier toch echt meer uithalen. Hij kreeg de bal aangespeeld in de 16 meter, maar is dan besluiteloos. Zoals toch ook Taha in de beginfase dat een keer was.

0: Hij zal langer mee willen dan vandaag. En om nou als Noor een stille dood te sterven hier in Azerbeidzjan, dat lijkt me toch ook niet de gewenste route. Nu Langa in balbezit, linksachter. Die geeft hem dan vervolgens mee naar Gurbanli. Die doet hij goed hoor, die spits. Gurbanli heeft de bal nu meegekregen van Lobanov. Die krijgt hem uiteindelijk bij Muad'Dib. Muad'Dib nu aan de rechterkant. Dat heeft Karabach wel goed gedaan door Muad'Dib even aan de rechterkant te positioneren. En hier gaat hij naar binnen. En dan schiet hij in de korte hoek. Dan denken ze hier dat hij tegen de touw gaat, maar Lars Oenestal heeft daar het zicht op. En deze bal gaat naast de paal. Maar Jan, ja, dit is de enige man die echt wat kan bij Karabach.
1: Ja, we zitten naar die beelden te kijken natuurlijk. Maar dan heb je ook het idee, kijk, Nijstad geeft hem dan ook weer alle ruimte. Die staat te ver van hem af. En je weet, dit is een gevaarlijke, handige dribbelaar. Ja, daar moet je bovenop zitten. En dan is het toch geen echte linker vleugelverdediger. Hij is natuurlijk normaal centraal. Hij doet het opbouwend aanvallend prima. Laten we dat even voorop stellen. Hè. Maar als je dan tegen dit soort aanvallers moet spelen, ja, dan moet je veel korter zitten. Zoals Van Rooij ook altijd heel kort wil dekken. En ja, dan mag je hem in ieder geval, als hij zo naar binnen gaat komen, een buitenspeler die naar binnen gaat komen. Nu krult hij hem in de korte hoek, maar normaal schieten ze meestal in de verre hoek. Dus wat dat betreft voor Nijstad, ik zou deze speler toch wat meer in de gaten houden. Want hun hebben ook gezien dat het verdedigend daar nog wel eens een keer even wat misgaat.
2: Ja, of zo is het tijd en weer niet. Maar het zou kunnen dat we zo verrast worden door de reclame. Ik ben daar eventjes, ik heb er even geen zicht op, maar dan weten de luisteraars dat thuis ook. Het is inmiddels 3,5 minuut voor 7. Timer gaat door.
0: Ja, dan weten we dat voor de klok van 9 uur hier lokale tijd, waar FC Twente nu een voorzet geeft en waar ik mijn laatste hap van een mandarijn weghap. Want we moeten ook goed eten. Er is weinig eten hier in het stadion. En ja, dan kan ik ook nog even reclame maken voor de geweldige mandarijnen van Boeien. Morgen weer het
2: ik denk dat die nu komt hoor.
3: Ja, weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Hé, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
14: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Voor de grootste keuze

0: verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost, de Oosttribune.
3: Gauw in het tijd van Wissing, nog steeds 0-0 in Baku bij Karabach FC Twente. En een goed spelend FC Twente en ook rust, Tijmen.
4: Ja, ze doen zichzelf tekort. Halverwege staat het 0-0. En dat is net zoals de vorige twee keer hier aan het bezoek in Baku. Toen eindigde de wedstrijd ook in 0-0. Dat gaat vanavond niet genoeg zijn voor FC Twente. Want dan is er dus uitschakeling na de nederlaag van vorige week. Maar ja, Twente heeft echt gewoon het veel betere spel vanavond in deze wedstrijd. En dus mag het zichzelf echt achter de oren krabben dat het nog 0-0 staat hier. Maar wel volop mogelijkheden dus straks voor het tweede bedrijf.
3: En we gaan er even over doorpraten met Jan van Sta hier in de studio. Ja, we zitten te kijken. Het enige wat je nalaat is een goal.
5: Ja,
3: maken dan. Ja.
5: Ja, nee, maar het is ook zo. Kijk, het balbezit ik denk in procent ook dat ze de bovenliggende partij zijn. Maar ze zijn rustig. Ze proberen in ieder geval de buitenkanten, Uriacet, veelal aan te spelen. Nou, we hebben een knal op de lat gezien van Weidman. Ja, er is een totale controle. Alleen, ja, dat moet dan gaan resulteren in doelpunten. En naarmate die klok tegen je gaat werken, zou je nog meer risico's moeten nemen. Maar als je nu gaat zitten kijken, dan heb je nog alle kansen. Dus wat dat betreft, de eerste helft in ieder geval heel positief voetballend gezien.
3: Zou je dan nog wat wijzigen? Of zoiets van, oké, volgens mij zijn we op de goede weg, we laten het zo staan?
5: Nou, meestal doe je dan, als er verder geen klachten zijn, lichamelijke klachten, laat ze nog een kwartier zo spelen. Kijken of het wat oplevert. Ja, en blijft die stand dan 0-0 en je moet dan toch voor de winst gaan. Ja, dan kan je altijd nog mensen in gaan brengen. Piaccia zit daar natuurlijk nog op de bank. En ik denk dat Unavar ook al wel mee. Is hij ook voor mij? Volgens mij wel mee. Ik zit even te kijken. Ja, dat zijn toch wel de spelers die je dan. Vennegoor of Vesselin kan je dan nog inbrengen. Nee, maar dat zijn in ieder geval spelers die je dan in de eindfase nog gaat brengen als die stand zo blijft. Maar ik denk dat je er tevreden kan zijn over het eerste gedeelte.
3: Straks dus de tweede helft. Nu eerst weer even de reclame.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De Oosttribune.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de tweede en beslissende wedstrijd in de play-offs om een plek in de groepsfase tegen FK Karabach. Lukt het FC Twente om in Baku de 1-0 achterstand uit het eerste duel weg te poetsen?
1: Je hebt nog één week en nog één wedstrijd.
0: Radio Oost is erbij in Azerbeidzjan en doet live verslag van de wedstrijd vanaf 6 uur. Karabach FC Twente, vanavond live op Radio Oost.
2: Inmiddels is het bijna 7:10, Jan. Het is rust in Baku. Ja. 0-0 bij FC Twente op bezoek bij Karabach. En de nodige kans, de grootste kans voor Weidman vanuit de tweede lijn via het handje tegen de lat. Ik zag hem erin zakken eigenlijk al.
3: Ja, dat zagen we allemaal al. Maar ja, dat was een geweldige knal. En ja, je hoopt altijd, we hebben het vaker over gehad, hè. Twente heeft heel vaak spelers die dan doorcombineren. Maar je ziet hoe gevaarlijk het kan zijn vanuit de tweede lijn schieten. En als je die mensen hebt, we hebben ook wel eens Seruki in de competitie zo'n bal zien maken. Vanuit die tweede lijn echt schieten op het doel, 20 meter. Ja, je verrast soms een keeper, de bal stuit er terug, spelers kunnen aansluiten. Maar daar zou gewoon wat meer in zitten. Maar ja, het veldspel is naar behoren. En ja, dat zeg ik ook, het gaat alleen, het punt is al 0-0... In zo'n internationale wedstrijd heb je vandaag niet genoeg. Dus ja, je kan tevreden zijn over het veldspel. Maar het gaat met name om het doelpunt te maken. En je moet winnen. Want er is maar één opdracht. En je hebt het al aangegeven van tevoren. Winnen staat centraal. En ja, wie gaat dat doelpunt maken?
2: Ja, dat doelpunt moet absoluut gemaakt worden. Om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Is het dan zo dat je uiteindelijk toch nog maar weer meer risico moet gaan nemen? Met alle risico's van dien dat je erin tegenkrijgt.
3: Ja, nou ja, risico's van achteruit hè, met name. Maar je kan ook kiezen voor een aantal aanvallers wisselen. Mensen die nog een keer wat extra's kunnen brengen. Op een gegeven moment, je zit dan naar die bank te kijken. Ik dacht dat Unnevar ook nog mee was, maar die was er niet bij. Maar Thorvaldsen, ja, die kan toch in ieder geval voorin ook nog eens een keer invallen. Dat is de laatste aankoop. Nou, Piaccia hebben we al benoemd. Dus ja, dat zijn toch spelers waar je van denkt, Vennegoor of Hesseling. Zijn toch weer drie mensen die puur aanvallend wat kunnen brengen. En dan moet je kijken, ga je achterin of op het middenveld nog wat mensen vervangen die je dan misschien niet meer nodig hebt. Want ja, naarmate die klok verder gaat lopen en de stand blijft zo, ja, dan moet je wel risico's gaan nemen. En ja, dat je dan een tegenkool krijgt, maar dan heb je in ieder geval alle risico's genomen. Maar vooralsnog zou ik nog niet wisselen.
2: Straks de tweede helft van Karabach FC Twente. Het is nog steeds 0-0 en over twee wedstrijden dus 1-0 voor Karabach. Twente moet dus scoren. Straks meer.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, Karabach FC Twente. De tweede helft is begonnen. We gaan gauw naar Tijmen van Wissing.
1: Ja, de tweede helft is inderdaad in gang gebracht. Een paar seconden onderweg. Een vrije trap nu voor Karabach. En die mag genomen worden na een overtreding uiteindelijk van Daan Rots. Twente zorgt meteen weer de aanval. Het is zaak voor Twente dus dat ze een doelpunt gaan maken. Een doelpunt hangt wel in de lucht. Zeker in de eerste helft. Want Twente was beter. Kreeg kansen. Schot van Wijdman op de lat. En dat moet dus in de tweede helft beter voor FC Twente. Nu een overtreding van Karabach van Gurbanli op Zerouki. Zerouki beweert dat daar een elleboog aan te pas kwam. Terwijl het ook een beetje begint te regenen. Mocht je je afvragen, zitten de verslaggevers daar droog? Nou, nee. Dus begint het weer ook wat onheilspellend te worden hier in Baku. Waar FC Twente dus een doelpunt nodig heeft om Europese overlevering aan de rand van Azië in ieder geval nog veilig te stellen. De groepsfase Conference League. Ja, dat is toch wel het minimale eigenlijk wat FC Twente zou moeten bereiken. Maar ze hebben het zichzelf zo lastig gemaakt. Vorige week in die thuiswedstrijd tegen Karabach door te verliezen. Ja, en wat te denken van die nederlaag ook in de grotsvesten tegen Ferencváros. En zo heeft Twente dus wel een valse start van het seizoen. Maar eigenlijk speelt het vanavond haar beste wedstrijd tot dusver. Dat heeft dan denk ik toch met name te maken ook met Ruud Nijstad aan de linkerkant. Die een beetje als een Mats Rots 2.0 staat te fungeren. Dus Jan, is het ook logisch dat hij niets heeft gewijzigd, hè?
2: Nee, maar we hebben al aangegeven. Hè? Er is ook eigenlijk geen reden om te wijzigen. Ja, we hebben alleen gezegd van ja, vanaf de rechterkant. Maar ja, Ross heeft gewoon de beste verdediger tegenover zich. Dus dat is lastig. En Weghorst zou dan, die twee zouden dan wat extra's kunnen brengen. De rest over de linkerkant prima. Ondersteuning vanuit het middenveld ook prima. Ja, dan eigenlijk met dat overwicht wat je dan hebt. Zou het mooi zijn als met name je spitsen nog even wat extra's konden brengen. Want ja, dan markeert het vaak aan. En dan hoop je in ieder geval dat deze trend zich door zal zetten. Want als je nu gaat kijken naar deze ploegen, dan ze ontlopen elkaar niet zo gek veel. Alleen, ja, Twente vergeet vaak te scoren.
1: Ja, en nu misschien als Uriasette er vandoor is. Die is sneller dan Silva. Silva die werkt zich wel terug in dat duel. Doet hij trouwens uitstekend. Geen overtreding, zegt Zaghi. Uiteindelijk toch een overtreding. En dus een vrije trap voor Twente op een interessante positie. Hier zit muziek in voor de bezoekers uit Enschede. Deze bal gaat getrapt worden door Wijdman, indraaiende bal. Terwijl er ook bij Karabach niet is gewisseld. En dan zie je meteen de lange mannen mee naar voren gaan. Robin Prupper, die heeft nog even contact met Wijdman van ja, zoek nou naar mijn hoofd. Want Prupper is natuurlijk gevaarlijk bij dit soort situaties. Wat te denken van Weghorst, heeft nog maar één goaltje gemaakt. Dat was uit bij Ferencváros, wel uit zo'n soortgelijke bal. Wijdman nu met de indraaiende bal, die is gevaarlijk. En die waait bijna in één keer in de goal. Daar lijkt de keeper zich even te verkijken, maar hij is op tijd terug. En dus kan Karabach in de omschakeling wellicht toeslaan. Ja, Zerouki is niet de snelste en Moerdiep is dat wel, maar Moerdiep kan die bal niet binnenhouden. Wel een goede spelervatting van de doelman van Karabach, Slomislits, die de bal meteen naar voren schiet richting Moerdiep. Jali Moerdiep, die dan vervolgens die bal niet kan binnenhouden. En Twente heeft inmiddels gegooid. En dan is het balbezitter voor Max Bruns. Dit is weer niet goed gedaan door Weghorst. Matig door Wout Weghorst, die toch ook niet heel lekker speelt. Oeh, Bart van Rooij maakt een overtreding. Is daar wat te laat. En dat doet pijn hoor, op de hak van zijn directe tegenstander. Het is wel weer zo dat Moerdiep aan de rechterkant staat. Die begon de wedstrijd aan de linkerkant. Maar Karabach werd beter en beter naarmate hij de beste speler van Karabach de rechterkant bestierde. En hij had toch wel moeite met Van Rooij. Nu staat hij tegenover Nijstad, die wel aan de bal een goede wedstrijd speelt. Maar verdedigend wellicht wat zwakker is dan Van Rooij. In ieder geval ook in deze wedstrijd. Nu probeert Karabach de spits te bereiken. Gurbanli, die wordt niet bereikt. Oeh, daar lopen ze elkaar in de weg. Maar uiteindelijk is daar wel balbezit voor Karabach. Is er uiteindelijk een overtreding gemaakt door Jankovic, zegt de scheidsrechter Zaghi. En dan is het Prupper die haast maakt. Speelt de bal snel in bij Taha. Taha gaat aan de wandel. Kapt zijn directe tegenstander uit. Taha lijkt een beetje moeite te hebben met het onfortuinlijke tapijt hier in Baku. Het heeft iets weg van een slechte grasmat. Waarbij je toch ook denkt van is dit nou kunstgras of niet als je erop kijkt. Dit is uitstekend gedaan door Daroots. Daroots snoept de bal af van zijn directe tegenstander. Moet hij gaan schieten? Nee. Wijdman die kap. Die gaat naar zijn rechterbeen. Allemaal dit schot. Oh, Wijdman. Ja, die gaat wel hoog over de goal. En dat is een goed moment van Daan Rots. Maar Wijdman moet hier rustiger blijven. Zijn schot in de eerste helft miste echt net het fortuin. Want die spatte uiteen op de lat. En hier had hij hier had hij toch iets geduldiger moeten zijn. Want hij was hier te gretig, Jan.
2: Ja, de ruimtes waren heel klein en er kwamen natuurlijk wel wat verdedigers op hem af. Maar eigenlijk een goede onderschepping van Rots die goed naar binnen komt. Ja, en die brengt hem dan ook nog bij de juiste man met het beste schot waarschijnlijk vanuit de tweede lijn. Dus eigenlijk gaat alles dan goed. Alleen de overtuiging en het vlak maken van de bal, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dat lukt dan bij Weidman even niet. Hij is ontevreden ook over dat schot wat hij aflevert. En het geeft wel eens te meer aan dat Twente op zoek is naar het doelpunt.
1: Ja, dat zijn ze zeker. En dat moet ook, want... Twente heeft dus die achterstand van vorige week. Een slordige bal van Bruns, waardoor Karabach mag gaan gooien. Karabach neemt even de rust. Karabach zal toch ook besproken in de rust, waardoor ze iets meer grip krijgen op deze wedstrijd. Maar voorlopig is het Nijs dat hij een goede onderschepping heeft. Speelt Uriasetter aan de linkerkant van het veld. Uriasetter heeft de bal rondom de 16 meter. Alles weer op de helft van Karabach. Daar gaat Nijstad nu met de voorzet. Nijstad met de chip richting de tweede paal. Komt daar een kopkans voor Weghorst. En dan is dit een deal. En dan wordt hij niet beschermd. Oh, en dan gaat hij op het dak van het doel. Uiteindelijk toch een overtreding. Ja, dat is moeilijk in te schatten. Van der Brom is het niet eens met de beslissing van de arbitrage. Maar je weet in dit soort situaties dat hier ook voor gefloten gaat worden. Het is iets te wild van Weghorst Slomislits die daar naar de grond gaat. Maar ja, het is niet zo dat de keeper nou een hele beschermde status heeft in dat 5 meter gebied. Dat is al helemaal geen regel meer. Maar ja, hier fluit je denk ik op het middenveld ook voor. En als de doelman geblesseerd is, ja, dan hoef je niet zoveel haast te maken als spelers. Dus dat betekent dus dat de scheidsrechter even polshoogte komt nemen. Jullie kunnen het beter zien. Was hij heel veel aan de hand?
2: Nou, we zien ze allebei omhoog gaan, maar Weghorst brengt hem eigenlijk iets uit balans. Maar dat je nou zegt, ja, het is een hele zware overtreding, dat is het sowieso niet. Maar je ziet al dat ze achterin toch kwetsbaar zijn. En je verwacht eigenlijk dat Weghorst gaat omhoog, die gaat eerder omhoog. Ja, die hindert misschien de keeper iets bij het neerkomen. Maar ja, het is wel iets waar je van denkt, nou, hij kan fluiten, maar normaal gesproken in Engeland gaan ze door.
1: Ja, wat dat betreft was het een kans geweest voor Rots. Die kopte de bal... Overigens op het dak van het doel. Het is mooi gespeeld door Weidman richting Pruppen. Pruppen nu met de diepe bal. Die komt dan niet aan bij medespeler. Dan is dit uiteindelijk mooi gevoetbald door Karabach. Ook een lange bal die goed onder controle wordt gebracht door de man met nummer 20. K die voorlopig de enige doelpuntenmaker in dit tweeluik tussen FC Twente en Karabach. Moadiep, misschien wel de beste speler in dit tweeluik tussen Twente en Karabach. Speelt de bal terug richting Silva. Silva nu naar een van zijn centrale verdedigers in de achterhoede. Dat is zijn aanvoerder, Husseinov. Die speelt de bal in de diepte richting Moadiep. En dan mist Nijstad die bal. Maar daar schrikt Moadiep zo van dat hij mag gaan gooien. En dat moet hij dan wel op de juiste plek doen. Nijstad smokkelt een paar meter. En dus wordt hij teruggefloten door scheidsrechter Sachi. En dat kost allemaal weer tijd. En de tijd tikt weg in het nadeel van FC Twente en in het voordeel van Karabach. Je merkt hier op de tribune spanning, want Azerbeidzjan wil er natuurlijk bij zijn op het hoogste toneel, op het hoogste voetbaltoneel. En dat is in ieder geval de Champions League met Shabab, maar ook met Karabach natuurlijk in de Conference League. Vorig jaar baden ze opzien door in de Champions League wat wedstrijden te winnen. En dit is ook een mooie aanval van Karabach. Komt daar een kans aan voor de thuisploeg? Nou, dat scheelt niet zoveel hoor. Dit is een poging die niet heel ver naast gaat langs de goal van Lars Oenestal. Die blijft daar rustig staan alsof hij die bal wel naast kon kijken. Ja, dit was wel even een moment. En een handig hakballetje. En uiteindelijk komt daar het schot van Kadi. En die poging van van Kadi gaat maar net langs de goal van Lars Oenestal. Of had de Duitser daar goed het zicht op?
2: Ja, nou, als we zo gaan zitten kijken, dan is het in ieder geval het hakje was wel al aardig om naar te kijken. En het schot, hè, want ja, er zijn maar sporadische mogelijkheden. Nou, goed, een meter of 20 zitten ze. Nou, het is toch nog wel een halve meter. Hij draait alleen richting de paal die achter het doel staat. Dan lijkt het allemaal wat gevaarlijker. Maar Oenestal had hier wel het oog op, lijkt mij. Maar het is wel een waarschuwing dat je op moet letten achterop.
1: Ja, dan zie je toch ook wel de vaardigheid en de handigheid van Karabach. En zo proberen ze het, hoor. De ploeg van Gurbanov. En zo gaat het thuispubliek ook nog maar eens even klappen. En begint de sfeer weer een beetje toe te nemen. Want Karabach heeft natuurlijk de steun nodig om die groepsfase van de Conference League te halen. Ja, dan weten ze toch wel wedstrijden tegen Twente hier een heel zakelijke dood te maken, zo lijkt. Want de vorige twee ontmoetingen in 2009 en 2014 eindigden ook in 0-0. En nu dus een aantal jaren later lijkt het voorlopig ook op 0-0 af te steven. Al hebben we nog wel eventjes te gaan, hoor. Maar de eerste 10 minuten van de tweede helft zijn inmiddels ook alweer verstreken. Oenestal moet even opletten. Heeft dan de bal uiteindelijk bezorgd bij Weidman. Dat doet hij uitstekend, hoor, Weidman. Dan geeft hij mee naar Uriacete. Dan wordt Rotsta vrijgespeeld. Rots, hier moet een kans in zitten voor Daan Rots. Die schiet dan tegen Langa op. Ah, dit is een kans. Tweede bal voor Uriacete. Wijdman, kan hij dan schieten naar Uriacete? Uriacete rondom de 16 meter. Het is heel druk. Wijdman, vindt hij een gaatje? Wijdman die chipt die bal. Nee, hij houdt de bal onder zijn voeten. Dan lokt hij twee tegenstanders. Staat in de 16 meter. En dan is het opruimen daar van Kadi. De speler van Karabach. En dan kan Karabach eruit komen. Overname weer van Twente, zou je zeggen. Nee, dan zit er weer iemand tussen. Oh, Prupper, die moet wel op de been blijven. Dat doet hij uiteindelijk ook. En dan krijgt hij zelfs de overtreding mee. Maar wat speelt Rots dit slecht uit? Ja, je weet dat daar Rots links is. Maar dat weet zijn tegenstander ook. Maar Rots had hier toch, Jan, naar zijn rechterbeen moeten gaan.
2: Ja, we zitten te kijken naar beelden. En dan denk je bij jezelf van als je nou rechter spits bent. En je weet ook dat Van Rooij er nog overheen gaat klappen. Want die kwam er ook nog eens een keer aan. Maar dan is het oh zo jammer dat je puur links bent. En dit, als je een beetje overtuiging hebt als buitenspeler. Dan had je hem gelijk met vanaf links gewoon naar de rechterkant kunnen spelen. En op het doel schieten. Maar ja, Rots heeft het gewoon heel erg moeilijk. En je kan hem niks verwijten in de werklust. Maar ja, de eindfase, dan verwacht je toch normaal gesproken van hem wat meer. Maar ja, Van Rooij kwam er nog een keer overheen. Dus die had ik dan liever nog aangespeeld. Maar als je door dat centrum gaat komen en je bent linksbenig en je komt zo naar binnen. Ja, dan schiet je altijd wel tegen iemand aan. Maar het zijn mogelijkheden die komen en die worden steeds groter, lijkt het.
1: Over Van Rooij gesproken. Die gooit die bal nu ver in. Wordt weggekopt. Dan brengt hij weer met de kop. En daar komt weer een duel aan tussen Weghorst en de doelman. Oh, daar is geen overtreding gemaakt door Wout Weghorst. Ah, daar staat er niemand op te letten bij de tweede bal. Zerouki, kan hij dan schieten? Zerouki paast hem naar Rots. Rots nu met een chipballetje naar Zerouki. Geen overtreding van Janga. Zerouki dacht daar voor een strafschop te gaan. Dat gebeurt niet. De bal uitgehaald richting Taha. Taha naar zijn linkerbeen. Taha loopt zich dan vervolgens vast. Die wordt dan uiteindelijk ook hard geraakt op zijn rug. Maar dat is een ongelukkig. Gelukkige botsing. Mag allemaal doorgaan. Nu is Daan Rots eventjes in onweer met de arbiter. Zerouki begint ook wat te klagen. De bal richting Nijstad. Want het spel gaat door aan de linkerkant van het veld. Ruud Nijstad speelt hem terug richting Sundre Uriacete. Dit is weer een fase waarin Twente een doelpunt kan gaan maken. Maar Uriacete loopt zich vast ten opzichte van Silva. En dan ligt er een uitbraakmogelijkheid voor Karabach. En dit kan Wout Weghorst niet belopen. Dan is dit een overtreding van Prupper. Nee, dan ligt het helemaal open. Karabach gaat richting de goal. Dat is wat overdreven. Maar hier komt wel een kans aan voor de thuisploeg. Lage voorzet en dan is daar het wegwerken van Zerouki. Die bal blijft hangen. Een rare bal hoor. Daar Rots werkt die bal weg. En dan is de tweede bal voor Jankovic. Die wordt dan aangespeeld door Husseinov. Rare fase in de wedstrijd. Waarbij Twente dus de goal lijkt te maken. Jankovic gaat nu in de dribbel. Die gaat aan de wandel en die krijgt geen overtreding mee. En dan ligt er een ruimte voor Twente. En dan is het uiteindelijk een gele kaart voor Lobato. Die daar een overtreding maakt. Het is vasthouden van Wijdman. En Wijdman was zo'n beetje in zijn uppie. Dus het was niet heel slim gedaan door Lobato. Maar het is een grillige fase in de wedstrijd. Waarbij Twente dus eventjes slordig was met Uriacete het balverlies. En dan ligt het helemaal open. En dan zie je toch ook wat de tekortkoming van Robin Prupper, Jan.
2: Ja, maar je weet als hij in de grote ruimte gaat komen en hij moet wenden keren en hij moet achter die snelle spelers aan, dan heeft hij een probleem. Hij staat vaak positioneel goed, is slim en kan het heel vaak oplossen. Maar goed, de druk naar voren wordt steeds groter. Ja, dan wordt het voor hem ook wat lastiger om in die grote ruimte te gaan spelen. Dus ja, Bruns moet wel in de buurt blijven centraal, dat je daar niet geslacht wordt op een counter. En,
1: oh!
2: Wat gebeurt er?
1: Hier komt de goal aan! Hier komt de goal aan! Het is 1-0 voor Karabach. Prupper speelt die bal in de diepte. Nijstad is weg. Prupper moet naar de linkerzone. Het is te hopen dat Bruns in die zone blijft. Je spreekt het uit, Jan. En waar is Max Bruns? Het is ongekend. Het is weer die dekselse Kadi. Vorige week in de Grolsvesten was hij de man. En ook hier in Azerbeidzjan doet hij het weer. Die, ja, toch onzichtbare nummer 10. Hoe is dit mogelijk? Die bal van Robin Prupper. Nijstad is weg. Prupper gaat naar de linkerzone. Maar waar is Max Bruns in het hart van de defensie? Dan is daar Kadi te vinden. Kadi duikt op. En Lars Oenestal is toch ook niet meer de snelste. Ga naar de grond doen, man. Maak je hoek klein. Doet hij niet. En zo is het dus 1-0 voor Karabach. Dit is toch een hard gelach, jongens.
2: Ja, nou goed, ik zit het net te vertellen. En naarmate je meer risico's moet gaan nemen, ja, dan moet je nog geconcentreerder zijn. Maar ja, zo'n moment, ja, dan zie je toch weer een beetje het naïeve verdedigen. En eigenlijk is er dan helemaal niks aan de hand en sta je gewoon weer met lege handen. Dus wat dat betreft, ja, dat mag je jezelf aanrekenen als je zo verdedigt.
1: Ja, het is ongekend. Ik krijg de eerste appjes al binnen. Een brunchje wordt dan gezegd. Ja, hij heeft het open liggen in het hart van de defensie. Maar ik vond die bal van Prupper ook niet handig. Nijstad is weg. Prupper moet naar de linkerzone. En dan is Bruns daar, ja, toch ook wel heel matig. Ja, we zitten eigenlijk naar een heel groot scherm te kijken. We willen eigenlijk de herhaling zien, maar die wordt niet vertoond. Maar dit is wel onwaarschijnlijk. Ja, oh, daar krijgt... Ja. Lobato, die moet eigenlijk een tweede gele kaart krijgen. Want die gaat nog drinken. Dat mag helemaal niet. De scheidsrechter Sachi is wit heet. Maar ja, die weet ook dat Lobato daar al een gele kaart heeft. Ja, die krijgt nu echt een laatste waarschuwing. Nou, dat zou toch de wedstrijd misschien doen kantelen. Maar het is onwaarschijnlijk. De wedstrijd die je zo in grip hebt en die je eigenlijk in handen hebt. Je hoeft alleen nog maar een doelpunt te maken, want dan heb je ze op de rug liggen. En dan, ja, dan zijn ze toch zo leep, zo slim. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Nijstad. En ja, je werkt het, je weet hoe die sfeer hier werkt. Je merkt het aan de ambiance hier in Baku, in Azerbeidzjan. Iedereen veert op. Het zijn toch ook wel echt de Europese wetten hier in Azië, in Baku, waar FC Twente door wordt geslacht. Wat is het af en toe naïef, het elftal van John van der Brom, door het hart van de defensie. En dat op het moment dat je nog volop in de wedstrijd zit. Het ligt niet open in de laatste minuut. Nu is het weer een actie van Karabach. Ze krijgen de geest. Is daar een hoekschop? Nee. Dan gaat die bal over de achterlijn. Maar dan mag doelman Oenerstal een doeltrap gaan nemen. Ja jongens, wat kun je nu nog doen?
2: Nou ja, het enige wat je nu nog kan doen is proberen met wat extra mensen voorop te gaan brengen. En nog meer aanvallers op gaan stellen. Want ja, je kent de opdracht van tevoren al. Maar het gaat er mij met name elke keer weer om. Het zijn altijd weer persoonlijke fouten. En op elk niveau wordt het afgestraft. Maar je praat over Europees niveau. En dan moet je weten dat dit soort ploegen die loeren daarop. Wat hebben die nou nog voor spelaandelen gehad? Bijna niks. En eigenlijk is het wachten op dat Twente gaat scoren. Maar ja, één keer zo'n foutje weer en dan ligt het helemaal open. Ja, dat is onnodig. Maar ja, deze spelers, Bruns, die loopt dan nog niet zo lang mee. Maar je mag...
1: Oh.
2: Wat gebeurt er daar?
1: Ja, daarin? Jan, ik neem het even over. Ja, Urio Sette lijkt daar bijna de gelijkmaker binnen te schieten. Dit is iets wat je niet van Sundre Urio Sette gewoon bent. Hij neemt die bal aan en dan krijgt hij zo'n heerlijke lift. Het is eigenlijk een verkeerde aanname van Urio Sette, maar hij neemt hem ineens uit de lucht. En ja, vanaf mijn positie leek die bal niet eens zo heel ver naast de goal te gaan van Karabach. De gelijkmaker was dus dichtbij. Terwijl er allemaal lampjes te zien zijn. De telefoons worden aangezet hier met de verlichting. Dus heeft het een beetje een kerstsfeer hier in Azerbeidzjan. Maar voorlopig is er nog weinig vrede. Oeh, daar is Max Bruns weer in ondertal. En dan komt er een kans aan voor Karabach. Maar dan gaat hij via de schouder van Max Bruns uiteindelijk in de voeten van Gurbanli. De spits die geen gelukkige indruk maakte vanavond. En hij schiet die bal ook een meter of 2-3 naast de goal van Oenerstal. Ja, je zei het al, je moet misschien wel wat smaken voorin erbij gooien. Maar ja, Lammers is er niet en die ga je dan wel missen. Dat is een man die het nu kan openbreken. Maar je hebt nog altijd wel Fennegoor of Hesselink. Nu Taha met een goed hakje. Oh, daar is het een geweldige sliding van Langa. Die al geel heeft. Wat is dat een linksback zeg. Nu wordt er wel een risico genomen bij Karabach. Urias Setter heeft een kans. Urias Setter kan die gaan schieten. Urias Setter die gaat door. Die worstelt zich er langs. En daar Weghorst. Oh, Weghorst die schiet. En dan gaat hij over. Hoekschop voor Twente. Weghorst heeft ook geen fortuin. Urias Setter die worstelt. En het is een beetje Luctor et Emergo. Ik worstel en kom boven, maar uiteindelijk is daar niet het zoet van een doelpunt. En Weghorst schiet tegen zijn directe tegenstander. En je moet ook zeggen, die verdedigers van Karabach die geven wel hun leven om daar Twente van scoren te houden. Nu is het Weidman met een hoekschop. En dan is er een gevaarlijk moment in de doelmond van Karabach. Want die ballen worden gevaarlijk ingedraaid. Zeker met die felle wind hier. Oh, daar komt de bal. En dan is het toch de doelman. Is Limožić die de bal heel snel ook uitgooit. En dan is er een countermogelijkheid voor Karabach. Daar moet Rots eigenlijk een overtreding maken. Nee, dat hoeft niet. Want hij heeft die bal te pakken. Silva doet het heel sterk. Oh, wat doet hij dit goed zeg. Die rechtsachter. Die is nu linksbuiten. Dan is de wedstrijd helemaal open. Daar in het hart van de defensie. Weidman. Oh, Gurbanli bijna in balbezit. Nou, counteren kunnen ze wel, Jan.
2: Ja, nou, we hebben het al aangegeven. Dit is een ploeg, die komen niet om het mooie voetbal. Die komen voor het resultaat. En ja, jij geeft het terecht al aan. Ik denk dat dat ook, als je aan het eind van de rit zo stand zou houden, dan denk ik dat je kijkt naar hun verdedigers. Hoe die ten koste van krampverschijnselen, de voorgooien, het fysieke niet schuwen. Ja, ik denk dat dat op dit niveau net dat kleine beetje verschil maakt. En Twente ogenschijnlijk toch de betere ploeg. Alleen, ja, tot aan de 16 meter.
1: Ja, het is... veel breien ook bij Twente. Weinig echte ja, doelpogingen hebben we gezien, behalve die van Weidman. En ja, als je dan die echte kansen gaat optellen met het veldoverwicht wat Twente heeft, ja, dat is veel te weinig. Weghorst die, ja, werkt als een malle, die loopt, joh, die is echt ongekend aan het druk zetten, maar af en toe wat wild. En dan zou eigenlijk toch het signaal moeten zijn dat er meer mensen meedoen. Nu Nijs staat ook wat hoger op, Pruppen weer in de linkerzone. Daar wordt Weghorst bereikt, rondom de 16 meter. Weghorst kaatst hem goed richting Weidman. Weidman nu meer wat ruimte, geen richting Daros. Daar kom eens een keer met een goede actie, Daros. Daar met zijn linkerbeen en dan in de korte hoek. Ah, dan gaat hij via Langa over de achterlijn. En dan is het buitenspel volgens de verdediger van Mozambique. Maar de Noorse arbitrage wil daar niet aan. Hoekschop voor FC Twente. Als je nog wat wil, John van der Brom met zijn elftal, dan zul je nu moeten toeslaan. Minuut 66. De gelijkmaker hangt in de lucht. Jonas Taha gaat hier met de hoekschop komen. Gevaarlijke indraaiende bal richting de tweede paal. Daar staat Nijstad. Nijstad komt hem in de doelmond. En daar is de rebound ook niet voor Twente. Daar moet Van Rooij gretiger zijn. Dat is hij niet. En zo, ja, laat Twente hier toch ook weer een kans onbenut. Zerouki pikt die bal op. Alles en iedereen op de helft van Karabach. Zerouki met een goede paas richting Nijstad. Nijstad weer met de ruimte aan de linkerkant. Ah, Mouadib uitstekend verdedigd. Nijstad blijft liggen. En dan wil Mouadib die bal er eigenlijk wel uitspelen om dan tijd te rekken. Maar hij speelt hem naar Jankovic. Jankovic is toch ook een handige middenvelder, hoor. Draait om zijn as. En dan gaat daar de diepte gezocht worden. Maar die wind gaat echt een rol spelen in het restant van deze wedstrijd. Want ja, die bal blijft hangen, die blijft smoren. En dan is het een ingooi uiteindelijk voor FC Twente. En dan ga ik even kijken. Piazza loopt warm. Lucas Vennegoor-Vesseling loopt warm. Matthias Kjeulen loopt warm. Nou ja, daar hoef je niets van te verwachten als we invallen. Want die gaat je er geen doelpunt maken. Daar zitten weinig doelpunten in. Maar misschien wel bij Piazza en Vennegoor. Vennegoor was natuurlijk ook trefzeker in die uitwedstrijd in Budapest tegen Ferencvaros. Schitterende kopbal. Zoon van Lange Jan uit Oldenzaal. Kan hij het dan doen? Lucas Vennegoor-Vesseling. Nu Younes Taha. Die ook belangrijk was als invaller destijds. Met een gevaarlijke voorzet. Deze voorzet is niet gevaarlijk. Mouadib, die kan zelfs overnemen. Mouadib met een handig paasje richting Kadi. Kadi die dan toch, ja, de echte, ja, beslissende factor is in deze twee wedstrijden. Dan gaat Karabach misschien wel als eerste wisselen. En zo is het ineens Langa die de bal terugspeelt. Want ze proberen de tijd even rond te spelen bij Karabach. En dan wordt de diepte gezocht aan de rechterkant. Ze zijn wel onvermoeibaar, hoor, bij Karabach. En ze krijgen de steun van het publiek. Daar is Silva met een lage voorzet richting Gurbanli. En die wordt niet bereikt. Twente kan overnemen met Zerouki. Zerouki heeft de bal nu even gepositioneerd richting de rechter flank. Daar staat Daarots. Daarots nu met de bal richting Wout Weghorst. Weghorst in de 1 tegen 1. Zijn lichaam goed gebruiken in de 16 meter. Wout Weghorst wel met de rug naar de goal. Hij krijgt geen bijval. Oh, dit ziet er wel weer, ja, knullig uit, hoor, van Wout Weghorst en Taha. Misverstandje. Maar het heeft ja, toch ook niet de allure van een spits die in bloedvorm is. Nu is het Kadi die de bal bezorgt aan de linkerkant van het veld. En daar begint Karabach al eventjes de bal rond te spelen. Het is uiteindelijk de man met 21, Kasuk, die de bal terugspeelt. Langa die wil wisselen. Langa die wil dezelfde bal zometeen uitspelen. Maar hij speelt hem maar richting Kadi. Kadi houdt de bal wel in de ploeg. Die is handig, wil je zeggen. Maar het is Weghorst die overneemt. Het lijkt erop dat Kadi gewisseld moet gaan worden. Want er komt echt nog een wissel aan bij Karabach. Ze hebben wat stress op de bank. Maar hier is eerst nog FC Twente. Sundre Uriassette. Uriassette gaat naar binnen. Uriassette gaat hij schieten. Nee. Legt de bal af op Taha. Taha nu naar Rots. Rots, doe eens wat, jongen. En dan schiet hij weer via Langa naast. En dan houdt de doelman hem ook nog binnen. Ook nog. Mouadib kan die bal binnenhouden. Ja, uitstekend gekiept, hoor. Dat moet gezegd door de goalie van Karabach. En zo houdt Karabach balbezit. Terwijl ze eigenlijk willen wisselen bij Karabach. Waarom dekt Max Bruns daar niet door? Gurbanli kan doordekken. Je moet gewoon doordekken. Je bent virtueel al uitgeschakeld, Max Bruns. Neem eens wat risico. Nu kan Karabach Franken vrij aanvallen. Mouadib in balbezit. Mouadib, ja, die is veel handiger dan Pruppen natuurlijk. En dan gaat hij schieten. Schiet hij hoog over de goal. Het is een Reinier-Rot wedstrijd geworden, Jan. En terwijl de wissels nu plaatsvinden, Piazza en Vennegoor gaan komen bij FC Twente. En bij Karabach gaan er ook twee wijzigingen komen. Nu moet het gaan gebeuren, Jan.
2: Ja, nou ja, de ruimtes worden steeds groter, hè. En nou ja, goed, richting het einde van zo'n wedstrijd gaat fysiek ook nog eens een keer meetellen. Ja, bij Karabach zijn het de spelers die dan heel snel grote afstanden met de ballen de voet vaak af gaan leggen. En ja, dat kost ook enorme kracht. Maar die hebben natuurlijk wel heel veel kracht verspeeld, omdat Twente de bovenliggende partij is dan. Zonder dat ze nou echt grote kansen krijgen. Maar die hebben wel veel energie verspeeld. Dus ja, we gaan nu wisselen. En nou ja, ik zie al op het beeld Urja zetten. Nou, dan zal Piazza aan de linkerkant gaan spelen. En ik weet niet wie de tweede is. Is dat Taha? Maar dat kan ik hier vandaan nog niet echt goed constateren.
1: Nee. Taha heeft nog even een...
2: Gaat hij naar rechts?
1: Die heeft wat woorden met Van der Brom. Ik denk toch dat Rots naar de kant gaat. Nee, Rots gaat naar 10. Ik zit even te kijken. Het lijkt erop dat... want ik was even op mijn formulier aan het kijken. Want bij Karabach gaat 25 en 35 erin komen. Dat zijn Makrekis en uiteindelijk Bicalho. En dan zit ik even te kijken wie er bij Twente uitgaan.
0: Is
1: want
0: dat
1: is dan inderdaad... Uria Setter en dan Prupper inderdaad, die naar de kant is gegaan. Ja, Prupper is in de kleine ruimte echt gewoon te matig ook geweest in de snelheid. En dan moet Max Bruns het centraal oplossen. Ja, Van der Brom zal wel moeten. En dan moet hij dus 3-3-4 gaan spelen met Taha als rechtsbuiten. Vennegoorn en Weghorst als twee spitsen. En Piazza als linksbuiten. Janga weer met een overtreding. Ja, die heeft al geel. En dan fluit Weghorst weer. Oh, daar gaat Mouadib. Ligt het weer open in het hart van de defensie. Mouadib. Die schiet. En dan schiet hij tegen de dijen van Nijstad op. Mouadib blijft handig in de kleine ruimte. Wat een handenbinder is dat. Dan blijft daar de bal in de 16 meter van Twente hangen. Komt daar nog een kans aan voor Karabach? Nee, Weghorst verdedigt mee. Ja, arbeidsethos kun je hem niet ontzeggen. Maar goed voetballen heeft hij ook nog niet laten zien vanavond. Nu Wijdman in balbezit. Die heeft de bal wel onder zijn voet. Die speelt wel vaardig vanavond. Dit is ook een goede paas. Schitterende bal van Wijdman. Richting Marco Piazza aan de linkerkant. Piazza met een dubbele dekking voor zich. Gaat naar zijn rechterbeen. Goeie bal van Piazza zeg op Taha. Dan heeft Taha de bal aan de rechterkant. Moet hij hem gaan indraaien met zijn linkerbeen. Dit is een goede bal richting de tweede paal. En dan wordt hij net gemist door Piazza. Wel een hoekschop voor FC Twente. Ja, je merkt dat er wel echt wel een doelpunt nog steeds in de lucht hangt voor FC Twente. Maar ja, wanneer halen ze nou echt de trekker over? Wanneer hebben ze nou echt de angel die er uit ze... Die ze er echt prikken om die goal te maken. Dan moeten we toch ook wel concluderen dat het opvallend is dat Thorvaldsen nog niet komt. Want dat is een man van 5,5 miljoen. Die is voorlopig nog niet ingebracht. Eerst die hoekschop van Wijdman. Die komt bij de tweede paal. Daar staat Bruns. Bruns kopt hem. Is daar dan de gelijkmaker? Oh, komt die bal toch binnen, jongens. Daar worden toch twee spelers. Die zijn er heel dichtbij. Volgens mij gooit Weghorst zich daarvoor. En ook Zerouki. En dat is uiteindelijk Weghorst. Ja, hij heeft toch ook geen geluk bij dit soort situaties. Max Bruns komt hem heel bewust richting de tweede paal. Maar dan is daar niet de rebound voor Wout Weghorst. Het is ook wel wat onvertuinlijk, mannen.
2: Ja, nou goed. Je kijkt ernaar en je denkt van... Nou, daar zit eigenlijk alles in. En dan kop je hem een keer goed terug. En dan zijn het de spelers van Twente die dan er net niet bij kunnen. Of net verkeerd staan, net hoe je het noemen wil. Maar dit zijn ballen waar je eigenlijk van denkt... Nou, die zouden er ook zomaar in kunnen vliegen. Dit doet Bruns trouwens wel goed. Nou, hij gaat over rots heen. Nou ja, dan komt Weghorst. Die maakt een soort snoekduik ook nog eens een keer. Dus niet met de voeten, maar met de kop wil hij binnenkoppen. Ja, het is wel een KKD-wedstrijd geworden, hè? René Rocio.
1: Ja, dat is het absoluut. Nu zien we dus FC Twente met aan de linkerkant Marco Piazza. Marco Piazza, die gaat naar binnen. Die gaat naar zijn rechterbeen. Dan is het kappen draaien. Nu naar de bal naar Wijdman. Wijdman gaat schieten. Wijdman die legt hem af op Zerouki. Zerouki naar Rots. Rots die schiet. En dan gaat die bal niet heel veel over. Het eerste gevaarlijke moment van Daan Rots. Wel een hoekschop voor FC Twente. En zo zien we dus gevaar van Daan Rots. Dat mocht ook wel een keer de buitenspeler uit Groenlo. En zo zien we dus het gevaar van Daan Rots. Wel de hoekschop nu voor Wijdman. Wijdman gaat die bal gevaarlijk indraaien. Dit is al hoekschop nummer 12 zo'n beetje voor FC Twente. Daar moet toch een keer een doelpunt uitkomen. Die vorige hoekschop was heel gevaarlijk. En dan zien we dus de bal die wordt ingedraaid door de Franse middenvelder Wijdman. Wijdman weer bij de eerste paal. Daar is het verder Gordon Vesterling. Oh, die kopt hem bijna binnen. En weer die Janga. Die staat te juichen alsof hij een doelpunt heeft gemaakt. Ja, ze zijn onverzettelijk. Wat een feest viert hij daar. Alsof hij een geweldige goal maakt op een WK voetbal. Maar hij kopt die bal uit de doelmond. Vennegoor kopt hem wel goed richting de tweede paal. En dan komt daar uiteindelijk toch weer een hoekschop aan de andere kant. Younes Taha gaat hem gevaarlijk indraaien. Bij de tweede paal. Daar staat uiteindelijk niemand. Weghorst kan hij hem binnenhouden. Hij werkt wel. Maar dan is het uiteindelijk Karabach dat kan toeslaan. Dan, daar ligt het helemaal open. Die bal van Silva. Een 1 tegen 1 situatie tussen Bart van Rooij en twee spelers van Karabach die een bijval krijgen. Max Bruns loopt ook ver terug. Kadi en Mouadib willen hem afgeven op Silva. Die is er niet. Dan levert Zerouki die bal bijna in. En dan kan Twente omschakelen. Het is Renier Rot. Stoelriemen vast. KKD-niveau lijkt het wel. Met nu het spel op en neer. De wedstrijd ligt helemaal open. Want daar is Piazza aan de andere kant. Dit komt een kans aan voor Twente. Piazza door de benen. Piazza kan niet schieten. Marco Piazza doet hij het. Nee. Ah, goede actie van Marco Piazza. Slomerslits die heeft die bal te pakken. En dan heeft de doelman even de rust. Gaat Karabach zometeen nog een keer wisselen. En waar maken we ons wel op voor een hele hectische slotfase. Ja Jan, waar is Thorvaldsen?
2: Ja, die zou je ook nog even verwachten in deze fase. Dat je denkt van nou, dat is een speler die individueel en misschien een dribbel en de 16 meter in kan komen. We zien ook wel dat Piazza vanaf de linkerkant natuurlijk veel gevaarlijker is dan dat die vanaf de rechterkant gaat komen. Maar ja, de ruimtes en we geven al steeds aan, het scoren is zo lastig bij Twente. Dat je denkt van nou, als je ze allemaal neerzet, de spelers, van hoeveel doelpunten gaan die maken? Ja, dan zijn het er maar heel weinig. Maar het zit ook niet echt mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je moet een beetje mazzel hebben. Maar ja, die verdedigers van Karabach, ja, die verdedigen met hun leven, hoor.
1: Ja, dat is echt onwaarschijnlijk mooi om te zien, hoor, hoe zij verdedigen. Met wat voor een leeuwenhart. En ze spelen alsof hun leven ervan afhangt. En dat is wel ook wel leerzaam voor Twente. Nu die bal bij Lucas Vennegoor-Wesseling. Oh, daar gaat de doelman in de fout. Zeldzaam foutje. Maar de aanname van Taha is ook zeer matig, zeg. Jankovic zit er goed tussen. Janga heeft de bal en die speelt hem weer geweldig naar Jankovic. Ja, dat zijn echt wel twee geweldige spelers, hoor. Jankovic en Janga. En dan heb je Mouadib nog, die nu in de punt van de aanval staat. Mouadib. En dan gaat die bal over de zijlijn. Kan er nu een wissel plaatsvinden bij Karabach. En dan is het nummer 5 die naar de kant gaat. En dat is Bruno Langa. Ja, nou, staande ovatie zou ik zeggen. Luister maar even mee. Bruno Langa is populair hier en hij krijgt het applaus. En de invaller is Dani Bolt. Die gaat rechts achter spelen. En dan gaat Silva naar de linkerkant. En Silva is de man die links in de zone gaat spelen ten opzichte van... die moet, gaat ook gooien. En dan is ingooien voor de tegenpartij. Dan, je moet niet treuzelen. 5 seconden, heel goed door scheidsrechter Sachi. Dat moet je gewoon direct afstraffen. Ook goed dat Weghorst daar amok van maakt. Want de arbitrage die kreeg er pas lucht van toen Weghorst weer begon te klagen. En Nijstad speelt de bal nu in bij Weidman. Weidman rondom de 16. Weidman met een goede actie. Overtreding. Dit is een overtreding, scheidsrechter. Vrije trap op een interessante positie. Hier zal Twente wat moeten uithalen. Windje mee. Vallende bal. Weidman met zijn schotkracht. Of misschien wel Younes Taha. Nou Taha, laat het maar eens een keer zien. Je loopt al weken te koeren dat je geen eerlijke kans krijgt. Dit zijn dan jouw momenten. Hiervoor sta je op het veld. De vrije trappen. Vorig jaar bij Groningen waren ze vaak zo vlammend. En dan moet je het nu toch laten zien. Terwijl de weef hier door het stadion gaat. Ja, als je toch ergens een hekel aan hebt. Ik weet niet hoe dat met jullie is.
0: Ja. Oh, ja. Als weervol zijn, Tijmen.
2: Ja, maar dan heb je meestal het idee dat je achter staat. Hè? En dan gaat de tegenpartij die gaat een beetje meedoen. En het is nu gewoon een fysieke wedstrijd. En 1-1 spelen. En hopelijk dat er nog snel een doelpunt gaat vallen. Want dan heb je nog even tijd. Maar ja, dat zeg ik. Dit zijn de momenten met die vrije trappen. Dat je eigenlijk hopelijk een specialist. En die hebben ze in huis. We gaan kijken waar die gaat eindigen, deze vrije bal.
1: Een vrije bal gaat genomen worden door Younes Taha of de oude Weidman. De Fransman of... De man uit Marokko, ja, is geboren in Nederland, maar hij komt uit voor Jong Marokko. Younes Taha, hij heeft de bal klaargelegd. Ik denk dat het Taha gaat zijn, maar die mocht het in de eerste helft ook een keer proberen. Was er toen heel dichtbij. Hij heeft zijn passen uitgemeten, Weidman ook. De bal wordt nog één keer, toch nog even een keer klaargelegd door Taha. Hij raakt hem nog even een keer aan. Misschien wel ten teken dat hij hem gaat nemen. Het is vaak wel dat degene die de bal klaarlegt hem ook gaat nemen. Maar het zijn twee specialisten. Maar laat het maar eens zien. Het wordt uiteindelijk Weidman. Ja, nee. Een metertje over de goal. Dit is te weinig. Dit is allemaal net te weinig. De angel ontbreekt. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar dat is toch wel mijn conclusie van deze avond.
0: Is het ook een lesje in agressiviteit, Jan?
2: Ja, maar goed. Kijk, je kan niet in die hoofden kijken. Hè. Ze zullen wel best het gevoel hebben dat ze er alles aan gedaan hebben. Dat lijkt mij wel. Maar je ziet aan de lichaamstaal dat je kijkt van het zit ook niet mee. Het loopt niet. We krijgen te weinig kansen. We zijn wel beter. En over 2 wedstrijden zijn ze ook vele malen voetballend beter. Alleen, kijk eens naar de uitslagen. Als je zo 1-0 weer zou verliezen, ja, dan is dat wel heel erg sneu natuurlijk ook.
0: Tijmen.
1: Ja, balbezit nu voor Lucas Vennegoor-Wesseling. Die speelt hem naar Piazza. Piazza naar Zerouki. Zerouki nu naar Vennegoor-Wesseling als linksbuiten. Vennegoor-Wesseling met een chipbal richting Weghorst. Weghorst, oh, geweldig klaargelegd. Daar is de gelijkmaker. Wat een assist van Wout Weghorst, zeg. Dit doet hij uitstekend. Hij pept iedereen op. Hij heeft nog het geloof erin. Dit doet hij geweldig. Wout Weghorst legt hem geweldig klaar voor Marco Piazza. Nou, Wout Weghorst, je krijgt veel kritiek.
3: Ja, afmaken doet hij nog steeds niet. Maar dit is toch wel heel subliem gedaan. Hij heeft de rust in de zone van de waarheid. Zo zou Prudhomme dat noemen. En hij legt een pand klaar voor de volley van Marco Piazza. En daar hoor je de 150 man zo'n beetje uit Enschede. En ik zie ook wat sponsoren op veren hier op de tribune. En dan gaat het nog ongemeen spannend worden. Want we schrijven de 80ste minuut. Er wordt nog een controle uitgevoerd. Staat Vennegoor of Hesseling dan misschien buitenspel? Oh, het wordt nog spannend. Daar wordt nog naar gekeken. Jullie kunnen ook naar de beelden kijken. Staat Vennegoor dan buitenspel? Laat mij even weten. Want het is in ieder geval toegekend.
2: Nee,
3: er is alweer afgetrapt. Goed nieuws, mensen niet schrikken. De VAR heeft niet ingegrepen. De goal is toegekend. Het is 1-1. Twente heeft haar eerste goal ooit gemaakt in Baku. Na de 0-0 van 2009. De 0-0 bij de tweede editie is het nu 1-1. Maar 1-1 is nog niet voldoende. Twente heeft nog een goal nodig om een verlenging af te dwingen. Ja, en Twente heeft die verlenging wel verdiend op basis van het spel. Maar ja, dan moet er nog wel een goal worden gemaakt. Voorlopig is die goal van Piazza dus nog niet voldoende. Maar we hebben nog ruim 10 minuten te gaan. Want er komt nog extra tijd bij. Met al die wissels die ook al zijn doorgevoerd. Door onder andere Gurbanov. Maar ook door Van der Brom. Van der Brom die veerde op. Ja, natuurlijk. Dit heeft hij ook nodig. Even dat vertrouwen van die goal. Richting die hectische slotfase. Want dat gaat het worden. Met balbezit nu voor Younes Taha aan de rechterkant. Bal rondspelen richting Zerouki. Zerouki naar Van Rooy. Van Rooy nu met de voorzet richting Vennegoor. Dan is daar het wegwerken en dan blijft die bal een beetje hangen. Piazza weer in balbezit. Ja, Piazza brengt veel hoor als invaller. Zal toch een geterk zijn. Daar Rots. Oh, dat scheelt niet zoveel hoor. Daar Rots met een goed schot. Maar die bal gaat niet zo heel ver langs de paal. Doeltrap wel voor Karabach. En dan mag Karabach dus weer een doeltrap gaan nemen. En dat allemaal in een hectische slotfase die dus aanstaande is. Ja, dat wordt weer geteld. Ja, binnen 5 seconden moet die bal in het spel zijn. En zo zien we dus toch ook wel de doelgerichtheid van Marco Piazza. Dat heeft hij toch gewoon wel voor op Sundre Urjasetter. Hij is veel doelgerichter, veel spritziger om een goal te maken. De Kroaat die inderdaad dus op de bank moest plaatsnemen. Want als basisspeler bracht hij vorige week gewoon te weinig. Younes Taha met een geweldige aanname nu. Dan gaat hij naar binnen. Younes Taha gaat hij schieten. Legt hem bij Vennegoor of Hesseling. Vennegoor of Hesseling met het schot. Is dat Hens? Nee. Die bal gaat tegen de dijen van een van de verdedigers van Karabach. Ja, Karabach komt er bijna niet meer af. Wel een geweldige aanname dit zegt van Jankovic. Heeft die bal ineens dood liggen. Speelt de bal naar Silva, naar linksachter. Die peert hem maar wild naar voren. Daar staat het 1 tegen 1 met Nijstad. Komt daar een duel aan tussen Nijstad en een van zijn medespelers. Ja, daar uiteindelijk een overtreding van een van de invallers. Het is niet de invaller, het is Kasjuk. Die weer naar de rechterkant is gegaan. En dan is Mouadib weer naar de linkerkant. En zo zien we dus een overtreding op Ruud Nijstad. En zo naderen we de slotfase, de absolute slotfase. Minuut 83 is ingegaan hier in Baku. Balbezit voor Younes Taha. Taha heeft de rechterbeen. Ah, Younes Taha. Ja, dit heb je dan niet nodig. Hier geef je Karabach vertrouwen mee. En hier dompel je toch ook weer eventjes Twente weer even wat minder vertrouwen. Weghorst die gaat weer even zeuren bij de scheidsrechter. Blijven zeuren, Wout Weghorst. Nu ben je weer lekker vervelend. Nu ben je weer jezelf. Jut die boel op. Maakt die scheidsrechter gek. Ja, want dan zal er zometeen toch een keer ingegrepen gaan worden bij een doeltrap. De lange bal van de doelman van Karabach. Die is nog net op tijd. Maar er gaat een keer een hoekschop volgen bij het tijdrekken van Karabach. En dan zou het toch een heerlijk moment zijn als je daaruit scoort. Max Bruns heeft de bal. Die speelt hem richting Younes Taha. Kan die hem aannemen? Ja, Younes Taha neemt die bal goed mee. Dan laat hij hem toch over de zijlijn lopen. Matig gedaan door Younes Taha. En zo gaan we richting de klok van 10 hier. En richting de klok van 8 bij jullie. En hebben we nog zometeen nog boodschappen toch, Paul?

0: In ieder geval leuk met z'n tweeën, Jan.
1: Hartstikke
0: dan
1: goed, man.
0: Doen we het in ieder geval voor onszelf. Wat dat betreft kunnen wij doorgaan. En zo is het dus Twente wat nu echt haast moet maken. Want minuut 84 is dus bijna ten einde. Nog een 10 minuten denk ik met de extra tijd erbij. Heeft Twente om uitschakeling in Europa te voorkomen. Gaat dat lukken om een verlenging af te dwingen? Ja, het gebeurde in Zweden bij Hammarby. Waar Sem Stijn uiteindelijk de reddende engel bleek. Ja, die is er al lang niet meer, die doelpunt te maken. Ja, en het doelpunt hebben ze nu nodig. Mouadib in balbezit, die blijft handig. Ja, daar is het buitenspel toch. Goed gestapt. Lars Oenestal, die let op. En die speelt de bal in bij Taha. Geen risico's nemen, Taha. Vrije trap voor Twente. Ja, Younes Taha, die bal moet naar achteren. Ja, daar. Snel nemen die vrije trap. Stilleggen, inderdaad. Nu de vrije trap snel genomen. Wijdman aangespeeld. Dat is de man die toch ook veel betekent in het begin van de opbouw bij FC Twente. De bal nu naar Nijstad. Nijstad die de bal meegeeft aan Bruns. Bruns nu naar de rechterkant van het veld. Naar Younes Taha. Younes Taha. Kan hij die bal nog een keer gevaarlijk inslingeren? Daar komt die bal gevaarlijk. Maar dan is daar het simpele wegwerken. Die voorzetten van Taha zijn toch ook matig voor vandaag. Jankovic die begint dan weer aan een dribbel. Die speelt Mouadib aan. Mouadib, ja, die is handig. Die gaat langs Taha. Dat kun je wel op je klompen aanvoelen. Taha werkt die bal over de zijlijn. En dan is het uiteindelijk toch de bal bij Taha die over de zijlijn wordt gegleden. En dan moet Karabach gaan gooien. Dat moeten ze snel gaan doen. En zo mag het allemaal nog doorgaan. En is het uiteindelijk zo dat FC Twente dus even geen balbezit heeft in deze fase. En is het Twente dat aan het zoeken is naar balbezit. Wordt er een overtreding gemaakt, mag Karabach een vrije trap gaan nemen. En dat wordt gevierd hier alsof ze een goal hebben gemaakt. En zo is het zo dat Karabach dus een vrije trap mag nemen. Blijft Nijstad daar. Nee, Bruns blijft daar eventjes liggen. En naderen wij inderdaad de klok van 8 uur. Ben ik toch wel benieuwd of Paul die boodschappen inmiddels al heeft gedaan, Jan?
1: Ja, nou, ik heb net gekeken. Die tas zit nu vol, dus die boodschappen die heeft hij gedaan. Maar,
2: nee, die boodschappen die krijgen we wel waarschijnlijk.
0: Oh, die krijgen we wel.
2: Ik kan er niks aan doen. Ja, die moeten dan nu
0: die
2: inderdaad
0: nu komen.
2: Komen.
0: Weet je, we zijn er straks na de klok van 8 uur. 1-1 is die, maar ik beloof je, het gaat nog heel snel.
3: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
4: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
3: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
5: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot hier in de avond.
3: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek

0: politie wist hem op het spoor te komen door het DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan.
2: Gauw weer naar Karabach FC Twente. De slotfase loopt nog steeds 1 tegen 1. Tijmen van Wissing.
3: Nog 20 seconden aan officiële speeltijd. Vrije trap voor Twente. Gele kaart voor Jankovic. De vierde official pakt het bord. Hoeveel extra tijd komt er nog bij je bij deze wedstrijd? Of vindt deze vrije trap de weg naar de goal voor FC Twente? Die bevrijdende treffer die de ploeg zo hard nodig heeft. Taha met de vrije trap. Gevaarlijke vrije trap. En dan is daar het wegwerken van Karabach. Dan ligt het helemaal open. Want dan is het een 4 tegen 3 situatie. En dan is het Twente dat volop terug moet sprinten. Piazza loopt de longen uit zijn lijf. Datzelfde geldt ook voor Bart van Rooij. Dan is het uiteindelijk de bal aan de rechterkant. En zo speelt Karabach de tijd vol. Hoeveel extra tijd is er bijgekomen? 4 minuten extra tijd. En dan is het niet veel inderdaad. 4 minuten extra tijd zijn er bijgeteld door de Noorse arbitrage. En we hebben toch echt veel wissels gezien. We hebben veel, ja, toch ook momenten gehad waarbij er even wat tijd werd gerekt. Al is dat met de huidige speelregels wel wat lastiger. Wijdman speelt die bal naar Taha. Er ligt ruimte aan de rechterkant. Younes Taha, doe het jongen. Hij gaat naar zijn rechterbeen. Younes Taha met de voorzet. Ja, dat is een matige voorzet weer. En dan waar die hoog moet komen, komt die laag. En waar die laag moet komen, komt die hoog. En zo doet Taha toch verkeerd. Nu neemt hij wel de hoekschop. Lars Oenestal gaat mee naar voren. We hebben ooit een Duitse doelman die scoort. Martin Piekenhagen was het in de Alkmaar de Hout. Nu moet Lars Oenestal het gaan doen voor FC Twente. Hij gaat staan in de doelmond. Wat een verhaal zou dit zijn, zeg. Lars Oenestal in die laatste minuten. De Duitse goalie van FC Twente staat daar. En dan is die bal van Taha daar wel gevaarlijk. En dan gaat toch iemand schieten bij die eerste paal. Wijdman, waarom schiet je niet? De tweede bal wordt ingebracht door Younes Taha. Daar staat Verdegoor. Piazza komt hem door. Daar is de gelijkmaker. En dan is het geen buitenspel. En dan gaan we verlengen. En Max Bruns maakt hem. Max Bruns uit Harderwijk maakt hier de goal. En zo gaan we verlengen hier in Baku. Wat een geweldige bal. Karabach komt niet van de goal af. En volgens mij is dit nooit buitenspel. En zo gaan we gewoon in extra tijd. En dan zal Twente toch echt naar zich toe moeten trekken, hoor. Want Twente is beter. Maar Twente is ook moe gestreden. Wijdman die loopt echt op zijn laatste benen. Die loopt ook nu naar de zijkant. En hij geeft aan, ik kan echt niet meer. Maar hier is het Max Bruns die al zijn derde Europese treffer maakt van dit seizoen. Wat een ontknoping is dat hier in Baku, zeg. Ja, die bal is volgens mij nooit buitenspel. Jullie zitten mee te kijken.
4: Nee. Zoals het er nu uitziet zitten we te kijken. Nee, even naar de laatste lijn kijken. Nou, dan gaan we kijken.
2: Nee,
4: die bal wordt ingeslingerd. Geen buitenspel normaal gesproken.
2: Als er in buitenspel staat, moet het Oenestal zijn, maar...
3: Ja, dat zou wat zijn. Dat Lars Oenestal buiten spel staat. Maar dat is dus niet het geval. Ja, volgens mij wordt de goal ook toegekend. Ja, wat een ontlading bij Twente, zeggen. Wat een wedstrijd is dit dan ook. Jeetje. Je voelt het aankomen. Oh, ja, dit past helemaal in deze avond, in deze wedstrijd. Twente leek dood en begraven, maar hoor ze op de achtergrond. De 130 meegereisde fans en wat sponsoren. Ja, die juichen en die hoor je nu hier in het Tofik Bakramov stadion. Lars Oenestal, ja, heeft dan toch de boel daar dusdanig zenuwachtig gekregen in die achterhoede. Die, ja, toch wel muur van Karabach. En dan zie je het Jankovic ook balen. Die denkt ook van jeetje, we hebben overwerk. En het is dan zeer de vraag of Karabach ja, dit nog recht kan breien. Want dit is een mentale dreun van Jewelsen. Ze zonden 10 minuten voor tijd over twee wedstrijden met 2-0 voor. En dan geef je het alsnog weg. En zo lijkt je bijna een soort Celtic scenario te hebben. Die leken vorige week die Champions League te ruiken. Die stonden maar liefst met 4-1 voor. En die hebben we nog van de week met 5-1 verloren van Lars Klins. Nou, zo'nzelfde scenario krijg je bijna hier. Want hier komt Twente met een kans. Vennegoor, nee, die komt niet in balbezit. Silva, die wordt daar geraakt. En dan wordt er uiteindelijk weer een overtreding gemaakt bij die actie. Dat is een harde overtreding, zeg. En daar gaat de VAR misschien ook nog naar kijken. Ja, ik weet niet of jullie dat moment al hebben gezien. Maar dit
2: nog
3: gaat
2: niet.
3: Volgens mij heel vies over de bal.
4: Nee, dat
2: ja,
4: moment.
2: Ja.
4: Nou, we hebben het nog niet echt goed teruggezien. We zagen de aanval nog een beetje lopen. Maar hij krijgt geel. En nou, het was een pittige overtreding. Maar of de VAR nog op de lijn gaat komen. Maar ik zie ze bij Karabach ook nog niet meer zo Oxford Fris timen. Dus wat dat betreft, een half uur zou ook nog wel eens in het voordeel van Twente kunnen zijn.
3: Ja, nee, zeker. Karabach heeft natuurlijk behoorlijk wat verdedigers ingebracht. En ja, dan krijg je toch een vreemd elftal. Aske Adelgaard gaat in het elftal komen. Ruud Nijstad is helemaal op. Die loopt echt op zijn laatste benen. Adelgaard is vanavond geslachtofferd. Nijstad heeft een puikenwedstrijd gespeeld. Twente heeft natuurlijk heel veel aanvallers op het veld staan. Maar ze ruiken het momentum in extra tijd. Het is niet bekend hoeveel extra tijd er nog is voor FC Twente. Maar deze vrije trap gaat nog genomen worden voor Weidman. Pakt Twente in de officiële speeltijd gewoon nog de volle buit. En het ticket voor de groepsfase van de Conference League. Dat antwoord gaat nu gegeven worden. Want die vrije trap van Weidman wordt nu genomen. Richting Weghorst. En daar is het een makkelijke prooi. Wat een slechte vrije trap, zeg. En dan kan Karabach wellicht nog één keer gevaarlijk worden. Oh, daar gooit de doelman die bal uit naar een verdediger die hem eigenlijk niet wil hebben. Maar dan komt uiteindelijk toch Bolt vrij aan de rechterkant. Dan gaat die bal eventjes rond in de achterhoede. En dan wordt er denk ik zometeen gefloten door Sachi, de Noorse arbiter. Maar het is een wedstrijd waarbij Karabach ook denkt van we moeten even van de schrik bekomen. Want die spelen de bal eventjes rustig rond. Die maken zich op voor een verlenging. Dat zal toch ook FC Twente doen. Nu met Silva in balbezit. En dan gaan we verlengen hier inderdaad. En dan moet John van der Brom even een masterplan verzinnen om toch dat ticket die zo heel ver weg leek te gaan bemachtigen. Twente gaat hier verlengen en heeft het voordeel van het morele punt dat ze toch echt wel hebben op Karabach. Want je hebt in de laatste seconde gelijk gemaakt over twee wedstrijden. Je wint hier met 2-1 voorlopig over 90 minuten. Maar er moet dus een verlenging aan te pas komen om duidelijk te maken wie er naar de groepsfase van de Conference League gaat. Is dat Karabach of FC Twente?
2: Zometeen meer van Tijmen van Wissing. Ja, Jan, bizarre slotfase, maar uiteindelijk over de hele wel terecht.
4: Ja, zeker terecht dat ze daar na 90 minuten of 93 minuten met winst weggaan. En die verlenging afgedwongen hebben. Nou goed, die aanvallers die erin zijn gekomen, die hebben ook wel het verschil gemaakt, hè, bij Karabach. Want je zit ernaar te kijken. Het gaat nu om het mentale gedeelte. Hoe fysiek ben je? Hoeveel pijn kan je lijden? Want je zit er zo dichtbij weer. En beide ploegen zijn moe. Ik zie ze ook op het veld een beetje neervallen. En nu zal het ook allerlei drankjes en energiedrankjes en noem alles maar op. Maar je moet pijn willen lijden, wil je hier doorkomen. En dat moment is daar nu. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd of Twente dat ook weer aan kan.
2: Zometeen een minuutje reclame en dan gaan we weer terug naar die verlenging. Twee keer een kwartier in Azerbeidzjan.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: De Oosttribune.
2: Ja, zometeen weer naar Baku, Azerbeidzjan, voor de verlenging van die wedstrijd tussen Karabach FK en FC Twente. Jan, ja, zo'n bizarre slotfase en een morele overwinning zou je het ook kunnen noemen. Want wellicht is de thuisploeg nu geknakt en kan Twente erop en daarover.
4: Nou ja, goed, je kijkt naar de hele wedstrijd al. Karabach loopt toch, laten we zeggen, achter de bal aan. En het initiatief lag bij Twente. Alleen die komen natuurlijk voor. En ja, die komen nu in één keer in die laatste fase waarin iedereen dacht van nou, het is al gelopen. Ja, die hebben wel een behoorlijk tikje meegekregen. En voor Twente moet dit ruiken naar winst. En dat moet je nu vast zien te houden. Alleen, je moet even kijken van hoe is de organisatie. Hè? Want je moet natuurlijk ook, laten we zeggen, in zo'n verlenging moet je geen doelpunt tegenkrijgen. Want ja, daar zit er ook nog, als het niet gescoord zou worden, zitten er ook nog strafschoppen in. Dus je moet een beetje kijken wat je ingebracht hebt. Maar het is nu gewoon overleven. En nou ja, goed. En dat vind ik het leukste om naar te kijken. En voor Twente een uitgelezen kans nu.
2: Ja, Tijmen, waar ik dan ook benieuwd naar ben, want ja, de stemmingen wisselen daar nog wel eens in dat Oost-Europese stadion, althans zo ziet het eruit. Dan is het, ja, dan moet nu wel heel sinister zijn, nu die stemming daar bij de Karabach-fans.
9: Ja, die zijn zeer korzelig, om maar even een term te gebruiken. Je ziet inderdaad geen vrolijke gezichten. Het begint ook hard te waaien. Het wordt wat koeler hier in het Tofik Bagramov stadion. Waar dus sowieso een half uur verlengd gaat worden. En ja, wellicht strafschoppen. De laatste keer dat de FC Twente een strafschoppenreeks kende was tegen Ajax. Dat was in een bekerwedstrijd. Daar was Gert-Jan van Beek toen de tijd de trainer van FC Twente. Kunnen jullie dat allemaal nog herinneren? Onze eigen Gert-Jan van Beek. Die daar toen de coach was in dat jaar waarin Twente dus degradeerde. Toen was Joël Drommel de keeper van FC Twente. Nou, die zou eventueel ook kunnen gaan keepen. Want je hebt nog weer een extra wisselmogelijkheid in de verlenging. Die zal Van der Brom misschien nog wel uit de hoge hoed kunnen toveren. Maar Twente lijkt het denk ik voor de strafschoppenserie al te willen afmaken. En ja, heeft gewoon het beste van het spel gehad in deze wedstrijd. En ja, ik denk ook gewoon dat Twente de grote favoriet gaat zijn in deze verlenging. We zijn overigens begonnen aan die verlenging. Met nu de eerste balomwenteling. Mohadiep laat die bal over de zijlijn lopen. En dan mag Bart van Rooijen gooien. En dan is het Seruki in balbezit in de laatste lijn. Speelt daar goed Weidman aan. Weidman die toch door kan. Speelt dan Fennegoor-Wesseling aan. En Fennegoor-Wesseling kaatst die bal niet heel lekker uit. En dan is het Thomas van der Belt die in de ploeg is gekomen bij FC Twente. Die verslikt zich daar bijna. En dan is er iets meer controle. En dan is het een overtreding van Weidman op Mohadiep. En dan is het Weidman die daar de gele kaart krijgt. Weidman is echt, ja, die is echt fysiek op hoor. Die heeft nu ook al veel last. En die lijkt daar toch ook een kramp aanval te hebben. En dan moet Twente misschien wel weer ingrijpen. Dat zou dan nog kunnen betekenen dat Keulen in gaat vallen. En dat zou toch ook wel een hard gelag zijn voor Thorvaldsen. Dan ben je 5,5 miljoen waard, dan mag je niet invallen. Ja, soms is het ook logisch dat Weidman, ja, op die positie moet je ook gewoon invallen. Oh, dan gaat Mohadiep ook nog een gele kaart krijgen. Die heeft dan zijn beklag. En dan is het uiteindelijk een overtreding op Weidman geweest. En dan heeft die dus de gele kaart gekregen. Het was toch een overtreding. Het was weer zo'n botsing waarbij je denkt van wie is er nou eigenlijk fout? Uiteindelijk is het dus Mohadiep, die handige speler die hier toch over de scheef gaat in de ogen van de arbitrage. En ik denk dat hij bijval heeft gehad van de vierde official of van de VAR op zijn oortje. Ja, het mag eigenlijk niet, maar ik denk in dit geval dat het terecht is dat hij eventjes telefoneert met scheidsrechter Sachi. Nu is het Van Rooij in balbezit. Van Rooij die de bal breed speelt richting Weidman. Die toch weer opgelapt is. En zo houdt hij balbezit. Speelt hem in naar Bruns. Bruns nu naar Adelgaard. Het is Seruki die nu in de laatste lijn staat. Centrale verdedigers heeft Twente eigenlijk niet meer. En dat betekent dus dat Twente gewoon weer terug is gegaan naar een viermans defensie. Seruki centraal in de achterhoede. Weidman en Van der Belt daarvoor. En dan zie je nog steeds wel vier aanvallers. Maar ja, Fennegoor is een beetje op de nummer 10 positie gaan spelen. Van der Belt en Weidman in de controle. Zo heeft Van der Brom het neergezet. Maar ja, Karabach lijkt niet voornemens om er heel veel druk uit te oefenen op de defensie van Twente. En dus lijken zij te gokken op die strafschoppen. Weghorst laat zich uitzakken. Die heeft de bal nu meegegeven aan Seruki. Weghorst is onvermoeibaar. Wat is die jongen toch fit? Dat is wel heel knap om te zien hoor. Marco Piazza ook weer goed ingevallen vanavond. Speelt hem in op Aske Adelgaard. Adelgaard speelt hem nu naar Piazza. Piazza via een directe tegenstander over de zijlijn. Dat betekent dat Adelgaard mag gaan gooien. En dan is er er is geen wifi meer bij de buurman van de Twente. Ja, ik ga hem even helpen aan een verbinding. Want dat moet ook allemaal gebeuren. Want de wifi valt hier uit in het stadion in Karabach. Waar ook een vaste lijn nu wordt geregeld. Jan, vertel jij eens even de analyse en dan hoop ik Leo even aan wat internet.
4: Ja, nou ja, goed. We zien dat Twente toch weer het initiatief neemt. En het gaat erom dat je die probeert de bal in de ploeg te houden en zonder nou hele gekke dingen te doen. Karabach wil ook niet echt druk zetten. Die hebben ook zo'n idee van, nou, er komt misschien dat momentje nog wel dat we kunnen counteren. Als Twente in de opbouw een fout maakt, maar met zijn rookie achterop zit het gewoon wat safer altijd. Die maakt geen gekke dingen over het algemeen. Hij is niet de allersnelste, maar wel de meest slimme altijd. Dus ik hoop dat hij ze bij elkaar kan houden. En ja, en dan moet voorin moeten de wisselspelers...
10: Oh, Weghorst maakt hem! Nou. Weghorst maakt hem! En dan is het geen buitenspel. Weghorst heeft hem gemaakt. Ah, Wout Weghorst wijst naar boven. Het gelijk van Wout Weghorst uit Borne. Hij maakt hier dus de 1 tegen 3. Wat een ongekend verhaal is dit, zeg. Wout Weghorst, ja, de redder van Twente. Er was heel veel kritiek, maar hier is hij heel attent op een rebound. En hij komt hoog met zijn been. En wat is hij blij, wat is hij opgelucht. En wat is dit een verhaal. Wout Weghorst, hij heeft ineens die bal voor zijn voeten. En hij maakt hem, hij schiet hem gewoon tegen de touwen. En zo Twente dus op een voorsprong. Hij kon niet eens goed zien wat er gebeurde, jongens. Maar wat een ongekend verhaal is dit. Wout Weghorst, de man die zo verguisd werd de laatste weken, lijkt Twente gewoon richting de groepsfase van de Conference League te schieten.
4: Ja, nou goed, het begint allemaal weer bij Piazza, ja, die vanaf de linkerkant weer naar binnen gaat komen, doorvoetbalt. Ja, en dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, dit doet Wout en met zijn lange benen, dit doet hij echt fantastisch. Laten we heel eerlijk zijn.
2: Ja, dit is een hele goede goal, absoluut. Ook moeilijk, Jan. Ja, niet makkelijk.
4: Nee, maar het is wat lekker is, het is een stuiter, er komt nog een verdediger bij. En hier gooit hij zijn hele ziel en zaligheid erin. Hij wijst ook gelijk naar de hemel. Dus al die gebeden, ja, die hebben geholpen waarschijnlijk. Ik weet het ook niet, maar
2: hij is wat gelovig inderdaad. Blij. Maar inderdaad, nou, als je niet in een God gelooft, dan nu wel. Tijm, het is 1-3.
9: Ja, het is 1-3 en Wout Weghorst is dus de gevierde man. En zo lijkt hij die wedstrijd toch echt naar zich toe te trekken. Hij denkt, ja, er is zoveel tijd gerekt door Karabach. Ik loop nu ook gewoon rustig zelf terug. En zo is Weghorst nog even vervelend aan het doen daar bij scheidsrechter Sachi. Dan mag er een wissel plaatsvinden. Er wordt nog gekeken door de VAR, denk ik. En dan ben ik benieuwd wat daar gaat gebeuren. Telt hij hem buitenspel? Het is mogelijk buitenspel. Er wordt nog gekeken door de VAR. Jullie hebben daar zicht op.
2: Nou, ik heb echt meegekeken. Maar Jan, volgens mij kan hij helemaal niet buitenspel staan. Of het moet bij dat moment daarvoor zijn.
4: Ja, maar dan zou het eigenlijk al het voorzetje wel of niet moeten zijn. Maar hij komt erin lopen. Ja, we hebben die beelden ook niet in de herhaling nu. Dus ja, we kunnen de beelden niet zien. Dus we gaan even kijken wat er gaat gebeuren.
9: Ik zit hier op een vaste lijn.
2: Ja, we kijken even.
9: Het is hier geen internet.
2: Okay.
9: Het internet valt hier ook weg, dus wij zien ook niets.
2: We gaan nog een keer kijken. We zien dat hier wellicht een overtreding wordt gemaakt door Van der Belt, de invaller. Want dat
4: het lijkt erop dat hij zijn arm gebruikt. Dat de bal tegen zijn arm aan is gekomen in een veel eerder stadium, hoor. Laten we dat voorop stellen. Maar als dat het moment zou zijn, ja, dan gaat dat doelpunt niet door.
2: Ja, dat is het moment van de Belt met Hens, Tijmen. Maar er wordt nog gekeken. Jij loopt voor daar, Tijmen. Wat gebeurt er nu?
9: Ja, er wordt nog steeds gekeken. Hij telt!
4: Ja, en dan het is ook een tijd geleden, Tijmen. Deze aanval die loopt zo lang door. En dan had hij al veel eerder af kunnen fluiten. En ik kan me ook niet voorstellen dat hij hierom hem af zou keuren.
2: Hij is ook op een heel andere plek op het veld. Dus,
4: doelpunt.
9: Hij wordt toegekend. Dus dat is hier inmiddels ook bekend geworden. En zo zien we dus 1-3. Ja, wat een merkwaardige wedstrijd is dit geworden toch ook. Het is de wedstrijd van Wout Weghorst. En zo is Wout de verlosser in Baku. En zo is hij echt vol energie. Wat een ongekend verhaal is dit. En hij is echt de man van de avond. En zo is het Wout Weghorst voor en na. En is het voorlopig toch echt heel merkwaardig wat hij aan het doen is. En schrijf hem nooit af. En zo zien we toch echt hier het momentum van Wout Weghorst. En zo heeft hij deze wedstrijd helemaal naar zich toegetrokken. Hij zet ook volop druk. En zo heeft hij ook deze aanval weer onschadelijk gemaakt. En zo probeert Karabach nu de aanval te zoeken. Want dat moet gebeuren namens de thuisploeg. Wat geven zij het dan weg? Hè? Het is wel verdiend hoor, want Twente wint dik verdiend. En wat een opsteken kan dit dan zijn voor John van der Brom, zeg. Het is hem ook gegund hoor, de trainer van FC Twente. Die het zo moeilijk had in heel veel fases in deze wedstrijd. Nu de lange bal richting Lucas Vennegoor-Wesseling. Daar wint hij het duel. Vennegoor heeft ook energie voor 10. Die wordt daar wel aan de kanten geduwd. Dan is het Jankovic daar, die daar bijna een overtreding maakt van de Belt. Ja, die valt goed in hoor. Die zit er goed in met een interceptie. Maar dan verspeelt hij uiteindelijk toch de bal. Daar staat Seruki ineens in de 1 tegen 1. Hoe kan dit? Seruki in de 1 tegen 1. En dan is het Moadib die wel buiten spel staat volgens mij. Maar het mag doorgaan. De bal wordt nu uitgehaald. Dan gaat de bal naar de linkerkant. Dan is Karabach moe gestreden, zou je zeggen. Maar ja, er gaan toch wat mensen naar voren. Moadib die de bal nu naar de linkerkant speelt. Maar Karabach speelt die bal terug. Die kunnen bijna niet meer staan, joh. Het is ongekend. Die spelen die bal terug. Dat je denkt, wat is dit nou? En de stadionklok loopt hier ook niet meer. Dus ik weet even niet hoeveel minuten er nu zijn gespeeld. Hier,
2: we zitten nu 98 timen.
9: 98ste minuut. En zo zien we dus de bal van Karabach over de zijlijn. En hebben we dus nog 7 minuten te gaan in de eerste helft. Maar ik denk dat er wel een minuut of 2 gaan bijkomen door dat VAR-moment. Zo is er alom hectiek. En begrijpen ze hier echt niet waar ze naar zitten te kijken. FC Twente heeft dus de geest gekregen in deze wedstrijd. En zien we nu balbezit voor Karabach. In de laatste lijn is het Husseinov die de bal nu terugspeelt richting uiteindelijk de doelman. Die ja, toch ook daar niets aan kon doen die treffen. Maar wat een verhaal en wat een geloof bij Wout Weghorst. Hij gelooft altijd in zichzelf, in de ploeg. En dat betaalt zich nu uit. Ja, het is echt, het is bizar. Je kunt het niet uittekenen. Dit is echt een script die alleen hij dit weekend heeft verzonnen. Hij werd vorige week verguisd en werd afgemaakt. Het kon niet langer en het was beschamend. En ik had ook medelijden met hem. Vorige week was het inderdaad ook beschamend. Maar hij staat op het moment dat het moet. En een emotioneel moment ook voor de club waar hij het allemaal voor doet. En Wout Weghorst die maand ook iedereen nu tot kalmte. Want hij denkt, ja, nu moeten wij tijd trekken. Nu moeten wij deze wedstrijd doodmaken. Adelgaard gooit hem naar Weghorst. Weghorst heeft die bal aangenomen. Speelt hem nu terug richting Bruns. Bruns geen gekke ding, jongen. Dan gooit hij de bal blind naar voren. Karabach kan overnemen. Maar die hebben echt niet meer de geest, hoor, Karabach. Dan wordt daar nog even druk gezet op Adelgaard. Die moet niet gaan liggen. Die moet gewoon die bal gaan pakken. Want ja, die gaat nu ook de... Ja, Karabach gaat er nog één keer achter staan. Adelgaard moet snel gaan gooien. Want die heeft ook die 5-seconden regel nu. Van de Belt. Die speelt de bal naar voren richting Weghorst. Die blijft maar sleuren. Die blijft maar rennen. En die blijft maar vliegen. En zo is het Wout Weghorst die echt voorlopig die stuk kan. Ja, bij al die fans ook van Twente. Maar bij Karabach kunnen ze zijn bloed wel drinken. Want voorlopig is hij toch wel de grote plaaggeest. Nu is het balbezit voor Karabach. Twente lijkt deze wedstrijd toch wel redelijk soeverein over de streep te kunnen trekken. Maar dan moet je wel de bal in de ploeg houden. Je moet niet Karabach weer de geest geven. Voorlopig hebben ze dat totaal niet. Hier komt een blinde lange bal richting Adelgaard. Die moet de bal eigenlijk terugkoppen richting Oenderstal. Doet hij niet. Dan is dit een overtreding van Piazza. Nee, zegt de scheidsrechter Sachi. En dan blijft Karabach op de grond liggen. Ja, die zijn gewoon op. Die kunnen bijna niet meer. Adelgaard, hou die bal nou in de ploeg, jongen. Dan levert die bal zomaar in. Maar Vennegoor is attent bij die tweede bal. Weg speelt hem nu in één tijd door naar Van der Belt. De bal nu naar de rechterkant, naar Younes Taha. Younes Taha, die de bal nu aan de linkervoet heeft. Kan hij die bal breed leggen op Van der Belt. Van der Belt nu naar Keulen. Keulen, die de wedstrijd een beetje neutraal moet maken, zeggen trainers dan. Die speelt de bal naar Van der Belt. Weghorst heeft nu een balbezit. Weghorst heeft die bal teruggespeeld richting Younes Taha. Dan naar Bart van Rooij aan de rechterkant van het veld. Van Rooij nu naar Taha. Van Rooij nu naar Bruns. En zo gaat die bal achterin rond. Moadib, die gaat er even bij zitten. Die kan niet meer. Ja, Karabach is zo'n beetje door de wissels heen daar, Gurbanov. Die trainer die het even niet meer weet. Die ziet dat zijn elftal op een doodspoor zit. Maar deze wedstrijd kent al zoveel verhalen dat de 3-2 misschien ook wel weer niet gek is in dit script. Je kunt het bijna niet zo gek verzinnen. Als je een boek kunt schrijven, dan verzin je dit script met deze climax. Met Weghorst in de hoofdrol. Ja, het is bijna te surrealistisch voor een verhaal. Maar ja, het is echt waar. Het is hier gebeurd voorlopig in Baku. Maar we zijn er nog niet, want we zitten nog steeds in de eerste helft van de verlenging. De bal gaat rond bij Seruki, bij Adelgaard. Seruki is rustig in de laatste lijn. Nu wordt Vennegoor en Vesselink ingespeeld. Die valt ook goed in, hoor. Maar hij verspeelt nu wel de bal. Maar Piazza is attent bij de tweede bal. Kan de wedstrijd nu helemaal definitief in de slot. Marco Piazza, wat wil hij? Hij struikelt over zijn eigen voeten. En doet zichzelf ook nog pijn ook nog. Dat ziet er wel heel knullig uit bij Marco Piazza. Die toch ooit een minuut heeft gemaakt in een WK-finale. Die maakt daar volledig over die bal. Die keeper kan niet meer van Karabach. Die Die wint tegen. Roeit die bal hoog in de lucht. En die stuit het bijna weer richting zijn eigen 16 meter. Karabach zoekt nu de lange bal. Dan is het Van der Belt die daar attent is voor de tweede bal. En zo speelt hij toch echt heel volwassen die wedstrijd uit, hoor, Marco Piazza. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan is Van der Brom aan het juichen. Ja, die voelt dat de wedstrijd in de tas zit. Want mannen, als jullie meekijken, dit Karabach, daar geef je toch geen cent meer voor.
2: Het is klaar, lijkt me, Jan. Tenminste, zo ziet het eruit.
4: Ja. Het is nooit klaar, hè? Dat weten we nou eenmaal. Maar we hebben al gezegd, die hebben heel veel energie verspeeld. Die moesten achter de bal aanlopen. Die hebben toch een hele verdedigende stelling gehouden. Die komen dan ook nog wat gelukkig voor. En dan zie je door alle wisselingen die hun hebben, conditioneel, de afstanden die ze af moeten leggen. Ja, het oog ook allemaal niet fris meer. Ja, bij Twente zitten er ook een aantal doorheen. Maar die hebben toch frisse benen ingebracht. Want die komen van een achterstand en die gaan in één keer 3 doelpunten maken. Maar bij Karabach, ja, als je het nou zo ziet, dan moet Twente gewoon heel geconcentreerd de bal laten lopen en dan komt er misschien nog een kansje. Maar je moet niet alleen maar achteruit lopen.
9: Weghorst legt hem terug op Keulen. Keulen, kan hij die wedstrijd beslissen? Nee hoor. Ah, dit is wel een kans hoor voor Twente. Nu staat Weghorst wel buitenspel. En dit is dus afgefloten door de arbitrage. Weghorst leek helemaal de wedstrijd naar zich toe te trekken door die bal af te leveren bij Matthias Keulen. Maar het schot van Keulen ontbeert dan de overtuiging. En bovendien dus buitenspel van Wout Weghorst, de spits uit Borne. Ja, hoe zal het toch ook daar door die hele familie gereageerd worden? Ja, pa Frans, voormalig RVC-lid van FC Twente. Ja, die zal toch ook denken van, hij is er helemaal door. We hebben het vertrouwen gehouden in Wout. En Wout, die doet het. En zelf zal hij toch ook weinig bescheidenheid betrachten na afloop. Want hij zal ongetwijfeld het geloof in zichzelf in ieder geval voorop stellen. En in grotere machten, hogere machten. Want hij bedankt daar toch de oppergod. Want die heeft Wout Weghorst toch nodig gehad. Ook bij het moeilijke openingsfase die hij heeft bij FC Twente. Karabach in de aanval. Het publiek begint toch eventjes weer achter de ploeg te staan. De omsingeling is er rondom de 16 meter. Komt de voorzet nog niet. Daar is wel de 1-1 met Marco Piazza. Daar gaan ze buitenom. Maar Piazza uitstekend verdedigd. Dan houdt Twente de bal niet in de ploeg. Dan is hier de overname van Silva. Die krijgt de bal bij Jankovic. Jankovic is handiger dan Weghorst. Sneller dan Weghorst. Dit doet Jankovic uitstekend hoor. Mouadib nu in balbezit. Komt daar een kans aan voor Karabach. Uiteindelijk komt daar de voorzet vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Nee. Uiteindelijk toch de bal uiteindelijk bij de tweede lijn. Daar moet Van Rooyen geen risico's nemen. Doet hij ook niet. Mouadib met de bal in de 16 meter. Mouadib kan die bal voorzetten. Doet hij ook. Lars Oenestal met de vuisten. Ja, die komt een geweldig voorzitter hoor. Lars Oenestal. Goede redding. Attent gekiept door de doelman van FC Twente. Karabach slingert die bal er nog maar eens in. Maar die is veel te hoog. Veel te hard van Montiel. En dan is het Montiel die de hand wel voor het gezicht kan slaan. Van ja, wat is dit voor een keuze? Tristan Berghuis blijft heel rustig. En dan komen er volgens mij 3 minuten bij. Kunnen jullie dat zien daar op het bord van
2: nu
9: de video
2: nog
9: official?
2: Nog niet. We zitten linksboven in beeld te kijken. Die klok staat nu op 105 minuten. Maar wat er dan bij komt, dat zien wij niet, Tim.
9: Ja, nou dan moet ik het ook maar doen met mijn beste Turks. Want,
2: ja, kom 3 minuten bij, je hebt gelijk. Ja.
9: 3 minuten bij. Oeh, dat is wel veel hoor. Dat is wel veel voor een eerste helft van de verlenging. Zeker als je dan die 4 minuten. Nu is dus de extra tijd in het nadeel. Waar die dus zo eerst in het voordeel was. Ah, wat een wonderlijke ontknoping is dit. We hebben bij Boede Klimt een verlenging meegemaakt. Waarbij Twente dus vlak voor tijd de verlenging wist af te dwingen. Toen ging het nog mis. Toen wisten de Nooren nog te scoren. Uiteindelijk met ook nog een eigen goal van Arno Verschuren. Arno Verschuren die nu op weg gelijk naar de uitgang. Hij mocht niet eens meereizen naar Baku. Ja, en al die spelers die wel mochten meereizen zijn er maar wel mooi bij geweest. En al die mensen die hier in het uitvak zit ook. Want die beleven toch een hele wonderlijke avond. Of komt Karabach nog een keer? Daar komt een gevaarlijke voorzet. Mouadib gooit zich ervoor. Daar komt geen kans, maar wel nog de aanval in leven. Daar gaat een voorzet komen. Mouadib die schiet. Oenestal redt. Komt die bal voor de voeten? Nee. Ah, wat een kans zeg voor Mouadib. Oenestal met een redding. En dan is er uiteindelijk een overtreding gemaakt op Younes Taha. En dat is door gefloten door scheidsrechter Sachi. Maar daar leek niet heel veel aan de hand. En dan gaan we zometeen dus naar het tweede deel van de verlenging. De tweede minuut van de verlenging loopt met nu balbezit voor FC Twente. Younes Taha heeft daar... die krijgt een elleboogje, zegt hij. Die wil daar dan meer hebben. Maar ik zou maar gaan staan, Younes Taha. Want Twente moet die vrije trap gaan nemen. En die gaat Lars Oenestal ook nemen. Die Lars Oenestal is volgens mij in zijn carrière nog nooit mee naar voren gegaan. En dat was al een bepalend moment. De 1-2 van Max Bruns. En uiteindelijk dus die goal van Wout Weghorst in verlenging. Ja, wat een moment voor Wout Weghorst. Ja, het lijkt het goudhaantje te zijn voor FC Twente vanavond. Nu is het balbezitten voor Karabach. Karabach die kopt die bal nog een keer naar voren. Maar Wout Weghorst is ook een rustpunt daar in de aanval hoor. Dan is... daar het moment voor Karabach om de bal even rustig terug te spelen op de doelman. Dan moet daar de lange bal komen. Maar die doelman heeft ook zoveel uittrappen gedaan dat daar het venijn ook wel uit is. Arogaard wint dit duel. Doet hij uitstekend. Matthias Keulen houdt die bal in de ploeg. Fennegoren Wesseling speelt hem weer op Keulen. Keulen naar Piazza. Kan Twente de 2-4 maken? Of de 1-4 maken, sorry. Dan is het Piazza die naar binnen gaat. Matthias Keulen speelt de bal naar Arogaard. Arogaard naar Keulen. Scandinavische rust. Nu Keulen weer naar Arogaard. Arogaard weer naar Keulen. Dan naar Piazza. Piazza in balbezit. En zo speelt Twente de tijd vol. Dat doen ze zeer volwassen. 2,5 minuut van de extra tijd zijn verstreken. Keulen houdt de bal weer terug richting Seruki. Seruki speelt de bal terug naar Oenestal. En dan moet je er achteraan. En dan ben je moe gestreden. Oenestal denkt, ik speel die bal maar lang. Maar wat een matige bal van Oenestal. En dan gaan we nu even rusten hier halverwege de verlenging hier in Baku. Het staat hier voorlopig dus 1-3. Twente dus richting de groepsfase van de Conference League.
2: Nog een kwartier, Jan Tijmen mag ook even op adem komen. Die kan zometeen wel weer dat laatste kwartier. Ja, het is, ik worstel hem kom boven. Lukt dat het in Mergo, zei je, Tijmen. Dat ja. Is wel zo, maar en dan is het toch Weghorst die het prachtig doet.
11: Ja, nou ja, goed, hij is spits. En als je dan ziet hoe hij die laatste bal ten koste van alles in het doel wil schieten. Want dat bepaalt hem. En daar heeft hij normaal gesproken, dat missen we eigenlijk de laatste weken bij hem. Of dat dan geloof is, of fitheid, of mentaal niet in orde. Maar je voelt dan, at dat soort momenten hebben wij hem op het oog altijd van, nou, als dat soort momenten gaan komen, dan zit hij erbij. Ja, en vandaag is hij gewoon aanwezig. Met name in dit soort momenten. Want hij is niet 90 minuten aanwezig. Maar hij heeft momenten, zie de bal met de borst die bij Piazza legt. Dan zijn het momenten waarin hij...
2: Hij heeft zich wel 90 minuten en nu langer de pokkenpest gewerkt.
11: Kan je hem nooit verwijten. Dus Daarom zeg ik, hij heeft altijd de krediet van het werken. En dan hoop je dat hij ook in ieder geval het rendement omhoog zal halen. En hetzelfde geldt voor Piazza. Ja, we hebben hem altijd toch het idee van nou schaar. Maar als je dan ziet hoe hij afgerond heeft en wat hij nu weer laat zien, met name vanaf de linkerkant. Hij is misschien qua dreiging vele malen minder als Urjasette, maar zijn rendement... Kijk, is
2: hoger.
11: Is dan hoger. En dan is het voor een trainer heel lastig om een topaanvaller er wel eens te wisselen. Maar je bent blij dat je dit soort jongens bij je selectie hebt.
2: Ja, wat zou je nu doen als jij trainer was? Het is zorgen dat je alle ballen richting de andere kant van de Caucasus. Of wat is de bedoeling?
11: Nee. Kijk, georganiseerd blijven. We hebben Seruki al in de laatste lijn gezien. We hebben Kjölo al als slot op de deur op het middenveld erbij gebracht. Van de Belt ook. Alleen je moet niet te ver achteruit gaan lopen. Met name als je de bal krijgt. Probeer er in ieder geval bij je spitsen te komen. Nou, Wout stond net al een keer weer buitenspel. Maar ik denk dat er nog 1 of 2 mogelijkheden op de counter zou kunnen komen. En dan kan Twente vanuit het balbezit spelen. Maar als je alleen achteruit gaat lopen en het publiek gaat een beetje meedoen, er hoeft maar 1 ongelukkig moment. We hebben het net gezien. Vlak voor de rust van deze verlenging. Mm-hmm. Ja, dat is dan heel vervelend. Dus je moet wel initiatief blijven houden, maar wel gecontroleerd. En ja, de grote mannen moeten nu opstaan.
2: De tweede helft van de verlenging en de ruimtes zullen misschien wel worden weggegeven door Karabach. Want die moeten komen, Tijmen van Wissing. Twente op pole position voor de groepsfase in de Conference League. Nog 15 minuten.
9: Ja, 15 minuten en die gaan nu in. Want de verlenging deel 2 is in gang gebracht door FC Twente. Meteen de lange bal richting Wout Weghorst. Ja. Hij heeft de bal onder zijn voeten. Het is het moment van Wout Weghorst. Maar hij heeft hem nu dan toch verspeeld. Oh, is daar het natrappen van Karabach. Wordt Wout Weghorst daar geraakt? Dat is even een moment waar de vierde official nu contact over heeft met de VAR. Daar gaan we even naar kijken. Het is volgens mij een overtreding van Jankovic. En dan krijgt Wout Weghorst volgens mij sowieso de gele kaart. En als Jankovic gaat de rode kaart krijgen. Jankovic krijgt de rode kaart. Die krijgt geel-rood. En zo dus Karabach verder met 10 man. Wout Weghorst heeft dit dan wel heel slim gespeeld. Ja. Woutje Weghorst, wat doet hij dit slim? Hij jut die bol zo op. En dan is het Jankovic die moet inrukken. Jullie kunnen zien wat daar is gebeurd. Heeft hij over de bal getrapt, Jankovic?
2: Ja, hij zit die Jankovic op de huid, Tijmen. En dan wordt die Jankovic wordt boos. En dan reageert hij op het moment dat Weghorst al op de grond ligt met een soort trappende beweging. Dus ik snap die gele kaart wel, Jan.
11: Ja, maar goed, Weghorst heeft ook geel gekregen, hè, want de eerste overtreding...
2: Ja, de eerste ook, dus...
11: Die was bij hem, dus dat is heel normaal. Maar de reactie van die speler, dat is gewoon rood.
9: Lijkt me wel een verschil of je geel krijgt of niet. Ja, deze wedstrijd mag niet meer uit handen worden gegeven door FC Twente. Want Karabach moet verder met 10. En Jankovic, een van de beste spelers, die krijgt ook nog een handje van Gurbanov. Ja, je moet hem een stoot verkopen als je coach bent. Wat ongelooflijk dupeer je je eigen ploeg. Wat een domme beslissing als je nog zoveel hebt om voor te spelen. Maar Karabach lijkt dus echt wel zoveel tegenwind te hebben. Letterlijk en figuurlijk ook. Want ze spelen de bal nu naar voren en die wordt een beetje teruggestuwd door de wind. Nu komt Van der Belt die bal een beetje zacht terug op Oenerstal, maar is wel hard genoeg. En daar doet Mouadib nog even lastig bij Lars Oenerstal. Het zijn wel gevaarlijke terugkopballen van de Belt. Niet te veel doen, zou ik zeggen. Maar ik heb er nooit een heel lekker gevoel bij als Thomas van der Belt dat soort dingen gaat doen. Maar in ieder geval is het Twente dat echt zoveel vertrouwen tinkt met deze wederopstanding van Wout. De wederopstanding van Wout, dat zal toch wel de kop worden morgen boven het artikel van de collega naast mij van Tomantia, Leon Tevoorde. Die wederopstanding van de grote held uit Borne, die zo verguisd werd de laatste weken. En hij doet het vanavond wel hoor. Want wat momenten trekt hij naar zich toe. Het liet zich al aantekenen dit weekend. Hij beloofde al beterschap met een Instagram post. En daarbij liet hij al doorschemeren dat het niet verrassend is als hij weer op zou staan met de nodige bijbelteksten. Dan kondigde de spits echt dat moment aan van ik kom terug en ik ben aan het struikelen. Maar de wraak zal zoet zijn en die wraak is zoet. Want hier is de harde vandoor. Komt dan nog een goal aan van Twente? Nee, het opruimen is er van Karabach. Van Rooij staat heel attent te verdedigen bij die tweede bal. Weghorst heeft die bal ook weer te pakken. Het is slim gedaan door Wout Weghorst. Hij loopt hem wel over de zijlijn. En dan loopt hij door. Nee, dat is dan niet het geval. Mouadib doet nog wat stretchoefeningen. Die probeert dan nog wat frisheid in de benen te krijgen. Terwijl Thorvaldsen nog gaat invallen. En dan gaat Wout Weghorst. De grote held uit Twente is de man die nu gewisseld gaat worden. Wat een moment voor hem. Wout Weghorst gaat gewisseld worden. Hij gaat nu naar de zijkant. En dan bedankt hij nog eventjes de trainer. Hij slaat nog even een kruisje. Wat een avond heeft hij beleefd. Hij lacht. Hij geeft iedereen nu een high five. En wat een... Ja, Jantje lacht, Jantje huilt. Woutje lacht, Woutje huilt. Vorige week zat hij zo in zak en as. En nu staat hij op en neemt hij zijn ploeg bij de hand. De nieuwe spits van FC Twente. En wie heeft het dan na vanavond nog over Sam Lammers? Die toch moest spelen. En ja, dan is het toch ook het gelijk van John van der Brom, die vorige week zijn spits nog verdedigde. En dat voelt dan toch lekker. Oh, daar gaat Thorvaldsen eventjes in de fout. Silva gaat er vandoor. Dan moet Twente niet in het mes lopen van nog een aanval van Karabach. Hier komt de bal van Silva naar de rechterkant. Daar is het uitstekend verdedigd van Arogaard. Terwijl er allemaal een soort plastic zakken nu het veld op waaien. Het is enorm winderig geworden. Daar gaat Van Rooij nog die bal heel vreemd wegwerken. Probeert Karabach nog druk uit te oefenen op Arogaard. Maar dat lukt niet. De bal gaat richting Vennegoor of Hesseling. Maar ook die komt niet in balbezit. En zo kan Karabach toch nog een keer aan een aanval denken. Daar gaat iemand aan de dribbel. Komt nog een voorzet uit de tweede lijn. Komt die bal heel gevaarlijk. En is het Mouadib die nog kan koppen, zeg. Die kleine Mouadib, daar laat Van Rooij zich toch verrassen. Vindt eigenlijk dat Oenerstal moet komen. Dit is de 5 meter. Ja, Van Rooij heeft daar wel een beetje gelijk hoor. Hoe kan het toch dat daar nog een speler van 1,55 meter een kopkans krijgt in de verlenging van deze wedstrijd? Want als het 3-2 wordt, dan gaan we gewoon strafschoppen nemen. Ja, jullie zitten ook te kijken. Je verbaast je er toch over?
2: Ja, heel apart, Jan.
12: Ja, Van Rooij heeft vaak dit soort dingen. Dat hij op een gegeven moment dit seizoen, dan kijkt hij naar de bal. En dan kijkt hij niet weer wat er achter hem. Hij kijkt een beetje over zijn schouder. En laat hij zich gewoon... Hij gaat eerder omhoog en hij blijft dan staan. Ja, dan kan zelf een kleine van 1,55 kan op het doel koppen. Daar komt hij hem redelijk ver over. Maar dit soort momenten mag je nu met z'n elfen niet meer weggeven. Je moet nu gecontroleerd blijven en eigenlijk moet je loeren om er nog één bij te schieten.
2: Bij Ajax Jong is het trouwens 1-2 voor de Zwitsers, waardoor het 5-4 is voor Ajax overal. Daar 37 minuten op de klok, maar wij willen natuurlijk weten of Twente het over de streep trekt in Azerbeidzjan. Karabach Twente 1-3, Tijmen.
9: Ja, voorlopig nog wel. Balbezit voor de doelman van Karabach. En ja, die lijken echt te moe gestreden. Die twee centrale verdedigers staan ook stil met de bal nu. Dan wordt Montiel toch bereikt aan de linkerkant van het veld. Die speelt hem in op Silva. Silva die maar blijft lopen. De linksachter begon de wedstrijd als rechtsachter. En die speelt de bal nu terug richting Montiel. Karabach probeert nog één hele slagvaardige aanval eruit te gooien. Van der Brom die heeft last van zijn benen. Die is ook moe na die lange wedstrijd. Want het is het geweest die vanavond al met vertraging begon door het onweer. En zo heeft het heel veel verhalen deze wedstrijd. En dan is het Max Bruns die op de tenen wordt gestaan door Mouadib. Maar Oenderstal doet dat heel slim. Speelt de bal een beetje rond. En inmiddels zitten we al in de 7e minuut van de verlenging. En gaat Twente gewoon de groepsfase van de Conference League bereiken. En dan gaat morgen tijdens de vlucht bekend worden welke club de tegenstander is voor FC Twente in die groepsfase van de Conference League. En zo zal daar toch ook een heel wonderlijk op gereageerd worden, denk ik, door de spelers die dan in het vliegtuig de loting meekrijgen. Younes Tahar spoort iedereen naar voren. Druk houden op de laatste lijn. Maar hij lijkt daar toch een beetje alleen in te zijn. Nu zet hij dat wel goed neer. Nu is het toch een lange bal richting Mouadib. Maar die is 1,55 tegenover 5 verdedigers van Twente. Montiel kan toch die bal opvangen. Is het Piazza met een goede schouderduw. Piazza valt goed in overavond. Speelt die bal nu naar Thorvaldsen. Thorvaldsen kan de wedstrijd in een slot gooien. 1 tegen 1 situatie. Filip Thorvaldsen, de nieuwe aanwinst. Filip Thorvaldsen gaat naar binnen en oh, die moet hem toch maken. Maar dan schiet hij op de vuisten van de doelman van Karabach. Kan Keulen die tweede bal oppikken. Speelt hij hem vervolgens naar Taha. En uiteindelijk is dit Adelgaard. Adelgaard naar Taha. Taha speelt de bal rustig rond. Dan heeft hij hem ingespeeld op Adelgaard. Adelgaard nu naar Van der Belt. Van der Belt naar Zerouki. Zerouki nu naar Adelgaard. En zo is het, het momentum nog zeker niet bij Karabach. Zerouki speelt rustig de bal terug. Die speelt deze wedstrijd wel volwassen uit, hoor. Dan gaat Oenderstal naar Bruns. Bruns geen gekke dingen doen, jongen. Geen gekke dingen doen. Die gaat aan de wandel. Silva zet druk. Silva zet druk op Lars Oenderstal. En dan speelt Lars Oenderstal die bal over de zijlijn. Dat is toch even een teken dat Karabach er nog even voor gaat. Twee wissels nog bij Karabach. Daar gaat een de aanvoerder gaat er af en dat is met nummer 55 Husseinov. Die geeft de band dan maar gewoon meteen aan Mustafatse. Die komt nog binnen de lijnen. En dan zien we toch ook nog een andere invaller. Nummer 32, die komt binnen de lijnen. Jabralitsa, die daar ook nog wat aanvallende impulsen misschien gaat geven voor het elftal van Gurbanov. Maar het geloof is er niet echt meer bij de fans. Want ja, ze spelen natuurlijk ook met een man minder. 10 tegen 11. Maar ja, tegen Ferencváros kreeg Twente ook nog een goal tegen. Die werd toen ook luid bejubeld door de fans uit Boedapest. En uiteindelijk liepen ze dus ook in het mes met zwarte spits. Ik weet even niet meer hoe die heet van Ferencváros. Maar die bleek uiteindelijk toch wel de spits te zijn. Die... Oh, daar gaat een 1-4 komen. Taha, daar gaat de doelman afgrijzelijk in de fout. Slomo Slits die mist die bal volledig. En Younes Taha heeft dan toch zijn doelpunt te pakken. Twente gaat naar de groepsfase van de Conference League. Lachende gezichten. En iedereen hier in Azerbeidzjan slaat de armen voor het gezicht. Vol ongeloof. Hoe kan het dat FK Karabach niet in de groepsfase van de Conference League zit? Na 80 minuten stonden ze met 2-0 voor. En dan is het Zerouki die gaat ook bidden. Zerouki gaat op het veld. Die gaat op de knieën zitten. Dat is een mooi gezicht, hoor. Zerouki.
2: Van
9: een
2: Brommer ook helemaal gek.
9: Loopt hij nou richting het uitvak?
2: Ja, volgens mij wel.
4: Hij gaat volgens mij in het uitvak zitten. Ja. Nee joh, geweldig. Nee, maar dit is toch... Dit allemaal gebeurt op zo'n avond. Laten we nou heel eerlijk zijn. We moesten scoren, we moesten winnen. En nou staat het 4-1. Het is toch onvoorstelbaar toch? Nee, maar dat is het leukste van de voetballer.
9: Ja. Is het Van de Brom die... Het feestje aan het vieren is. Ja, jullie zien die beelden, jullie kunnen daar veel mooiere beschrijving van geven. Want ik zag vooral Zerouki daar op de grond liggen. Die is op het veld gebleven. En het uitvak, ik heb daar geen zicht op. Maar
2: ja,
9: die uitvak, mensen moeten toch ook een feest hebben.
2: Het valt ongelooflijk, maar dit is echt een onbeschrijfelijke blunder. Eerst met zijn rechter tikt hij die bal zacht aan, waardoor hij hem met zijn linker mist. En dan kan Taha heel simpel doorgaan. We zien dit heel vaak. Hij kan wel door de grond gaan natuurlijk. Ja, en dan krijg je het cadeau, Tim.
9: Ja, zo heeft Twente echt wel alles mee zitten ook vanavond ineens. Waar het zo lang allemaal tegen zat voor John van der Brom. Ach, wat een opluchting voor die man, zeg. Wat een verlichting en ook wel gerechtigheid. Dat moet gezegd over twee wedstrijden, want Twente heeft het gewoon goed gedaan. Uiteindelijk krijgt het gewoon loon naar werken. En de mensen hier in Azerbeidzjan zijn er klaar mee. Die gaan al naar binnen. Die gaan naar huis. Die gaan recht lekker aan de thee. Die denken van, na mij de zonvloed. Dat laatste deel van die verlenging, dat geloof ik wel. Nog 5 minuten aan extra tijd. Maar die pakken ze hier niet meer mee. Ze hoeven ook niet zoveel te betalen voor een wedstrijdkaartje. Dus, en ze hebben waar gehad voor hun geld. Maar ze zullen niet tevreden zijn. Thorvaldsen maakt hij er ook nog 1-5 van. Het is geen strafschop, zegt de scheidsrechter Sachi. En dan mag Karabach nog één keer die bal naar voren roeien. Maar ja, dan gaat natuurlijk niks gebeuren. Want Twente staat daar in overtal. Dat mag niet misgaan. Oh, even zat Van der Brom in zak en as. Maar hij bleef het geloof houden. Hij bleef aan van het wisselen. En hij heeft eigenlijk alles aan zijn zijde. Want hij wisselde Uriasette. Piazza bleek toch veel dwingender. En zo heeft het gelijk van Sean... De wederopstanding van Wout. We hebben het allemaal. Het zijn allemaal koppen die van toepassing zijn op deze avond. Waarbij de wissels goed uitpakken. Waarbij Twente het momentum grijpt. Waar Twente veerkracht toont. Waar het ja, toch dolende Twente. Dit is doping voor de rest van het seizoen. Deze avond gaat echt heel veel betekenen. Denk ik ook voor het gemoed bij FC Twente. Bij de fans, bij de achterban. Want dan het ligt zo dicht bij elkaar. Maar dit is zo bepalend voor, voor het verdere verloop van dit seizoen. Dit is echt als doping voor de selectie van John van der Brom. En ook voor de trainer zelf die... dit goed kan gebruiken. Nu zien we balbezit voor Karabach. Dan gaat hij achterin even rond bij Twente. Twente die nu de bal naar voren speelt. Zerouki. Zerouki naar de mensen van Karabach. Karabach die speelt die bal naar voren. Dan is het uiteindelijk balbezit voor FC Twente met Thorvaldsen. Thorvaldsen gaat de 1-5 maken. Thorvaldsen maakt niet de 1-5. Oh, die heeft al veel kansen nodig, zeg. Filip Thorvaldsen schiet wat wild en toch onbeholpen op de doelman Younes Taha dan. Geeft hij de bal mee aan Thorvaldsen, die wel heel veel ruimte krijgt. En dan is hij wel handig in de kleine ruimtes. Keurley haalt die bal maar uit. Dat is de neutraalheid zelf. Die speelt de bal rustig terug richting Zerouki. Zerouki haalt die bal helemaal terug. En dan speelt hij hem in op Marco Piazza. Piazza die toch ook wel ja, dit soort momenten ruikt hoor. Die speelt ook goed tussen de linies. Speelt nu naar Van der Belt. En die heeft de bal rustig in de voet. Dan gaat hij naar Thorvaldsen. Thorvaldsen speelt hem naar Keulen. Keulen speelt hem weer terug richting Van Rooij. Bart Van Rooij naar Thomas van der Belt. En zo gaat de bal achterin rond bij FC Twente. Van Rooij naar Van der Belt. Van Rooij naar Van der Belt. Van der Belt naar Van Rooij. En zo gaat de bal rond bij FC Twente. Bij Max Bruns die toch ineens 120 minuten moet gaan spelen. En zo... heeft Twente het toch geflikt door de groepsfase van de Conference League te bereiken. En dan maken we ons op voor toch een best wel spannend en druk seizoen voor de Tukkers. Want dan zijn er ineens 6 extra wedstrijden. 3 uitwedstrijden erbij in de Conference League. En dat betekent ook voor al die fans en die supporters die zich zitten te verkneukelen morgen bij de loting. Want dan hopen ze natuurlijk op een mooie loting voor FC Twente. Nu balbezit voor Max Bruns. Speelt hem naar Thorvaldsen. Thorvaldsen weer naar Max Bruns. Max Bruns naar voren. En zo gaat de bal rond bij FC Twente. Nu naar Taha, naar Vennegoor. En Van der Brom die bal. Van der Brom geeft sportief die bal aan een van de spelers van Karabach. Die moeten gaan gooien. Maar ja, jongens, dit gaat niet meer mis. Dit kan niet meer mis. We zitten af te tellen. Want volgens mij hebben we nog 1 minuut te gaan, of niet?
2: Ja, nog een minuutje. Minder zelfs nog. Want wij lopen hier wat achter. En hij staat hier nu al bijna op 1 uur. Of 1:19. 119 moet ik zeggen. Nu precies. Dus het aftellen mag je doen, Tijmen.
9: Nou, het lijkt wel oud en nieuw. Vuurwerk wordt straks een beetje ontstoken. Al hoop ik dat de fans van Twente dat niet meenemen. Want laten we het wel gezellig houden hier. En mijn gevoel zegt dat het niet heel gezellig is op dit moment bij de achterban van Karabach. Gelukkig is er zo'n 5000 man politie en security op de been. Dus echt uit de hand lopen zal het niet hier vanavond in Azerbeidzjan. 1 minuutje extra tijd nog. Dus die kunnen we dan ook nog even wegtikken. Ja, het is aftellen. Het is wachten tot FC Twente dus hier het zoet van de overwinning en het feest gaat vieren. Want FC Twente gaat de groepsfase van de Conference League bereiken. En je hoort het op de achtergrond. De fans die hebben echt een geweldige trip beleefd. Wat een feest voor die supporters van FC Twente. Ongekend hoe FC Twente dit naar zich toe heeft kunnen trekken. Door hier dus de volle buit te pakken in Karabach of in Baku. Waar FK Karabach haar wedstrijden speelt. Het is aftellen 5-4-3. En dan gaat Lars Oenestal nog een doeltrap nemen. Gaat hij dan nog zoveel treuzelen dat Karabach een hoekschop mag gaan nemen? Nee, dat gaat allemaal door. Maar Karabach zit er eigenlijk ook niet op te wachten. Want zij voelen ook dat deze wedstrijd helemaal dood is. Deze wedstrijd zit op slot. Dan wordt er nog een overtreding gemaakt op Max Bruns. Die krijgt dan nog even een stoot in zijn nek. Maar ja, dat zal hij allemaal voor lief nemen. Want Twente gaat gewoon de groepsfase bereiken. Het laatste fluitsignaal zal toch een keer gaan klinken. Nee, nog 1 keer een overtreding van FC Twente. Karabach gaat dan nog met alle... veldspelers richting de 16 meter van Lars Oenerstal. Maar dan zal toch het laatste fluitsignaal van Sacchi daar zijn. Marco Piazza wint dat duel ook uitstekend. Piazza valt echt geweldig in vanavond. En hier is het laatste fluitsignaal. John van der Brom. John van der Brom juicht, want hij heeft het geflikt met zijn FC Twente. Maar dankzij met name Wout Weghorst. En die twee hoofdrolspelers vliegen elkaar ook in de armen. Zij weten dat ze dit nodig hadden. Keihard nodig hadden. Zij pakken het moment eventjes met hun tweeën. En dan gaat de staf het feestje ook vieren. John van der Brom heeft het toch geflikt met zijn elftal. Hij was op zoek naar de juiste afstemming. Hij koos voor Nijstad aan de linkerkant. Dat bleek een gouden greep. Want voetballend was Twente veel beter dan Karabach. Toen was er even die dompen na een uurtje spelen. Toen Karabach de score opende. Het leek in duigen te vallen. 2-0 over twee wedstrijden. Maar uiteindelijk was daar de veerkracht. En de wederopstanding van Wout. Met een geweldige explosie van emotie. Ook naar die goal van Wout Weghorst. Die 1-3. Dat betekende heel veel voor hem. Heel veel voor FC Twente. Daan Rots viert toch ook het feestje. Twente heeft het ticket binnen voor de groepsfase van de Conference League. Het was misschien ook wel aan haar stand verplicht om deze groepsfase te bereiken. Ook een mooi moment. Lars Oenerstal loopt even naar Wout Weghorst toe van... ja, jij had het even nodig. Hij wordt bedankt. En zo wordt het feestje gevierd. Wout Weghorst, hij heeft Twente dus naar de groepsfase van de Conference League geschoten.
2: Met dank aan Tijmen van Wissing, die natuurlijk de catacombe in zal gaan... om daar de ongetwijfeld opgetogen en blije reacties op te halen... van de FC Twente-spelers en staf en natuurlijk ook John van der Brom. En natuurlijk hopen we ook de man van de wedstrijd, Jan, Wout Weghorst natuurlijk te horen... want ja, die heeft de ban gebroken en... Ja, daar heeft hij lang op gewacht.
11: Ja, daar heeft hij zeker lang op gewacht. En vanavond is het uitgekomen. Dus ja, wat dat betreft de doelstelling om naar Karabach te gaan... Hè, en naar Baku te gaan is was winnen. Nou, dat was en als je dan naar zo'n uitslag kijkt... Hè, internationaal ook andere ploegen kijken daarna. Hè, dat doet iedereen. Dan is dit een grote uitslag Europees gezien. Dus wat dat betreft ja, ook dik en dik verdiend vanavond.
2: Ja, want voetballen Twente de hele wedstrijd beter. Alleen het aantal kansen blijft dan toch wat gering. Uiteindelijk in die slotfase trek je het over de streep. En even over die goal van Weghorst. Bizar, het was een soort halve karatentrap. Waarmee hij die bal uiteindelijk nog weet aan te raken. En waardoor hij in de goal vliegt.
11: Ja, nou ja, goed, dan heeft hij het voordeel van zijn lengte. Dan heeft hij maar het moment om daarin te stappen. En net op voor die verdediger met zijn lange benen dat laatste tikkie in het doel te schieten. Ja, dat zijn de momenten waar hij normaal gesproken patent op heeft. Nou, die waren een hele periode, heeft hij dat eigenlijk nog niet kunnen laten zien. Nou, vanavond is er dan zo'n wedstrijd dat je denkt van, nou, dan heb je hem helemaal nodig. We zeiden al, de grote mannen moeten opstaan. Ja, dat is vanavond wel gebleken. Dus daar zijn we hartstikke blij mee als Nederlander zijn.
2: Ja, is het ook een beetje, ook wel de verdienste van Oenerstal. Even die goal die uiteindelijk de gelijkmaker inleidt. Die staan met 1-0 achter. Je hebt weinig kansen, slotfase, de tijd tikt in je nadeel door. Ja. Uiteindelijk gaat Oenerstal daar met zijn lange lichaam en lange manen gaat even gek staan doen in die 16. En zorgt daar toch voor onrust, waardoor Bruns kan scoren.
11: Ja, nou ja, weet je wat je vaak hebt als er zo'n keeper in één keer mee gaat doen? Dan staat iedereen te kijken van wie moet hem dekken. Want eigenlijk heb je dat niet van tevoren afgesproken van wanneer komt hij mee naar voren toe. Dus dan sta je altijd te kijken van wie gaat bij die lange Oenerstal staan. En dat levert soms, ja, nu in dit verhaal gelijk een beetje rumoer in de 16. En dan valt hij gelukkig nou een keer goed. Want er waren ook een paar momenten dat hij gewoon niet echt lekker viel. Hè? Want Twente heeft eigenlijk niet zo gek veel kansen. Tot dan, zeg maar, dat ze moesten. Ze kwamen achter, dan moet het gebeuren. De wissels brachten ook, laten we dat niet vergeten. Hè? Dat de wissels, met name Piazza, ja, die heeft toch vandaag ook weer met het doelpunt. Maar ook de manier van hoe hij invalt. Ja, dat is dan hartstikke jovel. Maar het geeft wel eens te meer aan. Op het laatst, zeg maar de eerste fase, heeft Twente heel veel moeite om vanuit balbezit kansen te creëren. Ja, en in de laatste fase hebben ze ook die balbezit wel. Maar dan creëren ze heel veel kansen in één keer. Ja, en dan vliegen de vier in. Ja, dat is natuurlijk een hoog gemiddelde.
2: Ja, klopt. Die vierde goal, daar kun je het wel over hebben. Maar dat is natuurlijk echt een mismeer van die keeper natuurlijk.
11: Nou ja, wij moeten er aanstaande zaterdag bij Twente, hoor. Die bestaan 100 jaar. Ik wil deze keeper er nou niet meer bij hebben. Nee. Is wel, maar met deze actie. Nee, dit zijn bloepers van de grootste orde. En ik kan me voorstellen dat je denkt, van het overkomt hem. Maar hij was zo vaak aan de bal om ballen uit te trappen. Hij zat er vermoeidheid in en dan wilde hij die bal. Hij wordt een beetje onder druk gezet. Hij denkt, nou, laat hem eens even lekker met rechts. Wilde hij dan nog wat doen? Alles wat hij kon doen ging fout.
2: Ja, moet je toch vooruitkijken. Dit is een enorme opsteker voor FC Twente natuurlijk. Ook voor het vertrouwen naar de competitie toe. Want die competitie gaat natuurlijk wel gewoon door. Lange reis, zondagavond voetballen. Natuurlijk zijn we er dan zelf ook bij. Als FC Twente op bezoek gaat, zonder uitsupporters overigens, naar Sportclub Cambuur. kan dit doorwerken?
11: Nou ja, dit heeft natuurlijk altijd twee kanten. Hè. Als je het meest negatieve bent, dan zeg je, er zit een vermoeidheid, er zit een reis bij. Maar goed, als ze internationaal wil spelen, zal dit vaker gaan gebeuren. Je kan ook zeggen, van ja, vorig weekend waren ze vrij om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar eigenlijk zou het mooier zijn geweest achteraf, dat je de wedstrijd van het komende weekend vrij zou zijn. Dan heb je meer herstel. Maar het geeft natuurlijk een boost. Het gaat er nu om, wie is de fit? Nou, het lijkt me logisch, hè, als de loting morgen geweest is, ja, dat je allemaal toch mee wil blijven doen. En dan krijg je een lastige uitwedstrijd. Zo simpel is het. Want die zullen denken, ja, vermoeidheid bij Twente, we vliegen erop. Maar als je dit nou mee kan nemen naar Leeuwarden, ja, dan moet dat geen probleem zijn.
2: Ja, we gaan zo ook nog even kijken hoe het staat bij die andere Conference League deelnemers. Ajax overigens met 3-2 voor tegen Sion. En ook de Amsterdammers zullen de groepsfase waarschijnlijk wel bereiken, toch Jan?
11: Want, ja, goed voor Nederland qua punten ook.
2: Stonden wel met 2-1 achter trouwens.
11: Ja, nee, maar goed, die hebben het om weten te keren. En het is ook een open wedstrijd. Dus wat dat betreft is het goed voor Nederland dat beide ploegen ook doorgaan. En hopelijk voor beide ploegen ook op een fantastische loting.
2: Wat ik al kan zeggen is dat Koeps het Finland won van Shamrock Rovers en door is. Jablonec won na penalties van Rangers. Dat is ook wel bijzonder. Dus de Schotten eruit. Dan hebben we Maccabi Tel Aviv tegen Lugano. 1-1 wedstrijd. Volgens mij dan Tel Aviv door. Karabach Twente is bekend. Twente door. AS Monaco. Dat zou ook nog iemand tegenstanders kunnen zijn. Wint met 4-1 van Morrowell en is dus ook door. Kopenhagen uit Denemarken wint van Inter Turku uit Finland. 4-1 is ook door. En de rest van de wedstrijden, het is een hele lijstje tuimen. Die lopen allemaal nog. Dus met heel veel belangstelling morgen kijken hoe het gaat bij die loting. Dat zal eerst de Europa League loting zijn. Daarna de Conference League loting. En dan weten we het. En morgen gaan jullie daar al over praten in de Oosttribune? Is het dan gedaan, denk je?
11: Ja, nou, dan neem ik toch zonder meer aan. Dat is op het randje zo'n beetje. Maar goed, we hebben de loting vandaag van de Champions League gezien. We hebben gezien dat ook NEC in Europa League gaat komen. Ajax en Twente zijn door. Nou goed, als je dan praat over punten scoren, ja, dan zijn we hartstikke blij voor Nederland. Niet alleen voor Twente, maar met name voor het totale voetbal van Nederland. Dat ze zoveel ploegen nog steeds in een Europees verband richting eind januari, begin februari.
2: Ja, dan gaat het in ieder geval door.
11: Ja, zo is het ook.
2: Tot die periode. En ook wij zullen er dan

0: Ja, dat is
1: een topper. Op,
0: ja, de, ja, dat is het. Want Go Eagles staat met 7 punten in de bovenste regionen. AZ heeft nog geen puntenverlies geleden. Nee. Dus dat gaat goed. Wat voor wedstrijd gaat dat worden?
1: Nou, in ieder geval twee voetballende ploegen. En voor Go Ahead geldt nu, je wordt ook voor vol aangezien. Hè? Het is niet dat je 15e staat en je gaat naar de koploper toe. Dus je gaat daar ook anders naartoe. En we hebben 2 weken geleden gezien, ja, 10 dagen geleden, dat Go Ahead in de Kuip kan stunten. En eigenlijk misschien had er nog meer in gezeten, maar op voorhand een geweldige resultaat. Ja, Go Ahead is zo'n ploeg die niet onder de indruk is van een uitwedstrijd. Die spelen hun eigen spel. Spelers zijn in vorm, hebben het vertrouwen. Dus ja, wat dat betreft, het is wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk qua voetbalniveau.
0: Waar ik ook naar uitkijk, dat is de wedstrijd die we zaterdag om vanaf 9 uur gaan volgen. PEC Zwolle tegen NEC. Ja, NEC natuurlijk geknakt. Kansloos in Noorwegen. Vroege rode kaart en eigenlijk voor niks afgereisd, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dan zijn de kansen toch voor Zwolle, zou je denken?
1: Ja, en ook altijd leuk, hè? Dick Schreuder terug in Zwolle. Ja. Maar goed, NEC zal gewoon weer spelen. Die hebben ook een brede bank, die halen ook mensen erbij. Dus die hebben best een ploeg die vooruit wil spelen. En wat dat betreft lijkt mij een leuke partij. Niet alleen voor de speelwijze van NEC, maar ja, PEC Zwolle, die winnen natuurlijk gewoon bij probleemloze tweede helft bij Heerenveen. Dus die mogen dat vertrouwen ook meenemen. Dus we hebben een heerlijk weekend tegemoet. En niet vergeten,
0: wat moeten we niet vergeten? Heracles, zou ik wel net zeggen, die speelt om 12:15 al komen.
1: Eindhoven uit.
0: Eindhoven uit, ja, dat Jan Lauwers stadion, altijd lastig zeg
1: je dan. Kunstgras.
0: Kunstgras, ja, ja, ja, dat zijn ze ook in Almelo niet meer gewend.
1: Dat bedoel ik, dus mooi weekend.
0: Ja, dan kijken of Enjoli bijvoorbeeld zijn gemiddelde van 2 kan vasthouden. Dat is knap in na 3 wedstrijden.
1: Nee, maar goed, hij maakt alles af, dus wat dat betreft is de gouden aankoop.
0: En Jolie zou het dus kunnen doen voor Heracles. Vanavond was het dus FC Twente dat het na verlenging wist te klaren in Baku, Azerbeidzjan. En met uiteindelijk 1-4 won daar van FK Karabach. En morgen dus in de koker gaat. Morgen zijn wij er ook weer onder meer op televisie met de Oosttribune. Jan, bedankt. En nu non-stop muziek. De rest op internet. Dankjewel.
2: De Oosttribune.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden.

0: De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel.

0: Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
4: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay, apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: Just love them a lot. We want to bring them home. And they have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter. Stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelt de klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de gletsjers heel snel smelten. En dat is eigenlijk de lijm die de bergen bijeenhoudt.
2: De slager van Bosnië heeft zijn levenslange straf uitgezeten. Hij werd 84 jaar.
10: Mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
2: Deze jurist van Bosnische afkomst vlucht in de jaren 90 voor de oorlog. En hij beseft dat Ratko Mladic in zijn thuisland nog door velen als held wordt gezien.
10: Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants.
2: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
11: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
2: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter, die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
11: 121, ja, dat is een beetje veel, ja.
2: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
12: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters, maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
2: Het was een grote antiterreuroefening, maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
13: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Ja, volgens mij waren we echt pas net wakker en ineens...
2: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
14: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan de bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat, wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren. Dat zegt de landbouwminister Van Essen.
2: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
14: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer. Dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar. Dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
2: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
14: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
2: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
14: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
2: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Bear. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè, het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar, maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, hebt meegemaakt en de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië, daar het was zo gevaarlijk, dat mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in de granaten en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt?
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo, of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboj was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode baretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd. En die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Ja. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het proces dus zeggen. Wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen. Hè?
1: Exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn. Dat
0: het heeft ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend en die heeft ons 4 maanden lang in Belgrade ondergedoken gehouden. Mm-hmm. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolgen willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune en daar was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader, weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei, nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl het toen een internationaal opsporingsbevel gold.
1: Ja. Exact.
0: Hij werd niet aangehouden. Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Het
0: was dichterbij
1: de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mens om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdomhoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen je werd opgepakt.
1: Zeker, zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kron komt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse vrijheidsambassadeur noemen en Hagenaar van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja, ondanks, het is gewoon, en het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniaken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog
1: in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu, die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdongen feit dat het zo is. En er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische
0: gemeenschap. Want jij zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leila Prenawo-Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geert, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Daar was een reden voor, daar is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Nou ja, het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die wel degelijk zijn over de inhoud. Hè, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinsten. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wel nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartijen je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer. En dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus he, voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden. Daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf, hè?
1: Nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken, in plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter, en dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht. Hè. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè. Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsel Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ik hoorde het, merkt zijn eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van hoe gaat het? Heb je familie daar?
0: Moet je even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rijden op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijden op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsel Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for a Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar, ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar families dorp is weggevaagd. En haar grootvader, dus haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is, simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistenorganisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je aan kunt de eigenlijk kant. Niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via dat dan uiteindelijk via een soort WeChat kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken, riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van, hè, we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.
0: Ja. En jullie zoeken elkaar nu ook op, denk ik, hè? Om samen sterk te staan.
1: Zeker, dat is een rouwproces, die ga je gezamenlijk aan. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat aan de ene kant rouwt onze gemeenschap, aan de andere kant is het activistisch. Aan de andere kant voelen wij dat dit natuurlijk komt vanwege de Chinese onderdrukking, vanwege het systeem dat daar zo plaatsvindt.
0: En Tibet is echt het middelpunt van klimaatverandering. Het wordt tot de derde pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? Of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt, dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk. Tibet heeft heel veel grondstoffen. Tibet heeft heel veel water, heeft lithium, hè? Dus elektrische auto's. Dat zien we allemaal vanuit Tibet. Tegelijkertijd zien we niet die investeringen terug in de Tibetanen zelf. We zien investeringen in mijnbouw, in elektrische hydro megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
0: Ja, dus maar dat dan zou je zeggen niet terug. Dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
1: Ja, dat is zeker. Superbelangrijk.
0: En toch laten ze dat lopen.
1: Ja, en dat is het pijnlijke. Want het gaat er niet om het investeren in mensleven. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
0: Ja, dus wat is dan wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
1: Het Tibetanen staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. Vandaar dat ik hier zit.
0: En Kutsu, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
1: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen. In de zin van, ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn. Aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
0: En nu ook nog eens ernstig getroffen is.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
0: Kuntsel Rinchen, door jij, voorzitter van Students for Free Tibet, dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Scheuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: De Zero-beweging is een internationale avant-garde beweging rond 1960. In Nederland vooral bekend onder de Nulgroep. Die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
0: En daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
1: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
0: Ja, maar waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?
1: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
0: Oh, ze heeft, ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in Nederland.
1: Ze woonde eigenlijk officieel in New York eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Ja, dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
0: Wat was kenmerkend voor haar werk?
1: Kenmerkend is dat zij een ongelooflijk eigen stem heeft gehad in eigenlijk de bijna 6 decennia dat ze actief is geweest. Of ze het nou rond 1960 heeft gemaakt of vorig jaar. Je herkent het bijna altijd. En dat komt door een paar hele herkenbare onderdelen, zoals stipjes, maar ook bijvoorbeeld de pompoenen, de infinity rooms, de kamers met lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
0: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
1: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemden zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen. Namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen, die ze vanaf haar kindertijd al had. En ja, waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
0: Je zei net, het was ook aangrijpend wat ze maakte.
1: Ja.
0: Waar zat hem dat dan in?
1: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat zij heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
0: Ze ging ook veel de straat op, hè?
1: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings. En in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Of die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek, maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen om te voorzien van al die stipjes.
0: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
1: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodig ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt hun elkaars lichamen te beschilderen. Ja. Iedereen kon deelnemen, iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
0: Ja, ja.
1: En dat waren hele
0: Nette orgies, of?
1: Nette orgies over het algemeen.
0: Kunstzinnige orgies.
1: Absoluut, ja. In galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
0: Want daar heb jij lang gewerkt.
1: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
0: Kusama. En jij hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar, in dat museum in Schiedam?
1: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967. Maar ik heb hem wel beschreven.
0: Wat gebeurde er?
1: Het was een opening van een tentoonstelling. Kusama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren. Die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
0: Zelf?
1: Ja, oh, en ja. Is door Kusama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje en met kwasten heeft hij van top tot teen beschilderd met haar stipjes.
0: Ja.
1: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden en er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen, de zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds voor ter verantwoording geroepen, door de gemeenteraad zelfs nog, heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest, maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
0: Kun je ook een soort echte ontwikkeling in haar werk zien?
1: Ja, zeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de jaren.
0: Met de wereld?
1: Ja, alles is haar materiaal geworden.
0: Overal, al in de jaren 60. Alles was haar canvas.
1: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
0: Was ze ook in haar eigen land populair?
1: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral namen gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
0: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
1: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
0: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
1: Ik denk dat zij beeldbepalend is geweest voor de naoorlogse beeldende kunst internationaal. Omdat ze met dit soort grote installaties echt wereldberoemd heel veel mensen heeft geraakt. En heel veel mensen een andere wereld heeft laten zien. En heeft laten zien dat kunst dat kan.
0: En dat onderscheidt haar van andere mensen?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind haar echt uniek. En daarnaast is ze ook natuurlijk het is ook bijzonder dat zij als Aziatische vrouw zo'n belangrijke positie heeft ingenomen in de naoorlogse kunst in Europa en Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
0: Is een grote naam geworden.
1: Ze heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
0: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
1: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
0: Mm-hmm. Dus, van haar werk?
1: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
0: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
0: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Dat is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi.
0: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het fort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel. Dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vindt het standbeeld.
0: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, ik heb af en toe dat ik denk, Ik lees al die comments natuurlijk, al die haat voor... Wat is er aan de hand? Wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten?
0: Nou ja,
3: ik bedoel...
0: Ben je wel eens onder een boom langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja. Nee, dan manifesteren ze zich. Dat doen wij ook als mens.
0: Ja.
3: Dus je krijgt de natuur die je verdient als mens.
0: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè. Heb je het idee dat die halsbandparkiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. En voor de stad, en ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
0: Want hij symboliseert gewoon het kleurrijke. Niet gewoon.
3: De bravoure. Voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn. Ja.
0: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ. Filmtheater.
0: Wat goed. En vanaf morgen kunnen we hem met z'n allen bewonderen, die 7 meter hoge halsbandparkiet.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje. Kijk, dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
0: Ik hou het in de gaten. Dankjewel, en we gaan kijken naar de halsbandparkiet. Yes. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaassen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El-Milouri. Voor nu een mooie...

0: Eerder in de perstribune van Max.
1: Ja, als je opbouwende kritiek krijgt, dan was
2: Kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, het is gewoon kritiek.
3: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
1: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
4: Margreet heeft nu echt iets van, luister eens, ik stel hier de vraag. Ja, Oké, ga door.
0: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag, 12 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: installatie en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zitten.